0: op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt, het wapen is teruggevonden. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst dat een drummer muzikanten zocht voor een band. Audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan omdat hij een paar jaar ouder was. Het weer. Het koelt af naar een graad of 10 vannacht. De dag begint straks met wolkenvelden in het zuiden en oosten. Andere plekken komt ook wat zon voor. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Voorzaat Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Wij zijn een ondernemende gemeente. Dat zit in onze genen. We weten niet beter. En daarbij maken we ook gebruik van arbeidsmigranten.
1: In 2004 waren ongeveer 20.000 Polen in Nederland. Nu zijn meer dan 250.000.
2: In onze regio wonen en werken veel arbeidsmigranten uit andere Europese landen. Die hebben woonruimte nodig en dat zorgt voor problemen. Hoe los je dat op?
3: En als de baan kwijtraakt, dan hebben ze ook geen huis meer.
4: Draait de sector op uitbuiting, dan is er geen plek voor die sector hier in Nederland. Ook niet in de rest van Europa. Kunnen we het op een betere manier doen, dan vind ik het goed.
2: Je ziet het in Brussel in de buurt. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Eigenlijk is de slechte band ontstaan vanuit de straat eigenlijk. En later zijn we pas versterkt gaan optreden. En de straat is ook de allereerlijkste plek om te spelen. Want als mensen het niet leuk vinden, lopen ze door.
1: In 1999 werd de slechte band opgericht in Leiden. Na een kwart eeuw voortploeteren is het tijd voor een documentaire.
2: Als iedereen keihard meezingt, dat is toch wel een hoogtepunt. Daar krijg je gewoon kippenvel van soms.
3: We scheppen zo weinig verwachtingen met de naam. Dat maakt alleen nog maar veel beter. Je kan alleen nog maar omhoog vanaf dit punt.
1: Je ziet het in De Slechte Band. Tijd voor een feestje. Vandaag vanaf 5 uur. En daarna in herhaling.
4: Alleen op TV West.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran de VS een deal heeft voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zegt dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die voorwaarden komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran, die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarna volop werd geschonden. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. Schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen waarmee hij heeft geschoten is teruggevonden. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen verder met premier Jette en minister Heijne. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is.

0: loopt wat verder op. Dit was het NOS Journaal.
1: Voorzijd Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Dierendag komt eraan en als jij je huisvriendje extra wil verwennen, dan moet je volgende week bij Radio West zijn. Doe mee met de Radio West Beestenboel en win een waardebon van €50 om te besteden bij de grootste dierenspeciaalzaak van Nederland in Den Haag. Volgende week wordt het een beestenboel, natuurlijk op Radio

Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. Oplichters hebben in februari bijna 100 miljoen euro gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald in samenwerking met de autoriteiten in andere landen. De rest, zo'n 36 miljoen euro, is nog altijd spoorloos. Het geld zou via allerlei buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties. Amerikaanse krant The Wall Street Journal meldt op basis van bronnen dat Trump niet in zou willen gaan op het voorstel. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemde die gesprekken constructief. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten later vandaag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Het weer. Temperatuur ligt rond een graad of 10. De dag begint straks bewolkt, vooral in het zuiden en oosten. Later laat ook de zon zich af en toe zien. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzijd Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Radio West is op zondag niet te missen. Tussen 7 en 9 is het lekker wakker worden met A te Been in Klassiek op West. Daarna vertelt Rogier van der Zanden wat je kunt doen op zondag in Uit.
1: Goedemorgen, 9:10. Fijn dat je weer luistert naar het Uit-programma voor de regio.
0: Om 10:00 verzoekplaten in Muziek van alle tijden. Tussen 12 en 2 adres onbekend met Ron Kas.
2: Met familie en liefde en vriendschap die voelt als familie.
0: Van 2 tot 5 als de dag van toen met Bernard ter Horst.
3: Met muziek uit de 60s, 70s en 80s. Het muzikale rad en de ode aan.
0: Om 5:00 de herhaling van Muziek van alle tijden. Om 7:00 de herhaling van Klassiek op West. En tussen 9 en 11 doen we het rustig aan in Romantiek op West.

0: Wat speelt er deze week in de Haagse gemeentepolitiek? Luister daarvoor naar Spuigasten, het politieke praatprogramma over de stad Den Haag. Elke week met politieke gasten uit de Haagse actualiteit. Dus leuk als je luistert.
1: Spuigasten, zaterdagavond tussen 6 en 7 op Radio West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran, de NVS, een deal hebben voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zei dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarop volop werd geschonden. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald. De rest is nog altijd spoorloos. Het zou zijn omgezet in cryptovaluta. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het plein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt op tot een graad of 20. Na het weekend wordt het nog warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: do? Does he need you like I do? Does he need you like I do?
1: Elke zaterdag tussen 12 en 2, Broodje Bral.
2: Spanning en ontspanning. Sensatie en toch ook serieus. De lach en de traan, die hoor je bij mij. Iedere zaterdagmiddag tussen 12 en 2. Lekker lachen in de lunch.
1: Broodje Bral. Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2.
3: Op 89.3 Radio West.

0: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
1: Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Kumana.
0: Maar ook van deze eeuw.
2: Here we go. On this rollercoaster life we know.
0: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail. 070 307 8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
3: Op 89.3 Radio West.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Dit weekend zijn we in de tweede divisie bij de wedstrijd van Quick Boys, de nummer 1. Ze spelen thuis tegen HHC Hardenberg. Een uitwedstrijd voor Rijnsburgse boys. IJsselmeervogels is de tegenstander. En in de derde divisie B is Noordwijk de koploper. Ze spelen thuis tegen Zwaluwe.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.
3: Let me be your hero. Would you dance?

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet krijgt van 2 uur. En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Op een druk terras in Amsterdam-Noord is vrijdag een man doodgeschoten die in een gevangenis werkte. Het gebeurde op de NDSM-kade vlakbij de aanmeerplek van de Pont. Volgens een getuige kreeg een man die met een hond langs liep ruzie met iemand op het terras. De man met de hond zou vervolgens hebben geschoten. De politie heeft iemand aangehouden. Het is niet bekend of de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buiten te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten vandaag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt op tot een graad of 20. Na het weekend wordt het nog wat warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzijd Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
1: Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Kumana.
0: Maar ook van deze eeuw.
2: Here we go. On this rollercoaster life we know.
0: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail 070 307 8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
3: Op 89.3 Radio West.

vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

0: eigenlijk is de slechte band ontstaan vanuit de straat eigenlijk. En later zijn we pas versterkt gaan optreden. En de straat is ook de allereerlijkste plek om te spelen. Want als mensen het niet leuk vinden, lopen ze door.
1: In 1999 werd De Slechte Band opgericht in Leiden. Na een kwart eeuw voortploeteren is het tijd voor een documentaire.
2: Als iedereen keihard meezingt, dat is toch wel een hoogtepunt. Daar krijg je gewoon kippenvel van soms.
3: We scheppen zo weinig verwachtingen met de naam. Dat maakt het alleen nog maar veel beter. Je kan alleen maar omhoog vanaf dit punt.
1: Je ziet het in De Slechte Band. Tijd voor een feestje. Vandaag vanaf 5 uur. En daarna in herhaling.
4: Alleen op TV West.

0: geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
1: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
2: Hoe kom je daar nu bij?
1: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
3: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Alleen vandaag nog met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family. Met 26 winkels in Nederland en online.
4: Ernstings Family.
3: Aanbevolen door vrolijke families.
5: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit twee afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
6: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
7: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
8: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Wilt u deze ambulances en de meer dan 300 vrijwilligers ondersteunen? Doneer dan via de website van ambulancewens.nl.
9: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
10: Op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
11: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Pro en Volt praten vandaag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat Alabama. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet instelt van 2 uur. En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald in samenwerking met verschillende landen. De rest, zo'n €36 miljoen, is nog altijd spoorloos. Dat geld zou via buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Het lukt maar niet om de ebola de kop in te drukken in de Democratische Republiek Congo. Het aantal besmettingen blijft oplopen en het virus gaat nu ook op 2 nieuwe plekken rond. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen overleed. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
12: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen 1 werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
1: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
2: Hoe kom je daar nu bij?
1: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
3: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Alleen vandaag nog met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family. Met 26 winkels in Nederland en online.
4: Ernstings Family.
3: Aanbevolen door vrolijke families.
12: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hilligersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
13: Elke dag luisteren duizenden mensen naar Radio West. Thuis, onderweg en op het werk. Wil jij met jouw bedrijf ook tussen de oren komen bij onze luisteraars? Adverteer op Radio West. Ontdek de mogelijkheden op westreclame.nl.
6: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
13: Ook jouw bedrijf laten horen in de regio? Kijk op westreclame.nl.
6: Van Uffelen Broekenweek, tweede broek, halve prijs. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
14: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
15: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
14: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
16: Met Ziggo heb je

0: van onze winkels. Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
2: Tot 9 uur, morgen weekend.

manier om je weekend te beginnen met de Golden Earring. Welkom in jouw weekend. Goedemorgen, goedemorgen. Het is 26 september, het is 7 uur geweest. Het weekend is begonnen. Ik ben Meer en dit is Morgen Weekend. 2 uurtjes stomen we samen op. Fijn dat jij er weer bij bent. En wat staat er allemaal?

het programma vandaag? Nou, vroeger moest je heel netjes praten om op de radio te komen. En tegenwoordig hoor je veel vaker dialecten. Hoe zit dat eigenlijk met dialecten? En wat zegt een taal over een land en de mensen die er wonen? In de Atlas van het Dialect in Nederland duiken we in de wondere wereld van dialecten. En zometeen spreek ik met een van de auteurs uit Voorburg, Alexia Kerkhof. Natuurlijk heb ik fijne muziek voor jou meegenomen en daar heb ik jouw hulp ook hard bij nodig. Want jij mag straks weer de DJ spelen. Ik kies altijd nummers uit die in fanfilms zijn of in films gebruikt zijn, die uit de televisiewereld komen of in musicals zijn gebruikt. Nou, vandaag heb ik het gewoon alle drie. Het eerste nummer, ja, je zou het niet in de musical verwachten, maar is van U2, Pride in the Name of Love, is gebruikt in de musical Moulin Rouge, maar ook gebruikt in de film Elizabethtown. En de tweede nummer, dat is oorspronkelijk van Simon & Garfunkel, maar het is ook veel door van die mannen met van die hele zware stemmen gedaan. En die keuze heb ik gemaakt, want die versie is gebruikt in het eerste seizoen van De Verraders. En dan heb ik het over The Sound of Silence van Disturbed. Dus dat zijn de keuzes die jij moet maken. Welke van de twee wil jij rond 8:45 in licht uit, spot aan, zelf aankondigen? En als dank krijg je van mij ook nog een fijne prijs opgestuurd. En dat is deze keer een bon van Pluto Sport ter waarde van €50. En duiken we natuurlijk ook nog Meers Eethoek in. De zoon van Vera die ontdekte een oud schriftje met recepten van zijn oma. En alleen kan hij het handschrift niet meer lezen. En als ode aan haar moeder en als geschenk van haar zoon heeft Vera de recepten uit het schrift uitgewerkt tot een kookboek. En dat straks in Meers Eethoek. En wat ik zeg, ik heb veel fijne muziek voor je meegenomen. Wat dacht je van deze bijvoorbeeld? Michael Jackson met Billie Jean.

0: Ik had echt zo'n rood Michael Jackson jasje. Wat hij ook droeg in een andere videoclip met al die enge horror zombies. Maar dat jasje, dat had ik. En dan stond ik toch wel echt te shinen op de discovloer. Ja, we gaan straks een spelletje spelen. En dan moet je de stem van een bekende Nederlander raden. En als dank krijg je van mij iets wat ik wel nu rond deze tijd van het jaar heel fijn vind. De zomer is officieel voorbij, maar we zitten nog vet in de nazomer. Maar toch is dit het moment dat ik langzamerhand niet meer op blote voeten loop, maar sokken aan wil. Nou, en dan zoek ik altijd nieuwe sokken. Kan ik niet meedoen met het spelletje. Maar dit zijn toch wel hele leuke sokken die je vandaag kan winnen. Namelijk de groen-gele Omroep West ADO Den Haag sokken. Die kan jij winnen rond 7:45 als je weet van wie deze stem is.
1: Moet je luisteren?
2: Zeker, natuurlijk, natuurlijk.
1: Moet je luisteren?
0: Dus begin alvast met puzzelen en straks rond 7:45 spelen we dit spel. Zometeen een leuk verhaal over dialecten. Maar eerst Miley Cyrus, End of the World.

0: Ik moest van mijn ouders vroeger altijd taartje zeggen in plaats van gebakje. Ik kom uit Wassenaar, dus laten we zeggen, een aardappel in de keel was mij ook niet helemaal onbekend. En ik dacht dat altijd dat zeggen van taartje of gebakje, dat dat een ding van mijn ouders was. Maar in Atlas van de Dialect in Nederland lees ik dat woordkeuze en uitspraak ook iets kunnen zeggen over, nou ja, laten we zo noemen, het milieu waarin je opgroeit. Dus ja, taartje of gebakje, het geeft wel iets aan. Alexia Kerkhoff is taalhistorica, komt uit Voorburg en is een van de auteurs dus van dat boek Atlas van het Dialect in Nederland. Goedemorgen, Alexia.
1: Goedemorgen.
0: Wat ik heel leuk vind aan dat boek van Atlas van het Dialect in Nederland, dat is een groot boek waar je heerlijk in kunt bladeren. Veel kaartjes, weetjes en geestige tekeningen, waardoor je steeds ergens blijft hangen. Het is niet een A tot Z boek.
1: Nee, absoluut. En dat was ook zo bedoeld natuurlijk. Dat het een, ook een grotere groep mensen kan aanspreken dan alleen mensen die alleen maar heel erg van taal of van dialecten houden. En dat je ook er heel goed in kan zien dat waarom dialecten iets zijn om trots op te zijn. En waarom het meer is dan alleen eigenlijk een soort van gebrekkig Nederlands spreken.
0: Ja, nou, dat trots zijn, dat straalt het boek aan alle kanten uit. We beginnen in Leiden, want het is toch wel, ja, moet ik zeggen, een van mijn favoriete dialecten uit de regio. Met die R. Ik heb een keer iemand ontmoet uit Leiden en die heette Reinier. Dus die zei, hallo, ik ben Reinier. Nou, fantastisch, ik hou ervan. Maar we weten vrij veel over Leidse dialect. Hoe komt dat?
1: Ja, we weten vrij veel over het Leidse dialect. En dat komt omdat het een studentenstad was. En dat betekent dat al in de 19e eeuw, in de vroege 19e eeuw, allerlei studenten tekstjes schreven over hoe hun schoonmaakster of hoe hun hospita een soort Nederlands sprak, een dialect sprak dat ontzettend anders was dan het deftige Hollands dat de heren studenten zelf spraken.
0: Heel mooi. En de kust is ook speciaal dialect. Het dialect van de vissers uit Scheveningen, Katwijk, Noordwijk. Dat klinkt heel anders dan een paar kilometer landinwaarts. Hoe komt dat?
1: Dat heeft ook met de visserij te maken. Want vissers die spraken het liefst met vissers vroeger. Dus ja, als je in Katwijk een visser was, nou, dan praat je liever met de mensen in Scheveningen en Zandvoort dan met de mensen een paar kilometer verderop op de vaste wal. En ja, in die vissersdialecten heb je dus eigenlijk heel veel ouderwets Hollands dat daar nog bewaard is. Men zei er bijvoorbeeld water, ook in Scheveningen deed men dat, met een soort van Engelse ä-klank van bad. Men zei er skoe in plaats van schoen. Ja. En men zei er bean in plaats van been.
0: Skoe. Dus het, wat wij denken dat ze zeggen dan keurig netjes, dat is dus niet van Scheveningen, maar dan zeggen ze Scheveningen en wat grappig.
1: Ja, en zeker nog, Scheveningen in het Schevenings was nog bij de oudere generatie dialectsprekers, is het eigenlijk Schevelingen met een L.
0: Oh, dat heb ik echt nog nooit gehoord. Wat een mooie ontdekking.
1: Nou, dat is al heel lang bekend, maar het is nu ook echt wel een uitstervend dialect, hoor. Dat ouderwetse Schevenings van de vroege 20e eeuw.
0: Ja, en dialecten en talen en woorden, het is in alle vormen en maten. En je hebt natuurlijk ook de oelala onderdeel, vrij in het dialect. Het hoofdstuk heet Hoe praat je in dialecten over de liefde en over de daad? En dan staat er als ondertitel Ga nooit zomaar brommers kieken met je garagehouwer over dubbelzinnigheden en eufemisme in liefdesterminologie. Ik vind dat een heerlijke titel. Maar ja, wat voor synoniemen zijn er allemaal die je tegenkomt dan? Ik blaad er even mee, want het is echt zo'n heerlijk boek. Waar had ik hem? Ja, wat voor synoniemen komen we allemaal tegen voor het, laten we het oelala noemen?
1: Ja, we hebben in Nederland hebben we echt heel veel verschillende eufemismen en dialectwoorden. En hierbij gaat het dus ook wat verder dan alleen maar een verschillende woordkeuze. Het gaat ook vaak om uitdrukkingen van hoe geef je nou eufemistisch, dus een beetje een beetje indirect weer als je het over de daad hebt of over de liefde hebt. En in het westen van het land, zijn eigenlijk, dat zie je ook op die kaarten daar, heb je eigenlijk wat minder interessante verschillende uitdrukkingen dan in het oosten en het zuiden. Maar bijvoorbeeld voor Den Haag hebben we Vauze opgetekend. Voor Vauze natuurlijk, voor de liefdebedrijven.
0: Ja.
1: Maar in het oosten heb je Brommerskieken. Dus ga je mee Brommerskieken. In Limburg heb je veugelen, vogelen en poppen. Die je ook in België kunt horen. Dat vind ik ook een leuke. En ja, in de Betuwe heb je de waai uitgaan, de wei uitgaan. Dat vind ik zelf ook wel leuk. Dat geeft echt wel het idee van de boerderij weer.
0: Geweldig. Maar daar hebben jullie het ook nog een beetje over. Ja, ik ga toch wel Team Den Haag, ben ik een beetje. Twee helden van me. Die hebben toch ook wel een grote bijdrage gedaan aan het Haagse liefdesvocabulaire. En dan heb ik het over Kees van Kooten en Wim de Bie. Wat hebben die allemaal voor woorden bijgedragen?
1: Ja, Kooten en de Bie. Die hebben... de cadeaustuk is niet van mij, dus dat heb ik zelf nu even niet paraat.
0: Oké.
1: dat moet ik er wel even bij zeggen. Want we hebben met z'n vier hebben aan deze atlas geschreven. En ik ben zelf een touwhistorica. En als touwhistorica heb ik me vooral bezig gehouden met de wat meer ouderwetse dialecten. En ja, de wat... Eigenlijk de ouderdom van de dialecten. Van waar komen de dialecten nou precies vandaan?
0: Ja, snap ik. Ik heb gelukkig het boek van jullie opgestuurd gekregen. Dus voor me liggen. Ze hebben het over andere over de oudste beweging ter wereld. Over flensen, kieren, palen, in de suikerpot roeren. En een partijtje kunstbiljart. En dit is pas een kleine omsomming van de woorden die twee hebben bijgedragen. Is er nog iets anders wat altijd bij de Nederlandse taal spreekt? Dat gaat over eten. En dat is patat of friet, wat zeggen we in onze regio?
1: In onze regio zeggen we, in het noorden van de rivier, zeggen we eigenlijk altijd patat. En die onderverdeling is dus heel erg geografisch. Dus friet in het zuiden en patat in het noorden. En dat komt natuurlijk omdat de uitdrukking van het Franse woord patat friet, dus gefrituurde aardappelen, komt. In het noorden hebben we daar patat van overgehouden en in het zuiden hebben we daar friet van overgehouden. Maar dat is eigenlijk nog wel een stukje genuanceerder dan dat. Want er zijn ook heel veel mensen die zeggen patat voor wat je in de snackbar koopt. En friet voor wat je in het restaurant eet. Dus die taalkaart, die mooi Noord-Zuid is, die is misschien nog wel een stukje ingewikkelder dan dat.
0: Het blijft heerlijk. Je kan blijven bladeren in de atlas van het dialect in Nederland. Alexia, dank je wel voor je toelichting. En dit is Dimitri van Toren. Hey, kom aan!

0: En daarmee is het iets over 7:30 geworden. Dus tijd om je even bij te praten over het weer. Vanochtend hebben we in de ochtend wat wolkenvelden. En er komt een hele zwakke storing aan. Die lost ook weer op, want er volgt weer een nieuw hoge drukgebied. En vooral vanmiddag komt de zon er weer bij. Er zijn nog wat stapelwolken en het wordt 20 graden.
1: Je luistert naar Morgen Weekend. Met meer.

0: Je hoorde David Bowie met Absolute Beginners. Zometeen gaan we een spelletje doen waarmee jij gaat raden en mij vertellen van wie de stem van de bekende Nederlander is. En dat is natuurlijk niet het enige spelletje wat we hier spelen, want volgende week is er ook nog heel veel leuks te doen.
1: Dierendag komt eraan en als jij je huisvriendje extra wil verwennen, dan moet je volgende week bij Radio West zijn. Doe mee met de Radio West Beestenboel en win een waardebon van €50... om te besteden bij de grootste dierenspeciaalzaak van Nederland in Den Haag. Volgende week wordt het een beestenboel, natuurlijk op Radio West.

0: En dit liedje heeft toch wel een van de leukste titels, vind ik. Dit is de Shoep Shoep Song van Cher. En als jij van spelletjes houdt en een beetje goed bent in het raden van dingen, dan moet je nu opletten, want ik ga je de stem laten horen van Moet je luisteren. En wat kan jij vandaag winnen als je die stem raadt? Nou, weet je wat? Als eerste doe ik even de stem.
1: Moet je luisteren?
2: Zeker, natuurlijk.
1: Moet je luisteren.
0: Ja, maar wat kan je dan zeker natuurlijk winnen? Nou, dat zijn hele leuke sokken. Niet zomersokken, maar Omroep West ADO Den Haag sokken. Dus ze zijn groen-geel. Die kan je dragen als je naar je clubje gaat, maar ook gewoon als je trotse Hagenees bent. Of als je gewoon van warme voeten houdt. Mag allemaal. En hoe kan jij die sokken winnen? Door mij te bellen 070-390-5454 en mij te vertellen van wie deze stem is.
1: Moet je luisteren?
2: Zeker, natuurlijk.
1: Moet je luisteren?
0: Moet je luisteren. Het leukste spelletje op de zaterdagochtend op Radio West. En jij kan die sokken winnen als je belt 070-390-5454.

0: Op de piano, aan de piano, zingend over de piano. Dat is Billy Joel met Piano Man. Ja, het is 7:15 geweest hier op zaterdag 26 september. Dus tijd om een spelletje te spelen. Het spelletje moet je luisteren. En het is heel simpel. Ik laat een stem horen en jullie moeten mij vertellen van wie die stem is. En als je het goed hebt, dan krijg je van mij een prijs. Is het fout, wordt het dit uur niet geraden. Dan gaat hij weer door naar het volgende programma. En dat is Uit bij Rogier. En dan komt er weer een prijsje bij. Dus dat is het leuke. Er is altijd wel een winnaar. Namelijk, alles is goed en mag. De stem die ik vandaag liet horen is deze.
1: Moet je luisteren?
2: Zeker, natuurlijk. Natuurlijk.
1: Moet je luisteren.
0: Het vrolijke trio wat ik vandaag aan de telefoon heb. Ik laat ze even alle drie horen. Dat zijn Han, Vivian en Linda. Goedemorgen, vrolijk drietal.
3: Ja, goedemorgen.
0: Nou, de jury moest eraan te pas komen. Maar uiteindelijk was Han de eerste beller. Goedemorgen, Han.
3: Dag, weer.
0: Wat fijn. Jij belt uit Leiden.
3: Ik bel uit Leiden.
0: Ja, we hebben het net nog even over dat mooie Leidse accent gehad. Heb jij dat ook?
3: Ja, natuurlijk.
0: Ja? Laat eens horen.
3: Ik kan het een beetje nadoen. Ik kom zelf uit Amsterdam en woon al lang in Leiden. Maar ja, natuurlijk, ik krijg nou de cheering.
0: Heerlijk, wat is het toch een mooi taaltje inderdaad. Ik word er altijd heel erg...
3: Ja.
0: Je wordt er echt vrolijk van. En zit jouw hart al een beetje te kloppen voor volgende week, zaterdag 3 oktober?
3: Jazeker, jazeker. Ik ben al wezen inzingen in de Hooglandse Kerk afgelopen woensdag.
0: Oh, heerlijk, heerlijk. Nou, dat wordt ook een speciale morgen weekend 3 oktober uitzending... met alleen maar inderdaad haring en witte brood en groot feest. Natuurlijk hoop ik stiekem die haring ook hier te krijgen. Maar ja, dat is mijn persoonlijke hobby. Han, ik zit je nog even terug. Ik kom zo bij je. Blijf even wachten. Ja. Goedemorgen, Vivian. Fijn jou weer te spreken ook.
4: Goedemorgen,
0: ja. Hi. Hoe is het met jou?
4: Goed.
0: Ja, hoe ziet jouw zaterdag een beetje eruit?
4: Ja, een beetje zoals normaal. Alleen, ja, tegenwoordig sinds mijn oma is verhuisd naar een zorginstelling... kom ik daar 's middags op bezoek.
0: Ach, wat lief. Wat gezellig.
4: Ja, ja, en dat probeer ik iedere dag te doen... tenzij ik ergens anders naartoe moet.
0: Nou, heel veel hartjes voor jou en liefde aan je oma. Ik kom zo terug bij jou, Vivian. Ga ik nog even naar onze laatste beller, Linda. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Ja, we horen dat je onderweg bent. Vind ik altijd spannend, want dan denk ik... waar ga jij naartoe op de zaterdagochtend?
5: Ik doe altijd zaterdagmorgens vrijwilligerswerk.
0: Ja.
5: Voor de missiewinkel in Rosserdijk op Grote Waard. Het is een soort kringloop, op de kerk. En dat doe ik al 18 jaar en dat is zo gezellig. Zulke leuke mensen allemaal, zulke leuke spullen om te kopen. Dus daar ga ik elke zaterdagmorgen heel vroeg naartoe.
0: Ja. Wat heerlijk om te horen en wat lief dat je dat doet. Linda, ik ga nog weer even terug, want wat ik zei, Han is de eerste beller. Daar ben ik weer. Want ik ga nog één keer de stem laten horen en dan moet jij me zeggen wie dit is.
1: Moet je luisteren?
2: Zeker, natuurlijk, natuurlijk.
1: Moet je luisteren?
0: Han, wie zeg jij dat het is?
3: Ik herken de stem van Dessel Jesselgus.
0: En dat zegt de jury dan en die kijkt mij aan en die zegt...
1: Goed.
3: Ja, dat is goed.
0: Ja. En dat betekent de andere twee dames, Vivian en Linda... die hadden het ook goed, lieve dames. Ja, maar ja, Han was eerder, dus jullie bedankt voor het meespelen... en tot de volgende keer. Han, blijf jij...
3: Drie paar sokken.
0: Dat moet mijn directeur dan bepalen. Dat kan ik helaas niet zomaar zelf doen. Wel een hele lieve gedachte. Han, blijf even hangen. Kom ik zo bij jou de zaken afhangen... gaan wij ondertussen naar de Eagles. Heel veel dank voor het meespelen en ik spreek je zo.

Ja, ik lieg niet tegen je. Ik ga gewoon door met het presenteren van morgen weekend. Na 8 uur nog een heel uur gaan we op weg naar 9 uur als Rogier hier zit. Maar wat doen we dan in dat uurtje nog? Nou, we hebben natuurlijk licht uit spot aan. Leuke keuzes. YouTube kan je kiezen in licht uit spot aan met Pride in the Name of Love. Of Sound of Silence van Disturbed. Of wat er ook bijvoorbeeld is, Meers Eethoek. We duiken in een hele speciale keuken die niet zo bekend is. Namelijk de Moldavische keuken. En daar zit een heel mooi verhaal achter. Ik hoop je nog te horen. Tot

0: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
1: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
6: doei doei
5: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 48 euro op transavia.com.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
9: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
10: Vind de bril die echt bij je past. Kom zaterdag 26 september naar ons Tom Ford Event. Ontdek van 10 tot 5 de volledige collectie brillen en zonnebrillen van Tom Ford bij Beter Zien in Den Haag.
9: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art déco.
11: De scholen zijn weer begonnen. Kinderen ontmoeten hun vriendjes, maar voor een kind met een zeldzame ziekte is dat gewone leven vaak onbereikbaar. Het Zeldzame Ziektefonds strijdt voor deze kinderen. Met uw gift financieren wij concreet medisch onderzoek en organiseren we waardevolle lotgenotendagen, zodat zieke patiëntjes even gewoon kind kunnen zijn. Uw steun is onmisbaar. Help ons te helpen. Doneer direct op zzf.nl.
12: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
13: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
14: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
15: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. En het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, nadat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. Ook Politico en MS Now werden verbannen. Na een uitspraak van de rechter mogen die journalisten het Witte Huis weer in, maar over de toegang tot Air Force One is niets afgesproken. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. De rechtszaak was aangespannen door de Amerikaanse staat Alabama en zou maandag beginnen. Nu is onder meer afgesproken dat TikTok voor kinderen een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt en dat zij voortaan een niet gepersonaliseerde feed krijgen. Die beperkingen gelden vooralsnog alleen voor de jonge gebruikers in Alabama. En ook belooft TikTok in de schikking de staat Alabama $100 miljoen te betalen. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buiten te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water. En de komende dagen wordt er nog meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. En na het weekend wordt het nog warmer tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
6: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
16: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van Albert
17: Heijn. Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
18: Hoe kom je daar nu bij?
17: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
19: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Alleen vandaag nog met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family. Met 26 winkels in Nederland en online.
20: Ernstings Family.
19: Aanbevolen door vrolijke families.
8: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
21: Nieuws checken op je mobiel, de app openen of even kijken op de website? West is de hele dag dichtbij en jouw bedrijf kan daar ook zichtbaar zijn. Bereik jouw doelgroep met West Online. Meer weten? westreclame.nl.
10: Vind de bril die echt bij je past. Kom zaterdag 26 september naar ons Tom Ford Event. Ontdek van 10 tot 5 de volledige collectie brillen en zonnebrillen van Tom Ford bij Beterzien in Den Haag.
21: Online opvallen bij jouw doelgroep? Kijk op westreclame.nl.
22: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
23: Hey, Remo!
24: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
25: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
26: Hey,
24: ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
27: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
28: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne.

Nou ja, hier heb je ze al, de wolven. Mijn naam is Meer Wolfsbergen, dus ik ben altijd team wolven. En dit waren Acta en de Munnik met Als het vuur geloofd is. Een oprecht goede, hartelijke zaterdagmorgen gewenst. Het is 26 september, het is 8:10 geweest en jij bent erbij op jouw Radio West. Fijn dat je luistert. Ik ben Meer en ik trek nog een uurtje met je op deze fijne zaterdag die veelbelovend is. Het schijnt mooi weer te worden en daar kan Jordi Bloem ons straks rond 8:30 alles over vertellen. En ja, het zou morgen weekend niet zijn als we niet gewoon ook lekker een eethoek induiken. En vandaag het verhaal van de zoon van Vera. Hij ontdekte een oud schriftje met recepten van zijn oma. Alleen hij kon het handschrift niet meer lezen. En als ode aan haar moeder en als geschenk voor haar zoon heeft Vera nu de recepten uit het schrift uitgewerkt tot een kookboek. En zometeen spreek ik haar in Meers eethoek. Natuurlijk, altijd het vertrouwde moment dat jij hier de DJ mag spelen, mij weg mag duwen bij

de microfoon en zelf een plaat mag aankondigen. Ik geef alleen de keuze welke muziek jij moet kiezen. Dat zijn muziek meestal uit musicals, uit films of liedjes die in films zijn gebruikt. Of nummers van televisieseries. Vandaag gewoon een combinatie van alle drie. Want het eerste nummer is zowel in een musical als in een film gebruikt. Maar de meesten kennen het gewoon als het nummer Pride in the Name of Love van U2. Ja, grappig hè, dit nummer in een musical gebruikt. Het is echt waar, dat is keuze nummer 1. Keuze nummer 2 is een nummer wat ze in de serie De Verraders ook hebben gebruikt. Oorspronkelijk is het van Simon & Garfunkel. Maar in de versie van Disturbed krijgt het wel iets van dat hele sinistere van De Verraders.

Dus welk nummer wil jij straks aankondigen? Hoe doe je dat? Nou, je laat het me weten. Je kan me bellen 070-390-5454. Of je stuurt me even een appje 070-307-8080. En dan geef je jouw keuze door. En dan ben jij straks de DJ. En als dank voor het moment dat jij mijn taak even overneemt en een nummer hebt aangekondigd, krijg je van mij ook nog een leuke waardebon ter waarde van €50 voor Pluto Sport opgestuurd. Dus dan kan je leuk gaan shoppen en iets voor het sporten uitkiezen. Deze, die heb ik ook wel eens gedraaid bij Licht Uit Spot Aan. Maar vandaag kondig ik hem dus zelf aan. Hakuna Matata.

0: heerlijk nummer. En ik weet dat er heel wat mensen zijn die nu een extra dansje doen. Onder andere Sylvia. Sylvia is bijna jarig. En dat weet ik omdat ze mij heeft gefeliciteerd. Omdat ik ook bijna jarig ben. Dus veel liefde doen wij naar elkaar. En zo gaat dat bij West. Wij zijn één grote familie.
1: Meers Eethoek.
0: En vandaag duiken we de Moldavische keuken in. Vera Stupenea maakte met De Smaak van Moldavië een heel persoonlijk kookboek. Het begon allemaal met een oud schrift van haar moeder. Vol recepten in een handschrift dat bijna niemand in de familie nog kon lezen. Vera, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Meer.
0: Waarom was juist het schrift van je moeder zo kostbaar voor je?
2: Ik kwam ruim 30 jaar terug naar Nederland vanuit Moldavië. En ik heb dat schrift meegenomen, uiteraard. En die lag bij mij in de keukenkast. En af en toe kookte ik iets uit het schrift. En eigenlijk begon het met mijn kinderen. Die vroegen, denk een jaartje of twee geleden. Mijn kinderen kunnen een beetje Russisch. Mm-hmm. Mijn oudste wat beter dan mijn jongste. Hij is daar geboren. Maar een taal beheersen en echt zo'n handschrift schrijven is natuurlijk twee hele andere verschillende dingen.
0: Zeker.
2: Dus mijn oudste zoon die zei een keer, mam, wil jij dat niet vertalen, de recepten van oma? Want over zoveel jaar, als jij ook ooit nog niet meer bent. Ja, dat gaat toch wel een keer gebeuren. Dan kunnen wij de recepten van oma niet lezen. En dan kunnen we die dingen niet maken. Dus zo ontstond eigenlijk een idee. Ik begon het gewoon voor mijn kinderen te vertalen.
0: Fantastisch.
2: En toen realiseerde ik me dat we eigenlijk in Nederland geen enkele Moldavische kookboek hebben in het Nederlands.
0: En wat ik mooi vind aan het boek is dat je bij heel veel gerechten verschrijft je ook een herinnering. En je vertelt voor bijvoorbeeld dat bij iedere maaltijd, moet hoop dat ik het goed uitspreek, want dit is een Moldavisch is een taal met heel veel dakjes op de klinkers, Mama Liga op tafel staat. Wat is dat?
2: Mama Liga, dat is, wordt gezien is inderdaad als typisch Moldavisch. Dat is een beetje, het lijkt op polenta. Als je vaak met Jamie Oliver kookt, dan weet je, hij doet ook heel veel met polenta. Het is een soort van maismeel, die is geel. En normaal gesproken wordt hij gewoon gekookt. En dan wordt het gegeten met zure room en schapenkaas. In Moldavië doen ze heel veel met schapenkaas. En daarna met vlees of vis. En je kan hem ook bewaren. En een dag daarop kan je het nog een stukje snijden en gewoon afbakken. En dan nog een keer eten.
0: Heerlijk. Dus een stevige basis op basis van mais. En heel veel mensen zullen het inderdaad als polenta kennen. Wat ik ook leuk vond, augurken. Die zijn weer helemaal hip en happening. En daarom sprak dit gerecht me ook aan. Soleanza, een pittige vlees- en augurkensoep. Wanneer werd dat gemaakt?
2: Solanka heet het.
0: Ah, ja, zie je, ja, mijn uitspraak.
2: Geef niet. Ik neem aan dat jouw Moldavisch of Russisch niet zo geweldig is.
0: Nee, behalve daar.
2: Solanka. Solanka is een hele pittige soep. En dat zegt ook de naam, de Russische woord sol. Dat zit erin en sol is zout. Dus dat is echt pittig. En er zitten olijven in en een stukje salami ook, gesneden salami. En ja, het is, hoe bedoel je wanneer het wordt gemaakt?
0: Ja, jij vertelt, het is niet een soep voor door de week, dat schrijf je erbij. Het is een soep
2: precies.
0: Die je moeder maakte, die is dan heel bijzonder. Want jouw moeder was degene, ook die kookte, hè? Mannen waren niet in de keuken.
2: Nee, mannen mochten echt niet in de keuken verschijnen. Alleen maar om te eten. Maar niet om te koken of af te wassen of iets anders te doen. Nee, dat kon echt niet. Dat mocht ook niet. Maar omdat in Moldavië, is natuurlijk een arm land, en vroeger zeker. En wij hadden geen dure ingrediënten. Dus olijven is op zich al een heel duur product, zeker voor 30 jaar geleden.
0: Mm-hmm.
2: En zeker salami. En dus daarom maakte mijn moeder deze soep nooit gewoon op maandag of dinsdag, maar omdat er dure ingrediënten in zitten.
0: Snap ik. Dat dus het werd het speciaal een feestje. En zien we aan jouw boek ook een beetje de geschiedenis van Moldavië?
2: Nou, een beetje. En volgens mij schrijf ik ook af en toe in het verhaaltjes inderdaad. Dat soms hadden we bijvoorbeeld momenten dat er niet genoeg producten in de winkels waren. Dat jij gewoon couponnen kreeg. En dan moest je gewoon naar de winkel en dan moest je couponnen leveren. En dan kreeg je een kilo rijst of een kilo macaroni. Nou, dan wist je dat jij 's avonds rijst ging eten.
0: Ja.
2: Dus daar zitten ook stukjes geschiedenis in, zeker. En zo aan de Moldavische eten zie je de geschiedenis van Moldavië, dat er heel veel invloeden van buitenaf zijn. Want Moldavië was natuurlijk een heel lang onderdeel geweest van het Ottomaanse Rijk, en daarna van het Romeinse Rijk, en daarna van de Sovjet-Unie. Dus er zitten heel veel gerechten waarvan je denkt, oh, wacht even, maar in Turkije heb ik ook gevulde wijnbladeren gegeten.
0: Ja, ja.
2: Ja, klopt. En in Moldavië eten we dat ook. Ja, dus dat, jij ziet het ook aan de gerechten, dat die Moldavië rijke geschiedenis hebt.
0: En wat ik heel erg leuk vond, ook geur is belangrijk in je herinneringen. En het verhaal van de gebakken appels, dat sprak mij heel erg aan.
2: Ja, gebakken appels met noten.
0: Ja.
2: Ja, dat is een toetje, ja. Ja, weet je wat het is? Wij woonden iedereen vroeger. Iedereen was hartstikke arm. Dus ik woonde met mijn vader en moeder op 29 vierkante meter. En dat was heel normaal, hè? Dat was niet zo dat wij uitzonderlijk arm waren. We hadden twee kamers en één keuken en badkamer enzovoort. Dus als het in de keuken werd gekookt, dan rook gewoon het hele appartement natuurlijk naar het eten. Dus die gebakken appels, zoals die in de oven gingen, ja, dan rook je natuurlijk dat het onwijs lekker, al die geur van de rozijntjes en kaneel. Ja, dat was gewoon heerlijk.
0: Fantastisch. En dit was ook een van de eerste gerechten die je zelf maakte.
2: Ja, ik mocht mijn moeder inderdaad in de keuken helpen. Dat was ook gebruikelijk. De dochters gingen helpen, inderdaad, niet de zonen. Dat was ook niet toegestaan. Maar ja, ik mocht beginnen voornamelijk met heel veel dingen snijden. Als je de volgende dag daarop een feestje had, dus moest je de dag daarvoor al beginnen met voorbereidingen. En ja, dat was vooral heel veel snijwerk. En daar mocht ik altijd mee helpen. Dus hier was het ook met appeltjes schillen en dingetjes snijden. Ja, dat was een van mijn eerste taken in de keuken, zeg maar.
0: Nou, fantastisch. En ik mag het recept van, ik ga het weer proberen, de gebakken appels met noten, de merekapte kunuki. Corrigeer me.
2: Merekapte kunuki.
0: Merekapte kunuki. Mag ik? Het is ja, een beetje ook weer dan aan het einde een soort Italiaanse methode klank zingen. Maar mooi.
2: Nou, Roemeense taal en Italiaans lijken heel erg op elkaar. Ja. Dat is ook zo. Ja.
0: Dat recept mag ik delen. En als jij dat wil maken, heerlijke dus appels. Ja, dat is helemaal de tijd van het jaar nu met de herfst. En overal kan je gaan plukken. Dus app me op 070-307-8080. De smaak van Moldavië. Daar komt dat recept uit. En Vera Stupenea is de schrijfster van dit bijzondere smakelijke kookboek. Dank je wel, Vera.
2: Graag gedaan, meer. Fijne dag verder.
0: Oké, bye bye.
2: Tot ziens.

0: Eigenlijk is de slechte band ontstaan vanuit de straat eigenlijk. En later zijn we pas versterkt gaan optreden. En de straat is ook de allereerlijkste plek om te spelen. Want als mensen het niet leuk vinden, lopen ze door.
1: In 1999 werd de slechte band opgericht in Leiden. Na een kwart eeuw voortploeteren is het tijd voor een documentaire.
2: Als iedereen keihard meezingt, dat is toch wel een hoogtepunt. Daar krijg je gewoon kippenvel van soms.
3: We hebben zo weinig verwachtingen met de naam. Dat maakt het alleen nog maar veel beter. Je kan alleen nog maar omhoog vanaf dit punt.
1: Je ziet het in De Slechte Band. Tijd voor een feestje. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in herhaling.
4: Alleen op TV West.
5: En wie er ook altijd zin heeft in een feestje en een dansje, dat is de enige echte vrolijke weerman van Omroep West, weerexpert Jordi Bloem. En oprecht, goedemorgen.
6: Een oprechte goedemorgen ook vanuit hier. Dag meer. Hoi, hoi.
5: Goedemorgen. Wat een bijzondere dagen maken we nu toch mee, Jordi.
6: Ja, je bedoelt natuurlijk die warmte, hè?
5: Ja.
6: Die hoge temperaturen.
5: Ja.
6: En als de zon nog meewerkt, heb je gewoon de zomer nog in je bol.
5: Ja, ik heb maar weer mijn kleine flesje zonnesmeer in mijn tas gestopt.
6: Ja, ja, ja, ja.
5: Dat huidje, dat moet je beschermen.
6: Ja, ja, ja, ja. Al neemt de zonkracht wel nog wat verder af. Maar je hebt gelijk, als je een hele dag toch in die zon vertoeft, is het helemaal niet verkeerd om je toch nog iets in te smeren. En als we nu naar buiten kijken, zijn er ook weer wolkenvelden. Want we hebben te maken met een heel zwak regenfront. Maar ja, regen, dat kan van het front af, want dat valt er niet. Het front is heel zwak, omdat er weer een hoge drukgebied aankomt. Het ene zegt, het andere komt eraan. Een wisseling van de wacht, zou je kunnen zeggen. En er komt geleidelijk ook weer wat zonneschijn bij, hoor. Er zijn ook al een paar opklaringen. Maar vooral vanmiddag komt de zon wel weer om de hoek kijken. Niet meer zo zonnig als gisteren. Maar we zitten nog wel in een vrij warme lucht. Ook iets minder warm dan gisteren. Nu is het buiten een graadje of 16 in Den Haag, ook onder meer. Vanmiddag kunnen we toch nog wel weer die 20 graden halen. En als dat gebeurt, hebben we alweer een warme dag te pakken. En zo rijgen we die warme dagen dit jaar wel aan een, moet ik zeggen.
5: Het is heel bijzonder inderdaad. En het is goed voor de portemonnee qua dat het gas nog niet aan hoeft.
6: Nee,
5: nou,
6: zo is het.
5: Dat ben ik ook echt opgevoed van 1 oktober, 1 maart, kachel aan, kachel uit.
6: Ja,
5: en geen seconde eerder. Maar ik denk dat we dat van 1 november langzamerhand misschien kunnen gaan doen.
6: Ja, misschien wel. Ja. En er komt nog meer warmte aan, want de excessen in het weer, die zitten aan het einde van deze maand. Precies dinsdag en woensdag, de laatste dagen van september. Dan gaat de temperatuur pieken bij 25 graden. Ook in onze regio. Er zullen plekken zijn in Nederland waar het nog wat warmer wordt. Hè. Ik denk aan Limburg, Brabant, 27, 28 graden. Nou, dat is echt ongekend voor de tijd van het jaar. En dat worden misschien ook wel records. Maar nog even op de korte termijn. Vanavond en vannacht dan zijn er weer wat meer opklaring. Als het wat langer opklaart, heb je meteen wat mistvorming. Hoort ook een beetje bij de herfst. En dan koelt het af tot ongeveer 11 graden. 11, 12 graden. Is ook nog niet echt koud natuurlijk. En dan morgen, dan draait de wind terug van het noorden, want vandaag een noordenwind, naar het zuidoosten of zuiden. En kan het weer wat warmer worden. 22 graden. Ook morgen is er wel wat bewolking, maar iets meer zonneschijn in het weerbeeld dan vandaag. Je hoort mij nog niet over regen, want het blijft ook morgen droog. En pas maandag, dan komt er weer zo'n zwak front in de buurt. Ditmaal komt die vanuit het zuidwesten. Die gaat juist aan warmere lucht vooraf. Dus dan moeten we even kijken of er dan ook wel wat regen zou kunnen vallen, of juist net niet. Op maandag met meer bewolking, maar wel 22 graden. We blijven er warmpjes bij zitten. En dan dinsdag en woensdag, als de zon weer wat vaker te zien is en het waarschijnlijk ook droog is overdag, dan gaat die temperatuur dus naar die zomerse 25 graden.
5: Wauw, dat klinkt echt heel bijzonder. Nou,
6: dat is het dus ook.
5: Lieve Jordi, dan is nu het moment dat jij je moet gaan kiezen. En het is een pittige keuze, heb ik het idee vandaag. Er wordt, hoewel de bellers hebben wel duidelijk al voorkeur uitgesproken. De keuze vandaag is of van U2 Pride in the Name of Love, of Sound of Silence van Disturbed. Welke van de twee zou jij kiezen voor Licht uit, Spot aan, die gaan spelen?
6: Ja, je hebt het net al eventjes, voordat we een gesprekje gingen doen, buiten de uitzending om al gezegd. Die tweede is wat zwaar. Nee, ik ga voor U2, de eerste.
5: De eerste, helemaal goed. Ik noteer hem, dan zit jouw taak er voor dit moment weer op. Ze horen, de luisteraar hoort jou zometeen weer bij vriend Rogier bij uit. Dankjewel en tot volgende week.
6: Hoi hoi.
5: Bye bye.

0: terwijl de Electric Light Orchestra zingen Shine a Little Love of My Life. Shine a Little Love. Ja, wat is het een gezellige uitzending. Ik kreeg zoveel reacties van jullie op allemaal verschillende onderwerpen. Jullie vragen inderdaad om het recept van de gevulde appeltjes uit het kookboek De Smaak van Moldavië. En als jij er ook in geïnteresseerd bent, app me even, 070-307-8080. Dan deel ik dat bijzondere recept van Vera. En ik vond het zelf ook lekker klinken, dus ik denk dat ik dat wel dit weekend eens ga maken. Het is weer heerlijk tijd om te koken met al die verjaardagen die er aankomen. Daar ook over appen jullie over, want ik ben maandagjarig. Dus mensen weten dat ze stiekem toch al, hoewel op de een of andere bizarre manier sta ik dus niet op de verjaardagskalender, wel met foto, maar niet met mijn datum. Maar in ieder geval maandag 58. Mooie datum, mooie leeftijd. En ik weet, dit is de periode dat veel mensen jarig zijn. En natuurlijk willen jullie ook doorgeven wat jullie willen met... Ik had een ander knopje willen drukken. Ik had willen zeggen wat jullie willen met licht uit, spot aan. En dan mooi hier naartoe gaan.
1: Licht uit, spot aan.
0: Ik ben nog steeds niet de perfecte DJ en daarom doe ik graag een stapje opzij af en toe voor jullie, zodat jullie mijn taak hier met veel genoegen kunnen overnemen en jij zelf hier een plaat op Radio West kan aankondigen. Het enige wat ik doe is jou de keuze geven. Het zijn nummers uit musicals, uit tv-series of uit films. Vandaag uit alle drie, ze zijn erin gebruikt. De eerste, die hoorde je net, is van U2. Die is gebruikt onder andere in de film Elizabeth Town en in de musical Moulin Rouge. En ik denk toch dat Bono dat misschien in de eerste periode een beetje apart heeft gevonden. Zijn nummer musical. Maar ja, alles is tot musical te maken. Ik laat hem nog één keer horen. Dat is dus keuze nummer 1. En keuze nummer 2, die is gebruikt in De Verrader. Zeker in dat eerste seizoen. En het is oorspronkelijk een nummer van Simon & Garfunkel. Maar Disturbed, die heeft het ook gecoverd. En die geeft een beetje een sinistere sfeer. En dat past helemaal in dat achterbakse spel van De Verraders.

Er wordt al druk gebeld en geappt om de keuzes door te geven. En dat doe je op 070-390-5454, dan bel je. Of 070-307-8080, dan app je. Leo van Vliet die gaf bijvoorbeeld zijn keuze door en dat was Disturbed. Maar Jan Keizer vanuit Zuid-Afrika liet weten dat hij liever U2 hoort. Maar ja, jij kan ook gewoon nog doorgeven wat je wil. Ik ga het zo meteen draaien. Oh ja, en je krijgt ook nog een bedankje als je het aankondigt. Een waardebon ter waarde van €50 te besteden bij Pluto Sport. Dus bel 070-390-5454 of geef je keuze nog even door per app 070-307-8080 voor jouw keuze van licht uit, spot aan. Maar eerst Bill Withers.

0: uit, spot aan. Dit is het moment dat jij de DJ bent en zelf een plaat mag aankondigen. Ik geef jou alleen de keuze uit twee platen. En vandaag waren dat van YouTube, Pride in the Name of Love. Onder andere gebruikt in de film Elizabeth Town en in de musical Moulin Rouge. En de tweede keuze was Sound of Silence van Disturbed. Oorspronkelijk natuurlijk van Simon & Garfunkel. Maar deze wat zwaardere versie die werd onder andere gebruikt in dat... Ja, De Verraders, ik vind het een heerlijke televisieserie... waarbij je ziet wat voor leugens mensen kunnen vertellen... maar vooral hoe lief, goed, gelovig wij mensen ook zijn. Ja, dat is altijd wel heel bijzonder. En Annette, die wist het wel. Goedemorgen, Annette.
1: Goedemorgen, Meer.
0: Jij bent niet iemand die gaat zitten te liegen, volgens mij. Volgens mij ben jij gewoon een heel eerlijk persoon.
1: Nou, best wel.
0: Ja, hè?
1: En jou, hoor.
0: Ja, nee, het enige waar ik om kan jokken is... nee hoor, ik heb geen cadeautje voor je gekocht voor je verjaardag. Dat...
1: ja, nou, dat zou ik ook gerust doen, ja.
0: Precies, maar voor de rest...
1: Dat niet, hoor.
0: Nee, hè, dat vind ik dus... ik weet niet, ken je de serie De Verraders?
1: Ik ken hem wel, maar ik volg het niet.
0: Ik
1: zie af en toe eens een aflevering en dan vind ik het wel leuk, maar... Nee, volgen doe ik het niet.
0: Nee, maar er zijn ook zoveel series inderdaad. En muziek is gewoon los altijd het lekkerste. Want wat heb jij met dit nummer, lieve Annette?
1: Nou, ik vind het een verschrikkelijk mooi nummer. Ik vind het zo mooi. Ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Het is natuurlijk een bestaand nummer al. Mm-hmm. Wat opnieuw... ik weet niet hoe ik het goed moet zeggen, maar ik vind het gewoon prachtig.
0: Ja.
1: Prachtige uitvoering, laat ik het zo zeggen.
0: Nou, dat is het. Het raakt je, dat is duidelijk.
1: Ja, dat wou ik precies zeggen.
0: Nou, lieve Annette, ik doe een stapje opzij... en zorg dat jij de bon van Plutosport ter waarde van €50... opgestuurd krijgt als dank voor het DJ-spelen en mijn taak overnemen. Ik zeg licht uit, spot aan, en jij zegt...
1: Lieve mensen, hier komt Disturbed met de Sound of Silence. Ik hoop dat jullie er net zo van genieten als ik. En allemaal fijn weekend.
0: Dankjewel.

0: The Sound of Silence van Disturbed. Zo mooi aangekondigd door Annette Stolk. Deze week was dat de keuze in Licht uit de Spot aan. En volgende week natuurlijk weer een nieuwe keuze in dan wel een hele bijzondere uitzending van Morgen Weekend. Want we gaan helemaal los met 3 oktober. Maar dat is pas volgende week. Ja. Eerst zometeen Rogier. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Nou, je hoeft je dit weekend ook echt niet te vervelen, want het is zo'n weekend met heel veel evenementen. Van open dag bij Avalex tot allerlei nieuwe tentoonstellingen in de musea die open gaan. Dus dat is heel moeilijk kiezen. Maar we gaan in ieder geval zo meteen even naar Pijnakker. Want ik werd een paar weken geleden gebeld door mensen van het festival De Verbeelding. En die man die zei, ik luister eigenlijk altijd naar het programma, maar wij doen al 33 jaar De Verbeelding in Pijnakker. En ik heb er nog nooit iets over gehoord. Ja, soms heb je van die blinde vlekken als redactie. Hè? Dus ik zeg tegen luisteraars ook van, neem dan inderdaad contact op. Dus zometeen gaan we het daar eens over hebben. Dat is een kunst- en cultuurfestival in eigenlijk heel Pijnakker.
0: En
1: op allerlei plekken gebeuren dingen. Er is een podium vanavond met muziek, klassieke muziek. Dus is heel leuk. Dus daar gaan we zo meteen meer over horen. En de musea openen allemaal nieuwe tentoonstellingen. Toch een beetje richting het winterseizoen.
0: Mm-hmm.
1: Ja, en er zitten ook hele leuke dingen bij. Zo gaat het over bloemen in de Lakenhal.
0: Ja.
1: Bloemen werden natuurlijk veel geschilderd in de 17e eeuw. Maar die hadden ook een soort, die waren ook een soort statussymbool. Dus die bloemen waren meer dan alleen maar een schilderobject. Er zit een heel verhaal achter. Nou, dat kun je ook zien op een tentoonstelling vanaf komende week. Dus daar ga ik het ook over hebben.
0: Ah, superleuk. En een nieuwe stem van de stem is bij mij alweer geraden.
1: Ja.
0: Hij ging heel snel. Ik had gewoon 3 bellers die het wisten, maar dat is ook fantastisch.
1: Soms is die makkelijk, ja.
0: Ja, maar dat is ook leuk om een keer mee te maken. Heb je vast nu een hele moeilijke, waar we nog 3 weken lol van hebben. We gaan het merken. Gaan we ondertussen feest vieren met Chef Special. I've been up

vrolijke klanken van Chef Special wil ik jou een heel fijn weekend wensen. En nou ja, c'est la vie, dat is het dan, hè. Dankjewel voor het luisteren. En tot volgende week dan maar weer. Bye bye.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
6: Hey Remo!
7: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op RemoWaterontharders.nl.
8: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Hey, Remo!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Kinderen de ruimte geven om iedere dag voldoende te bewegen. Die oproep doen wij als gezondheidsfondsen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
11: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
12: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit 2 afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
11: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
13: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070-311-4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
14: Van Uffelen, Das is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
15: Vind de bril die echt bij je past. Kom zaterdag 26 september naar ons Tom Ford event. Ontdek van 10 tot 5 de volledige collectie brillen en zonnebrillen van Tom Ford bij Beterzien in Den Haag.
16: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
17: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
18: In Zoetermeer is het 16 graden, in Lisse 15. Veel wolken, maar af en toe schijnt ook de zon.
19: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
18: Het is 9 uur, ik ben Lotte Dekker met een overzicht van het regio nieuws. Na ruim 46 jaar is het wrak van een vermiste Belgische kotter gevonden voor de kust van Engeland. Meldt de Stichting Onderzoek Maritieme Vermisten. Aan boord waren 5 bemanningsleden, waaronder 2 Scheveningers. Een man van 33 uit Voorschoten krijgt een voorwaardelijke taakstraf van 60 uur... omdat hij in een rapvideo de Holocaust heeft goedgepraat en gebagatelliseerd. En bewoners van Gouda die door werkzaamheden tijdelijk niet op hun eigen terrein kunnen parkeren... krijgen voortaan een gratis parkeervergunning, schrijft het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
20: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Heete in Overijssel is een jongen door een dak van een basisschool gezakt. Het gebeurde gisteravond tijdens een dorpsfeest. De jongen hoorde bij een groep die het dak van de school had beklommen, meldt RTV Oost. De jongen zakte door een lichtkoepel. De politie moest een ruit inslaan om bij hem te komen. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school in Heete is niet bekendgemaakt. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot de Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. Het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. En ook Politico en MS Now werden verbannen. De rechter bepaalde dat journalisten het Witte Huis weer in mogen, maar over de toegang tot Air Force One is niet gesproken. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In Doesburg is vannacht een auto tegen een huis gereden. Een automobilist verloor de macht over het stuur, reed door de tuin en kwam tegen de gevel tot stilstand. Niemand raakte gewond, wel is er veel schade aan de woning. Het is al de tweede keer in een jaar tijd dat er een auto tegen dat huis in de Gelderse stad is gereden. Een auto reed vorig jaar door de schutting, vloog over de kop en raakte de voordeur. Het weer vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen nog meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Na de reclame, muziek van Phil Collins. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
21: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
22: Hoe kom je daar nu bij?
21: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
23: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Alleen vandaag nog met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family. Met 26 winkels in Nederland en online.
24: Ernstings Family.
23: Aanbevolen door vrolijke families.
25: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
26: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
27: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
28: Begon jouw dag met ruitschade?
29: Opgelost. Autotaalglas.
30: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
31: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
32: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
33: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
34: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
33: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
34: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
35: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
36: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.

Phil Collins en Philip Bailey. Easy Lover. 9:11. Goedemorgen. Ja, het is weer zo'n weekend. Zo'n weekend waarin de boel zo ongeveer ontploft vanwege de enorme overdosis aan evenementen. En het varieert van de open dag bij Avanlex of bij de AZC's tot het Vliegerfestival op Scheveningen. En aan mij dan de taak om daar elke week een keuze in te maken. Maar word niet boos als jouw favoriete evenement er niet tussen zit. Hè. Dat kan natuurlijk niet alles doen. Alsof dat allemaal nog niet leuk genoeg is, dat het zo druk is, wordt het ook nog eens heel lekker weer. Vooral later in de week, geloof ik. Niet te warm, maar wel gewoon lekker. We gaan zelfs weer richting zomerse waarden. En dat gaat Jordi Bloem ons allemaal vertellen straks. En uiteraard is er zometeen het spelletje Moet je luisteren met een nieuwe opgave.

0: een nieuwe stem.
1: Uit.
0: Een vaste plek op de kalender krijgt al jarenlang het festival De Verbeelding in Pijnakker. In het laatste weekend van september doen ze dat. En daarmee vieren ze eigenlijk de kunst en cultuur. Gisteren is dat al gestart. En vandaag gebeurt er ook van alles op allerlei plekken. Ger van Dongen van de organisatie weet daar meer van. Ger, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Rogier.
0: Het bestaat dus al heel lang, maar even voor mij als iemand die niet uit Pijnakker komt. Wat voor evenement is De Verbeelding?
2: Ja, het is eigenlijk een heel groot opgezet en breed georiënteerd cultuurweekend. En dat vindt plaats in de vier kernen van de gemeente Pijnakker-Noodorp. Dus dat is in Noodorp, Pijnakker, Delfgauw en ook in Oudeleden.
0: Ah, juist. Dus niet alleen maar Pijnakker, Pijnakker, Noodorp en Delfgauw. Echt in de hele gemeente.
2: Ja.
0: Ah, juist. En er gebeurt heel veel, hè. We kunnen niet alles benoemen, maar ik pik er zomaar even een paar dingen uit waar ik dan meer over wil weten. Bijvoorbeeld het Verbeeldingsplein. Volgens mij is dat wel een soort een grotere locatie. Waar is dat?
2: Ja, nou, het Verbeeldingsplein is in het hart van Pijnakker. Eigenlijk in het winkelcentrum. Daar is een plein en dat staat vandaag helemaal vol met allerlei marktkramen met kunst dat te zien is. Er is een groot podium waar allerlei optredens gepland staan. Er is daar dans, er zijn zangkoren, de Beatle-band komt, Jayana Lindsay en een Caribische drumband bijvoorbeeld. Maar dat is niet alles. Mm-hmm. Gisteravond noemde je al eventjes, dan hebben we het geopend, ons cultureel festival. En daar is ook de cultuurprijs uitgereikt. En die is uitgereikt aan Tamara de Bel. En die heeft een heel speciale boekenbus. Mm-hmm. En in deze tijd dat lezen wel een beetje centraal staat, is dat wel erg leuk om te weten dat ouders daar ook met hun kinderen heerlijk kunnen neuzen in die bus. Zij geeft ook voorleesmomenten. En de prijzen van die boeken zijn daar ook heel aantrekkelijk. Verder is er ook nog Circus Ravioli is aanwezig. Er zijn allerlei workshops op het plein die je kunt doen, zoals dans en allerlei creatieve zaken. Er zijn kleurplaten, stoepkrijten en er is ook nog een speurtocht. Dus wat dat betreft is er genoeg te beleven voor jong en oud. Want er zijn ook nog heerlijke terrasjes rond het plein. Er is een koffietuk-tuk en ja, er is ook nog een grill waar je ook nog heerlijke smashburgers kan krijgen. Dus ook voor de inwendige mens is gezorgd.
0: En ik kan me voorstellen dat alle artiesten, alle verenigingen die zich presenteren uit Pijnakker-Noodorp komen, of komen die uit heel Nederland?
2: Nee, dat is vooral de regio. Dus niet alleen uit Pijnakker-Noodorp, maar er zijn er ook uit Delft bijvoorbeeld, in ieder geval de regio, zeg maar. Dat is eigenlijk de belangrijkste doelgroep voor nu.
0: Wat me ook leuk leek is de poproute. Wat is dat precies?
2: Ja. Nou, de poproute, dat is inmiddels al voor het vijfde jaar. Dat is altijd wel een succes. Er zijn allerlei bandjes en singer-songwriters en die allerlei muziekgenres brengen. En dat is eigenlijk in de drie horecagelegenheden rondom het plein. Mm-hmm. En de vierde plek is Theater Cultura in Noodorp.
0: Ja.
2: En daar komen mensen die van muziek houden van allerlei verschillende stijlen. Dat is ook allemaal prima te zien in ons kunstrouteboekje. Dat kunt je vinden op de site www.deverbeelding.nu. En mensen zitten lekker bij elkaar, kunnen daar een hapje en een drankje doen en tegelijkertijd heerlijk luisteren naar muziek. En soms is de sfeer zodanig dat er lekker gedanst wordt. Dus zeker een plaats om te zijn, denk ik.
0: Juist. Nou, vandaag overdag dus genoeg. En jullie gaan vanavond ook nog even door met een avondconcert. Dat is een klassiek, geloof ik, hè?
2: Ja, dat is een klassiek concert. Dat is het PKO, Pijnakker Kamerorkest. Dat komt Adinda van Delft begeleiden. En Adinda, dat is een zeer getalenteerde violiste. Die heeft al verschillende prijzen links en rechts gewonnen. En we hebben haar één keer eerder gehad. En dat is in de Dorpskerk in Pijnakker. En die zat toen ook behoorlijk vol, zal ik maar zeggen. En nou, mensen waren laaiend enthousiast. Want degene die van klassieke muziek houden, dat is echt een dikke aanrader. Kom vanavond om 8:00 naar de Dorpskerk in Pijnakker. U heeft een heel mooi concert dat u daar kunt zien.
0: Ja, nou,
2: en wat ook heel prettig is voor iedereen, we kunnen alles gratis aanbieden. Dus is nergens is er een entree. Dus iedereen kan vrij inlopen om gezellig mee te doen of te luisteren.
0: Om echt een zo breed mogelijk publiek kennis te laten maken met de kunst en cultuur in de regio Pijnakker-Noodorp. Alle informatie op de website deverbeelding.nu. Dankjewel, Ger. Maak er een hele mooie dag van.
2: Dat zijn we zeker van plan. En erg fijn dat we even in de uitzending mochten zijn. En succes verder met je uitzending. Dankjewel.
0: Dit is de Little River Band, Home on Monday.

0: The Little River Band, Home on Monday.
1: De agenda.
0: Het Vliegerfestival is er weer op Scheveningen dit weekend. Het is een van de bekendste vliegerfestivals van Europa. En dan verandert het strand van Scheveningen in een kleurrijk spektakel met 100 vliegers uit binnen- en buitenland. En met het mooie weer van dit weekend is dat echt een lust voor het oog, denk ik. Die vliegers kunnen allerlei maten hebben. Van heel klein handgemaakt tot enorm en tientallen meters groot. Het festival is gratis toegankelijk voor iedereen en het is vandaag en morgen van 11 tot 5. Historisch Zoetermeer is het jaarlijkse gratis theaterfestival in de stad. Want als stad is Zoetermeer dan al vrij jong. Maar er waren al 1000 jaar geleden mensen op die plek. Er is dus wel degelijk veel over die historie te vertellen. En dat gebeurt aan de hand van allerlei kleine voorstellingen in de open lucht. Er zijn kramen, er is muziek, er zijn shows. Een van de voorstellingen heet De Turfheksen. Die gaat over de eerste turfstekers die daar hebben gewoond. En dan zijn er ook nog ridders op paarden en er is Keltische muziek. Dit allemaal dus vandaag en morgen in het weekend van Historisch Zoetermeer. En het centrum van Leiden is vandaag weer de plek voor de 100 Bruggenloop. Ze doen dit voor de 5e keer. De loop is in korte tijd uitgegroeid tot best wel een populair evenement en vandaag dus een jubileumeditie. De wandelroute van dit jaar gaat onder meer over de historische begraafplaats Groenesteeg. Er zijn ook 5 nieuwe routes door het centrum. En vandaag wordt er gestart in het Van der Werfpark en morgen op het Stadhuisplein. De 100 Bruggenloop in Leiden dus.

0: With you. Nou, dat kun je best doen hoor, het weer meenemen. Want het is helemaal geen onaangenaam weer. En zeker niet in de tweede helft van de week, heb ik me laten vertellen. Jordi Bloem van de Weerexpert, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Robin.
0: Ja, het grappige is, dan krijg je allemaal van die euforische mensen om je heen. Die hebben dan de klok horen luiden, maar weten niet waar de klepel hangt. Dus die roepen dan, het wordt volgende week 30 graden. Ja. Nou, dat gaat geloof ik niet gebeuren. Nee. Maar het wordt wel lekker, toch?
1: Ja, we gaan wel een beetje richting die 30, hè. Maar of we weg gaan halen. Het is al heel erg apart als we 25 graden gaan halen. Ja, want dat is ook voor de tijd van het jaar heel bijzonder. Dat hebben we niet of nauwelijks nog gehad rond die data. Dus dat zouden datumrecords kunnen worden. Dan moeten we even precies afwachten, hè, op de komma nauwkeurig. Maar het is wel ongekend warm. En dat betekent niet dat het de dagen daarvoor koud is. Want ja, ook vandaag niet koud. Het is op dit moment in Den Haag en omstreken alweer zo'n 15, 16 graden, bijna 17. We gaan vanmiddag naar 20. Kijk, weer een warme dag.
0: Ja.
1: Alleen 2018, heb ik net even gekeken, had net wat meer warme dagen in dat jaar dan nu. En 2023 komen wij in de buurt. Dus dat is nog spannend.
0: Juist. Nou ja, weer een weerrecord. Dus vandaag rond de 20 graden, wel een beetje bewolkt, geloof ik, hè?
1: Ja, dat klopt. Ja, er zijn wel her en der een paar opklaringen. Maar de wolkenvelden die zijn nu even in de meerderheid. Komt omdat er een heel zwak front passeert. Er valt geen regen uit. Want de wolken zijn niet dik genoeg. Het is ook maar een heel zwak front. Er is een hoge drukgebied weggetrokken. En er komt weer een nieuwe hoge drukcentrum aan. En precies komt er weer aan. En precies daartussenin dus dat zwakke front dat zich ertussen gewurmd heeft. Maar dat schuift wel weer weg. En ik denk dat vanmiddag de zon toch weer af en toe wat vaker tevoorschijn gaat komen. Wat minder wolkenvelden. Wat meer gaten en scheuren. Maar wel minder zon dan gisteren, want gisteren was helemaal zo'n glorieus septemberdag. Toen werd het meteen ook warmer dan die 20. Maar goed, vanmiddag 20 graden, droog, weinig wind uit de noordelijke richting. Ja, het is allemaal heel goed te doen vandaag.
0: Juist, het is toch heel erg aangenaam en een ontzettend goede dag eigenlijk, vooral die buitenactiviteiten. Ja. Nu hebben we Vliegerfestival op Scheveningen vandaag en morgen. Hoe staat het dan precies met de wind? Is dat geschikt voor het vliegeren?
1: Ja, het moet ook niet te hard waaien, hè? Maar het ook niet te zwakke wind. Het zit er een beetje tussenin. Ik denk aan een windkracht 3 à 4. Dus dat is misschien net voldoende.
0: Ja.
1: Met wat windvlagen natuurlijk. Maar dan heb je ook wat te zien. Dat het een beetje heen en weer zwiept allemaal. Vanavond en vannacht dan zwakt de wind wat af. Die draait dan weer naar het oosten. Hè, omdat het hoge drukgebied eraan komt. En dat trekt zo dat die wind bij ons weer naar het oosten gaat draaien. Of morgen naar het zuiden zelfs. En dat betekent dat er toch weer wat warmere lucht vanuit Frankrijk onze kant op gaat komen. Na een nacht met een redelijke afkoeling tot 11, 12 graden wordt het morgenmiddag ongeveer 22 graden in onze regio. Dus weer boven die 20. En dan hebben we te maken met iets meer opklaringen. Maar ook morgen is het niet wolkeloos. Het zit er een beetje tussenin. En misschien morgen vroeg ook een paar mistbanken in de weilanden om het herfstbeeld toch nog een beetje te krijgen. Maar voor de rest is het eigenlijk nog steeds nazomers in de herfst.
0: Ja, en dat hebben we wel wat vaker meegemaakt de laatste jaren. Maar het is toch wel weer extreem eigenlijk, hè?
1: Ja, dit is extreem. En het past ook wel een beetje in het beeld van de klimaatverwarming. Opwarming, zeg ik het weer, klimaatverwarming. Nou, die verwarming hoeft voorlopig niet aan.
0: Nee.
1: Nee, de opwarming, dat we toch wat vaker deze temperaturen ook hebben later nog in het seizoen. Het wordt eigenlijk steeds warmer. En koude records heb je niet of nauwelijks meer. Dus dan mogen we al in onze handen knijpen als weer mensen dat een keer zeggen, het was veel te koud voor de tijd van het jaar. We hebben een koude record te pakken. Het zijn meestal toch die warmte-records. Dat is wel erg opvallend. Ja, het is natuurlijk ook wel prettig. En dat zei ik ook het vorige uur al. Daar had Mirrit er al over. Dat je dan zo lang mogelijk die verwarming uit kunnen laten.
0: Ja.
1: En misschien wel tot november, zei ze. Ja, als het zo doorgaat. Hè.
0: Ja.
1: Maar op langere termijn, ook al begin oktober, we krijgen dus even wat warmer weer nog op dinsdag en woensdag. Met dus misschien wel 25, 26 graden.
0: Ja.
1: Vooral dinsdag en zuidoostelijke wind. En ook behoorlijk wat zon. Woensdagavond, misschien al iets eerder, dat is nog een beetje onzeker, komt er een regenfront aan. En dat markeert dan de overgang naar een minder warm weerbeeld. Weertype. Maar vanaf donderdag 1 oktober zie ik ook nog wel temperaturen rond 20, 21 graden. Dus het is niet meteen gedaan met die herfstwarmte. Dus we blijven duidelijk boven onze stand leven.
0: Ja.
1: En ook op de langere termijn, misschien donderdag nog af en toe een beetje regen, maar dan een nieuw hoge drukgebied dat dan vanaf de 2e oktober volgende week vrijdag weer het weerbeeld zou kunnen bepalen. Dus een echte doorbraak van nat en koud herfstweer met het ene regenfront na het andere, dat zit er niet in.
0: Nee.
1: En we hebben eigenlijk nog steeds wel regen nodig. Ik zeg het toch maar een keer, het neerslagtekort is nog steeds zo meer dan 200 millimeter. En dat is dus meer dan 200 liter water per vierkante meter.
0: In ieder geval de komende week dus genoeg zonmomentjes die je even kunt pakken als je op de goede momenten natuurlijk buiten bent, uiteraard.
1: Ja, nee, dat is echt gewoon heerlijk. En het zal af en toe wel wat bewolkt zijn. En de nachten ook wel wat frisser. Maar overdag is het dus echt nog wel zomers te noemen.
0: Dankjewel, Jordi Bloem. Dit is Rob de Nijs, Bo.

0: Rob de Nijs, Bo. Het is 7:07. Tijd voor het spelletje Moet je luisteren. Soms zijn ze moeilijk, soms zijn ze makkelijk. Die van vanmorgen bij Meer die was hartstikke makkelijk. Want er waren drie bellers die allemaal gelijk zeiden. Volgens ons is het Dylan Jesselgus. Nou, die was het ook, dus die prijs ging er meteen uit. Nu een nieuwe stem in het spel. En ja, voor mij is dit ook een zeer iconisch en herkenbaar stemgeluid. Ik ken eigenlijk maar één iemand die zo praat. Dus kans dat die ook heel snel geraden wordt. Hoewel, dat weet je natuurlijk nooit helemaal zeker. Je kan ook zomaar net een stukje pakken wat net even wat minder herkenbaar is. De prijs die ik mag weggeven is de Omroep Westsjaal. En ik wil dus van je horen van wie deze stem is.
1: Moet je luisteren?
2: Nee, dat wou ik dus nou juist zo graag weten.
1: Moet je luisteren?
0: Ja, bij mij geen enkele twijfel. Dit is zo'n bekend geluid. Maar misschien ook omdat ik altijd een fan ben geweest van deze persoon. 070-390-5454. 070-390-5454. Als je denkt dat je het weet, ik ga hem gewoon nog één keer laten horen.
1: Moet je luisteren?
2: Nee, dat wou ik dus nou juist zo graag weten.
1: Moet je luisteren?
0: Ja, en wat wij er graag voor jou willen weten is uiteraard, wie is dit? Op 070-390-5454 voor de Omroep Westsjaal. En ik kan ook alvast vertellen wie dit is. Dit was namelijk de stem die we vorige week in het spel hadden. Die was wat pittiger. Maar hier horen we haar zingen. Bonnie Sinclair, I Won't Stand Between Them.

0: Bonnie Sinclair. I won't stand between them. Ja, gaat hij geraden worden? De stem in het spelletje moet je luisteren. Ik zei al, voor mij is het een iconisch en herkenbaar geluid. En ik ken maar één iemand met zo'n stem. Dus ja, als de luisteraar het ook zou ervaren, wordt hij snel geraden. Maar ja, je weet het toch niet hoor. Soms dan denk je dat die makkelijk is en dan blijkt hij het niet te zijn. We wilden dus weten van wie deze stem is.
1: Moet je luisteren?
2: Nee, dat wou ik dus nou juist zo graag weten.
1: Moet je luisteren.
0: En ik heb één prijs, de Omroep West sjaal. Nou, dat is handig, het wordt 27 graden de komende tijd. Dus, maar ja, dan heb je hem vast in de kast voor als het nog eens een keertje koud gaat worden. Edwin uit Zoetermeer is de eerste die belde en die het mag gaan proberen. Edwin, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Er gebeuren allemaal hele leuke dingen in Zoetermeer vandaag met historisch Zoetermeer.
3: Ja, heb ik gehoord. Ja.
0: Ga je nog kijken daar?
3: Ja, ik wou wel inderdaad, maar dan wordt het denk ik in dit geval morgen. Want het is ook morgen, dacht ik.
0: Ja, het is ook morgen. Hè? Ja, ik ben er zelf nog nooit geweest, maar mijn familie wel. En het is geloof ik met een heel spektakel.
3: Nou,
0: hè, met...
3: ik ben er in het verleden wel eens inderdaad een keer geweest. Demonstraties met paarden, of tenminste ridders te paard eigenlijk. En allerlei soort kampementen eromheen. Er is meestal ook een firma aanwezig die allerlei shows geeft met roofvogels.
0: Ja.
3: Dit keer is dat, dacht ik, een cartoontekenaar of een silhouettenknipster.
0: Ja.
3: De vereniging Historisch Archief, of Historisch Zoetermeer is daar aanwezig.
0: Zo, jij bent goed op de hoogte, Edwin.
3: Ja, maar dat komt sinds kort, ben ik ook lid van historisch Genootschap Zoetermeer.
0: Oh, ja, die zitten toch in dat, in de Dorpsstraat zitten die, hè?
3: Ja, die zitten in de Dorpsstraat,
0: ja. Kijk,
3: en dan kreeg je, eens in de zoveel tijd en de laatste keer zat er dus al een nieuwsbriefje bij waar ook dit inderdaad dus in vermeld stond.
0: Ja, precies. Vandaar dat je het allemaal wist. Nou, mooi. Daar hebben we daar nog even aandacht voor. Ik wilde van jou natuurlijk weten wie jij denkt herkend te hebben. Je wist het niet helemaal zeker, zei je net tegen mij.
3: Nee, dat klopt. Ik doe gewoon een wilde gok. Ja? Maar ik twijfelde, of tenminste, ik zat te denken aan Arjan Ederveen.
0: Ik ga heel even naar de tweede kandidaat.
3: Van Theo en Thea.
0: Ja. Creatief met Kurk en heel veel andere dingen. Ik ga even naar de tweede kandidaat, namelijk Frank uit Den Haag. Frank, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen, Rogier.
0: Heb jij nog plannen voor het weekend eigenlijk?
4: Nou ja, ik moet zo eventjes naar de kapper. Daar begint de dag mee.
0: Oh ja, moet dat
4: dus,
0: gebeuren.
4: Ja, verder mijn koffer inpakken, want ik ga maandag naar Zwitserland voor 10 dagen.
0: Oh, wat leuk. Wat ga je daar doen? Wandelen of iets?
4: Nou, ik ga voor het eerst van mijn leven met een groepsreis mee. Dus we gaan met die Mont Blanc Express en zo door de bergen. Dus daar heb ik al veel zin in.
0: Ja, dat snap ik. Oh, dat lijkt me wel heel mooi. Een beetje wat je ook ziet in het programma van Omroep Max, van André van Duin en Jannie van der Heijden. Dat soort reisjes.
4: Ja. Oh, ja, dat heeft me eigenlijk ook getriggerd. Dat ik dacht, nou, dat wil ik ook eens een keertje meemaken.
0: Ja, dat heb ik ook. Dat ga ik ook een keer doen. Als ik, daar hoef ik niet mee te wachten tot ik wat ouder ben, toch? Nee, dat kan op je 50ste heel prima.
4: Dat kan altijd, dat lijkt me ook.
0: Zo is dat. Hey Frank, de reden dat ik eerst naar jou ging voordat we het antwoord gaven, is omdat ik al weet dat jij hetzelfde antwoord gaat geven als Edwin.
4: Ja, ik heb hetzelfde antwoord. Ja, ik weet het al bijna zeker. Hij heeft het goed, hoor, denk ik.
0: Ja, ik denk het ook. En hij is dan wel de eerste, dus dan is hij de winnaar. Ja. Maar wie denk jij dat het is, Frank?
4: Ja, het is Arjan Ederveen.
0: Ja, en Edwin, jij zei ook Arjan Ederveen. We gaan even kijken naar de jury.
1: Goed.
0: Ja, dit is zo'n iconisch geluid. Er is, wat ik al zei, maar één iemand die zo praat volgens mij. Dus dat kan
4: precies.
0: Niet anders. Ja, dan moet ik jou teleurstellen, Frank.
4: Nee, geeft niks. Nee, hartstikke leuk.
0: Maar jij
4: wel leuk om mee te doen even.
0: Jij wel iets heel leuks in het vooruitzicht, namelijk een mooie treinreis naar Zwitserland. Dus dat is ook wel weer leuk.
4: Ja, en Edwin heeft een lekkere sjaal, dat is ook goed.
0: Voor als je die nog nodig gaat hebben. Hey, geniet ervan, Frank.
4: Ja, oké, dankjewel.
0: Fijne vakantie.
4: Fijn weekend.
0: En dan
4: hoi.
0: Gaan we de Omroep West sjaal naar jou opsturen, Edwin. Die heb je voorlopig niet nodig, maar dan heb je hem vast in de pocket.
3: Is goed. Moet ik even blijven hangen voor een naam, adres, et cetera?
0: Volgens mij hebben we dat, maar we checken het even. Dus blijf even hangen voor de zekerheid.
3: Is goed.
0: Oké. Fijn weekend.
5: Je luistert naar Uit.

Ed Sheeran, A Little More. Zometeen in het tweede uur vanuit, dan komt er een boekentip vanuit Den Haag. En die gaat over honden. Dat boek gaat over honden. Nou, dat spreekt mij heel erg aan natuurlijk. En we gaan even naar de Lakenhal in Leiden, waar een tentoonstelling opent rondom bloemen. Maar vooral de manier waarop die bloemen door de 17e eeuwse schilders werden vastgelegd. Dus dat en heel veel meer zometeen. Blijf erbij. Nu Dire Straits. So Far Away.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Dit weekend zijn we in de tweede divisie bij de wedstrijd van Quick Boys, de nummer 1. Ze spelen thuis tegen HHC Hardenberg. Een uitwedstrijd voor Rijnsburgse boys. IJsselmeervogels is de tegenstander. En in de derde divisie B is Noordwijk de koploper. Ze spelen thuis tegen Zwaluwe.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.
3: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
4: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
6: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
7: Echt waar, joh?
6: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
8: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
11: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
10: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
12: Vind de bril die echt bij je past. Kom zaterdag 26 september naar ons Tom Ford Event. Ontdek van 10 tot 5 de volledige collectie brillen en zonnebrillen van Tom Ford bij Beter Zien in Den Haag.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
13: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
15: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: In Bodegraaf is het 15 graden, in de Lier 17. De dag begint met flink wat wolken, maar af en toe schijnt ook de zon.
0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
16: Het is 10:00, ik ben Lotte Dekker met een overzicht van het regio nieuws. Een straat in Delft is afgelopen nacht een tijd afgezet geweest vanwege een verdachte situatie. Hulpdiensten rukten groots uit. Naast brandweer en politie kwamen ook hondengeleiders en een arrestatieteam ter plaatse. Een persoon met onbegrepen gedrag is overgedragen aan zorgpersoneel. Na ruim 46 jaar is het wrak van een vermiste Belgische kotter gevonden voor de kust van Engeland, meldt de Stichting Onderzoek Maritieme Vermisten. Aan boord waren 5 bemanningsleden, waaronder 2 Scheveningers. En bewoners in de buurt van het Reobos in Boskoop zijn niet blij. Ze betaalden mee voor de aanleg van het park in de buurt, maar het ligt er nu behoorlijk verwilderd bij, met brandnetels tot aan kniehoogte en onbegaanbare paden. De gemeente geeft aan nog niet te kunnen reageren op de situatie. Tot zover de hoofdpunten uit de regio. Nu het overige nieuws.
17: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat de systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Bij een ongeluk op de A76 in Limburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Het slachtoffer werd geraakt door meerdere voertuigen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd en hoe de persoon op de snelweg terechtkwam is nog onduidelijk. Ook over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. De snelweg tussen Heerlen en Geleen is afgesloten voor onderzoek. Er is nog veel onduidelijk over de schietpartij van gisteren op een terras langs het water in Amsterdam-Noord, waarbij een man werd doodgeschoten. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaanstad. De dader zou daar vast hebben gezeten, meldt het Parool. Maar of de twee elkaar kenden is niet duidelijk. Vanwege het mooie weer zaten er veel mensen op het terras in Amsterdam die het zagen gebeuren. De dader gooide zijn vuurwapen in het water en die hebben duikers gisteravond uit het water gehaald. Een jongen is gisteravond door een dak van een school gezakt, meldt RTV Oost. Het gebeurde bij een basisschool in het dorp Heten in Overijssel. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school is niet bekendgemaakt. Het weer, vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 5.
16: Na de reclamemuziek van Bruce Springsteen. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
18: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van der Helm Sanitair en Tegels in Pijnakker.
19: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen 1 werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
20: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
21: Hoe kom je daar nu bij?
20: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
22: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Alleen vandaag nog met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family. Met 26 winkels in Nederland en online.
23: Ernstings Family.
22: Aanbevolen door vrolijke families.
24: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van
25: Albert Heijn. Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
26: Lees Verkeerde Afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
27: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
2: Interessant. Wat verdien jij dan?
1: Zo open bedoelen ze vast niet.
3: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk versterkt je ondernemerskracht.
4: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
3: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
7: Tot 12 uur.

0: Springsteen, Born to Run. Het is 10:11. Een uur geleden zei ik al dat het weekend bomvol zit. En dat is niet alleen vanwege al die evenementen en open dagen, maar ook vanwege de musea. Want nu de zomer voorbij is, openen die allemaal nieuwe tentoonstellingen. En dat zijn natuurlijk dingen die niet per se hangen op dit weekend, maar waar je ook de komende maanden nog terecht kunt. Straks ga ik het onder meer hebben over de tentoonstelling Tuin der Lusten in de Lakenhal in Leiden. Dan, vorige week zaterdag waren er nogal wat hooligans in Den Haag op het Malieveld. En die hebben mij geïnspireerd voor de keuze van het cabaretfragment van straks. Je gaat namelijk een hooligan horen, maar wel eentje die nog een beetje humor heeft. En dat hadden die lui van vorige week nou bepaald niet. Gelukkig kan ik ook nog zeggen dat er morgen weer Adres Onbekend is hier op Radio West. Daar blik ik straks op vooruit met Ron Kas.
1: Het boek van de week.
0: Nicky van Zuilen van de Bibliotheek Den Haag wilde het vandaag hebben over een boek dat mij ook zou moeten aanspreken, namelijk een boek over honden. Dat hadden we al een tijd geleden afgesproken, Nicky.
2: Klopt.
0: En toen werd het eigenlijk een beetje ingehaald door de actualiteit. En daar wil je graag even bij stilstaan.
2: Ja, dat klopt, Rogier. Ik heb dit boek al enige tijd geleden uitgezocht, omdat het ook de Week van de Eenzaamheid is. Mm-hmm. En ik zelf een enorme hondenliefhebber ben. En de

0: oplettende luisteraar heeft misschien de uitzending gehoord waarin mijn hond ook een blafsal ten gehore heeft gebracht. Tijdens een van de besprekingen van Yvonne Kuls toen. Maar helaas is hij vorige week zaterdag, mijn hond Wodan, ingeslapen. Ja. Dus toen ik dit boek aan het lezen was, of herlezen moet ik zeggen, ben ik ingehaald door de realiteit. Maar het heeft me ook wel weer geholpen, omdat ik dacht, oh ja, dit is precies hoe ik mij op dit moment voel.
1: Ja, en dat is iets wat mensen die niks hebben met honden, denk ik, nooit zullen snappen. En mensen die wel hondenliefhebbers zijn, die snappen het precies waar we het over hebben, waar jij het over hebt. Mm-hmm. Het is een boek van Alex Bogers en Leon Verdonschot.
0: Klopt, ja. En het zijn briefwisselingen tussen hen. Het is een non-fictieboek. Mm-hmm. En eigenlijk op een gegeven moment ze stuurden elkaar appjes en mails en besloten van, nou, eigenlijk moeten we hiervan een ode aan de hond maken. En zij zijn zelf vervent hondenliefhebbers. Mm-hmm. Hebben ook in verschillende periodes in leven honden gehad. Ik weet dat de hond van Alex Bogers, BJ, een American Stafford, die is onlangs ook overleden. Mm-hmm. Is ook een mooi interview gegeven in de Nieuwe Revue onder andere. En Leon heeft zijn voorliefde voor boxers. Hij heeft een hele mooie brief toen zijn boxer Sof, maar zijn boxer Maxi daarvoor overleed. Mm-hmm. Heeft hij een hele mooie brief geschreven aan Alex, die daar ook heel mooi op reageert. Dus ik zou het fijn vinden als ik daar, omdat ik daarmee denk ik ook heel goed uit kan leggen wat dat gevoel, wat je eigenlijk niet in woorden kan vertellen, omschrijft.
1: Juist. Jij wilde een stukje voorlezen, toch?
0: Heel graag.
1: Ja.
0: Dit is Leon die schrijft naar Alex. Op 30 december 2022 nam ik met lood in mijn schoenen en een nog veel zwaardere steen in mijn maag plaats achter mijn laptop en schreef ik: tot gisteren 3:30 was ik wat mijn hele leven al wilde zijn, maar altijd heb uitgesteld. Ik denk uit angst voor wat ik sinds gisteren 3:30 ben. Tot 3:30 was ik een man met een hond, daarna niet meer. Gisteren overleed Maxi, mijn bokser. Mijn vriendin en ik hadden Maxi uit het asiel in Hengelo, waar ze was terechtgekomen nadat ze langs de snelweg was gedumpt door een broodfokker. In de advertentie stond dat ze extreem lief was voor iedereen, van andere honden tot kinderen. Dat bleek volledig te kloppen. 2 jaar met haar wandelen op de Amsterdamse Wallen en vervolgens 3 jaar in Maastricht heeft alleen maar vrolijke gezichten opgeleverd. Het leek wel of Maxi iedereen opvrolijkte en aantrok. Zelfs mensen en honden die normaal bang waren voor honden of andere honden. Dat was niet onze verdienste, alleen die van haarzelf. Ik heb vaak gehoord dat mensen vonden dat wij haar een goed nieuw leven hebben gegeven. Maar het omgekeerde is net zo waar. Misschien nog wel meer. Elke dag zag ik in haar het bewijs dat wie goed doet, werkelijk goed ontmoet. Het fantastische aan een bokser is dat ze van zichzelf eigenlijk in de beleving van velen een tamelijk chagrijnig hoofd hebben, maar een tegenovergesteld gemoed. Het is alsof de blijheid steeds opnieuw uit die kop brak. Het cliché wil dat verliefdheid verandert in houden van, maar feit is dat ik al die 5 jaren verliefd ben gebleven op mijn hond. Die verliefdheid was wederzijds. Haar staart als een propeller met kortsluiting was mijn stille getuige daarvan. De laatste weken ging ze opeens achteruit. Voor het eerst miste ik wat er ontbreekt in de soort overstijgende liefde tussen een mens en een hond. Taal. Mijn hele leven is opgetrokken uit taal. En toch heb ik in de relatie met mijn hond altijd ervaren als extra puur, juist omdat er geen woorden waren. Ja goed, zoals elke hond verstond Maxi een paar basisbegrippen. En zoals elke bokser negeerde ze deel daarvan dat haar niet uitkwam. Maar terwijl ik nooit een gesprek met haar heb kunnen voeren, voelde ik alles waar je voor je normaal de taal in zet. Communicatie, begrip, contact. Het was een vrijwel volledig intuïtieve relatie. Ik kon al haar uitdrukking en blikken lezen en het gebrek aan woorden leek juist tot minder miscommunicatie te leiden. Ik vind het een wonder, elke dag opnieuw, zoals überhaupt het gevoel van een relatie die zoveel dieper gaat dan met menig mens mogelijk is. Waarbij alles, van humor tot troost, onuitgesproken blijft. Maar een poot op een hand of een opgetrokken oor genoeg is. 5 jaar lang was ik een man met een hond en al scheurt het verdriet me nu aan flarden, het waren 5 jaren van een onovertrefbare liefde.
1: Mooi.
0: En daar reageert Alex dan weer heel mooi op, maar dan moet je het boek lezen.
1: Ja, precies. Het is echt een gesprek tussen die twee schrijvers, Alex Bogers en Leon Verdonschot. De honden die we zijn is de titel.
0: Klopt.
1: Mooie titel ook. Heel veel dank, Nicky, en heel veel sterkte ook met het verlies van Wodan, want dat draag je wel even met je mee.
0: Zeker. Dank je wel.
1: Maar dank voor je komst.
0: Graag gedaan.

0: Susanna Freek met Claude Vazy. Het is 10 minuten voor 11:30. Herman van Veen die wordt toch altijd gezien als de zoetgevoorste zanger van de gevoelige liedjes. En dat beeld houden we natuurlijk graag in stand, omdat het ook heerlijk is om de man af en toe te imiteren. Maar wat niet iedereen weet, is dat hij ook een hele andere kant in zich heeft. Van Veen groeide op in een arbeidersgezin in Utrecht. Een milieu waarin niemand een blad voor de mond nam. En helemaal niet tijdens de wedstrijden van FC Utrecht. In 1978 kregen we die kant van hem voor het eerst te zien. Herman staat hier tussen zijn muzikanten op de tribune bij FC Utrecht.
1: Wat een koleren weer, hè. Wat een takken weer, hè. Ben ik blij dat ik een badmuts op heeft, hè. God, man. Wat een voetbal, hè. Lijkt wel krakelingen jagen, zeg, hé. Volgens mij groeit het gras harder dan de jongens lopen, vind je niet? Ik ben zeker bang dat het krijt gaat stuiven. God, god, wat een armoei. Hé, hou je kunstgebit vast met dat tempo, hé. God, god, wat een armoei, hè. En er staat een kapitaal in die Adidas, hoor. Denk er wel om, hoor. Dat zijn geen eenvoudige jongens, hoor. Dat zijn wel hele kapitaalkrachtige krachten, hoor. Denk er wel om. Die wonen wel van die huis, niet van die kleine huisjes, hoor. Maar die wonen in hele grote bungalows, hoor, die mannen. Denk er wel even om. Die wonen wel in huizen aan hele grote waters met zeiljachten en zo. Denk het wel, hoor. Die hebben niet een simpel inkomen, hoor. Denk het wel. Maar lopen ho maar, hoor. Hey, Saaks. Haal je even een worst voor me, joh. Haal hem zelf alsjeblieft, zegt die klerenhond. Je kunt toch wel een worst van me halen? Zo asociaal, joh. Ik kan toch niet gaarlijk tussen twee boeken steunen? Ik kan toch niet een worst kopen, nou? Hé, hey, vogel! Vogel! Steek even een worst door het gaas heen. Ik kan hem even aanpakken. Doe er meteen wat kuiks op het kopje. Pak die worst even aan, man. Hou je bek even. Die man is dat voor lul met zijn worst door het gaas. Je kunt die worst wel aanpakken. Zo asociaal. Ik kan toch niet van die tribune naar jouw tribune toe, joh. Ik heb 25 gulden betaald deze paard. Je kunt niet afdalen op jouw niveau, joh. Ik stomp je zo in elkaar, je vuile asociale flikker dat er staat. Alsjeblieft. Maar je stomp voor je grote gok hebben. Ik kan je rustig krijgen. Denk niet dat ik bang voor jou ben, hoor. Denk dat niet. Zeg, Pichelmeker, jij misschien even die wijze pakken? Hé, die man gezien als me. Moet kijken naar die man, hè. Lijkt wel geheim agent, hè, die er staat. Ben jij van de CIA, hè, die vogel? Heb je gezien die man, hè? Heb je die armen gezien van die vogel, hè? Die naam, maar kijk, het lekker wat bilzen, hè, die handel hier. Er staat een tuincentrum naast me, hè, maar kijk. En jij zo'n bilz in je broek hebt, mag je vrouw ook wel op turnen, zeg. Deze haat, hoor, die man, moet je kijken, zeg. Hé, hey, Saks, heb jij die implanten lang hier, hè? Loopt het helemaal door? Doe wat aan die kale plekken bij de goal, hé, zaai wat in, joh. Het is zo kaal daar, joh. Sta wat af, doe wat een ontwikkelingshulp, jij, joh. Lekker brilletje hebt die man op, zeg, hé, zie je dat? Zo, ze zijn over de middenlijn, hoor. Van harte gefeliciteerd, hoor, boys. Neem ons de boys hier on the tribune toe. Het is wat een aremoeie, hé. Kijk uit dat je niet over de penalty stip valt. Hij is nogal aan de hoge kant. Ik verveel me de pleuris, joh. Sta met de taken, dan geef je dan je geld vooruit voor die aremoeie, joh. Het is water, oh, geef hem af. We maken een 1-2, zie je het? We maken een 1-2 met de cornervlaag weliswaar. Ik dacht zeker dat het een buitenspeler was met bronchitis. Die denkt ook wat, die vogel daar.
2: Ja! Hij scoort, hé! Hij heeft gescoord, die vogel! We hebben nog olio! We hebben nog olio!
1: Hij keurt hem af, die kut. Hij keurt hem af, hij wel hoor, de keurt hem af. Hij heeft toch helemaal niet geen vlag? Hij heeft toch niet geen vlag? Hij knippert hem met zijn ogen, maar dat heet geen vlaggen, man.
2: Hondelul! Schub zijn fluit in zijn bek bij die kerel. Hé, mijn vuile flikker daar staat om zijn goal af te keuren. Ik heb een drietje ingevuld. Hou je even rekening met me inkomen, vuile dweil? Ik stop hem voor zijn kopje, die vuil. Hij maakt zo'n slip af. En dan...

0: Jamie Mac, Martha en de Vandellas. 11:03 is het. De schilders in de 17e eeuw die legden nogal eens bloemen vast. En ik zie dan ook meteen van die stillevensvormen waarin die bloemen tot in detail op het doek zijn vereeuwigd. Maar dat onderwerp, die bloemen, werden niet zomaar gekozen. Dat had een speciale betekenis. En dat kun je zien op de nieuwe tentoonstelling in Museum de Lakenhal in Leiden. Tanja Elsgeest weet daar meer van. Tanja, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hi. En het is een samenwerking met de Phoebus Foundation, als ik het goed zeg.
1: Juist, ja, de Phoebus Foundation.
0: Ja, wat is dat precies?
1: Ja, dat is een stichting uit Antwerpen die kunst verzamelt. En die is ontstaan uit een particuliere verzameling. En zij hebben een hele brede verzameling kunst. En daar werken we in dit geval mee samen. Juist. Dus het is ook hun collectie die we tonen.
0: Ja. En we krijgen dus kunstwerken te zien waarop bloemen zijn vastgelegd. Maar niet alleen maar omdat ze mooi zijn. Die bloemen hadden echt een speciale betekenis in de 17e eeuw. Wat was dat precies?
1: Nou, eigenlijk werden bloemen als symbool voor allerlei onderwerpen gebruikt. Dus als symbool voor de liefde of op een portret om aan te geven dat een vrouw zwanger was. Maar ook als symbool van de vergankelijkheid. Dus dat we allemaal ijdele mensen zijn en dat we uiteindelijk allemaal doodgaan. Dus omdat bloemen ook verwelken. Ja. Of bloemen kwamen voor op schilderijen om te laten zien hoeveel kennis je had over de overzeese gebieden die toen allemaal net werden ontdekt. Dus dat je heel internationaal, dat er een boeket werd samengesteld met allemaal bloemen die niet zomaar in Nederland groeiden. Dus dat je kon laten zien hoe internationaal je eigenlijk bekend was.
0: Ja, en hoe rijk ook dat je die reizen kon maken.
1: En hoe rijk, ja. Of dat je kon zorgen dat die bloemen deze kant op kwamen. Er is ook een tulpenkamer bijvoorbeeld. En daar dat is in die tijd de eerste tulp is gepoot in Leiden. In de Hortus.
0: Ja,
1: de Hortus Botanicus. En dat is uiteindelijk de tulpenmanie geworden, omdat tulpenbollen werd op een gegeven moment mee gespeculeerd. En ook daar zijn schilderijen over gemaakt. Ja. Over die gekte en die enorme prijzen die voor bollen werden betaald.
0: Ja, we krijgen dus die werken te zien en ook de verhalen erbij. Want daar draait het dan ook heel erg om, als ik het zo hoor.
1: Ja, dat hebben we geprobeerd. Dus we hebben geprobeerd zeg maar die verwondering van 1600, 1700 uit die tijd te vangen. En daarin hebben we samengewerkt met Walter van Beirendonk. Dat is een modeontwerper uit Antwerpen. En die heeft de scenografie gedaan. En eigenlijk via zijn ingrepen in de ruimte en de verhalen die we vertellen, laten we ook die betekenissen van al die bloemen zien.
0: Ja, toch een heel andere manier van kijken. En nu begrijp ik dat er ook onderzoek is gedaan naar die kunstwerken. Wat is er zoal onderzocht?
1: Nou, Sven van Doors die is van de Phoebus Foundation, de hoofd van het restauratieatelier daar. En die heeft echt materiaal technisch onderzoek gedaan. Dus echt de kunstwerken gescand en van heel dichtbij bekeken en verschillende verflagen ontdekt en zo. Dus die heeft vooral al die boeketten helemaal geanalyseerd van welke bloem is dat nu echt en uit welke tijd komt. Of uit welke streek komt die. Mm-hmm. En dus die heeft die bloemen allemaal geïdentificeerd. Maar hij heeft bijvoorbeeld ook ontdekt dat vaak zijn er ook insecten bij geschilderd.
0: Ja.
1: Dat de schilders bijvoorbeeld echte vlindervleugels gebruikten om vlinders te schilderen. Dus hij dacht van, nou, waarom is die verf hier zo korzelig? En toen kwam hij erachter dat er echt stukjes vlindervleugel werden gebruikt om zo dicht mogelijk die vlinders te benaderen.
0: Dat werd gewoon op het doek geplakt of zo?
1: Ja, en ook dat insecten, om zeg maar dat glimmende van die insecten te laten zien, dat er dan echt goud onder de verflaag werd gestopt, zodat dat goud eigenlijk nog doorglimde door het verf. Dus hij heeft echt heel erg gekeken naar de schildertechnieken die in die tijd werden gebruikt om zo dicht mogelijk bij die natuur te komen.
0: Nou, dat is heel interessant. Tot wanneer kunnen we deze tentoonstelling zien?
1: Tot en met maart, 29 maart 2027. Dus zij is echt nog wel even te zien.
0: Ja, nou, dan kom ik in ieder geval even kijken ergens in de komende weken, denk ik. Want dit klinkt heel interessant. Die is er dus vanaf vandaag. Maar dit weekend gebeurt er ook nog iets anders in de Lakenhal. Want jullie zijn het startpunt van de kunstroute, toch?
1: Ja, Ja, we openen altijd het seizoen met de kunstroute. Een weekend in september, het laatste weekend van september. En dan zijn alle ateliers, of bijna alle ateliers van de beeldende kunstenaars in Leiden geopend. Heel veel kunstenaars hebben ook speciale presentaties of werken samen of maken speciale initiatieven. En je kunt gratis langs door de stad fietsen en langs al die plekken waar kunstenaars werken. Ja, dus dat is altijd een hele fijne, levendige tijd in de stad.
0: Ja, dat is dit weekend en daarmee trappen jullie eigenlijk het nieuwe culturele seizoen zo'n beetje af. Hè? Ja. Tuin de Lust heet de tentoonstelling waar we het eerder over hadden. En die is er dus vanaf vandaag. Dankjewel, Tanja. Fijn weekend.
1: Geen dank. En dankjewel.
0: Dit is ABBA. Take a chance on me. Spendabelle, moet ik zeggen. Ja, true.

0: De agenda.
1: De kinderboekenweek die staat dit jaar in het teken van theater, zang en dans. En dat merk je ook in het Kinderboekenmuseum en het Literatuurmuseum in Den Haag. Vanaf woensdag zijn daar regelmatig leuke voorstellingen te zien. Zo is er het Meemaaktheater van Ruud en Sjoerd. Bezoekertjes mogen zelf meespelen in een prentenboek. Er is het Verhalentheater, kortom heel veel extra activiteiten in het museum vanwege de Kinderboekenweek. En dat is van 30 september tot en met 15 oktober. Dus is eigenlijk bijna een maand. Maar goed, ze noemen het een week. Het is vandaag open AZC-dag. En dat betekent dat je op 160 Nederlandse opvanglocaties kunt rondkijken. Je maakt kennis met de AZC's en de bewoners. Maar ook met de vrijwilligers en de medewerkers. Er zijn informatiemarkten, proeverijen, workshops en optredens. En dat valt samen met de Nationale Burendag. In onze regio kun je terecht bij de AZC's in Den Horen, Delft, Rijswijk, Den Haag, Leiderdorp, Leiden, Alphen, Katwijk en Gouda. Meer informatie op de website coa.nl. En dan het Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven. Dat heeft vanaf volgende week zaterdag een tentoonstelling met het werk van David Huyken. Het is voor het eerst dat de werken van deze kunstenaar te zien zijn in Nederland. Zijn werk hangt al in collecties over heel de wereld. Hij werkt met de zogeheten granuleertechniek. Dat zijn kleine zilveren bolletjes die worden verhit en dan kun je ze ergens op vastzetten. En hij ontwikkelde een geheel eigen werkwijze wat dat betreft. En dat krijg je allemaal te zien in het Zilvermuseum. En dat is vanaf volgende week zaterdag.
2: Tot 12 uur uit met Rogier van der Zanden.

0: ABBA, Take a Chance, Annie.
1: Adres onbekend.
2: Elke zondagmiddag tussen 12 en 2.
0: In Adres onbekend morgen het verhaal van Melanie. Zij kwam erachter dat haar vader een volle broer moet hebben gehad. Die is gaan wonen in Delft. Woont hij daar nog? Dat is natuurlijk de vraag. De naam viel vorige week al. Waarschijnlijk Dick van Zomeren. Hoewel we dat ook geloof ik niet helemaal 100% weten. Ron Kast, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Dat komt dan weer dat Melody, met wie we morgen de uitzending ook gaan openen, omdat het een heel groot verhaal is, aan het zoeken is in papieren. En wat in die papieren staat is niet helemaal duidelijk. Het is eigenlijk een tweesporen verhaal. Zij heeft haar eigen oma niet gekend, dus de moeder van vader. Dus eigenlijk is Melody zelf gaan zoeken naar de moeder van vader, ook voor zichzelf. En kwam er toen achter in al die papieren dat vader een volle broer moet hebben. Die is inderdaad geboren is als Dirk in de jaren 40 en op zijn vierde jaar is geadopteerd of anderszins pleegkind is geworden bij een familie van Zomeren in Delft, waar ze ook weer allerlei gegevens over heeft. En toen wilde ze dat net gaan delen met haar vader, maar vader ging heel slecht en zegt achteraf gezien op zijn sterfbed: ik heb nog een broer. Terwijl ze dat net aan hem wilde vertellen. Nou ja, dat dus samen. Vader die leeft niet meer, vader Cornelis. Zij zet dus de zoektocht voort. Deels voor haar vader, deels ook natuurlijk voor haarzelf. Het was ook haar zoektocht, dus wij zoeken wel. Ik denk familie van Zomeren met sporen in Delft. Zijn daar nog kinderen geboren? Kunnen die dit navertellen? Dan zouden wij dat heel graag willen weten natuurlijk.
0: Ja, dan Gea de Jonge uit Den Haag. Daarvoor moeten we naar een opticien.
3: Ja, een opticien die bekend is en onder twee namen nog wel. Die heeft gewerkt bij Visser en Norman. En dat heeft voorheen heeft dat Pils & Co. geheten in Den Haag. Daar werkte ze samen met Astrid. En Astrid die zegt nu, ja, ik vond er eigenlijk niet zoveel aan dat werk tussen die brilmonturen. Maar Magea was zo ontzettend leuk, lief, gezellig. Dus achteraf gezien ben ik blijven hangen op dat werk vanwege haar. Mm-hmm. Zij woonde in Den Haag aan de Groot-Hertoginnenlaan. Ja. En als gezegd werkte bij Visser en Norman. Zo heette het toen in de jaren 80. Gea de Jonge dus uit Den Haag.
0: Nou, daar moeten luisteraars zijn die dat nog weten, denk ik. Dan horen we dat graag natuurlijk op 070-39-0830-300. Ja, je noemt verschillende nummers in zo'n uitzending. Wat is er verder nog morgen?
3: Nou, veel mensen in de zorg worden stewardess. Dat is de stelling van Laura over haar vriendin Bea van Ooyen. Ook zij waren de beste vriendinnen vanuit hun ziekenhuis in de jaren 80. Daarna ging Bea van Ooyen eiland hoppen in Griekenland en bleef in de lucht, want ze ging werken bij de KLM. Prachtige vrouw, klassiek uiterlijk, pareloorbellen. Brieven zijn bewaard gebleven in een strak handschrift. Maar de laatste brief is inmiddels wel van 40 jaar geleden, toen Bea van Ooyen verpleegkundige werd in het Hofpoort ziekenhuis in Woerden, net over de grens van de regio. Maar we hopen wel dat ze binnen de grens gevonden gaat worden. Bea van Ooyen dus. En ja, en ik ben al jaren in gesprek en dat verhaal keert morgen terug. Een verhaal uit 2023. Ik kom overal wel Kale, van Kale en Kokkie, dat is een Ajax-watchers duo, op televisie en in een podcast tegen. En deze Laude Munk, zoals hij in werkelijkheid heet, zegt dan altijd, ja, ik heb een heel raar verhaal, want mijn oma is in 1914 als meisje van 16, we hebben het inderdaad over 1914, Eerste Wereldoorlog, vanuit Polen met haar zus de grens naar Nederland overgestoken. Ze is in Nederland gaan wonen, in Dordrecht. En later, is er nooit meer iets Pools over haar lippen gekomen. Maar waarom dat toch? En zij zegt, ik heb dus ook ergens Pools bloed. Wie kan me dat vertellen? Ze kwam met haar zus destijds vanuit Polen Nederland binnen. Nooit over gesproken. Oma is al 96 jaar geworden. Mm-hmm. Dus pas in 1994 overleden. Yeah. Wij zijn 3 jaar geleden met hem gaan zoeken. Er kwamen heel veel tips, ook vanuit Polen en allerlei instanties ingeschakeld. En het lijkt erop dat we morgen, hoe zal ik het zeggen, toch alsnog beet gaan hebben.
0: Kijk, na 3 jaar, en hoe moet dat dan straks als jullie er niet meer zijn? Dan komen er ineens oplossingen en dat bestaat Adres onbekend niet meer.
3: Ja, dat is een probleem.
0: Ja, nou, dan moet het maar hier, bij Radio West of zo. Maar nou ja, dan gaan we morgen tussen 12 en 2 op Radio West, Adres onbekend. Alle tips mogen naar 0800 30 30 300. Nou, ik zit morgen bij de radio, zolang het nog kan. Dankjewel, Ron.
3: Dankjewel, Rogier. Allemaal tot morgen, zolang het nog kan.
0: Dit is James Blunt, Wise Man.

0: James Blunt, Wise Man. Straks, na het nieuws, in de derde uur vanuit, gaan we naar de wijk Eskamp in Den Haag. Want daar hebben ze een kunst- en cultuurfestival in een winkelcentrum. Nou, dat is ook wel weer leuk. Ik kan me ook voorstellen dat die winkelpanden zich soms ook wel uitermate goed lenen voor allerlei culturele uitingen. Dus daar gaat het straks over. Ik ga ook in de kranten kijken met Lotte Dekker. En we gaan ook nog even naar Japan, zometeen. Dus blijf er lekker bij. Dit is Whitney Houston, All the Man That I Need.
1: Radio West 89.3 FM. Uit.

0: Eigenlijk is de slechte band ontstaan vanuit de straat eigenlijk. En later zijn we pas versterkt gaan optreden. En de straat is ook de allereerlijkste plek om te spelen. Want als mensen het niet leuk vinden, lopen ze door.
1: In 1999 werd de slechte band opgericht in Leiden. Na een kwart eeuw voortploeteren is het tijd voor een documentaire.
2: Als iedereen keihard meezingt, dat is toch wel een hoogtepunt. Daar krijg je gewoon kippenvel van soms.
3: We scheppen zo weinig verwachtingen met de naam. Dat maakt het alleen nog maar veel beter. Je kan alleen nog maar omhoog vanaf dit punt.
1: Je ziet het in De Slechte Band. Tijd voor een feestje. Vandaag vanaf 5 uur. En daarna in herhaling.
4: Alleen op TV West.
5: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucy Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
7: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
8: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
9: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
10: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
11: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
9: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
11: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
12: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
13: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
14: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
15: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
16: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
17: Vind de bril die echt bij je past. Kom zaterdag 26 september naar ons Tom Ford event. Ontdek van 10 tot 5 de volledige collectie brillen en zonnebrillen van Tom Ford bij Beterzien in Den Haag.
18: In Noordwijkerhout is het 17 graden, in Schoonhoven 16. Het is bewolkt, maar de zon komt af en toe tussen de wolken door.
19: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
18: Het is 11 uur, ik ben Lotte Dekker met een overzicht van het regionieuws. Een straat in Delft is afgelopen nacht een tijd afgezet geweest vanwege een verdachte situatie. Hulpdiensten rukten groots uit. Naast brandweer en politie kwamen ook hondengeleiders en een arrestatieteam ter plaatse. Een persoon met onbegrepen gedrag is overgedragen aan zorgpersoneel. Na melding over een passagier met een mogelijk vuurwapen in de trein is het treinverkeer op Leiden Centraal gisteravond deels platgelegd, schrijft Centraal Plus. De trein waar de vermoedelijke dader in zou zitten werd stilgezet en de deuren werden dichtgehouden in afwachting van de politie. Uiteindelijk bleek het loos alarm en is er niemand aangehouden. En bewoners van de burgemeester Lucaselaan in Reewijk hebben nog altijd geen duidelijkheid over of er een slagboom komt bij de ingang van hun straat. Hun straat ligt aan een private weg. Vanwege gereserveerde parkeerplaatsen voor een restaurant zou daar een slagboom kunnen komen. De bewoners willen dat niet en spanden een kort geding aan. Maar sinds april dus nog altijd geen duidelijkheid. Tot zover de hoofdpunten uit de regio. Nu het overige nieuws.
20: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jetten gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Duikers hebben het wapen uit het water gehaald waarmee gisteren in Amsterdam-Noord iemand werd doodgeschoten. Dat gebeurde op een terras. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaandam. Of hij en de dader elkaar kenden is onduidelijk. Er is een verdachte opgepakt. Het Witte Huis staat nieuwszender CNN niet toe om met president Trump mee te reizen in het regeringsvliegtuig. In plaats van CNN mag nu een conservatieve zender mee aan boord van de Air Force One. Eerder mochten journalisten van CNN ook het Witte Huis al niet meer in. Trump is het niet eens met hun verslaggeving. Het weer vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dan is er nog verkeersinformatie van de ANWB.
21: Na een ongeluk op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij het Terbrechtseplein 3 kilometer file en een kwartiertje vertraging. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Rotterdam Feyenoord ook 10 minuten oponthoud. Daar zijn na een ongeluk 3 rijstroken dicht. 10 minuten vertraging. En 10 minuten vertraging op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij knooppunt Kleinpolderplein door de werkzaamheden daar.
0: Na de reclame, muziek van Blondie. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
22: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
23: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
24: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
25: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
26: Waar liggen de regenjassen?
27: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
28: geeft ruimte.
29: Lees Verkeerde Afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
30: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
31: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets achterop een Honda HR-V.
32: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
33: Honda, the power of dreams.
34: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
35: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
34: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
36: Steen, eeuwenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof.
1: Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van rul tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuchen. Altijd dicht bij de bron.
2: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
3: Tot 12 uur...

0: Blondie, the tide is high. Het is 11:11. Als je een klein beetje verstand hebt van camera's, dan weet je ook dat alle goede merken uit Japan komen. Van Canon tot Fuji, het is allemaal Japans. Museum Siebelthuis in Leiden neemt je vanaf dit weekend mee naar een tijd waarin de Japanners nog nooit een camera gezien hadden. Het waren de Europeanen die ze meenamen naar het land en het nog traditionele Japan ook vastlegden. Daar ga je zo meteen meer over horen. Wat ga ik nog meer doen? Nou, ik ga in de kranten kijken en de media met Lotte Dekker. En je hoort straks ook Jordi Bloem. Hij heeft toch wel een bijzonder nieuws over het weer. Want geloof het of niet, de zomer komt terug. Of in ieder geval iets wat er een beetje op lijkt.
1: Uit.
0: Maar eerst vandaag naar het winkelcentrum Leiweg in Den Haag. Dat is een plek waar veel Haagenaars mooie herinneringen aan zullen hebben. Je ging er naar die bioscoop of naar de V&D. Nou, dat is er allemaal niet meer. Maar wat er wel is, is iets heel nieuws dit weekend. Namelijk een groot kunst- en cultuurfestival. Op diverse podia, pleinen en tussen het winkelend publiek zijn optredens. Het evenement heet Eskamp Art Festival. Tarek Alili weet daar alles van. Tara, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Waarom een cultuurfestival in een winkelcentrum?
2: Ja, dat is een goede vraag. We wilden iets neerzetten dat jong en oud samenbrengt. Dus gratis, laagdrempelig en midden in het hart van Eskamp. Mm-hmm. Dus dat je niet helemaal naar het centrum van Den Haag hoeft te gaan voor kunst en cultuur. En de Leiweg is natuurlijk een plek waar ontzettend veel mensen uit Eskamp komen. Dus ja, we wilden het festival juist midden in het dagelijkse leven van de wijk laten plaatsvinden. En je komt misschien helemaal niet speciaal voor het festival naar de Leiweg. Maar nee, tijdens het winkelen loop je ineens tegen muziek of straattheater aan. En blijft dan toch wat langer hangen.
0: Juist, ja, dat is inderdaad heel slim bedacht. Het is de eerste keer dat jullie dit doen, hè?

0: Nee, we hebben het ook al vorig jaar gedaan. Het is eigenlijk vanuit de wens om het oude Eskamp Festival weer nieuw leven in te blazen.
1: Oh ja.
0: Alleen hebben we er nu echt een festival van gemaakt dat helemaal in het teken staat van kunst en cultuur. In dit jaar hebben wij het echt nog een stuk groter aangepakt.
1: Ah, vandaar, juist. En er zijn heel veel acts en activiteiten. Kun je wat voorbeelden geven, zodat we een beetje een beeld krijgen van wat we zoal kunnen gaan meemaken?
0: Ja, zeker. Het is echt heel veel. Een supervol programma. We hebben ongeveer 40 verschillende kunstactiviteiten en workshops. Dus van muziek, dans, theater, tot schilderen, kleien. Allerlei creatieve dingen te beleven. Op het Marktplein bij de Jumbo en de oude V&D staat ons hoofdpodium. Daar kun je bijvoorbeeld goochelaar Steven Kazan zien, zanger Chico en de salsa-band Masalsa. En daarnaast is een wat intiemere setting bij de Emmauskerk en een plein met lokale concertjes van lokale bands. Maar eigenlijk moet je gewoon de hele weg een beetje ontdekken.
1: Ja.
0: Er zijn namelijk ook pop-up optredens van lokale dansgroepen. De buurtband Zuidwest treedt op en geeft ook interactieve workshops. En er loopt de hele dag straattheater rond. Dus het kan zomaar gebeuren dat je ineens een reuzenbuggy met een reuzenbaby tegenkomt. Of dat je wordt aangehouden door de Kiddie Ride Police Patrol op een mini-motoren.
1: Oh ja.
0: Dus je weet eigenlijk nooit helemaal wat je tegenkomt. En helemaal achter bij de HEMA-plein hebben we echt een heel speciaal workshopplein. Daar kun je allerlei creatieve workshops doen.
1: Ja.
0: En wat ik daar zelf heel leuk aan vind, is dat we kunstenaars uit de wijk hebben gevraagd om die workshops te geven.
1: Ja.
0: Dus je kunt er bijvoorbeeld, zoals ik zei, kleien, schilderen, kalligraferen, ziki-ziki instrumenten maken, timmeren. Er is eigenlijk voor iedereen iets te doen.
1: Ja, en dat ze echt actief bezig zijn, zelf dingen doen, zelf dingen maken.
0: Juist.
1: Ja.
0: En natuurlijk ook beleven, want we hebben ook het hoofdpodium.
1: Ja, dat is vanaf 12:30, het hoofdpodium.
0: Klopt.
1: Ja, en jij noemde al Steven Kazan, die gaat daar geloof ik openen.
0: Ja, dat klopt, inderdaad.
1: En wat kunnen we nog meer zien daar?
0: Ja, zoals ik zei, zinger Chico is er. Er is ook de salsa-band Masalsa met een dansworkshop. Dus er is echt heel veel. En zoals ik zei, op de hele weg ook andere optredens.
1: Ja, het is dus de tweede keer, dat zei je net. Jullie hebben het echt groot aangepakt. Is jullie ambitie om vanaf nu nog verder te groeien? Of zitten jullie nu wel eigenlijk aan de max van wat er mogelijk is?
0: Ik denk het is vooral leuk om de mensen te laten verrassen. Dat ze misschien denken, wat gaat er volgend jaar gebeuren?
1: Mm-hmm.
0: En we zijn al gegroeid. We zouden het natuurlijk heel leuk vinden om daarvan echt een jaarlijks ding iets van te maken. Voor dit stadsdeel. Dat het natuurlijk ook heel erg verdient.
1: Zeker, zeker. Het Eskamp Art Festival. De winkels zijn ook gewoon open natuurlijk. Hè, dus je kunt ook gewoon gaan winkelen. En dan kom je toch allerlei verrassende dingen tegen. Straks vanaf 12:00 tot 17:30 vanmiddag. Veel plezier vandaag, Tara. Maak er een mooie dag van.
0: Yes, dankjewel.

0: Elton John, Rocket Man. 11:50 is het.
1: Uit.
2: Wat staat er in de krant?
0: Lotte Dekker heeft de kranten bekeken en de weekendbijlagen en de websites met allerlei nieuws. En daar gaan we eens eventjes naar kijken. Goedemorgen, Lotte.
3: Goedemorgen.
0: En je wilt vandaag beginnen met...
3: Burendag.
0: Ja.
3: Ja, het is vandaag Burendag. Dat is een initiatief om mensen aan te sporen om met de buurt samen te komen en iets goeds voor elkaar en voor de buurt te doen.
0: Oh ja.
3: De Larijlaan in Gouda doet daar ook aan mee. Er staat een artikel over bij ons op de website. En ze pakken groots uit, want de straat bestaat ook nog eens 100 jaar. Een buurvrouw heeft daarom een jubileumboek gemaakt, vol met krantenknipsels en verhalen van vroeger. En ook hebben ze een straatlied dat vandaag op Burendag wordt gezongen. En ze spelen een quiz midden op straat.
0: Ah, kijk, dit kunnen we zien op omroepwest.nl, dit artikel. Dan AD Haagse Krant, die zit midden in een leuke wedstrijd. Haagse huisdieren gaan namelijk strijd aan om de titel van het leukste huisdier te veroveren. Dus een soort afvalrace. Inmiddels zijn er 8 dieren over. Dat zijn 4 honden en 5 katten. 2 van die katten doen mee als 1 duo. Daar moet ik even over na. 2 van die katten doen mee als 1...
3: Ja, dus er zijn 8 deelnemers over.
0: Oké. Okay.
3: Maar eigenlijk zijn het er 9, maar 2 katten doen samen mee als 1 deelnemer.
0: Oh ja, en waarom is daar daarvoor gekozen?
3: Nee. Ja, dat weet ik ook niet zo goed. Misschien kon de eigenaar niet kiezen welke van de 2 katten hij of zij het leukste vond.
0: Ja, dat snap ik ook wel weer.
3: Ja.
0: Over alle dieren is een stukje geschreven. Zo is hond Moos gek op voetballen, is kat Zuma blind, maar laat zich daardoor niet tegenhouden en haalt net als elke kat gewoon kattenkwaad uit. Maar ze zijn alle 9 super schattig. Er staan ook foto's bij. Op basis van de tekst en de foto's kan iedereen dan zijn stem uitbrengen om te bepalen wie er door mag naar de halve finale. Ja, je vindt je eigen huisdier altijd het leukste natuurlijk.
3: Zeker, ja.
0: Heb je huisdieren?
3: Ik heb geen huisdieren, nee.
0: Nee,
3: ook nooit gehad.
0: Oh.
3: Mijn broer die is allergisch, dus ik vond het wel altijd jammer vroeger. Maar...
0: Ja, dan kan je goudvis, maar ja, dat is wel minder leuk. Die doen ook niet mee met de wedstrijd hier.
3: En jij dan?
0: We hebben een logeerhondje gehad afgelopen zomer.
3: Maar
0: het voelde wel echt al gelijk binnen 2 weken al als ons eigen hond. Ja.
3: Lijkt me hartstikke leuk. Ja.
0: Ja.
3: En in de Volkskrant staat een reportage van een verslaggever die naar een telefoonloos kamp is geweest. 3 dagen natuur, groepsactiviteiten en mindfulness midden in het bos in plaats van dagenlang scrollen. Waren daar vooral veel 20ers, maar ook veel 30ers, 40ers en een paar 50ers. En vooral onder de 20ers noemde een groot deel het telefoonloze aspect van het kamp de belangrijkste reden om daar naartoe te komen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat Gen Z, dus de generatie die nu loopt van 14 tot 29 jaar, bijna 3,5 uur per dag aan social media besteedt. En bijna 1/4 zegt daarvan minder gelukkig te worden.
0: Ja.
3: De verslaggever van de Volkskrant sprak daar meerdere mensen over hun ervaringen. En daar werd onder andere gezegd dat ze geen druk meer voelen om iets leuks te plaatsen op social media sinds ze hun accounts hebben verwijderd. Of dat ze nieuwe hobby's hebben ontdekt, zoals piano spelen.
0: En dit is in de Volkskrant. Dankjewel, Lotte.
3: Graag gedaan.
0: John Mayer, Neil Light.

0: Wij zijn een ondernemende gemeente. Dat zit in onze genen. We weten niet beter. En daarbij maken we ook gebruik van arbeidsmigranten.
1: In 2004 waren ongeveer 20.000 Polen in Nederland. Nu zijn meer dan 250.000.
2: In onze regio wonen en werken veel arbeidsmigranten uit andere Europese landen. Die hebben woonruimte nodig en dat zorgt voor problemen. Hoe los je dat op?
3: En als de baan kwijtraakt, dan hebben ze ook geen huis meer.
4: Draait de sector op uitbuiting, dan is er geen plek voor die sector hier in Nederland. Ook niet in de rest van Europa. Kunnen we het op een betere manier doen, dan vind ik het goed.
2: Je ziet het in Brussel in de buurt. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: The Rolling Stones, Waiting on a Friend. En wij wachten op het mooie weer, hoewel dat eigenlijk al een beetje... Ja, de zon die kwam even door net. Ik dacht, nou, het komt eraan. Maar het blijft een beetje grauwtig ook alweer vandaag. Jordi Bloem van de Weerexpress, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, Rogier.
0: Die wolken zijn wel prominent aanwezig, hè?
1: Ja, maar op dit moment bijvoorbeeld de Schiphol ligt bewolkt. Ik zie ook wat opklaringen vanaf zee. Dus er zitten wel scheuren en gaten in, hoor. Dus die zon die zal ook bij jullie in Ypenburg nog wel tevoorschijn komen. Dus een afwisseling van zon en bewolking. Ook stapelwolken zijn te zien. Dus eigenlijk een hele vriendelijke afwisseling. Niet een hele grijze, laaghangende wolkendeken. Die is een beetje aan het wegtrekken. Dus vanuit het westen zien we ook de luchtdruk weer stijgen. Een nieuw hoge drukgebied komt eraan. Dus voorlopig blijft het eigenlijk goed herfstweer. Of is het nou zomerweer? Want het is op dit moment op verschillende plaatsen alweer 18 graden. En we gaan naar 20 vanmiddag. Dat is wat minder warm dan gisteren. Toen haalden we 22 plaatselijk 23 graden. Maar is wel lekker met niet al te veel wind uit een noordelijke of noordoostelijke richting.
0: Een beetje het weer waarvan we vroeger gezegd zouden hebben, dat is ideaal voor juli of augustus.
1: Ja, precies. Maar tegenwoordig is het normaal ook voor andere maanden. De warmte wordt steeds meer. En ik al een paar uur geleden zei, echte koude records, die heb je nauwelijks meer. Dus, of helemaal niet meer.
0: Nee, precies. Er komt mogelijk weer een record aan, hè, in de loop van
1: warmterecorders, ja.
0: Ja, precies. En wat kun je daarover zeggen? Wanneer gaan we dat merken?
1: Nou, ik denk vooral dinsdag. Dat wordt een topdag. Want waarschijnlijk is het dan ook droog, met ook de meeste zon. En dan zitten we in de warmste lucht helemaal vanuit Noord-Afrika. Eigenlijk hebben we nu al te maken met die luchtsoort. Maar die wordt eigenlijk nog wat verder opgewarmd. Die krijgt nog wat meer energie. En dat betekent dat met al die zon de temperatuur, denk ik, op dinsdagmiddag op 26, misschien wel 27 graden uitkomt. Ook in ons gebied. Mm-hmm. Ja, dat zijn ongekend hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. En zelfs begin oktober kan het zelfs nog 25, 26 graden worden. En dat zeg ik natuurlijk niet zomaar. Want we hebben het ook een paar uur geleden over gehad. Niet in de uitzending, maar daarbuiten. Ja. Toen zei je van, ik kan me herinneren dat ik nog een korte broek liep een keer.
0: Ja,
1: begin oktober.
0: 2011 was dat. Ja.
1: En toen hadden we twee dagen die vooral opvielen, de 1 en 2 oktober. Maar opvallend is nu ook trouwens dat we zoveel warme dagen hebben, dat we eigenlijk al in de top 3 zitten van de meeste warme dagen in een jaar. Hè? Dus dat betekent een temperatuur van tenminste 20 graden. Ja, en de koek is voorlopig wat dat betreft nog niet op. Er komen meer van die warme dagen bij.
0: Ja, precies. En nu de komende week is het... Het is niet een hele lange periode, hè, met het warme weer.
1: Nee, het is niet elke dag 25 graden. Dus vooral dinsdag en misschien nog woensdag. Maar ik zie ook vanaf donderdag 1 oktober, de nieuwe maand, dat het ook nog wel met gemak eigenlijk 20 graden gaat worden. Soms iets eronder, soms iets daarboven. Dus we zijn nog niet van die herfstwarmte af. En ook de nachten zijn niet echt koud. Af en toe zit er een wat frissere nacht bij. Maar bijvoorbeeld komende nacht is voorlopig de koelste met 11 graden. De nacht erop 16 graden, 17 voor het minimum. Dat zijn ook warme nachten, hoor, voor de tijd van het jaar. Ja. En voor de rest hebben we ook te maken met veel hoge drukgebieden. Af en toe komt er eens een zwakke storing tussendoor, zoals nu, maar die geeft geen regen af. En morgen blijft het naar verwachting ook helemaal droog. Maar in de nacht naar maandagochtend kan weer zo'n regenfront passeren, dan vanuit het zuiden. En daarachter zit dan nog wat warmere lucht. Maar morgen overdag, nog even teruggaand naar zondag, dan is het droog, af en toe zon. En dan wordt het met een zuidelijke wind, van noord draait hij naar zuid, weer 22 graden. Dus wordt het morgenmiddag weer wat warmer dan vanmiddag. Ja. En ook maandag is het niet koud, maar dan wel meer bewolking. Die storing waar ik het over had, zou een beetje kunnen blijven hangen met vrij veel wolkenvelden en af en toe nog een beetje regen. Maar dan dinsdag, dan is die storing weg. Dan met een aantrekkende, toenemende zuidoostenwind, drogere lucht en met veel zon. Zoals gezegd, dan die 26, 27 graden. En misschien doet woensdag dan ook nog leuk mee met die zomerwarmte.
0: Nou, daar gaan we dan maar even van genieten. Het blijft droog. Dat is eigenlijk niet zo goed voor de natuur natuurlijk. Maar
1: af en toe denk je van, wat mis het een beetje. Wat een vervelend regentje. Maar dan is het veel te weinig inderdaad. Er is echt veel meer neerslag nodig. Maar ook op de langere termijn, dus ook de eerste week van oktober. Ja, donderdag zou het nog een beetje kunnen regenen. Dan komt er een overgangszone te liggen tussen de minder warme en de warme lucht. Maar ik zie dan vanaf het volgend weekend, of eigenlijk al vrijdag, de 2 oktober, dat een nieuw hoge drukgebied het weer kan overnemen. Ja, en dan krijg je dus eigenlijk een beetje een herhaling van zetten.
0: Ja, toch blijft het weer ook wel weer verrassen.
1: Zo is het, ja.
0: Dankjewel, Jordi.
1: Ja, hoor.
0: Hier zijn de Kinks. Sunny Afternoon. Dat is een hele toepasselijke.

0: De agenda.
1: In Lekkerkerk is vandaag een zeepkistenrace. Het dorp verandert in een raceparcours met een startschans van 30 meter, verschillende hindernissen en een parcours van 150 meter. De deelnemers die starten vanaf die schans en die is 5 meter hoog. Die loopt over een lengte van 30 meter naar beneden. Er zijn bochten, er is een slalom, een tunnel en stroopbalen. Het evenement wordt georganiseerd door het dorpshuis in Lekkerkerk met behulp van tientallen vrijwilligers. Het is vandaag dus in het centrum van het dorp. Het grote kantoor, en dan grote met dubbel O, is het voormalige hoofdkantoor van de gist- en spiritusfabriek in Delft. Een rijksmonument dat in de afgelopen jaren al voor een gedeelte is gerenoveerd. En daar kun je dit weekend rondkijken. In de hal is een tijdelijke tentoonstelling van objecten die werden gebruikt in het fabrieksproces. Er is ook een soort theatervoorstelling te zien in de vorm van een theaterrondleiding. En ze hopen uiteindelijk partijen te vinden die een idee hebben voor een verdere invulling van die hal. Ze vragen een kleine entreeprijs en eventueel een vrijwillige bijdrage. En daarmee kunnen ze dan weer verder met de restauratie. Afvalverwerker Avalex bestaat 25 jaar en dat vieren ze dit weekend. Er is vandaag een open dag op de locatie aan de Schieweg in Delft. Avalex regelt de afvalverwerking voor Delft, Leidschendam, Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Noordorp en Wassenaar. En je kunt vandaag achter de schermen kijken en ontdekken wat er allemaal komt kijken bij het inzamelen van afval en grondstoffen. Je maakt ook kennis met de medewerkers, je kunt in een vuilniswagen kijken en van alles leren over wat Avalex doet. Vanmiddag van 2:30 tot 4 bij Avalex in Delft aan de Schieweg.

0: Owen Paul, My Favorite Waste on Time. De fotografie is in de 19e eeuw ontstaan in Europa, maar al vrij vroeg namen de Europeanen die uitvinding mee naar Japan. En Japan was toen nog een vrij traditioneel land, heb ik me laten vertellen. Heel anders dan tegenwoordig. Maar de camera deed daar zijn intrede dankzij de Europeanen. En daarover gaat een nieuwe tentoonstelling in het Japanmuseum Sieboldhuis. Marianna van der Zwaag is directeur van dat museum. Marianna, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Deze tentoonstelling heet Licht over Deshima. En Deshima was een hele belangrijke plek, hè, zo rond 1900.
1: Deshima was inderdaad een hele belangrijke plek. Het was de enige plek waarmee Japan toegang had tot de wereld. En dat liep via Nederlanders die daar handel dreven.
0: En werden daar dan de eerste fotocamera's eigenlijk verkocht aan de Japanners?
1: Ja, want het werd, je noemde net, hè, van het werd in Europa was de fotografie al bestond al. En via de eerste camera kwam Japan binnen via de haven in Amsterdam. En vanuit daar kwam het op het eiland Deshima. En begonnen ze daarmee te experimenteren. En op die manier kwam de fotografie Japan binnen. En raakte dat. Kreeg dat daar natuurlijk een hele opmars ook.
0: Ja, en jullie hebben hele vroege foto's. Eigenlijk ja, misschien wel de eerste foto's die ooit gemaakt zijn in Japan. Zijn die dan gemaakt door Westelingen of door Japanners?
1: Door beide. Ze werden op dat kleine eiland, de camera kwam daar. Het was natuurlijk een ding waarmee nog niet echt zo goed omgang was. Zat een Nederlandse arts die daar een handleiding had van fotografie en van camera's. En zo begonnen ze samen te experimenteren. En dat gebeurde specifiek daar omdat daar Nederlandse artsen zaten die ook de chemicaliën hadden om dat experiment te kunnen doen.
0: Ja.
1: En dat is heel mooi, vind ik, als je die foto's ziet. Je ziet daar dat begin van fotografie. Het is natuurlijk heel anders dan hoe we nu fotograferen. Het is een klik en je bent er.
0: Ja.
1: En daar zie je van, het kost gewoon heel erg tijd ook om dat te doen. En het is onwennig. En de Japanners ook, het is iets wonderlijks wat daar binnenkomt. Dus dat zie je aan die foto's ook terug.
0: Ja, want het was bijvoorbeeld een landschap. Hè. Je moest een camera dan op een statief zetten en dan soms geloof ik een paar uur laten staan, hè, om dat beeld vast te leggen. Ja. En dan moest die daarna nog ontwikkeld worden.
1: Ja, inderdaad. En dat kost allemaal tijd. En zo'n enorm contrast met hoe dat nu gaat.
0: Ja. Het is wel natuurlijk gewoon een fascinerend tijdsbeeld. Hè. Je ziet eigenlijk nog een land dat eeuwenlang, denk ik, traditioneel is geweest. En je ziet toch nog een beetje terug hoe het was. Wat kunnen we zoal op de tentoonstelling zien voor foto's?
1: Nou, je ziet mensen, je ziet dus over en weer, hè, Japanners die naar Nederlanders kijken en terug. Hè, dus die twee kanten zitten eraan. Maar je ziet ook bijvoorbeeld dat eiland Deshima, wat je vaak van de plattegrond kent, zie je dan opeens een straatje en mensen daarin. En bovendien zie je, het land was natuurlijk nog afgesloten, dus je ziet ook op een gegeven moment zo'n opengaan van dat land. En je ziet die ontwikkeling, je ziet de industrialisatie op gang komen. Dat zie je allemaal in die allereerste foto's.
0: Ja.
1: En ja, dat zie je op verschillende momenten in de tentoonstelling ook terug.
0: En het zijn niet de originele foto's, hè? Want dat kan eigenlijk niet, begreep ik. Hoe zit dat precies?
1: Nee, dat kan niet, want je ziet bovendien zijn die fotootjes heel klein. Hè? Dus ze zijn... Fotografie is heel kwetsbaar. Dus wat toen hebben we ervoor gekozen. We laten hoogwaardige kopieën zien die iets groter zijn. Dus je ziet veel meer. En je ziet ook hoe goed die eigenlijk de eerste foto's zijn. Ze kunnen dat ook aan, ook als je ze wat groter maakt. Je ziet daarmee ook dat je niet alleen hebt een album wat je openslaat op één pagina, maar we hebben heel veel meer foto's uit zo'n album laten we zien. Dus dat is wel weer heel mooi als je daar doorheen loopt, dat je meer ziet op die manier.
0: Ja, eigenlijk de ontwikkeling van Japan tot het moderne land wat het nu is, die begon eigenlijk daar. Dat is een beetje wat we ook gaan zien in de foto's, begrijp ik, als ik jou goed hoor.
1: Ja, en dat geeft gewoon een fascinerend beeld van zo'n land die op een cruciaal punt in de ontwikkeling staat. En dat voel je terug in die foto's. Dat wederzijdse, dat kijken naar elkaar. We nodigen mensen uit om helemaal boven in het huis te beginnen. Dus je loopt door die trappen en in die trappen zijn hele grote opgeblazen foto's te zien. Dus je loopt al in, ja, je komt al langzaam in Japan. Dus dat is ook, voor het eerst doet de gang ook heel erg mee.
0: Oh ja, die hebben jullie echt nu bij dit verhaal betrokken.
1: Het trappenhuis.
0: Ja.
1: Ja, precies. Ja.
0: Leuk, nou dat kunnen we dus zien in het Sieboldhuis in Leiden. Leuk trouwens dat Japan later natuurlijk wereldwijd de grote pionier werd op het gebied van fotografie. Hè? Want Sony, ja. Nikon, Fuji, Panasonic, Canon, allemaal Japanse merken. Maar als je daarover nadenkt, dat hadden ze waarschijnlijk op dat moment zelf ook niet voorzien. Dat het de toekomst die kant op zou gaan.
1: En ze waren gewoon heel nieuwsgierig daarna. Dus dat is ook die nieuwsgierigheid, die zie je er ook aan af. En inderdaad, het brengt je terug naar de oertijd van de fotografie in Japan, die nu natuurlijk een enorme vlucht heeft genomen. Ja. Ja.
0: Vanaf dit weekend te zien in Museum Sieboldhuis in Leiden, Licht over Deshima. Dankjewel, Marianne.
1: Dank.

0: De Alessi Brothers. Oh, Lori. Ik ga plaatsmaken voor Jacques Bral zometeen met een nieuwe broodje Bral.
1: Ja, ik ben even bezig.
0: Jacques is er even bezig met een stoel en een kruk. Wat is er aan de hand?
1: Die, gaat die omhoog. Oh, daar is hij omhoog.
0: Oh, ja. Krijg je hem nou al niet meer omhoog?
1: Anders zit ik... kan je nagaan, moet nog beginnen. Maar, hier toch.
0: Ik bedoel, ik ben wel een beetje
1: op de juiste hoogte zitten natuurlijk bij jou. Hè?
0: Ja, precies.
1: Zo, hoe is het met nog hier?
0: Ja, gaat lekker, joh.
1: Alles in orde?
0: Ja, een beetje last van mijn nek de afgelopen week. Maar het gaat er weer, ja.
1: Oh, ik had last van mijn knie.
0: Oh.
1: Ja, we zijn op een leeftijd, Rogier. Het is PD, hè? Pijntje hier, pijntje daar. Dat hebben we allemaal last van.
0: Ja, dat is dus,
1: ik stapte gisteren van het podium af in diligentia en ik verrek mijn kruisband of zo, denk ik. Zie je dat kruisband?
0: Ik heb geen idee wat daar zit, maar...
1: Het was niet zo ergens bij die Bobby, maar het is de tabelpijn.
0: Ja, nou
1: heb je dat gezien, Bobby? Ja, dat is zielig, hè?
0: Moet je hem heel veel helpen?
1: God, Rogier, je wordt echt oud. Nederland, Duitsland.
0: Oh,
1: Bobby,
0: ja, dat is voetbal. Ja,
1: hamstring.
0: Voetbal, daar gaan bij mij al een rolluik altijd dicht. Maar ik heb het wel gehoord, ja. Was dat zijn hamstring?
1: Ja, je hamstring. Je hebt ook een haarstring, maar dat is iets anders, denk ik.
0: Ja.
1: Hij had de hamstring. Maar dan word je wakker 's morgens en dan denk je... Goh, ik heb toch een beetje een soort van dikke knie. Maar dat zal gedurende de dag wel weer overgaan, of niet?
0: Volgens mij gaan die dingen altijd over. Tot na een bepaalde leeftijd, daar gaat niks meer over. Maar dan heb je het echt als je 80, 90 bent.
1: Nou, dan wacht ik daar nog even mee, toch?
0: Ja,
1: dan
0: precies. Wel even. Wat gaan we horen straks?
1: Nou, mijn vraag was eigenlijk, heb je een leuk programma gehad?
0: Oh ja.
1: In plaats van dat je mij gaat vragen, wat ga je doen? Wat heb je nou eigenlijk gedaan de afgelopen 2 uur?
0: Voor de mensen die nu pas aanzetten, omdat ze zeggen, ik luister alleen maar naar Sjaak en de rest interesseert me niet. Nou, die hebben er net een heel mooi gesprek gehoord over fotografie in Japan.
1: He? Fotografie in Japan. Doen ze daaraan in Japan? Ja, joh.
0: Nou, het ging over de beginjaren van de foto.
1: Daar komt het allemaal vandaan, joh, Japan.
0: Precies.
1: Ik zal nooit vergeten dat we voor het eerst, even 30 jaar geleden, had je die cameraatjes, die dv-cameraatjes, die kleine cameraatjes.
0: Ja, met die bandjes erin,
1: ja. En toen was ik op vakantie in Nieuw-Zeeland en toen stonden ze op zo'n boot in de fjorden. Nou, dat is daar mooi, jongen, dat wil je niet geloven. Met zeehonden om je heen en de vogels en de prachtige kliffen. En er stond een hele boot vol die Japanners alleen door dat ding te staren.
0: Ja, die hebben niks gezien.
1: Nou, die komen thuis en denken ze dat ik eigenlijk gefilmd.
0: Ja, precies.
1: Dat def ik onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk. Ja. Maar wat is er zo bijzonder aan fotografie in Japan dan?
0: Ja, het ging erover dat de Nederlanders, of de Europeanen, maar ook de Nederlanders hebben destijds de eerste camera's meegenomen naar Japan. En daar zijn die Japanners toen mee aan de slag gegaan. Die hebben hun landschapjes gefotografeerd. En uiteindelijk werd dat natuurlijk, werd de fotografie iets van Japan.
1: Ja, ja.
0: Alle merken komen daar vandaan, dus daar ging het over.
1: Ik heb er net een boek over gelezen van Anniette van Zijl over een Nederlander die daar naartoe is gegaan 200-300 jaar geleden. En die man die heeft daar een heleboel op stelten gezet. Ik ben even de titel van het boek vergeten, wat erg is dat. Maar
0: dat was niet meneer Siebold toevallig?
1: Ja, Siebold, die was het.
0: Daar ging het over, het Sieboldhuis.
1: Oh, daar ging het over. Ja. Nou, heb ik net gelezen, dat boek.
0: Kijk,
1: prachtig boek. Heel apart verhaal van die gozer.
0: Dan is het ook niet erg dat je het gesprek gemist hebt, want je wist het allemaal al.
1: Ik wist het allemaal. Ik weet alles, Rogier.
0: Goed, zometeen dus broodje Bral. Ik ben er morgen weer tussen 9 en 10. Dan ga ik onder meer bellen met Robert-Jan Stips. Want Robert-Jan die gaat optreden in Delft met een klassiek violist. Dan gaat hij al die mooie nummers uit zijn eigen poprepertoire spelen.
1: Ach, die arme mensen. Nou, het werd een gewest eruit.
0: Nou, ik mag toch naar luisteren. Nou, dat is morgen.
2: Uit. Klassiek op West. Elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9. Muziek in allerlei stijlen en concerttips. Gepresenteerd door Aad de Been. Heb je een verzoek of een muzikale suggestie? Stuur dan een mail naar klassiek@omroepwest.nl. Klassiek op West. Elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9.
3: De nieuwe Bed WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
6: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
7: Ah! Mam?
8: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
5: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
8: Persafe. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
9: Geen
4: crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
7: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
9: En bedankt, hè.
10: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
4: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
11: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
12: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
11: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
12: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van
14: Albert Heijn. Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
15: In Den Haag is het 18 graden, in Nieuwkoop 17. Het is vandaag droog, zon en wolken wisselen elkaar af.
16: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
15: Het is 12 uur, ik ben Lotte Dekker met een overzicht van het regio nieuws. Een straat in Delft is afgelopen nacht een tijd afgezet geweest vanwege een verdachte situatie. Hulpdiensten rukten groots uit. Naast brandweer en politie kwamen ook hondengeleiders en een arrestatieteam ter plaatse. Een persoon met onbegrepen gedrag is overgedragen aan zorgpersoneel. Den Haag start een proef met speciale kabelgoottegels, zodat inwoners hun elektrische auto thuis kunnen opladen. Nu is het verboden om de kabels daarvoor over de stoep te leggen, omdat mensen daarover kunnen struikelen. De proef moet volgend jaar van start gaan. Voor wie houdt van een dagje winkelen, blijkt Leiden een hele goede optie. Leiden blijkt namelijk de winkelstad te zijn met de hoogste winkeldichtheid van het land, schrijft Centraal Plus. Blijkt uit onderzoek onder het winkelaanbod van de 20 grootste steden van Nederland. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
17: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De regering in Jemen zegt 2 raketten en 2 drones te hebben onderschept die door Houthi-rebellen waren afgevuurd op Saoedi-Arabië. Dat land heeft ook een raket neergehaald, meldt persbureau AP. De aanval is nog niet opgeëist, al duurt het bij de door Iran gesteunde Houthis vaker meerdere dagen voor ze een aanval opeisen. Sinds juli voeren ze geregeld aanvallen uit op buurland Saoedi-Arabië. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt meer regen verwacht. Bij een vliegtuigongeluk in de Democratische Republiek Congo zijn alle 17 inzittenden omgekomen. Aan boord was een militaire delegatie met 2 hoge militairen, het hoofd van de militaire rechtbank van Congo en een luitenant-generaal die over de financiën van de krijgsmacht ging. Het vliegtuig kwam in de problemen door een technische storing. De piloot probeerde een noodlanding te maken op een braakliggend terrein, maar dat mislukte en het toestel stortte neer. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Het weer. In het noorden nog een enkele bui, maar vanmiddag geregeld zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonnig en nog wat warmer dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dan is er nog verkeersinformatie van de ANWB.
9: Op de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag. 10 minuten vertraging bij Den Haag-Ippenburg. Ook 10 minuten vertraging nog op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Na een ongeluk bij Rotterdam Centrum is de rijbaan daar weer vrij.
15: Na de reclame muziek van Simply Red. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
18: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Van Leeuwen Keukens en Badkamers in Hillegom.
19: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
20: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
21: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
22: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
21: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
22: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
21: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
22: Oké, ga ik op letten.
21: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
22: Doe ik.
21: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
23: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
24: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
25: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
26: Honda, the power of dreams.
27: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
28: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
27: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.

Simply Red komt volgend jaar weer naar Nederland. Dit was Stars. Luisteraars, goedemiddag. En welkom bij Broodje Bral op de zaterdagmiddag tussen 12 en 2. Het lunchprogramma in het weekend. Ik zeg er maar gelijk bij, wellicht hoort het een beetje. Ik ben wat vol in het voorhoofd. Een beetje een nasaal stemgeluid. Dus als je denkt, wat heeft die man? Nou, het is gewoon verkoudheid, denk ik. Tenminste, dat hoop ik wel. Tegenwoordig weet je het niet meer. Ik had wel zoiets van, op een gegeven moment proefde ik ook niks meer afgelopen week. Dat is raar als je dan een chips neemt en ik proef helemaal niks. Het is trouwens geen lol meer aan als je chips eet zonder dat je smaakt. Dus toen heb ik toch even een coronatestje gedaan. Die had nog liggen. Die was houdbaar tot 2022. Ik denk, nou ja, moet toch kunnen, hè? Maar dat bleek allemaal wel in orde te zijn. Ik kreeg één streepje, want ik kan me herinneren dat je twee streepjes moest hebben. Dan moest je in quarantaine. Dat is het dus niet, maar ik ben gewoon een beetje verkouden. Maakt niet uit. Het programma zal er niet minder onder lijden. Komende uur natuurlijk een nieuwe opgave voor Moet Je Luisteren. Het spel dat we hier spelen, van wie is de stem? De vorige was vrij eenvoudig. Arjen Edeveen is zo geraden natuurlijk. De bakplaat, de smartlab. We hebben natuurlijk allerlei dingen waar we afgelopen week mee te maken hebben gehad. Daar gaan we het ook maar eens even over hebben. En we kijken natuurlijk ook met een schuine ogen naar de week die nog gaat komen. Ik hoor net op de radio, noodtoestand in Thailand, jongens. Waar het dus regent, onafgebroken sinds woensdag. Waarom hebben wij dat niet, denk je dan bij jezelf? Maar voorlopig rijden daar geen taxis meer en zit iedereen vast in het water. Afgelopen week natuurlijk ook genoten van Trump, die zich als een schoothondje heeft gedragen bij de Chinese president. Ik weet niet of je het gezien hebt, die die gozer. Ja, het is schandalig om te zien, maar die gozer heeft wel uitstraling, hè. Die man is sterk. Dat is een sterke man, dat zie je gewoon. Die is zo sterk, die eet zijn knakworsten, inclusief de verpakking. Zo sterk is die man. Kunnen we niet zeggen trouwens van minister Van Wil, dat hij ging van de week door het stof in de Tweede Kamer. Hij heeft de Tweede Kamer voorgelogen. Ik kan me herinneren dat dat was een reden om gelijk weg te worden gebonjourd. Maar we zitten nu in een soort tang met z'n allen, met dat minderwaardigheidskabinet. Dus hij moet wel blijven, die roodharige hobbit. Daar zit ook niet veel bij met die man, hè. Daar zit ook niet veel bij. Het is, nou ja, laat ik het vriendelijk zeggen, de vlieger hangt wel in de lucht, maar er zit nog flink wat touw op het klosje. Laat ik het zo zeggen. Het is echt ongelooflijk. Maar goed, het allerergste nieuws van de afgelopen week was misschien toch wel dat we weer mee gaan doen met het Songfestival. Was ze blij dat we vanaf waren. Het Songfestival, of zoals de Maya's het noemden, het einde der tijden. Vroeger kozen we toch een potentiële winnaar en tegenwoordig kiezen we een gegarandeerde afvaller. Ik zit er niet naar uit te kijken. En wie het gaat worden, weten we trouwens ook nog steeds niet. Afgelopen week ook het nieuws. Camille Eurling natuurlijk. Camille Eurlings die zijn powerbank opladen in het vliegtuig. En dan vroeg hij de boel. Hij heeft geen excuses aangeboden. Niks. De man heeft niks van zich laten horen. En hij is toch de baas geweest van de KLM ook, hè? Dan denk je toen bij je eigen, hoe heeft die man het zo ver kunnen schoppen? Maar ja, wat dat schoppen betreft, hebt u natuurlijk goed kunnen oefenen op zijn ex-vriendin. Daar komt het dan wel vandaan natuurlijk, hè? Want het is dan ook nog een vrouwenmappertje, hè, die Camille Eurlings. Ja, in de war, die man. Trouwens ook afgelopen week

Het nieuws, hè. Steeds meer verwarde personen op straat. Onbegrepen gedrag, moet je tegenwoordig zeggen. Hè? Mensen met onbegrepen gedrag. Politieagent, die man zit in psychose. Nee, meneer. Hij heeft last van onbegrepen gedrag. Een psychose is als je structureel overlast veroorzaakt door je waanideeën uit te leven op je omgeving. En toen ik dat hoorde, dacht ik, nou, dat is een aardige samenvatting van mijn carrière.

0: heerlijk, hè? Ik heb het al eens vaker gezegd. We moeten meer country draaien op deze zender. Ik vind het heerlijke muziek. Oh, Alice, sorry, ik dacht je klaar was. Ja, excuus. Drinking Jack All By Myself. Dat is natuurlijk Jack Daniels. Dat mag zo. Dus ik hoorde laatst ook nog een liedje met Jack Daniels erin. Dat dacht ik, dat is ook niet te geloven. Het is gewoon eigenlijk zo'n sluimerreclame. Maar ja, sluimerreclame bedoel ik. Maar nou zit ik het zelf ook te zeggen, dus... Moet ik dan een ander merk ook nog een keer een ander merk noemen, geloof ik, hè? Toch niet? Moet ik zeggen Glenfiddich of Johnny Walker? En dan mag het weer wel, geloof ik. Of heb ik nou 3 boetes aan mijn reet hangen? Ik weet het niet. Goed, luisteraars, we gaan naar het spel. Moet je luisteren. En dat is een nieuwe stem vandaag. Zullen we luisteren naar de stem? Kom, we gaan eens even luisteren. Hele nieuwe stem. Komt-ie.
1: Moet je luisteren?
2: Ja, vanaf mijn 7e wist ik al.
1: Moet je luisteren?
0: Ja, daar kan ik eigenlijk nog niks bij zeggen, jongens. Want voor de mensen die het een beetje goed horen... hebben ze toch waarschijnlijk al een richting waarin ze kunnen denken. Ik ga nog 1 keer wel het stemgeluid laten horen. En dan mag je bellen. Nog 1 keer, kom.
1: Moet je luisteren?
2: Ja, vanaf mijn 7e wist ik al.
1: Moet je luisteren.
0: Wie wist het al vanaf zijn 7e? Ik zal een tip geven, het is een mannenstem. 070-390-5454. 070-390-5454. Doe eens een gooi. En ik heb hier een prachtige prijs voor liggen om weg te geven. Dus alle reden om even te bellen. Wie is deze stem? De stem van Randy Crawford, die kennen we allemaal wel. Dat wil zeggen, als ze staat te zingen. Hoe dat mens praat, heb ik geen idee van. Maar zingen kan ze als de beste. One day I'll fly away. Speciaal voor Camille Eurlings.

0: Randy Crawford, One Day I'll Fly Away. Ik hoor dat nog even hijgen erachteraan. Goed, het spel moet je luisteren. Eén kandidaat heeft zich gemeld. Dat verbaast mij, want dat was toch wel een stem waarvan ik dacht van nou, daar kan je toch wel een beetje daar kan je een suggestie bij hebben. Mocht je nog willen bellen, de 070-390-5454. 070-390-5454. Ik zal de stem nog even één keer laten horen, maar niet.
1: Moet je luisteren?
2: Ja, vanaf mijn zevende wist ik al.
1: Moet je luisteren?
0: Hij gaat heel snel. Angelique, goedemiddag.
3: Goedemorgen, Sjaak.
0: Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Nou, ben je al zo lang uit bed of...
3: Ja, ik kom net uit Leiden vandaan.
0: Oh, uit Leiden? Oh.
3: Ja.
0: Wat heb je gedaan in Leiden dan?
3: Even op de markt gelopen.
0: Oh, dat is leuk daar, dat weet ik. Ik ben daar ook wel eens geweest. Ja. Hele leuke markt hebben ze daar. Ja. Echt de moeite waard om even naartoe te gaan. Ik hoor net op het nieuws ook iets over Leiden. Dat het zo'n prettige plek is om naartoe te gaan.
3: Zeker weten, ja.
0: Maar je komt niet uit Leiden, zult horen.
3: Ik kom uit Wassenaar.
0: Ja, want dat Leids, dat herken je ook gelijk, hè?
3: Ja, we zitten een beetje tussen Den Haag en Leiden in, dus...
0: Ja, maar Wassenaar is natuurlijk ook wel een apart... ik weet niet, praten die echt... Jij praat ook niet geaffecteerd. Je hebt natuurlijk bij Wassenaar altijd het idee dat de mensen een beetje zo met hun aardelen...
3: Nee, dat is de kieviet.
0: Oh, dat is de kieviet natuurlijk. Ja, dat is waar ook.
3: Ja, praten we een beetje zo.
0: Ja, nou, de kieviet is ook niet meer wat hij geweest is, hoor. Dat schijnt dat daar wel een nieuw restaurant in gaat komen weer. Dat is mikken weer op een sterretje daar zo bij je.
3: Ja, dat is Auberge de Kieviet.
0: Oh ja, dacht je, die bedoelde ook de Auberge de Kieviet.
3: Ja, die wilden het waarschijnlijk weer op gaan knappen.
0: Ja, op gaan knappen. Daar is trouwens wel mijn werkzame leven begonnen, weet je dat? Ik ben daar begonnen, toen was ik jaar 14 of zo. Want een vriendje van mij, die zijn vader werkte daar. Of die was zelfs de eigenaar of de bedrijfsleider. En heb ik in de keuken staan afwassen in Auberge de Kieviet. Dat was mijn allereerste baantje.
3: Ja, nou, is toch leuk?
0: Ja, nou, geeltje en een zak patat was het zo'n beetje. Maar het was toch wel een begin. Hè? Begin
3: zeker.
0: Je moet natuurlijk ergens beginnen, laten we wel weten.
3: Alle begin is moeilijk, hè?
0: Ja, zo is het. Wat was jouw allereerste baantje eigenlijk?
3: Dat was tandartsassistenten.
0: Zo, dat vind ik wel gelijk in het diepe, zeg.
3: Ja. Mag ik heb het geleerd in de praktijk.
0: Oké, dus het was gelijk van, hou je die boren vervast? En dat ging goed?
3: Ja.
0: Oh, dan krijg je dat natuurlijk, hè? Dan wordt het te duur, want dan weet je te veel. Ach, jongens. Ik hoorde wel van de week op de radio dat ze dan... Dat was een tandarts, die had twee tandartsassistenten... die deden allemaal dingen die ze helemaal niet mochten. En die gasten hebben ze natuurlijk gelijk praktijk stopgezet. Maar die mensen stonden gewoon gaatjes te vullen. Heb jij dat ook wel eens gedaan, Angelique? Zeg, nou, wees eens eerlijk.
3: Nee. Ik ga hem wel vertellen aan je, hoor.
0: Nee, dan doen we dat lekker niet. Angelique, ik heb nog een collega van je die het gaat proberen. Dat is Gerda, die ga ik ook even hallo zeggen. Dag Gerda.
4: Goeiedag.
0: Dag Gerda, goeiedag. Wanneer ben je voor het laatst in de tandarts geweest?
4: Toevallig verleden week.
0: Oké, en dat was helemaal goed?
4: Helemaal goed.
0: Ach, ik moet binnenkort weer naar de tandarts. Voor mijn gebit is het een drama, hoor, de tandarts. Nou, niet voor de tandarts zelf. Ik heb er al een paar mensen pensioen kunnen sturen met dat gebit van mij. Maar ik heb een cariusgevoelig gebit, zei de tandarts. Een cariusgevoelig gebit. Nou, daar ben je lekker mee. Maar bij jou was het allemaal goed.
4: Ik ben lekker mee. Bij mij was het helemaal goed, joh. Ik doe het ook zo uit. Ik heb er geen moeite mee.
0: Pardon?
4: Ja, ik heb gewoon een kunstprothese, dus ik heb geen kaartjes.
0: Oh, dat is helemaal lekker, zeg. Dan, als je op leeftijd bent, draag je natuurlijk al je zintuigen een beetje in een tasje. Hè? Je tanden, je bril, je gehoorapparaat.
4: Ben je helemaal gek? Nee, joh.
0: Oh, dat dacht ik.
4: Nee. En ik heb hele mooie, hè? Niet van die goedkope.
0: Oh, heb je daar ook verschil in? Heb je ze ook van Alibaba en zo?
4: Tuurlijk. Ja, je hebt ze van porselein en je hebt ze van alles, hoor.
0: Oh, dus je bent wel een beetje van de chique kant, zou ik maar zeggen.
4: Nou, niet chic, maar ik wilde wel gewoon netjes uitzien.
0: Ja, daar heb je ook gelijk in ook. Verzorgd uiterlijk, natuurlijk.
4: Vind ik wel.
0: Vind ik ook, hoor. Zeg, dames, we gaan het spel spelen. En moet je luisteren. Ik heb de stem, ik ga hem gewoon nog een keer eens laten horen. Want het schijnt toch een beetje lastig te zijn van mensen. Dus, misschien heb je wel geraden. Dat kan natuurlijk ook. Even kijken, nog even in de stem.
1: Moet je luisteren?
2: Ja, vanaf mijn zevende wist ik al.
1: Moet je luisteren?
0: Nou, we gaan het eens vragen aan Angelique als eerste, want die belde als eerste. Angelique, vertel eens, wie denk je dat het is?
3: Ik denk André Hazes junior.
0: André Hazes junior. En waar hou je dat vandaan, dat het André Hazes junior is? Wat was de reden dat je dacht dat
3: het... Nou, ik weet het niet.
0: Het schoot je ineens te binnen. Nou, dat kan je wel eens hebben, hè? Dat is een bijzonder, zo'n ingeving. Is het André Hazes junior? We gaan het vragen aan de jury hier.
1: Fout.
0: Het is niet André Hazes junior. En ik kan je verzekeren, het is ook niet André Hazes senior. Want die doet het al een tijdje niet meer. Die is al zo ver weg, die komt er weer bijna terug. Dus Angelique, die is niet. Gaan we even naar Gerard toe. Misschien dat Gerard wel weet. Gerard, wie voor je is de stem?
4: Ja, ik dacht van Robert ten Brink.
0: Robert ten Brink? Oeh, die had ik er ook nog niet helemaal uitgehaald. En waarom,
4: nou, ik wel.
0: Jij wel? Nou ja,
4: ik hoorde zo aan zijn stem. Ik denk, dat is Robert ten Brink. Maar het zal wel niet goed zijn, maar toch.
0: Nou nee, het is inderdaad ook niet goed hoor. Dat kan ik je wel vertellen. We kunnen nog eventjes officieel aan de jury vragen, maar...
1: Fout.
0: Het is niet Robert ten Brink, helaas.
4: Nou ja, joh.
0: Nou ja, dat is niet erg. Ik bedoel, het is niet het einde van de wereld niet. We gaan gewoon verder met leven, toch?
4: Hou je toch lekker weer twee kandidaten.
0: Precies, gaan we morgen weer verder. Gerda en Angelique, dankjewel voor het bellen. Mijn prijs, die hier ligt, die gaat door naar de volgende. Dag, dames. Dag, zijn we op een goed weekend.
4: Doei.
0: Dag.
4: Doei.
0: En mijn prijs schuift door naar morgen. Dat betekent dat er morgen een prijs bij komt. En ik mag je het opnieuw proberen. Ja, van wie is de stem? Ik gaf hem een hint, trouwens. Hè? Ik zei dat hij heel snel praatte. Dat doet hij eigenlijk altijd. Misschien dat je met die hint... de hele nacht wakker gaan liggen en dan kun je morgen gewoon weer bellen. Voorspel, moet je luisteren. Dit zijn de Wings en Paul McCartney staat altijd een streepje achter. Maar wat mij betreft zijn het gewoon de Wings, want dat was zijn band van die tijd. Prachtige muziek gemaakt natuurlijk, zoals dit nummer. Band on the Run.

De heren van Clouseau die doen het ook nog steeds. Zie me graag. Ach ja, waarom niet? Goed. Luisteraars, ik had het er net al over, het Songfestival. Wij gaan weer meedoen. Het was mij even onduidelijk hoe dat allemaal zat. Avrotros wilde het niet meer organiseren. In verband met de genocide in Gaza. Want dat is dan genocide. En de ander zegt het is geen genocide. En dan zegt er een genocide met een kleine g. Dan mag het weer wel. Ik weet het allemaal niet. Ik weet wel dat het allemaal verschrikkelijk is. En ja, er zijn mensen die zeggen Israël doet mee. Dus dan doen wij niet mee. Ik geloof dat het enige land dat echt zijn poot stijf houdt is Ierland. En de rest van de landen die zeggen van nou ja, dan gaan we toch maar weer meedoen. Hebben we toch één keer laten horen dat we het er niet mee eens zijn. Het Songfestival in mijn ogen en in mijn oren is dat een feestje van gestoorde aandachtzoekers, waarbij de muziek helemaal niet uitmaakt. Maar er was een enquête deze week van het AD van de krant. Die vroegen wat is uw voorkeur? Nederland doet toch mee aan het Songfestival. 68% zei we hadden bij ons standpunt moeten blijven om niet te gaan. Maar ja, dan gaan we natuurlijk toch. En dan moet er heel snel een kandidaat worden gezocht. Dus dan moet er een kandidaat zijn die al een beetje gepokt en gemazeld is. Of je moet iemand sturen die je gewoon zo kan sturen. En dat maakt het niet uit. Dan zou je bijvoorbeeld Orgel Joke kunnen sturen. Want die zit gewoon op dat orgel een beetje te klooien. En ja, die kan daar gewoon gaan zitten. Die doet gewoon mee. Volgens mij is dat ook een leuke act. Lenny Koer zat ik te denken. Lenny Koer is natuurlijk zelf Joods. Dus die kan misschien dan ook gelijk een goede bijdrage leveren. Of wat dacht je? Ook een suggestie hoor. Wat dacht je van een nummer wat heel veel op dit moment in Nederland gezongen wordt? Namelijk AZC Weg Ermee. Dat zou je ook kunnen inzenden. Maar dan wel gezongen door asielzoekers zelf natuurlijk. Om het een beetje verwarrend te maken. Of gewoon een soort zo'n We Are The World-achtig nummer. Met heel veel Nederlandse artiesten. En die sturen er dan heen. En als ze dan daar zijn, dan komen ze erachter dat ze alleen een enkele reis hebben gekregen. Dat zijn we er ook gelijk vanaf, dacht ik. Allerbeste is natuurlijk om gewoon de Palestijnen ook mee te laten doen. Dan ben je er gelijk vanaf. Een andere mogelijkheid, dacht ik, openbaarde zich afgelopen zomer. In juli was dat. Toen hadden we namelijk in Den Haag het NK Grunten. Grunten, dat is heel bijzonder. De laatste editie van dat NK was 13 jaar geleden. En Grunten, voor de oningewijden, is een zangtechniek uit de metalwereld. De heavy metalwereld. Waarbij je eigenlijk klinkt als een, zeg maar een wild zwijn. Wiens hypotheekaanvraag voor de 18e keer is afgewezen. Het is een beetje alsof een koe in de versnipperaar verdwijnt. Dat zo, ja, je perst de lucht langs je stembanden. En dan klinkt het alsof je probeert een motor te starten waarvan de accu al 3 jaar dood is. Terwijl je tegelijkertijd een bord vol kattengrit leeg eet. Zo klinkt het een beetje. Nou ja, het is zo raar dat dat in Den Haag werd gehouden natuurlijk. Wij zijn kampioen in luidkeels klagen. Dus het NK Grunten op de Soestdijkse Kade in Musicon leverde maar liefst 18 deelnemers op. En dat grunten klinkt natuurlijk voor de buitenstaander. Ik zal een klein proberen een beetje te doen. Ik ben een beetje nasaal en ben een beetje verkouden. Dus misschien dat dat helpt. Het klinkt een beetje als een stofzuiger die per ongeluk een zak knikkers hebben opgezogen. Het is een soort vocale zelfkastijding. Maar goed, er zijn mensen die oefenen zich erin. Dat is natuurlijk ook een kunde, hè? Een fysiologisch complex. Het vereist geoefende ademsteun, zoals het heet, resonantiebeheersing, inzet voor je stemplooien. Afijn, de 18-jarige zangeres Phoenix Schipperus uit Gouda heeft het NK Grunten gewonnen. Dat is mooi, een 18-jarige meid uit Gouda. De stad die bekend staat om kaas, niet zozeer om keeltrauma. Maar het mooiste is, ze is ook de eerste vrouw ooit die titel pakt. Een vrouw die 3 minuten lang de stem kan laten klinken als een stervende wasmachine. Dan ben je ook een hele grote, hoor. Dat moet je je voorstellen. Sta je daar dan een Musicon, hè, dat toch ook eigenlijk een oefencentrum is voor bandjes. En dan sta je daar geluiden te maken die normaal resulteren in een exorcisme door een lokale priester. En dan winnen. Ik stel voor dat wij Phoenix volgend jaar sturen als Nederlandse inzending naar het Eurovisie Songfestival. Want dat wordt natuurlijk lachen, gieren en vooral brullen. Dit was mijn favoriete uitzending van het afgelopen jaar. Prachtig liedje uit de Oekraïne. Zifferblad. Bird of Prey. Bird of Prey.

Chrissy Hynde en The Pretenders. Een prachtige band toch. En die hadden ook echt wel succes. Succes in de jaren 80. Eind jaren 70, jaren 80. Maar zij staan op de schouders van giganten zoals wij allemaal. En dit was dan weer een van hun favoriete bandjes waar ze de inspiratie van hadden gehaald. The Trucks.

Ja, daar is het wel een beetje mee begonnen, hè, met dit soort gerammel. Heerlijk. The Trucks en Wild Thing. Prachtig. Ik zei net Orgel Joke als inzending misschien voor het Eurovisie Songfestival. En toen dacht ik ineens, ja, misschien moeten we ook gewoon iets insturen wat helemaal geen tekst heeft. Gewoon iets instrumentaals. En toen schoot mij een liedje te binnen van een band uit Engeland die in de jaren 70 een beetje op de golven van de punkmuziek tevoorschijn kwam. En ik heb ze nog live gezien, een hartstikke leuk bandje. Maar hadden ineens een groot hit met Der Commissar. Dat nummer ken je wel. Der Commissar is later nog een keer gecoverd door Falco. Toen werd het echt een grote hit. Maar het nummer was oorspronkelijk van een Engelse band. Die heet After the Fire. En die hadden ook een instrumentaal liedje. Een klein liedje, maar een kort liedje, maar erg fijn. Zo'n fijn liedje dat Frits Spits het jarenlang gebruikte als muziekje bij zijn programma De Avondspits. En misschien dat je dat dan kan herkennen.

0: Je luistert naar Broodje Bral.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen één werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
6: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
7: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
8: Van Uffelen. Dat is Boss, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
9: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
8: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
10: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: In Alphen aan de Rijn is het 18 graden, in Rijswijk ook. Het is vanmiddag droog, zon en wolken wisselen elkaar af.
12: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
11: Het is 1 uur, ik ben Lotte Dekker met een overzicht van het regio nieuws. Binnenkort gaat een film over het surfdrama op Scheveningen in première. 5 jonge mannen kwamen in 2020 om het leven door een plotselinge schuimlaag bij het havenhoofd. De documentaire Schuim gaat over de gebeurtenissen van toen en over de sporen die het drama nog altijd nalaat. Na een melding over een passagier met een mogelijk vuurwapen in de trein is het treinverkeer op Leiden Centraal gisteravond deels platgelegd, schrijft Centraal Plus. De trein waar de vermoedelijke dader in zou zitten werd stilgezet en de deuren werden dichtgehouden in afwachting van de politie. Uiteindelijk bleek het loos alarm en is er niemand aangehouden. Bewoners van Gouda die door werkzaamheden tijdelijk niet op hun eigen terrein kunnen parkeren, krijgen voortaan een gratis parkeervergunning, schrijft het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
13: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Een man uit Polen heeft vannacht geprobeerd in te rijden op een agent. In het Brabantse Asten was de politie afgekomen op een melding over een bedreiging met een vuurwapen. De twee verdachten sloegen op de vlucht. Een van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid af op een agent die net kon voorkomen dat er werd aangereden. De agent heeft daarop enkele keren geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent die bijna werd aangereden gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Bij de gevangenis in Zaanstad hangen de vlaggen half stok vanwege de dood van een medewerker. De man werd gistermiddag doodgeschoten op een terras in Amsterdam. Er is nog veel onduidelijk over die schietpartij. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het parool meldt dat het gaat om een man die heeft vastgezeten in de gevangenis in Zaanstad. Of hij het slachtoffer kende, is niet duidelijk. De verdachte zit vast en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt meer regen verwacht. Er wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen is het zonnig en dan nog wat warmer, maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Na de reclame muziek van Wolf. Meer muziek, meer nieuws? Blijf luisteren en gebruik de app.
15: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
16: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
5: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen één werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
16: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
19: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
20: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
21: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
22: Hallo, eet smakelijk voor straks.
21: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
23: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
21: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
24: Lees Verkeerde Afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
25: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
26: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
27: Broodje Bro.

0: liedje nog een keer dat whiskymerk werd genoemd. Dat vond ik ook wel heel bijzonder. Dat zie je trouwens wel steeds vaker. Hè. Dat noemen ze product placement. Dan zie je steeds in series of in films zie je dingen voorbij komen. Merken en flessen en tandpasta, noem maar op. Het zijn aparte ontwikkeling eigenlijk. Maar blijkbaar is dat ook een manier om geld te verdienen. Misschien kunnen we daar bij West ook eens over nadenken. Om gewoon af en toe in het programma ineens te beginnen over doperwten van een beroemd merk of wat dan ook. En misschien kunnen we daar de begroting een beetje mee dichten. Dat zou misschien wel eens een idee kunnen zijn. Maar misschien ook niet. Goed, het tweede uur van Broodje Bral. Laten we eens beginnen met iets moois. Eens even kijken wat heeft hij. Oh, dat is mooi, dat is mooi. Ja, natuurlijk. Ja. Altijd welkom in dit programma. Diana Ross. Ik heb er nog nooit piano zien spelen, maar ze zingt er wel over. My Old Piano. Leuk dat je luistert naar Radio West. Dit is Broodje Bral tot 2 uur.
1: Je luistert naar Broodje Bral.

Lewis. Ging het spoor op. Prachtig liedje. Blijft dat toch ook. Denking van Guus Meeuwis en Vagant was dat. Stel, hè. Stel, je doet mee met je racepaard in Amerika aan de wedstrijd. En je wint daar ook een wedstrijd met je paard. En dan ontstaat er ophef. Het overkwam de eigenaar van het racepaard Austrian Painter. Vertaald Oostenrijkse schilder. Hij won een prijs en toen kwamen er klachten binnen over die naam. Hij moest de naam veranderen. De naam Austrian Painter, Oostenrijkse schilder, verwijst namelijk naar Adolf Hitler. Online wordt Austrian Painter veel gebruikt als synoniem voor de Duitse dictator. Blijkbaar, als je dan Adolf Hitler zegt, gaan de algoritmes natuurlijk helemaal op hol slaan. Maar als je dan zegt Austrian Painter, ja, daar zijn er natuurlijk heel veel van. Adolf Hitler, even voor de mensen die dat niet wisten, is geboren in Oostenrijk, in het grensstadje Braunau. En voordat hij zich dan in de Eerste Wereldoorlog was dat nog aansloot bij het Duitse leger, wilde hij kunstschilder worden. In de Eerste Wereldoorlog was hij trouwens ordonnans. Oftewel, hij bracht berichten van het militaire hoofdkwartier naar het front. Dat was het allergevaarlijkste baantje wat je maar kon hebben in de Eerste Wereldoorlog. Want de kans dat je overhoop werd geschoten was wel heel erg groot. En dat heeft hij toen toch overleefd. En we kennen allemaal de geschiedenis. De Eerste Wereldoorlog. Duitsland werd dusdanig hard afgestraft dat hij zich ineens opwierp als nieuwe leider in Duitsland. En daar hebben we de Tweede Wereldoorlog aan te danken. Afijn, de Austrian Painter dus. Het was dus niet toegestaan om die naam te gebruiken. Dus de organisatie zei, verander je naam. Hij zei, nou ja, ik heb het genoemd uit een mooie schilder uit Oostenrijk. Gustav Klimt, bijvoorbeeld. Alternatieve namen die de eigenaar opperde werden ook afgewezen. Zo kwam hij namelijk met de naam Braunau Star. Ik heb je net verteld, daar komt Hitler vandaan. Daar is hij geboren. Of My Struggle. Ja, My Struggle verwijst natuurlijk naar het verboden boek Mein Kampf. Hè, waarin Hitler als antisemitische en racistische ideeën beschrijft. Het paard had trouwens ook nog een zus. En de naam van dat paard was New Order. Die naam hebben ze ook moeten schrappen. Want dat was de naam die de nazi's gebruikten voor hun plannen om de staatsinrichting in Europa, de bezette gebieden, om die opnieuw in te richten. Dat noemden ze New Order. En de eigenaar zelf zegt nu dat de naam verwijst. Nee, zegt hij. De naam verwijst naar de Britse band New Order. Ja, jongens, zo ken ik er ook wel een paar, hoor. Zo kan je wel bezig blijven, natuurlijk. Klopt geen hol van. Feit is wel dat het paard goed kan rennen. Ongeacht de naam. En een feit is ook dat dit Blue Monday is. De enige echte hele grote hit van New Order. En die hoor je ook niet te vaak op de radio. Dus daar gaan we eens lekker van genieten.

En die zijn dan nu een paar minuten, te vroeg. Ik kan dat natuurlijk wel volgen zitten lullen, maar laten we lekker naar de Smartlap gaan luisteren. Ik had al gezegd, het is een liedje van Willeke Alberti. En het is een heel mooi liedje. Geschreven door, de taalkunstenaar Gerrit den Braber. De man was platenbaas, maar kon eigenlijk heel eenvoudig liedjes vertalen. Met name in begon hij mee met buitenlandse liedjes. En Engelstalig naar het Nederlands toe. En uiteindelijk schreef hij ook gewoon eigen liedjes. De muziek is afkomstig van Tony Eijk. Onze eigen Haagse Tony Eijk. Vorig jaar helaas overleden. Het kwam uit in 1980. En het stond op een album dat heette Liedjes uit het Oude Huis. En het liedje kwam bij mij een beetje voorbij. Het gaat natuurlijk over afscheid nemen van het huis van vroeger. Of een huis waarvan je heel lang gewoond hebt. En dan moet je er vandaan. Het kwam bij mij een beetje voorbij afgelopen zomer. Toen ik het huis moest leegruimen. Omdat mijn ouders allebei dit jaar zijn overleden. En dan moet je zo'n huis leegruimen. En dat is toch een behoorlijk confronterende ervaring, kan ik je vertellen. Want dan vind je natuurlijk vlak voor Vaderdag, dat kan niet anders natuurlijk, een zelfgekleide asbak die je hebt gemaakt voor je vader in 1970 stond erin gekrast. Toen mijn vader natuurlijk nog rookte. Afijn, al die spullen moet je dan weggooien. Er komt de kringloop langs, die pikt de lekkere dingen eruit. En dan de rest gaat naar de kraak. Dan komt er zo'n wagen langs. En dan zie je eigenlijk de hele huisraad van je ouders verdwijnen. Afgezien van een paar dingetjes die je dan houdt. En dat maakt de mensen weemoedig. En daarom dit liedje van Willeke Alberti, Het Oude Huis.

Huizer zegt bedankt. Ik kijk omhoog achter die gevel, waar ik heb gelachen en gejankt.

Morgan Wallen. En Love Somebody. God, wat komt dat nog bekend voor, dat deuntje. Van wie was dat deuntje nou ook alweer, Morgan Wallen? Waar heeft deze Abraham de Mosterd vandaan gehaald? Ja, nou weet ik het weer. Jongen, jongen, jongen, jongen. Cutting Crew, dat was het. En het origineel is zoals vaak toch wel weer beter.

Ja, dat is wel erg toevallig hoor. Cutting Crew. Het origineel van Morgan Wallen in Love Somebody. Uit de heerlijke jaren 80, ik denk halverwege jaren 80, was dit een one-hit wonder. Kunnen we niet zeggen van de volgende band die ook in de jaren 80 haar grootste succes had. Ja, halverwege jaren 70 begonnen ze. Halverwege jaren 80 stopten ze. The Police, Message in a Bottle.

0: Dat gaat maar door, dat gaat maar door. En ondertussen is die messagine bottle al lang aangekomen, zou je kunnen zeggen. Heren van de police was dat. Goed, we gaan zo direct na 2 uur natuurlijk naar de sport toe. En voor de sport is hier aangeschoven Ronald van der Geer. Want Ronald is de presentator van dienst. En die weet alles van het lokale amateurvoetbal.
1: Toch? Alles?
0: Nou ja, alles. Bijna alles.
1: Een paar dingen.
0: Ja. Nou, vertel eens, bijvoorbeeld de wedstrijden.
1: Net genoeg voor vanmiddag. We hebben Noordwijk Zwaluwe. Noordwijk is de koploper in de derde divisie.
0: Ja. Tegen wie zei je?
1: Tegen Zwaluwe, dat is uit Vlaardingen.
0: Zwaluwe-Vlaardingen. Zwaluwe-Vlaardingen.
1: En je weet één Zwaluw?
0: Maakt nog geen Vlaardingen.
1: Daarom. En Quick Boys, dat is de koploper van de tweede divisie, speelt tegen HC Hardenberg.
0: Zo.
1: En dan hebben we Rijnsburgse Boys.
0: Waar staat je afkorting voor? Jij weet alles natuurlijk.
1: Hardenbergse harde club. Hardenbergse harde club.
0: Oké, goed. Tot zover de kennis van de presentator van dienst, dames en heren. Moet toch weten als je zegt Haagbergen. Maar, moet weten wat
1: als
0: het
1: jij
0: is.
1: Het vraagt, dan zal jij het wel weten, of niet?
0: Nee, joh, ik ben daar helemaal niet. Ik bedoel, nee, ik weet sommige afkortingen weet ik nog net, maar...
1: Weet je nog wel Tonegido? Weet je dat nog wel van vroeger?
0: Tonegido. Ja, had je vroeger ook. Was ook een afkorting.
1: Tot ons genoegen is deze opgericht.
0: Fantastisch. Ja, echt die ouderwetse namen. Maar goed, ga verder.
1: We hebben nog één wedstrijd en dat is Rijnsburgse Boys. Dat vorige week de koploper Quick Boys versloeg. En speelt bij IJsselmeervogels.
0: Kijk.
1: En, dan weten we
0: het
1: dat
0: is
1: ook
0: wel een beetje een vogelbende
1: vanmiddag. Het is een beetje vogel. Een beetje de IJsselmeervogels en Hardenbergse afkortingen. Nee, we zitten helemaal vol. Mag ik je nog een compliment geven voor de smartlap van vandaag?
0: Ach,
1: ik vind dat altijd een mooi liedje.
0: Ja.
1: Ook bij het verlaten van een huis denk ik ook altijd aan dat liedje. Ja, mooi.
0: En het is ook wel weer het zoveelste mooie liedje van Tony Eijk. Want het is toch echt een waanzinnige componist is geweest. En die Gerrit en Braber heeft natuurlijk in zijn eentje ook een heel repertoire bij elkaar geschreven van mooie Nederlandstalige liedjes. Zoals ze toch niet meer worden geschreven. He, dan kan je zeggen wat je wil, maar het is toch iets anders dan Noodgeval. Om aarzies te noemen.
1: Textueel zeker. Het is geen proza meer tegenwoordig.
0: Nee. En ik denk dat zelfs Kedenge Denk nog een aardige klapper is vergeleken bij...
1: Wel wat er verder nu uitkomt.
0: Stiekem naar je gekeken.
1: Ja. Nou ja, luister maar naar de rapjes. Wat daar allemaal. En dan bedoel ik niet die rapjes waar je de ham in vouwt. Maar,
0: ja, ik weet het niet. Vroeger als je stotterde ging je naar een therapeut. Tegenwoordig maken ze er een plaats van.
1: Zeker.
0: Ik weet niet wat dat is.
1: Zeker.
0: Maar dat zal bij mij liggen hoor. Het zijn mijn oren zijn. Anyway, Ronald, na 2 uur voor de sport.
1: Doen we.
0: Hartstikke fijn. Luisteraars, ik had zo direct... het vorige uur had ik het over een liedje waar een beroemd whiskymerk in voorkwam. Begin met een Jack en het eindigde Daniels. En toen zei ik van, goh, ik ken nog een ander liedje waar het in zit. 404 miljoen keer bekeken op YouTube. Dan kan je wel zeggen dat het een hit was. 2 jaar geleden de barzong voor meneer Shabuzi.

0: Is dat een leuk liedje of niet? Van Shaboozy, A Bar Song. En daar werd ook Jack Daniels weer genoemd. Het is niet te geloven dat dat allemaal maar zomaar kan. Dat je al die merken gaat noemen in die muziek. En of ik het mag noemen, nou, dat horen we zelf. Want als ik volgende week ineens niet meer ben, dan is dat de represaille geweest van het feit dat ik het ook eventjes erover heb gehad. Goed, het is tijd voor de bakplaat, luisteraars.
1: De bakplaat.
0: En ik had het zojuist al over het Songfestival en over Israël en over Rusland. En toen dacht ik, hoe kan ik nou het eind van het programma dit met elkaar verbinden? Nou, dat kan natuurlijk maar op één manier. Namelijk door de Russische zanger, te laten zingen. Zijn naam was Ivan Rebrov. De man had een ontzettend lage stem. Veel lager dan ik nu na kan doen. Maar hij had ook een heel leuk liedje. En volgens mij is dat toch Jiddisch. Hafa Nakila Hafa. Luisteraars, dat is de bakplaat. Ivan Rebrov, Hafa Nakila Hafa. Wat mij betreft graag tot volgende week. Hou je goed. Hou je haags.

0: kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Dinsdag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Ze zijn in de woonkamer en zien op dat moment niet dat deze jonge man langskomt fietsen op een fatbike. Hij is duidelijk aan het checken hoe de situatie ervoor staat bij de woning.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, dinsdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
8: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
9: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
7: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
9: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
10: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
11: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
12: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
13: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
12: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
14: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
15: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
16: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
17: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
18: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
17: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
18: Van Uffelen Broekenweek, tweede broek, halve prijs. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
19: In Leidschendam is het 19 graden, in Naaldwijk ook. Het is vanmiddag droog en de zon schijnt, maar er zijn ook wolken.
20: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
19: Het is 2:00. Ik ben Lotte Dekker met een overzicht van het regio nieuws. In Leiden begint rond deze tijd de landelijke Mars voor Palestina. De organisatie verwacht een flinke opkomst en daarom waarschuwt de gemeente voor mogelijke hinder en stremmingen in de stad. De mars start op de Lammermarkt en dan volgt een stoet door de binnenstad. Binnenkort gaat een film over het surfdrama op Scheveningen in première. 5 jonge mannen kwamen in 2020 om het leven door een plotselinge schuimlaag bij het havenhoofd. De documentaire Schuim gaat over de gebeurtenissen van toen en over de sporen die het drama nog altijd nalaat. Een man uit Den Haag is veroordeeld tot 3 jaar en 4 maanden cel. De voormalig marktkoopman met de bijnaam Mooie Bram zou 4 mensen hebben opgelicht en zou schuldig zijn aan witwassen. Tot zover de hoofdpunten uit de regio. Nu het overige nieuws.
21: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. ChristenUnie-leider Bikker heeft met premier Jette gesproken over mogelijke steun voor de begroting. Pikker zegt dat ze bij het kabinet beweging en eenheid ziet. Verder wilde ze niet ingaan op de details. Eerder maakte Jette bekend dat hij met nieuwe voorstellen zou komen om steun te krijgen voor de begroting. Het zou onder meer gaan om voorstellen over koopkracht. Jette en de minister van Financiën praten daar vandaag verder over met verschillende partijen. Een man uit Polen heeft vannacht geprobeerd in te rijden op een agent. In het Brabantse Asten was de politie afgekomen op een melding over een bedreiging met vuurwapen. De twee verdachten sloegen op de vlucht en een van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid af op een agent die net kon voorkomen dat hij werd aangereden. De agent heeft daarop enkele keren geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent die bijna werd aangereden gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Het is onzeker of de Nations League-wedstrijd tussen Israël en Ierland morgen doorgaat. Een aantal Ierse voetballers weigert tegen Israël te spelen, meldt de Ierse publieke omroep. De laatste training voor de wedstrijd is vanochtend niet doorgegaan en ook de geplande persconferentie is uitgesteld. De UEFA heeft om uitleg gevraagd bij de Ierse voetbalbond. Die riskeert onder meer een boete als Ierland morgen weigert. Later vandaag komen de spelers en de Ierse bond naar verwachting met een verklaring. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door regen. Sinds donderdag viel er al 20 centimeter. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water. En de komende dagen wordt meer regen verwacht. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen zonnig en nog iets warmer. Maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dan is er nog verkeersinformatie van de ANWB.
2: Vertraging in het westen van het land op de A4. Daarna richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Knoop het Hofvliet 6 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. A13, daarna Rotterdam. Tussen het Prins Klausplein en Delft 5 kilometer met 10 minuten extra reistijd. En tenslotte valt op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor Rotterdam-Feyenoord 4 kilometer met 5 minuten extra reistijd.
0: Na de reclame Radio West Sport. Meer nieuws, blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
22: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
23: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
24: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Tegeltiek Badkamers en Tegels in Den Haag.
25: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami 150 gram voor maar €1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
26: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
27: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
28: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
29: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
30: Autotaalglas zit echt overal.
31: Opgelost. Autotaalglas.
32: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
33: Maar
1: Denk je dan soms aan zelfdoding?
3: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
4: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op concertgebouw.nl.
3: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
5: Radio West Sport.
6: Goedemiddag, het is 5 over 2. Het is zaterdag de 27e. Het zou herfst moeten zijn, maar als je nu naar buiten kijkt, dan voel je je toch echt in de maling genomen. Want het ziet eruit als een prachtige zomerdag. En dat komt alleen maar de uitzending ten goede natuurlijk. Want wij hebben verslaggevers die buiten zitten. En jullie gaan dadelijk ook lekker naar buiten. Misschien voetbal kijken. En voor degenen die dat niet doen, nou ja, die gaan wij hier bij Radio West verwennen vanmiddag met een heel vol programma. We hebben in elk geval, en dat is alvast mooi, 3 wedstrijden uit de competities die wij volgen gekozen. Wat dacht je van de koploper uit de derde divisie? Dat is Noordwijk. Mag het in eigen huis opnemen tegen Zwaluwe. Dat is een wedstrijd die om 2:30 begint. En waar we straks natuurlijk als eerste bij zullen zijn. Dan Quick Boys, dat is de koploper een divisie hoger. In de tweede divisie speelt tegen een ploeg die eigenlijk elk jaar aan het begin van het jaar zegt, wij doen mee om het kampioenschap. Hoe hard die belofte is, dat gaan we horen vanaf 3:00. En we hebben ook nog IJsselmeervogels. Nou zou je zeggen IJsselmeervogels, ja. Rijnsburgse Boys is daar op visite. En Rijnsburgse Boys verraste vriend en vijand door vorige week van de Quick Boys te winnen. Dan kun je dus zeggen, nou ja, daar zitten ze in een lekkere flow. Of ze die flow ook meenemen naar IJsselmeervogels. En wat dat betreft de vogels de wind tegen kunnen geven. Dat zullen we allemaal gaan meemaken vanaf 3:00. Nou ja, dat en nog veel meer. Je zit geramd tot 6:00.
5: Radio West Sport. Met Ronald van der Geer.

0: Nou, het past qua titel uitstekend hè, bij Radio West Sport. Dit, Another One Bites the Dust. Het is tenslotte de bedoeling dat de een de ander in het stof laat bijten. En dat is altijd als er tegenstand en dus competitie is. Nogmaals, goedemiddag. Welkom bij Radio West Sport. Het is 11:11. 3 wedstrijden dus vanmiddag. 2 in de tweede divisie en 1 in de derde divisie. Maar niet de misselijkste, want we hebben de koploper. Noordwijk, 16 punten uit 6 wedstrijden. 4 bovenaan. Ja, en die reizen vandaag. Die reizen nergens, want die spelen thuis tegen Zwaluwe. Ja, en Zwaluwe, ja, daar kun je nou niet van zeggen dat die, Hanif Harara,
1: goedemiddag, aan
0: een fantastisch seizoen bezig zijn. Dus je zou zeggen, die koppositie van Noordwijk, die kan niet in gevaar komen vanmiddag.
1: Nou ja, dan moet je toch een beetje terug in de tijd gaan. Want Zwaluwe heeft de reputatie van koplopers onttronen. Vorige week deed Zwaluwe dat namelijk tegen FC Lisse, dat toen nog de lijst aanvoerde en de koppositie kwijtraakte door verlies van Zwaluwe. Dat hoopt de ploeg uit Vlaardingen vandaag te bewerkstelligen op bezoek bij Noordwijk, dat wel enorm indrukwekkende rapportcijfers kan voorleggen. Het staat bovenaan. 6 wedstrijden gespeeld. 1 gelijk, de rest allemaal gewonnen. Maar het gaat vooral om het feit dat de ploeg nog niet 1 tegendoelpunt heeft gehad in 6 wedstrijden. Bovendien in 2 bekerduels ook nog niet een doelpunt heeft hoeven incasseren. En als je dan bekijkt de eerste, tweede en derde divisie, geen enkele andere ploeg kan zeggen dat het de nul nog heeft gehouden na 6 speelronden. Alleen AZ in de eredivisie heeft het qua puntverlies beter voor elkaar, maar heeft natuurlijk een speelronde meer gespeeld dan Noordwijk. Dus wat dat betreft heeft de ploeg van Roy van der Meijen een indrukwekkende start van het seizoen. En kan het dat dus voort gaan zetten tegen Zwaluwe, dat inderdaad in de competitie niet bepaald imponeert. Het staat op de 12e plaats met 7 punten. Dat zijn er 9 minder dan Noordwijk. Vorig jaar nog de nummer 8 in de competitie onder toenmalig trainer Luigi Bruins. Tegenwoordig is hij actief bij Katwijk in de tweede divisie. En opvallend bij Zwaluwe, daar staat dan een andere trainer nu voor het roer, Marco Jalink. Maar er is een constructie bedacht dat hij over een jaar, dat is althans de bedoeling, het roer over gaat dragen aan een oude bekende, Delano Akohen. Oudspeler van onder andere Quick Boys. Gaat daar beginnen volgend seizoen aan zijn eerste klus als hoofdcoach, als alles gaat zoals de bedoeling is. Voorlopig dus geen indrukwekkende start van Zwaluwe dit seizoen. Dat dus wel bij Noordwijk. En beide Noordwijkers doet de verdediging het uiteraard heel goed. Doelman Sven van der Maten heeft nog niet 1 keer de bal uit zijn net hoeven te vissen. Maar er is ook een aanvaller die behoorlijk indruk maakt. Ilias Latif. Hij maakte in 6 competitiewedstrijden al 6 goals. Loopt dus 1-1. Heeft ook in de beker 1 keer gescoord. Want in de beker speelde Noordwijk afgelopen dinsdag thuis tegen LAC Vrysia 1883. Kom er maar op. Werd er met 1-0 gewonnen door een goal van diezelfde Ilias Latif, die bij GVVV een beetje op een zijspoor belandde in de tweede divisie. Ondanks dat hij in zijn eerste 3 jaar steeds dubbele cijfers haalde als aanvaller. En nu laat hij bij Noordwijk zien dat hij het scoren bij lange na nog niet is verleerd. En dat hij wellicht in de winterstop zomaar eens in de belangstelling kan komen te staan van andere clubs. Op wellicht een hoger niveau, wie zal het zeggen. Hij start vandaag uiteraard in de basis. 1 opvallende naam bij Noordwijk onder Roy van der Meijen is de terugkeer van Jordi Stroker. Good old Jordi Stroker links achterin. Hij neemt de plek over van Dirk Reinders. Verder is er geen enkele reden om het winnende team van Noordwijk te wijzigen. En dat gaat Van der Meijen dus ook niet doen. Om 2:30, het klassieke tijdstip, in het zomerse zonnetje op de Duinwetering, is het Noordwijk tegen Zwaluwe.
0: Ja, het leuke is, Hanif, het is niet alleen het klassieke tijdstip, het is ook het klassieke bandje. Want ik heb het idee dat ze een oud bandje hebben aangezet. Met
1: ik
0: liedjes.
1: Vind het prachtig.
0: Ja.
1: Ik vind het echt prachtig. Al die Hollandse meuk, met alle respect. We hebben deze gehoord. Wat hebben we gehoord? Life is Life van Opus. Daarvoor kom je, voor mijn gevoel in elk geval, laat ik voor mezelf spreken, naar het voetbal.
0: Nou, vooruit dan maar. Vooruit dan maar. Maar ik denk ineens, nou, ze hebben een oude cassette gevonden. Ze zeiden tegen iemand, joh, neem je cassette recorder mee. Dan kunnen we dat bandje draaien. Maar het is prima. Het is prima. We horen zo meteen weer van Noordwijk tegen Zwaluwe. We hebben ook nog in diezelfde derde divisie B Lisse. Dat speelt tegen EVV Echt. Ja, het is echt waar. En VVSB speelt om 7:00 vanavond pas tegen Roosendaal. RBC Roosendaal speelt in dat leuke stadion. En morgen dan zijn de mannen van Rijnvogels aan de buurt. En die reizen ook richting het Brabantse. Want die gaan naar UD19.
2: Je luistert naar Radio West Sport.

0: Michel Delpech en Pour une Vleugd hier in Radio West Sport. Het is 11 minuten voor 2:30. Joshua Zirkzee, veel mensen dragen hem in Den Haag. Nog een warm hart toe. Hij heeft tenslotte de jeugdopleiding bij ADO Den Haag doorgebracht. Die heeft zich vanochtend voor het eerst gemeld op het trainingsveld van het Nederlands elftal in Zeist. Hij is opgeroepen als vervanger voor Brian Brobbey, die van de week geblesseerd raakte in de wedstrijd tegen Duitsland. Zirkzee is tegenwoordig de spits. Meer op de bank dan spelend van Manchester United. En hij heeft gelijk meegetraind, kennis gemaakt met Xavi. En later vandaag gaat Oranje naar Belgrado. En daar staat dan die wedstrijd tegen Servië van morgenavond 6:00 op het programma. Het is maar dat je het weet. Het zijn de jongens tegen de rest in de tweede divisie. Want de Quick Boys en de Kozakken Boys staan beide 4 aan kop. En daaronder begint bij de treffers eigenlijk de rest. Maar Quick Boys is wel de lijstaanvoerder. Heeft 2 punten meer dan Kozakken Boys. En gaat vandaag die koppositie verdedigen. En dat doen ze, Jim van der Del. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, vanaf Nieuw-Zuid.
0: Vanaf Nieuw-Zuid, zeker. En dat doen ze tegen een ploeg die elk jaar zegt... nou, nu gaan we toch eens om het kampioenschap spelen. En daar komt toch elk jaar weer niks van.
1: Nee, dat klopt. En die ploeg is HHC Hardenberg. Heeft midweeks een deukje opgelopen. In de laatste ronde voor het hoofdtoernooi van de KNVB-beker verloren ze thuis met 1-0 van Barendrecht. En daar hadden ze toch de stille hoop dat ze zich hadden kunnen kwalificeren voor het hoofdtoernooi. Zoals Quick Boys dat al had gedaan. Zij hoefden dus geen wedstrijden te spelen in aanloop naar dat hoofdtoernooi. Zij zijn gisteren gekoppeld aan Eemdijk. En dat is een prima loting voor de nummer 1 uit de tweede divisie. Die de laatste jaren natuurlijk bekend staat als cupfighter. We kunnen vaak genieten van de thuiswedstrijden van Quick Boys. Met name als het gaat om de sfeer die je hier dan ziet. En Quick Boys is een serieuze ploeg om rekening mee te houden. En dat weten inmiddels heel veel betaald voetbalorganisaties ook. Want er zijn er al heel veel gesneuveld hier op Nieuw-Zuid. En ze gaan inderdaad 4 aan kop in die tweede divisie. Vorige week wel de eerste nederlaag moeten incasseren. Op bezoek bij Rijnsburgse Boys. Een duel waar heel veel om te doen was. Met name voor en daarna geen uitsupporters aanwezig in Rijnsburg. Dat wisten we natuurlijk al. Maar er is altijd wel wat rivaliteit tussen beide supporterscharen. En nu trok Rijnsburgse Boys dat op papier toch echt de mindere was. Wel aan het langste eind. Het won met 3-1. En dat betekende de eerste nederlaag voor Quick Boys. Dat nog wel altijd koploper is. En dus vandaag Barendrecht treft. Hardenberg treft. Ik moet het goed zeggen. Barendrecht was midweekse tegenstander van Hardenberg. Bij Quick Boys geen Lucas Haman. 3 dagen op bed gelegen deze week. Ziek, wel aanwezig bij de laatste training op donderdag, maar niet fit genoeg. En dus speelt voor hem Nick Broekhuizen. En dan kan je eigenlijk wel de conclusie trekken, en dat is misschien ook wel de kracht van deze ploeg. Daar wordt Quick Boys niet minder door. Door Haman niet op te stellen en Broekhuizen wel. Het zijn allemaal prima spelers. En als er dus een keer iemand wegvalt, is de bank misschien wel de kracht van deze ploeg. En zijn ze daarom ook de terechte koploper in de tweede divisie.
0: Je hoort er meer over. Quick Boys Hardenberg straks vanaf 3:00. Bij hier op Radio West van Jim van der Del. Ja, ik moest even kijken. Ik zat tegelijkertijd iets te lezen. Ik ga ik straks vertellen. Want Slowakije zette masseur in tijdens de wegwedstrijd mee op het WK wielrennen in Montreal. Nou, daar ga ik zo meteen echt meer over vertellen. Dat is wel grappig. Waarom ze dat nou toch doen?

Ronan Keaton en Life is a Rollercoaster hier in Radio West Sport. Waar wij natuurlijk zeker naar moeten gaan kijken vandaag is Demi Vollering. Zij rijdt het WK wielrennen in Montreal. En kopvrouw natuurlijk van de vrouwenploeg. En je mag tijdens dat WK wielrennen geen oortjes gebruiken. Er is geen communicatie. Dus gaan allerlei ploegen proberen iets creatiefs te verzinnen. En de Belgische ploeg heeft het op deze manier gedaan. Die geven aan de renners bidons. En op die bidons staan instructies en tactische aanwijzingen gedrukt. En dat zijn zogeheten speakbriefjes natuurlijk. En die werden ook al gebruikt tijdens de beloftewedstrijd van gisteren. En de VRT zag ze. En met deze methode kan de ploegleiding toch communiceren met de renners. Zonder dat ze de regels formeel overtreden. Nou ja, die tactiek wordt natuurlijk verder dit weekend ook toegepast. Ja, en dan waar ik het net even over had. Die masseur bij het wielrennen doet zich namelijk een hele bizarre situatie voor tijdens dat WK. De Slovaakse wielerbond heeft besloten om de 28-jarige masseur van de nationale ploeg, let op, misschien wordt hij wel wereldkampioen, Vladimir Kovacic, in te zetten voor de wegwedstrijd bij de mannen. Ze moeten deze drastische maatregel nemen na een reeks afmeldingen van de geselecteerde renners. En ze mogen blijkbaar geen vervanging meer oproepen. En daardoor staat een staflid zondag aan de start om de Slovaakse eer te verdedigen. Al wordt de deelname vooral als een formaliteit gezien. Ja, ik denk niet dat hij heel erg opvalt. Ik bedoel, als hij 120 kilo was geweest, dan hadden ze hem waarschijnlijk niet ingezet. Maar waarschijnlijk is dit toch een man die wel enigszins van fietsen weet en dus ook van wanten. Maar het is wel opvallend natuurlijk. We nemen het allemaal heel serieus. Maar dan rijdt er toch ineens een man die normaal gesproken de spiertjes knijpt. Die zit er ineens in. Dit is Radio West. We gaan zo lekker live naar de wedstrijd. Het is bijna 2:30.

0: Blijft altijd veel besproken en veel bezongen, hè? De eerste keer. Maxime en Franklin Brown deden het voor het Eurovisie Songfestival. En we hebben natuurlijk ook een prachtig liedje van Harry Jekkers over de eerste keer. Leuker dan de eerste keer wordt het namelijk nooit meer. We hebben twee wedstrijden in de tweede divisie die snel beginnen. We hebben Katwijk ook nog natuurlijk vanmiddag om 3:15 AFC Katwijk. We hebben Quick Boys tegen Hardenberg. Daar hebben we net al iets over gehoord om 3:00. Ja, en dat zijn ze eigenlijk voor vandaag. Nou ja, we hebben de Rijnsburgse Boys natuurlijk tegen IJsselmeervogels. Dan hebben we dat programma compleet. Dan gaan we naar de derde divisie. Ik moet even wennen, want Noordwijk was altijd tweede divisie. Nu derde divisie. Duinwetering is de locatie. En de Zwaluwen zijn daar aankomen vliegen. En nou ja, het is 3:01. En als ze zo punctueel zijn, Hanif, dan zijn ze ook begonnen.
1: De vraag stellen is een beantwoorden, Ronald.
0: Ik hoor een speaker, dus dat kan niet meer.
1: Nee. Het loopt redelijk voortvarend. En ik moet zeggen, je timing is echt, op z'n Engels zouden ze zeggen, impeccable, perfect. Want de speaker was zo hard, met name de muziek. En het stukje 5, 4, 3, 2, 1, voordat de spelers uit de catacombe kwamen. Als we dat hadden uitgezonden op de radio, dan hadden er heel veel klachten binnengekomen.
0: Ah,
1: via diverse kanalen.
0: Dus dat hebben we dan mooi samen voorkomen. Hè?
1: Prettig opgelost, zou je kunnen zeggen, inderdaad. Ja, spelers schudden elkaar de hand. De mascotte van Noordwijk blijft het ook een grappig gezicht vinden. Zo'n man in een pak met een enorme pet erbovenop die schuin achterstevoren staat. Zoals je zeg maar vroeger dat bij, het is een veelbesproken persoon geworden, maar bij Ali B zag. Die is erbij betrokken bij de tos die wordt verricht op de middenstip. En dan gaat zometeen de pupil van de week het bal openen op de Duinwetering. In de hoop het voerde voorbeeld te kunnen geven aan de spelers van VV Noordwijk. Die het scoren goed voor elkaar hebben dit seizoen. Ze maakten er 12 in 6 wedstrijden. 2 per wedstrijd dus gemiddeld. Maar het valt vooral op dat het nog 0 tegengoals heeft gekregen dit seizoen. Daar tilt de trainer Roy van der Meijen overigens niet al te zwaar aan. Ik sprak hem vooraf even. Die zei, ja jongens, het is pas 6 wedstrijden. Het is vooral voor de buitenwereld leuk. Maar verder hecht ik daar niet zoveel waarde aan. Maar goed, zolang dat volgehouden wordt, zal zijn keeper daar heel blij mee worden. Sven van der Maten, ook al heeft hij van de week aangegeven tegen collega Jim van der Deyl dat hij geen premie krijgt voor de clean sheet, zoals dat zo mooi heet. Dus koopt hij er letterlijk even weinig voor, maar hij is er ongetwijfeld heel blij mee. En dat allemaal als de pupil van de week het bal opent, goed binnengeschoten. En dan kunnen we ons opmaken voor de aftrap tussen een ploeg in het wit-rood en een ploeg in het zwart-wit. Zwaluwen op bezoek in gestreepte shirts. En de pupil van de week en de mascotte maken plaats op het veld. Ook de man die er een foto van gemaakt heeft, ik vermoed zomaar, is vader van. Die moet als laatste nog even gauw van het veld af. Dan kunnen we beginnen. En krijgt de pupil van de week nog een high five van de bank van VV Noordwijk. We zijn er klaar voor. Aanvoerder Sander Bosma heeft de TOS gewonnen. En zo gaat Noordwijk beginnen op eigen veld tegen Zwaluwen. Dat onder leiding staat van een trainersduo, Marco Jalink en Delano Akohen. Laatst genoemde is de toekomstige hoofdtrainer. Over een jaar neemt hij het roer over. De aftrap is verricht. Noordwijk speelt vanuit de tribune bekeken van rechts naar links. En begint op te bouwen op eigen helft met het centrale verdedigingsduo. Dat eigenlijk wekelijks wel bij de Noordwijkers bestaat uit Kik Groot en een variabele, als ik het zo mag noemen. Nu is het Levi Volkers, die ook wel eens op het middenveld te vinden is geweest. Hij is nieuw overgekomen van ADO 20. Maar het gaat via Kik Groot. Hij is degene die het bepaalt achterin. Op het middenveld is aanvoerder Bosma degene die zich aanbiedt, maar hij wordt overgeslagen. En zo leidt Noordwijk het eerste balverlies via Groot. En mag Zwaluwen het ook gaan proberen. 0-0, minuutje bezig aan de Duinwetering bij Noordwijk Zwaluwen.
0: Echte voetbalnaam, Kik. Ja, je had Kik van der Val, maar je hebt ook een strip. Kik Wilstra. En dat was natuurlijk ook weer, dat had van alles te maken. Wil en Stra, dat had van alles te maken ook met Abel Lenstra. Gaan we hem wel even opzoeken. Dit is Cher, If I Could Turn Back Time. If I could...

0: Oh, dat zou ze wel willen, denk ik, Cher. De tijd terugdraaien. 80 is inmiddels. Maar ze heeft onlangs nog laten weten dat ze er absoluut geen probleem mee heeft dat ze 40 jaar ouder is dan haar huidige man. Nee, daar had ze absoluut geen problemen mee. Maar op 80-jarige leeftijd heb je wel meegemaakt. De boeken natuurlijk van Kik Wilstra. We hebben even opgezocht wat het nou precies was. Kik komt van Kik Smit, ook een oude bekende voetballer. Wil in Wilstra komt van Faas Wilkes, de Rotterdamse held die bij Inter heeft gespeeld, onder meer bij Valencia. En natuurlijk de Stra was van Abe Lentstra. Nou, dan hebben we het allemaal gehad. En dat alleen maar omdat er een speler daar bij Noordwijk centraal achterin speelt. Hanif bij Noordwijk Zwaluwe, waar, nou ja, waar begonnen is, maar waar nog geen doelpunt is gevallen. Uiteraard, zei bijna zeggen.
1: Nee, en vorig seizoen, kun je nagaan, hadden ze bij Noordwijk er zelfs twee. Keek Landkroon ook nog. Oh. Maar die is inmiddels naar Duitsland vertrokken. Naar de club, en ik weet niet of ik het goed uitspreek, die heet SPVGG Vreden. Geen flauw idee op welk niveau dat is, maar nee. Hij heeft er een uitdaging in gevonden. Dus zijn ze één Kik kwijt en is de tweede nu nog basisspeler achterin Kik Groot. Maar wat misschien nog veel interessanter is, ook voor jou Ronald, want ik schat dat wel als een generatiedingetje in. Zijn opa heette Kees. Gaat er dan bij jou een lichtje branden, bij Kees Groot?
0: Ja, dat is de speler van Ajax geweest, Kees Groot.
1: Zeker. Ja. Heerenveen en Stormvogels ook
0: ja,
1: nog.
0: Ja, ja.
1: Dat is zijn opa.
0: Oké. Dus hij komt echt uit een sterk voetbalgeslacht. Ja, Kees Groot was geen misselijke voetballer, hoor.
1: Nou, precies. Heeft behoorlijk wat goals gemaakt, inderdaad. En Kik Groot heeft zelf ook in de jeugd van AZ gezeten. En 9 keer het shirt van Telstar gedragen. Dus wat dat betreft heeft hij ook zijn sporen in die zin wel enigszins verdiend. Nu is hij al sinds jaar en dag bij Noordwijk een vertrouweling achterin in de defensie. En nu moet zijn ploeg wel op de hoede zijn voor een hoekschop van Zwaluwe. Dat wel lijkt stil te komen te staan door een blessure. Links bij de cornervlag in de buurt is de speler die betrokken was bij het eruit slepen van deze hoekschop. Die is blijven liggen. Die gaat nu met pijn en moeite op zijn hurken zitten. Maar lijkt het allemaal te kunnen vervolgen, het spel. De hoekschop wordt genomen. In korte versie nee, toch een tweede variant waarbij die man die net opstond het aan zich voorbij laat gaan. Dus dan wordt hij hoog voorgeslingeld. Of althans half hoog. Wat een slechte corner. Hij stuit het via 2 balomwentelingen over de achterlijn in het zijnet. Hmm. Zo slecht zie je ze zelden genomen worden op dit niveau. Nou ja, van spanning is dus geen enkele sprake. Kansen hebben we ook echt nog niet gezien. Aan beide kanten niet. Dus het is echt het bekende aftasten in de eerste 7 minuten. En het afwachten op wie er voor het eerst het doel serieus onder vuur gaat nemen. Balverlies van Noordwijk op eigen helft. Overname dus voor Zwaluwe met Meli Lopez. Een van de 3 middenvelders zoekt de diepte aan de linkerflank. Wordt ook gevonden. Bal blijft net binnen. Maar wordt dan door een aanvaller van Zwaluwe over de achterlijn gelopen. Nee, de eerste minuten zijn nog niet je van het aan de duimwetering. Maar het is nog 0-0. En dat het goede nieuws voor Noordwijk is dat daarmee het clean sheet voorlopig bewaard blijft.
0: Publiek nog geen grote winnaar bij Noordwijk Zwaluwe. Wij hopen natuurlijk dat het publiek van IJsselmeervogels ook niet de grote winnaar is bij de wedstrijd tegen Rijnsburgse Boys. Dat is een wedstrijd die om 3 uur gaat beginnen. En Gert Barnhorn is bij deze wedstrijd. En IJsselmeervogels, ik ga even heel snel kijken, die staan toch aardig in de top. Staan op een 5e positie. Ja, en Rijnsburgse Boys, Gert, die komen handenwrijvend aan. Want die hebben natuurlijk vorige week het grote Quick Boys verslagen.
2: Ja, zeker. Aan zelfvertrouwen geen gebrek, zou je daarom ook zeggen. En ze staan natuurlijk op de ranglijst. Dan heb ik het over de ploeg van René van der Kooi. Een stuk lager dan waar ze zouden moeten staan eigenlijk. Laatste 5 seizoenen toch 4 keer in de top 5 geëindigd. Nou, dit seizoen is dat ongetwijfeld ook het doel. Sterker nog, eigenlijk nog veel meer. Namelijk het kampioenschap. Want dat moet er toch ook wel een keertje komen voor René van der Kooi. Ondertussen bezig aan zijn 3e seizoen bij Rijnsburg. Ja, dan was vorige week tegen Quick Boys toch wel een aardige opsteker. Want natuurlijk, de week daar weer voor. Ondertussen ook alweer uitgebreid besproken. Die ruime, gênante nederlaag bij Kozakken Boys. Die 6-1. Ja, en dan een week later winnen bij, of van Quick Boys op eigen veld. Dat is natuurlijk wel heel erg fijn. Aan de andere kant komt het nu ook een IJsselmeervogels tegen. Dat zelf best wel lekker in vorm is. Met 10 punten uit 5 wedstrijden. Dat is eentje minder dan Rijnsburg. Dat heeft alles te maken met die gestaakte wedstrijd. Ondertussen ook lang en breed besproken natuurlijk. Tegen GVVV halverwege dat duel met die 2-0 achterstand. Dat was namelijk wel verrassend voor de ploeg van de trainer Willem Leusijs. Die wedstrijd gaat binnenkort ingehaald worden op een doordeweekse avond halverwege oktober. Daarover later natuurlijk wat meer. Maar inderdaad, Rijnsburg, het zal wat goed willen maken. Het zal die ranglijst willen beklimmen, verder omhoog. Ja, en tegen IJsselmeervogels treft het dan een tegenstander die deze week niet alleen getraind heeft, maar ook gewoon een wedstrijd gespeeld. Namelijk in de tweede voorronde van de KNVB-beker. Dat deed het tegen Gemert. Ja, en daar een compleet gebrek aan zelfvertrouwen, zou ik kunnen zeggen. Want na 45 minuten stond het al 3-0 achter, hier op eigen veld, tegen de derde divisionist. Dat was ook een beschamende nederlaag, zo zou je kunnen zeggen. Want het bleef namelijk bij die 0-3. Brian Kampman, die zei hier ook daarover, dat is een speler van IJsselmeervogels. Wat moet je hier anders van zeggen dan dat het een blamage is? Gewoon een schande. Nou ja, dat zijn duidelijke woorden na afgelopen dinsdag dus. Die bekerwedstrijd door de week voor IJsselmeervogels. Zij dus uit de beker geknikkerd, hebben het hoofdtoernooi niet bereikt. Voor Rijnsburg is dat wel anders. Sterker nog, ze hebben natuurlijk handen wrijvend op de bank gezeten vrijdagmiddag om te kijken wie de tegenstander gaat worden in de eerste ronde van het hoofdtoernooi. Ja, en dat is wel een leuke tegenstander geworden, hoor. Namelijk FC Den Bosch. Mm. Op eigen veld natuurlijk, want de profclubs spelen in de eerste ronde van de KNVB-beker altijd op bezoek bij de amateurs. Ja, en dan is dat natuurlijk wel een leuke wedstrijd. Een ploeg die 17e staat in de KKD en waarvan je dus zou zeggen, die moet je kunnen hebben. En dat is dus wel een fijne tegenstander voor de ploeg van René van der Kooi. Het enige wat voor hun belangrijk is, voor de Uien, is dat die goede reeks, die nou ja, eigenlijk nog moet beginnen, want het is maar één wedstrijd die is gewonnen nu natuurlijk, nog verlengd moet gaan worden. Dat is het allerbelangrijkste. De wedstrijd tegen IJsselmeervogels, om daar maar even te beginnen, die begint om 3:00. Dat is over een kwartier.
3: Gert, hoeveel koffie heb jij al gekregen?
2: Ik wist dat je erover zou beginnen. Een stuk of 4.
3: Oké, okay, nou dat zijn er 4 meer dan ik. Dat is fijn. Maar dat is meer voor de mensen van hier, denk ik. Lisse!
2: Ja,
3: Gert ons straks. Lisse speelt tegen Echt en staat op dit moment op een 1-0 voorsprong. De kloven staan werkelijk op mijn lippen. Dit is Roxy Music. And love is the drug.

0: En dat is dan een hele gezonde verslaving natuurlijk. Hoewel, het moet ook weer niet doorslaan. Hanny Farah, kijk naar Noordwijk tegen Zwaluwe.
1: Ja, dat doen we inmiddels al 14 minuten en 52 seconden. En daarin hebben we eigenlijk nog nauwelijks iets van importantie kunnen ontdekken. Als je met een loop met een vergrootglas gaat kijken, dan zou je misschien één kansje van VV Noordwijk hebben kunnen zien met Bram Franke, die enigszins in de buurt van het doel kwam en bijna het laatste tikje kon geven. Maar ja, dat is allemaal iets voor de statistieken. En zelfs dat niet eens. Ingooi voor Noordwijk, net over de middenlijn aan de linkerkant, wordt genomen door Jordi Stroker. Die heeft wel veel aanvallende intenties. Dat is ook weer niet nieuw. Dat kennen we gedurende zijn carrière vaker gezien in zijn tijd bij onder andere Rijnsburgse Boys, waar hij lang belangrijk was op die positie, en ook bij Scheveningen in het verleden. Nu al een paar jaar bij VV Noordwijk, begon het seizoen met kleine klachten. Heeft de laatste twee wedstrijden ook niet kunnen starten, maar wordt nu gevonden in de diepte. Jordi Stroker, lage voorzet, te scherp. Net niet bereikt hij. Ilias Latif, de spits van Noordwijk, die zo hongerig is om zijn zevende van het seizoen te maken in even zoveel wedstrijden. Maar hij kan net niet bij die bal. Makkelijke prooi voor Kevin Juliana. Die verdedigt het doel van Zwaluwe. Dat komt omdat de eerste keeper Kenny Lipman, die nog een tijdje in de belangstelling van Quick Boys stond, een paar jaar geleden, op een reis is naar Australië. Dat was al bekend toen hij zijn transfer maakte van HVC 10 uit Hoek van Holland naar Zwaluwe. En dat is allemaal geaccepteerd. Dus is hij nu heel ver weg en wordt hij vervangen door Juliana, die een goede redding in huis heeft. Dit was het eerste schot van Ilias Latif, de topscorer van Noordwijk. Met zijn linker van randje 16 meter. Met een lage schuiver stelt hij Kevin Juliana op de proef. En die heeft daar zijn linkerhand en handschoen voor nodig om de eerste treffer van de middag te voorkomen. Hoekschop Noordwijk komt vanaf de rechterkant. Juliana zet de spelers om hem heen neer waar hij ze wil hebben. Althans die met een zwart-wit gestreept shirt. Als de hoekschop dan komt met een linkerbeen, zou je een indraaier verwachten. Het is een korte variant. In twee instanties voorgelegd en weggekopt uit de defensie van Zwaluwe. Nog altijd is de bal in het 16 meter gebied. Wil Valentijn Zandbergen dat hij de vrije bal meekrijgt. Dat zou dan een penalty zijn, maar hij krijgt de vrije trap tegen. Geen vervolg voor de aanval van Noordwijk. Dus het begint een beetje tot leven te komen in minuut 17 van de eerste helft. Het staat weliswaar nog steeds 0-0.

0: je veel naar Engelse detectives kijkt, zoals Midsommar Murders en zo, dan kom je Mike Oldfield kom je nog wel uit. Maar bij Maggie Riley kom je dan toch tot Maggie Riley. Dat is, zoals dat wordt uitgesproken, in al dat soort series. Heerlijk, ik ben eraan verslaafd, BBC NL. We gaan naar Noordwijk tegen Zwaluwen. Daar was zo waar, Hanni Varara, wat opwinding vlak voordat we hier verlieten.
1: Ja, daar was Ilias Latif verantwoordelijk voor met een schot vanuit de tweede lijn. Zoals dat zo mooi heet. Met zijn linker stelde hij de keeper van Zwaluwen in staat om zijn kwaliteiten te etaleren. Het tegenvallende nieuws voor Zwaluwen is dat die ploeg al heeft moeten wisselen. Terwijl Noordwijk in de aanval gaat, het niet onder schot komt. Antonioli niet gevonden en ook Zandbergen kan de trekker niet overhalen. Er zitten spelers tussen van Zwaluwen. Komt wel een vrije trap op een prachtige plek. Rand 16 meter ter hoogte van de achterlijn. Dus dan krijg je een soort corner bij de F'jes voor VV Noordwijk. Met al die grote mannen met een groot doel leeft dat heel veel mogelijkheden op. Althans op papier. Maar de wissel dus bij Zwaluwen. Daar is aanvoerder en verdedigende middenvelder Meli Lopez geblesseerd uitgevallen. In zijn plaats is een aanvaller gebracht aan Dani Olli. Betekent ongetwijfeld wat omzettingen in de ploeg van assistentcoach Delano Akohen, die zich manifesteert als hoofdverantwoordelijke. Dat geldt terzijde. Korte vrije trap gaat naar Bram Franke, maar die wordt op de huid gezeten door twee tegenstanders. En dan moet hij het afleggen, dus is het slecht uitgespeeld door Noordwijk. Dat weliswaar aan de bal blijft, maar helemaal terug moet. Terug naar de middenlijn, op de eigen helft beland is. En daar staat Jordi Stroker dan om helemaal via doelman Sven van der Maten van achteruit opnieuw te beginnen aan een aanval. Die begon op een plek die zoveel perspectief leek te bieden, maar uiteindelijk dus niks met zich mee heeft kunnen brengen. Zo gaan we richting het verstrijken van het eerste kwart van de wedstrijd. Is het nog niet heel erg levendig, behalve die ene kans van Noordwijk geweest. En dat het dus doelpuntloos is, dat mag je logisch noemen.
0: We hebben straks natuurlijk een heleboel andere wedstrijden erbij. Nou ja, een heleboel, laten we zeggen. Quick Boys Hardenberg is een wedstrijd die wij volgen vanaf 3:00. Dat doen we met Jim van der Del en Gert Barnhorn. Sluit straks aan bij IJsselmeervogels, Rijnsburgse Boys. En dan is er nog één ploeg over in de tweede divisie die wij nauwgezet volgen. En dat is de wedstrijd die om 3:15 begint tussen AFC en Katwijk. Is er al gescoord in de tweede divisie? Ja, er is gestoord door GVV Veenendaal. Dat is een wedstrijd die om 2:30 al is begonnen. Spelen tegen de amateurs van Volendam. En GVVV Veenendaal heeft inderdaad het doelpunt gemaakt via Veenhof. Ja, het zijn wat veetjes daar, hè? Op zo'n middag. Dit is Radio Westsport. Goedemiddag.

0: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
4: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
6: Lees Verkeerde Afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
7: Maak gezond eten en drinken betaalbaar en aantrekkelijk. Zodat ieder kind gezond kan opgroeien in Nederland. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
8: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice wordt je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen 1 werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
9: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
10: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
11: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
12: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
11: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
12: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
13: In Sassenheim is het 19 graden. In Pijnakker ook. Het is vanmiddag droog en de zon schijnt. Maar er zijn ook wolken.
14: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
13: Het is 3:00, ik ben Lotte Dekker met een overzicht van het regionieuws. Het OM eist 9 maanden cel tegen een man die wordt verdacht van het bedreigen en beschieten van de huismeester van de Erasmustoren in Den Haag, schrijft het AD over. De politie vermoedt dat 5 mannen vorig jaar een motor wilden stelen daar. Tijdens de vlucht naar buiten zouden verdachten hebben geschoten met een alarmpistool. Binnenkort gaat een film over het surfdrama op Scheveningen in première. 5 jonge mannen kwamen in 2020 om het leven door een plotselinge schuimlaag bij het havenhoofd. De documentaire Schuim gaat over de gebeurtenissen van toen en over de sporen die het drama nog altijd achterlaat. En wijkagent John Heij van omgeving Leidschendam en Voorburg neemt na 37 jaar afscheid van de politie. Weinig agenten hadden zo'n groot werkgebied als hij. Hij gaat nu met pensioen. Tot zover de hoofdpunten uit de regio. Nu het overige nieuws.
15: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook Volt-leider Dassen, met wie Pro sinds gisteren optrekt, is voorzichtig positief. Beide partijen spraken vanmiddag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet. Al moet er volgens hem nog onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Later vandaag volgen er nog gesprekken tussen het kabinet en de SGP en JA21. Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt meer regen verwacht en wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Meerdere spelers van het Ierse nationale voetbalteam weigeren uit politiek oogpunt om morgen tegen Israël te spelen. Het Ierse team is niet op de laatste training voor het Nations League duel verschenen. De Europese Voetbalbond heeft om uitleg gevraagd bij de Ierse Voetbalbond. Die komt later vandaag waarschijnlijk met een reactie in samenspraak met de spelers. In Parijs hebben honderdduizenden mensen zich verzameld voor een openluchtmis van Paus Leo. Volgens de organisatie hebben 600.000 mensen zich ervoor aangemeld. De mis wordt gehouden op de Place de la Concorde, waar de paus in zijn pausmobiel naartoe reed door een juichende mensenmassa op de Champs-Élysées. Het weer, zon en wat wolken, blijft overal droog bij 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur ook wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dan is er nog verkeersinformatie van de ANWB.
16: Vertraging in het westen van het land op de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Bodegraaf en Knoop het Gouwen staat een vrachtwagen met pech. De eerste rechterrijstrook dicht en dat kost je 10 minuten.
13: Na de reclame Radio West Sport. Meer nieuws? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
17: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
18: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
19: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
18: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
20: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mensen goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. En dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
21: Alles over palliatieve zorg vind je op leventotlaatst.nl.
22: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
5: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
22: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
23: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
24: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
25: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
26: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
27: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
26: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
28: Sport.
29: Dit is Radio West.
15: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, het is 7-3. Zo heb je één wedstrijd en zo hebben we er drie die wij nauwgezet volgen. 2 in de tweede divisie, 1 in de derde divisie. We gaan gauw kijken. Eerst bij Jim van der Del. Quick Boys tegen Hardenberg.
1: 0-0 na 7 minuten, maar discussie alom was dat geen hens in het 16 meter gebied bij Quick Boys. Als ik de opleiding had gedaan, had ik hem zeker op de stip gelegd. Dat doet Schaper niet. Hij trekt nu wel zijn tweede gele kaart. De eerste was voor Serge Fatima, verdediger van Hardenberg. En de tweede is voor aanvoerder Danny Bouws. Dus al vroeg 2 man op de bon en Quick Boys door het oog van de naald. 0-0.
0: En deze scheidsrechter is niet zuinig met de kaarten. IJsselmeervogels Rijnsburgse Boys is de tweede wedstrijd die we volgen in de tweede divisie. En daar zit Gert Barnhorn.
2: En Rijnsburg is tot vooralsnog zo wisselvallig als het weer. 3 ruime nederlagen, een gelijkspel, 2 goede overwinningen. En wat het vandaag gaat worden, dat is na 4 minuten natuurlijk nog niet te zeggen. Maar een overtuigende start is er wel van de thuisploeg IJsselmeervogels. Maar dat dan weer wel zonder echte kansen. Daaronder altijd 0-0.
0: En dan in de derde divisie Noordwijk tegen Zwaluwe. Dat is een wedstrijd die al om 2:30 begonnen is. En nog niet bol staat van de sensatie. Hanni Ferrara.
3: Maar de dadendrang van de thuisploeg neemt steeds verder toe. Want zowel Valentijn Driessen als Ilias Latif... Valentijn Zandbergen, nou, van het wat harte mond vol van heeft, nou, zullen we maar zeggen. Hadden allebei de kans om te scoren, hadden misschien wel moeten maken. Maar zover kwam het niet. Dus heeft Noordwijk nog niet de gewenste openingstreffer tegen een Zwaluwe dat steeds meer onder druk komt te staan.
0: We zijn er tot 6:00 met deze 3 wedstrijden natuurlijk. En we houden ook alle andere tussenstanden in de gaten. Mocht je denken, hey, Katwijk. Nee, Katwijk speelt pas om 15:15 de uitwedstrijd bij AFC.
4: Radio West Sport met Ronald van der Geer.
0: En met Jim van der Del, die bij Quick Boys Hardenberg al 2 kaarten zag. Nou, dan laat de scheidsrechter er geen gras over groeien, Jim.
1: Nou, scheidsrechter Schaper, hij heeft ze meegenomen, heeft ze laten zien. Eentje was dus voor Serge Fatima na een grove charge op Trent Rexhagen. En zojuist was de tweede voor de aanvoerder Danny Bouws. En die kwam eigenlijk kort na het moment dat er gediscussieerd werd over een hensbal. Schot vanuit de tweede lijn van Melle Joop Witteveen. Kwam daar tegen de arm van een verdediger aan. Volgens mij was het Kroon. En dan is de vraag, ja, was de arm naast het lichaam of was dat niet het geval? Nou, de scheidsrechter was best resoluut. Woof het gelijk weg als Quick Boys er nu uitkomt. Althans, dat probeert het, maar de bal komt niet aan bij Kilian van Meeuwen. Dus kan de doelman Jorik Maats de bal overnemen. En is tegelijk een aanval van Hardenberg. Het is een leuke wedstrijd, een leuke beginfase. Het gaat op en neer. Dit is een balletje voor Jansen. Eenvoudige bal, hij kan hem oprapen vanaf de grond. Maar met name dat penaltymoment, dat zal morgenavond de nodige aandacht krijgen in TV West Sport. Dan kunnen we het in de herhaling nog eens terugzien. Had Hardenberg hem moeten hebben of heeft scheidsrechter Schaper het bij het juiste eind? Morgenavond 8:00, dan krijgt u het antwoord.
0: Dan gaan we naar IJsselmeervogels Rijnsburgse Boys. Daar een wedstrijd van een ploeg die in vorm is tegen IJsselmeervogels. Dat moeite heeft om zijn tanden te laten zien. Gert Barnhorn.
2: 7 minuten onderweg ondertussen op de Westmaat. Het is 0-0 nog altijd bij IJsselmeervogels Rijnsburg. Waar de thuisploeg, zoals gezegd, toch best aardig start. Het was natuurlijk afgelopen woensdag in die bekerwedstrijd tegen Gemert een ander verhaal. Toen bij rust die 3-0 achterstand. Maar nu tegen Rijnsburg heeft het eerste en best wel behoorlijke kans van de wedstrijd. Via spits Jim Beers. Hij schoot de bal op Tobias van der Klei. Het was een vrij lastige poging. Ook omdat de doelman zijn doel uit was gekomen. Daarom ook de redding van zijn hand. Te vervangen natuurlijk van Wesley Zonneveld. Die een kruisbandblessure heeft opgelopen. Daarom waarschijnlijk de rest van dit seizoen niet in actie zal komen. Dus Tobias van der Klei, overgekomen van Excelsior Maassluis, mag de onders waarnemen.

0: prima plek komt voor een vrije trap. Met Kariou bijvoorbeeld, die er zelf achter kan gaan staan. Hij scoorde in de wedstrijd tegen AFC, ook al uit een vrije trap. Dat was wel een kleine fout van de doelman. Dat betekent ook dat Bram Kaarscharen, dat is de goalie van IJsselmeervogels, toch wel op zijn hoede zal zijn. Want Kariou die heeft dus al een vrije trap op zijn naam staan. Achter de bal ook Shane van Bohemen. Dat is natuurlijk ook iemand die in de gaten wordt gehouden vandaag. Vorig seizoen speelde hij nog namelijk bij IJsselmeervogels. Heeft overstap gemaakt naar de ploeg van René van der Kooi. En speelt daar dus nu zijn wedstrijden. Daarvoor weer bij Al Jazeera trouwens gespeeld nog 2 jaar. En dus via de Westmaat bij Rijnsburg terechtgekomen. Kariou met de vrije trap. Ja, dat is dan weer teleurstellend. In de muur, 9 minuten onderweg. Nog altijd 0-0 bij IJsselmeervogels tegen Rijnsburgse Boys.
1: Dan verlaten we de tweede divisie en ruilen we die in voor de derde divisie. Gaan we naar Noordwijk-Zwaluwe. Hanni Farrara heeft eindelijk onthuld waar Valentijn Driessen zich ophoudt op elke zaterdagmiddag.
2: Ja, hij heet toch echt Valentijn Zandberg. Hoe je dat bij Driessen komt, geen enkel idee. Die voornaam leidt dan toch te veel af. Maar Valentijn Zandbergen, de buitenspeler van Noordwijk, was het dichtste bij een doelpunt, had ook eigenlijk die moeten maken. Want was 1-1 met de doelman, Juliana, die hield zijn doel schoon. Terwijl ook Ilias Latif in de gelegenheid is geweest om de score te openen. En met zijn vorm, met zijn doelpuntenmoyenne, 1-1 na 6 wedstrijden. 7 in totaal, beker meegerekend, had je meer van hem verwacht. Nu komt Zwaluwe opzetten met Muis. Goeie tackle op de bal, zeg. Uitstekende verdedigende actie aan de kant van Noordwijk van Jordi Stroker. Die de snelheid nog steeds heeft. Ondanks zijn, met alle respect, hogere leeftijd ten opzichte van zijn teamgenoten. Maar een uitstekende, voortreffelijke tackle op de bal. Waardoor Kaelen Muis, die dacht 1-1 met de doelman te kunnen gaan, niet zo ver kon komen. Maar nog steeds is Zwaluwe nog niet van de bal ontdaan. Vanaf de linkerkant wordt er weer gewerkt aan een aanvalsopzet. Lage voorzet, weggegleden door Kik Groot over de achterlijn. En Groot is woedend werkelijk waar op zijn ploeggenoten. Dat ze zoveel ruimte weggeven dat er niet mee wordt verdedigd. En dat dus zomaar Zwaluwe in de kaart wordt gespeeld. Hoekschop voor de bezoekers. Zij zijn nog niet echt tot een uitgespeelde scoringskans gekomen. Maar laten bij Vlagen zien dat ze ook wel degelijk gekomen zijn naar de duimwetering om hoger dan die 12e plaats te gaan eindigen dit seizoen. Hoekschop vanaf de linkerzijde. Daar zet Sven van der Maten de spelers om zich heen neer. Maar doet hij dat eigenlijk niet heel fanatiek. Is hij tevreden met hoe het staat. Zo lijkt het althans vanaf de buitenkant. De corner komt deze keer niet laag in het zijnet. Maar in de handen van Van der Maten. Die dus nog steeds zijn doel schoon heeft gehouden. Ook in speelronde 7 van dit seizoen. Want bij Noordwijk-Zwaluwe staat het op 5 minuten van de rust nog 0-0.
1: Dan even kijken naar FC Lisse. Dat is een ploeg die maar op 1 punt stond. Voorafgaand aan deze 6e speelronde van Noordwijk. Het gaat dus echt serieus om de koppositie. En Lisse speelt een thuiswedstrijd tegen Echt en staat met 1-0 voor. En is dus virtueel de koploper op dit moment vanwege de gelijke stand bij Noordwijk. Maar goed, je moet doorgaan. It ain't over till the fat lady sings, dat zeggen ze wel eens. Dit is Radio Westsport, bijna 3:15. Jimmy Neal, die raakt altijd de waarheid. De spijker op zijn kop. Ain't no doubt.
3: She says, it's not you, it's me. I need a little time, a little space. A place to find myself again, you know. Oh yeah, I know goodbye when I hear it. She smiles, but her heart's already out there.

0: Jimmy Neel, met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kunnen we direct meenemen naar Jim van der Del. Dat het nog 0-0 staat bij Quick Boys Hardenberg.
1: En dat is jammer, want die wedstrijd verdient eigenlijk wel wat meer. Ik zit te genieten van beide teams, hoor. Zojuist Quick Boys, dat verdedigend goed staat. En dan met name het lef dat doelman Jansen vertoont. Staat echt op zijn 16-meterlijn te keepen. Dook daar ook goed voor de bal. Is meevoetballend sterk. En daar maakt Quick Boys dan ook dankbaar gebruik van. En aan de andere kant liet ook de doelman vandaag spelend in het roze, Yannick Maast, zien dat hij een prima keeper is. Op de inzet van Kian Sloor in de korte hoek tikte hij de bal tot corner. Maar ook daar was Quick Boys dichtbij een treffer. Alleen, ja, het is zo jammer dat hij er nog niet op staat. 20 minuten gespeeld. Alle ingrediënten zijn aanwezig. Inclusief fantastisch mooi weer hier in het Katwijkse. Waar mensen in de duinen zijn gaan zitten. Lekker in het zonnetje, drankje erbij. En genieten van een heerlijk open duel. Ja, ik hoor jou jaloersmakend meepraten.
0: Nou, zeker. Ik start de auto al bijna. Het is echt...
1: Ik heb nieuws voor je. Er is nog plek.
0: Mooi man. Oh, je bent klaar ook, gelijk?
1: Ja, ik ga daar zitten nu.
0: Oké, nou ja, dan komen we straks bij je terug. Dan gaan we naar Gert, want er is natuurlijk bij IJsselmeergoochels van alles te doen geweest, hè, rond die wedstrijd tegen GVVV met Guillermo Doumaï, die een tik kreeg van Beukering en een paar tanden kwijt is. En toen las ik later dat er een inzamelingsactie is gestart. En dus is de vraag natuurlijk eigenlijk vrij simpel, doch vrij direct ook. Heb je al betaald, Gert Barnhorn?
2: Heb ik al betaald aan Doumaï voor, voor zijn herstel?
0: Ja, inzamelingsactie is er.
2: Nee, ik heb nog niet betaald. Oké, dat wist ik, maar ik heb er niet aan gedacht om te betalen eigenlijk. Ik zal er even over nadenken waarom dat niet is gebeurd. Dat is eigenlijk wel jammer, want hij heeft natuurlijk wel flinke schade geleden. Zo eerlijk moeten we zijn. 7 tanden eruit, 5 hechtingen in zijn mond. Je moet er toch niet aan denken. Maar inderdaad, de assistenttrainer John van Beukering van GVVV heeft hem inderdaad de tanden uit het gezicht geslagen. Het is een ongelofelijke situatie natuurlijk. Ondertussen alweer 2 weken geleden in die wedstrijd tegen GVVV daar halverwege. Waar de ploeg uit Veenendaal wel met 2-0 voor stond, maar het in de rust dus fout ging. Die wedstrijd wordt op 13 oktober ingehaald trouwens. Wel gewoon uit publiek welkom weer, want het ging natuurlijk ook om die wedstrijd heen mis vervolgens. Dat was na afloop. Na afloop, wedstrijd is dus nooit helemaal afgelopen. Maar na de rust dus ging het fout bij het wegbeleiden van de supporters, van de spelersbus van GVVV, waar natuurlijk ook Van Beukering in zat. Ja, het is allemaal niet lekker en het is in dat opzicht sowieso een wedstrijd waarbij je misschien beter een bouwhelm mee zou kunnen nemen. Want ook Rijnsburg, daar is de afgelopen weken niet goed gegaan wat betreft supporters. Het is uit de hand gelopen na de wedstrijd tegen Kozakken Boys. Het is uit de hand gelopen na de wedstrijd tegen Quick Boys. Er zijn ook wat mensen belaagd en gewond geraakt, ook agenten. Dus in dat opzicht is het niet ideaal bij beide ploegen momenteel. Wat betreft randzaken, je focust je toch veel liever op het voetbal. Omdat, dat zei René van der Kooi ook, we hebben de mooiste voetbalregio als de Bollenstreek zijnde. Er zitten zoveel mooie clubs in, er gebeuren ook zoveel mooie dingen. En het zijn juist die randzaken die dat allemaal overschaduwen. Laten we hopen dat we ons vandaag gewoon op het voetbal kunnen gaan richten. Dat doen we nu al 18 minuten. 0-0 nog altijd de tussenstand bij IJsselmeer volgens Rijnsburg. Interessant gevecht, zonder echte grote kansen. Er was er eentje voor Jim Beers namens IJsselmeervogels. De redding was uiteindelijk van Tobias van der Klei verder. Dus weinig dreigende situaties. In ieder geval bij Rijnsburgse boys in aanvallend opzicht nog niet zo gek veel zien doen. Bij IJsselmeervogels zaten er wel een aantal mooie aanvallen tussen. Zoals nu over de rechterkant. Is het jammer dat de voorzet op Jim Beers niet goed is. Die eindigt zo in de handen van Tobias van der Klei. Daar had wel wat meer in gezeten. Rijnsburg gaat weer opbouwen. Doet het met Nino Klaver op middenveld. 19 minuten onderweg. Nog altijd geen doelpunt op de Westmaat.
0: Er waren veel verhalen dus uit het amateurvoetbal. En de supporters, daar kunnen we nog eventjes een verhaal aan toevoegen. Zeker voor mensen die Feyenoord een warm hart toedragen en dachten naar een Europese wedstrijd te gaan. De UEFA heeft Feyenoord meerdere straffen opgelegd vanwege het gedrag van supporters in de recente wedstrijd tegen Barcelona op 9 september. Een boete van €25.000 vanwege racistisch en of discriminerend gedrag. Ook zijn er boetes voor het gooien van objecten. €26.000 en een beetje. Spreekhoren €10.000 en schade in het stadion €13.000. In totaal moeten Feyenoord Feyenoord bijna 75.000 euro betalen aan de UEFA. En ook heeft de club een voorwaardelijke straf gekregen van een vermindering van 25% in het aantal supporters bij een uitwedstrijd. Nou ja, voorafgaand aan de Champions League seizoen heeft Feyenoord al met de eigen fans gecommuniceerd dat ze geen geld terugkrijgen als kaartjes door straffen van de UEFA ongeldig worden. Dat deed de club kort na het vuurwerkgeweld in de eredivisiewedstrijd met Cambuur. Daar raakten weer meerdere thuissupporters bij gewond. Dus het is van alle kanten dat supporters eigenlijk de clubs dwars zitten. Jammer is dat toch. Het is een beetje een zwarte vlek in het voetbal. Goedemiddag, dit is Radio Westsport. Dit zijn de Dire Straits.

0: Dire Straits op Radio West en The Lady Writer. Dat zet je altijd direct aan het denken. En dan denk je, wie is eigenlijk mijn favoriete schrijfster? Nou zou ik het zo snel niet weten, maar ik weet dat Jim van der Del een belezen man is. Wie is jouw favoriete schrijfster, Jim?
1: Carice van Houten.
0: Schrijft die boeken dan?
1: Volgens mij wel.
0: Oké. Okay. Ga ik opzoeken, hè, nu. Dus,
1: ja, dat snap ik.
0: Als je onzin praat, dan gaan we verder. Volgens mij is dit een actrice, namelijk.
1: Oké. Kijk hoe je scherp bent. Nee, jij bent ooit wel eens naar mij toegekomen hoe die ene actrice heette. En dat, ik kom dat nu was, toevallig op die naam.
0: Dat was Carice van Houten, ja. Maar dat antwoord blijft niet altijd geldig, Jim.
1: Oké.
0: Quick Boys H.C. Hardenberg dan maar doen.
1: Ja, nou ja, ik zit met een wat-als-situatie.
0: Oh.
1: Wat als de speler van Hardenberg zich zojuist in het duel in het 16 meter gebied had laten vallen? Dan heb ik het over Melle Joop Witteveen.
0: Oh.
1: Ik denk namelijk dat hij op de stip was gegaan. En dan kom je uiteindelijk op een punt van sportiviteit. En dat siert Melle Joop Witteveen.
0: Ja.
1: Want hij wilde zijn actie afmaken. Maar ja, het had er alle schijn van dat als hij was gaan liggen, er toch echt een penalty werd gegeven door Daan Schaper. En nu moet Melle Joop Witteveen genoegen nemen met een kans die hij niet mocht afmaken. Omdat hij kort daarna gehinderd werd. En er werd niet meer gefloten voor dat moment. Dat vind ik altijd interessante dingetjes, want het siert hem aan de ene kant. Maar goed, jij hebt ook het Nederlands elftal gezien. Daar verwachtte men ook een bepaald punt van sportiviteit van de Duitsers. Dat werd niet toegekend. En uiteindelijk scoorden ze daar uit. Strafbaar is het zeker niet. Alleen in dit geval had hij het zichzelf makkelijker kunnen maken. Die man met die fantastische mooie voornaam.
0: Nou, ik ga je niet onderbreken ervoor, maar nu begin je er zelf over. Ik denk, hoe krijg je het bij elkaar verzonnen? Melle Joop Witteveen.
1: He? Ik ga daar een grondig onderzoek naar doen. Ja. En bij mijn volgende flits heb ik het antwoord.
0: Nou, ik heb nog een ander antwoord. Ik heb namelijk even gevraagd, heeft Carice van Houten een boek geschreven? En het antwoord is ja. Carice van Houten heeft meerdere boeken en publicaties op haar naam staan. Anti-Glamour schreef ze. Dat is natuurlijk jouw favoriete boek.
1: Genre.
0: Ja, 2013. En toen Sinterklaas met het vliegtuig kwam. En daar lees jij dagelijks uit voor nog bij De Kleine Thuis, toch?
1: Absoluut, dat is hot topic nu, hè?
0: Ja, en die is al 18, kan je nagaan. Goed, we komen straks bij terug, Jim. IJsselmeervogels, Rijnsburgse boys, gaan we dan naar Gert Parnhoorn.
2: 25 minuten onderweg, IJsselmeer volgens Rijnsburg. Nog altijd 0-0. Leuke wedstrijd om naar te kijken. Dat dan wel, maar doelpunten. Ja, dat is wat we willen zien. Als je kijkt naar de statistieken van de beide ploegen, dan doet IJsselmeer volgens het naar behoren. En Rijnsburg misschien beter dan verwacht. En dat is dan gebaseerd op het aantal tegendoelpunten dat ze in deze tweede divisie tot nu toe hebben gehad. Het is bij IJsselmeer volgens namelijk slechts het aantal van 3. En bij Rijnsburg het aantal van 18. Dat betekent dat we vandaag op de Westmaat een wedstrijd hebben tussen de minst gepasseerde ploeg uit de tweede divisie en de meest gepasseerde ploeg uit de tweede divisie. En ja, IJsselmeervogels heeft dus weinig doelpunten tegengekregen. Eigenlijk alleen in de wedstrijden tegen Kloetingen, dacht ik, en GVVV. Die tellen dan niet eens mee omdat die wedstrijd gestaakt wordt. Maar moraal van het verhaal. Een prima defensie bij IJsselmeervogels. De ploeg van Willem Leusijs heeft dat allemaal aardig op orde. Ja, en Rijnsburg dus een stuk minder met Bram Ros, Rob Sandbergen centraal achterin. 18 doelpunten tegen in de eerste 6 wedstrijden. Dat is natuurlijk best behoorlijk. Er is ook maar 1 ploeg die een slechter doelsaldo heeft over het algemeen. Dat is de hekkensluiter, Roda Raalte. En dus moet er behoorlijk wat veranderen in de ploeg van René van der Kooi. Dat is zoals gezegd een aantal ruime nederlagen leed. 3 tegen 2 jongploegen en Kozakkenboys. Aan de andere kant is ook goede wedstrijden gewonnen tegen AFC en Quick Boys. Ja, vandaag bungelt het een beetje in het midden. Het is niet heel veel beter dan IJsselmeervogels. En moeten ze dus eigenlijk ze meerdere erkennen tot volgens nog. Zonder dat echt op het scorebord terug te zien. Hier misschien als er een lange bal komt in de richting van Matthijs Hardijk, oud Katwijk. Ze zijn natuurlijk nog wel meer linkjes te leggen met de Bollenstreek. Want je hebt er bijvoorbeeld ook Jim Beers, oud Quick Boys. Robin Schulte, oud Katwijk. Rand is Roep ook in de basis, oud Quick Boys. En nog Riley Remet, oud Quick Boys. Zo zijn het dus al 5 namen die je op kan noemen. Die recentelijk nog in de gemeente Katwijk hebben gespeeld. Maar tot volgens nog. Nog altijd geen doelpunten. Ook niet van die oud-Katwijkers gezien in deze wedstrijd. Daarom nog altijd 0-0 na 28 minuten op de Westmaat.
3: Je luistert naar Radio West Sport met Ronald van der Geer.

0: Mag je heel even nadenken over wat je vanavond allemaal gaat doen. Sommieu, als deze uitzending voorbij is om 6 uur. Nou, in elk geval eten, denk ik. Het is inmiddels al over 4:30. Je luistert naar Radio West Sport. 2 wedstrijden volgen we in de 2e divisie. Eentje in de 3e divisie. En het leuke is dat die in de 3e divisie inmiddels ook weer begonnen is. Dus we kunnen een compleet rondje langs de velden maken. Beginnen we bij de koploper in de 2e divisie. Quick Boys ontvangt HHC Hardenberg. En teller Jim van Del is daar de commentator.
1: Ja, je zou het haast denken. Alleen dat is officieel natuurlijk dan niet aan de orde. Het is enkel en alleen Jim. Maar ja.
0: Maar hoe Melle komen Joop? Wij hierop? Ja, wij komen hierop op Melle Joop, hè?
1: Ja, nou, ik heb daar een klein onderzoekje naar gedaan. En ik kan het je nu in alle rust vertellen. Want Ben Scholten heeft een blessure en gaat bij Hardenberg nu naar de kant. Maar Melle Joop heeft een mooie carrière. Begonnen bij Emmeloord, Flevo Boys. Ruim 10 jaar in de opleiding van Heerenveen. Heeft daar ook zijn debuut gemaakt. RKC en nu Hardenberg. En bij Heerenveen kwam de verslaggever van Omroep Friesland erachter dat zijn ouders hem Joopie noemden. Toen is hij op onderzoek gegaan. Joopie, Melle Joopie. Nou, toen zei Melle Joop, liever Melle Joop. Mijn opa heet namelijk Joop. Die noemde mij altijd Joopie. Maar ik heb het liefst dat je me Melle Joop noemt. Naast mij zit de admin van HHC Hardenberg. Die verantwoordelijk is voor alle tweets op X.
0: Ja.
1: En die zei tegen mij, ja, wij kennen hem niet beter als Melle. Maar goed, hij wil dus Melle Joop worden genoemd. Dus als je vanaf nu op Twitter bij Hardenberg Melle Joop ziet staan, dan hebben ze vanaf heden de wens in vervulling laten gaan van Melle Joopie. Want hij heet gewoon Melle Joop. Witteveen. En hij komt uit Emmeloord. Talentvolle speler. Helaas wat problemen aan de knie gehad bij Heerenveen. En daardoor is het bij 5 wedstrijden in het eerste elftal gebleven.
0: Het is ook een verhaal ook dit. Totaal haaks. Melle Joopie. Het staat allemaal haaks op die wedstrijd. Maar het is wel leuk. Ja,
1: ja, de wedstrijd ligt even stil vanwege die blessure. En dan, dan doe ik mijn huiswerk goed. En dan weet ik dat Melle Joop er inmiddels 3 gemaakt heeft.
0: Ja. Nou ja, en zo zie je, Jim, dat hoe leerzaam dit programma is en veelzijdig ook. Want we hebben inmiddels ontdekt dat Carice van Houten 2 boeken geschreven heeft. We hebben Melle Joop, Melle Joopie is Melle Joop geworden, terwijl die vroeger Melle heette. En wat gaan we nog meer allemaal ontdekken de komende 1,5 uur? Het is echt geweldig.
1: Ik denk dat ik wel aan mijn tak zit, dus Gert en Hannes mogen nog wat onderzoek gaan doen.
0: Nou, Gert is even betalen voor het goede doel. Maar we gaan eens kijken bij IJsselmeervogels tegen Rijnsburgse Boys. Want Gert heeft zijn spaarpotje opgehaald uit de auto en gaat zo meteen doneren voor de tanden van Dumas, de speler van IJsselmeervogels. Maar Gert, alle gekheid op een stokje. Heb jij eigenlijk een tweede naam?
2: Nee, ik heb geen tweede naam. Dat is heel ongebruikelijk als Katwijker zijnde natuurlijk. Maar nee, het is gewoon Gert Barnorn en verder helemaal niets. Dus dat is wel vrij eenvoudig. Goed te onthouden ook. Dus nee, in dat opzicht zit dat allemaal goed. Nou, ik wilde je gaan vertellen, Ronald, over de defensie van IJsselmeervogels. Want ik zei net, die is de minst gepasseerde van de 2e divisie. Wat nog altijd ook klopt. Maar, vanaf het moment dat ik dat zei, is Rijnsburg flink gaan aanvallen. Heeft behoorlijk wat kansen gecreëerd. Bijvoorbeeld via de spits Jeffrey Buitenweg. 2 mogelijkheden, behoorlijk ook. Vervolgens was het Van Bohemen, oud IJsselmeervogels, die natuurlijk graag zou willen scoren vandaag. Misschien wel de grootste kans. In de korte hoek werd uiteindelijk gekeerd. Nu mag Rijnsburg weer een hoekschop gaan nemen. Dat is ook de 3e binnen 4 minuten. Dus in dat opzicht heeft de ploeg van René van der Kooi de laatste minuten de touwtjes wat meer in handen. Gaat er een speler van Rijnsburg naar de grond. Die lijkt daar toch wat last te hebben. En dan wordt het spel stilgelegd. Wordt het even onvriendelijk op het veld tussen Spijkerman en Van Bohemen. En dan moet de verzorging bij Rijnsburg toch het veld in gaan komen, zo lijkt het. Omdat daar een van de aanvallers op het gras ligt. Dan gaat daar even alle aandacht naar uit. Maar goed, die defensie dus van IJsselmeervogels. Ja, weinig doelpunten tegen. Inderdaad, die goals in de wedstrijd tegen GVV, dat zijn er 2, werden nog niet meegerekend. Doelpunten tegen kwamen in de wedstrijd tegen Kozakken Boys en RKV Volendam. Daar zijn we wat dat betreft die statistiek ook weer helemaal bijgepraat. René van der Kooi grijpt dit moment dat spel even stil ligt aan om wat spelers aan te spreken. De laatste paar minuten zal hij toch zeker tevreden over zijn. Over het eerste 1/2 uur van de wedstrijd misschien iets minder. Want daarin was het niet je van aan de kant van Rijnsburg. Daar tegenover stonden niet heel veel kansen voor IJsselmeervogels. Maar dat wat betreft aanvallen toch wel het betere van het spel. Maar goed, daar heb je natuurlijk na 37 minuten en een 0-0 stand op het scorebord weinig aan. Laten we hopen dat er zo snel mogelijk nog verandering in gaat komen. En waarschijnlijk, als je uitgaat van de laatste paar minuten, zal dat aan de kant van Rijnsburg zijn.
0: Dan kunnen we vertellen dat Kloetingen Roda Raalte inmiddels 0-2 is. Roda Raalte laten wat dat betreft geen gras overgroeien. En Jong Sparta staat met 1-0 voor tegen Hoek. Dan naar de derde divisie. Daar kijken we naar FC Lisse en kijken we naar Noordwijk. En Lisse staat met 1-0 voor tegen Hekkensluiter Echt. En als het blijft zoals het nu is, maar het is nog even, dan zou Noordwijk de positie aan de top kwijt zijn aan Lisse. Maar goed, het is nog even. De tweede helft is net begonnen, Hanif. Dus wat dat betreft, Noordwijk weet waar het aan toe is.
3: En de kansen zijn er wel degelijk, hoor, voor de formatie van Roy van der Meijen. Als je de eerste helft puur in kansenverhouding uitdrukt, dan zou je 3-0 kunnen zeggen in het voordeel van Noordwijk. Waar het niet dat in de blessuretijd, want zo lang zijn we inmiddels niet meer aan de Dijn Wetering in de uitzending geweest, er in de laatste seconde van de eerste helft nog een mogelijkheid was. Sterker nog, er viel een treffer van Zwaluwe, maar die werd afgekeurd vanwege buitenspel. En dus kon Noordwijk daar opgelucht bij ademhalen, want de bezoekers dachten echt dat zij het bal hadden geopend. Maar dat feest ging dus niet door. Nu komen ze wel opstomen aan de linkerzijde. Goede actie, zeg. En langdurig ook meerdere mannen in de luren gelegd. Dan gaat de man in kwestie liggen aan de kant van Zwaluwe, Valdo Spencer. Maar wordt er niet gefloten. Blijft hij niet overeind staan? Blijft hij overeind krabbelen, kan je beter zeggen. En Noordwijk speelt het aan de overkant niet goed uit. Het is zelf de tweede helft begonnen met een paar speldenprikjes. Ilias Latif, wie anders, de man van 6 goals in 6 wedstrijden, is dreigend geweest. Maar de grootste kans was er voor Zandbergen. 2 heeft hij er zelfs al gehad na rust. Maar nu komt Zwaluwe weer met Muis. Goede tackle op de bal van Groot. Je ziet dat die verdedigers van Noordwijk er alles aan doen om te voorkomen dat de tegenstander op doel kan schieten. Gooien een hele hebben en houden in de strijd. In dit geval was het Kik Groot die daardoor voorkwam dat Zwaluwe gevaarlijk kon worden. En nu moet de bal helemaal terug naar de Vlaardingse helft. Dus van vooraf aan. En ligt wat dat betreft de storm weer een klein beetje. En is het nog wel Zwaluwe aan de bal dat snel naar de linkerzijde gaat. Voorzet komt van Filet richting Muis. Voor het doel gekopt en raak. Prachtige halve omhaal. En de nul is van het scorebord af. En Noordwijk incasseert zijn eerste treffer van dit seizoen. Vlak na rust op eigen veld tegen Zwaluwe. Het was al in de sterren geschreven als het gaat om de afgekeurde goal in de blessuretijd van de eerste helft. En nu is dit uitstekend uitgespeeld door de gasten uit Vlaardingen. En zo moet Noordwijk de reeks van 0 tegentreffers aan zich voorbij laten gaan. 8 in totaal met de beker meegerekend. Maar er komt geen 9e bij. En de ploeg uit Vlaardingen viert het nadrukkelijk. Noordwijk moet in de achtervolging. Op eigen veld tegen Zwaluwe, 0-1.
0: Je kunt het nu al invullen als quizvraag dadelijk bij een of andere sportquiz. Welke ploeg bracht Noordwijk de eerste tegentreffer toe? Zeg je het zo? Ja, het zou kunnen. En dat is dan Zwaluwe. Onthoud goed, aan het einde van het jaar komt het vast en zeker terug. Dan even naar het scenario in de tweede divisie. Daar is Quick Boys de ploeg aan kop. Op 2 punten gevolgd door Kozakken Boys. En het goede nieuws voor Quick Boys is, er staat zelf 0-0. Maar Kozakken Boys staat inmiddels achter tegen Koninklijke HFC met 1-0. Ja, het is geen grap. Meen het.

0: Dit is eentje van Hazes die het altijd goed doet op feesten en partijen. Hier kan ook, ik ben niet zo goed in Roomba, Boomba en weet ik het allemaal. Maar je kunt een bepaalde dans hierop doen in elk geval. André Hazes. En ik meen het, ik heb het ja, ik word nu aangekeken van wat bedoelt hij. Maar ja, er zit een, de muziek heeft een bepaalde lijn. Maar ja, het is eigenlijk een naadloze overgang naar Gert Barnhorn, die gisteren een bruiloft heeft gehad en die het antwoord gaat geven op de vraag: is het een Roomba, is het een salsa? Wat is het, André Hazes? Ik meen het, Gertje Barnhorn.
1: Dat is ook de laatste keer dat ik iets vertel op de redactie. Want het is natuurlijk ook weer heel erg jammer dat dit naar buiten komt. Ik heb echt geen idee. Een Roomba is toch zo'n robotstofzuiger? Dat is toch geen dans? Of zit ik dan verkeerd?
0: En Gert heeft
1: het zal wel een salsa zijn geweest. Dat is nog vrij toegankelijk.
0: Veel gedronken, ja? Ook op die bruiloft, zeker, Gert? Zo te horen. En er wordt gescoord!
1: Oh! Nee, niet hier. Oh. Nee, het was een lange avond. Het was een lange avond. Laten we het daar even op houden. Ik had gehoopt dat de dropjes die ik mee heb genomen iets beter zijn werk zouden doen. Maar dat is nog niet gebeurd. Dus vooruit. Laten we dat even parkeren. De wedstrijd is natuurlijk veel belangrijker. IJsselmeer volgens Rijnsburgse Boys. Met nog altijd die 0-0 tussenstand op het scorebord. De laatste paar minuten, of de laatste bijdrage, was Rijnsburg de betere. Maar de grootste kans van de wedstrijd tot nu toe komt toch wel op naam van IJsselmeervogels. Want Germ van der Groep die jaste de bal op de buitenkant van de paal. Dan kwam Rijnsburg met Tobias van der Klei toch wel heel erg goed weg. Was een vrij lastige hoek. Eigenlijk dacht iedereen dat die bal achter zou gaan. Maar toch werd de paal nog geraakt. Minder aan de kant van Rijnsburg is ook dat Younes Toufi, de middenvelder, het veld geblesseerd heeft moeten verlaten. Hij is vervangen door Bram de Bruin. Dat gebeurde 3 minuten terug in de 41ste minuut. Nu nog een halve minuut te spelen in de eerste helft tussen deze twee ploegen. Het is een vrije trap voor Rijnsburg die genomen mag gaan worden. Halverwege de helft van IJsselmeervogels. Het is wat te ver om het in één keer te proberen. Daarom denk ik ook niet dat Ilias Kariou dat in zijn hoofd heeft gehaald. Gaat wel achter de bal staan. Scheidsrechter, dat is Martijn Kieft, neemt de bal nog even 2-3 meter mee naar achteren. Want daar moet de vrije trap genomen gaan worden. Ja, dan is het wel helemaal een afstand om u tegen te zeggen. 2 minuten extra tijd in het eerste bedrijf. En de vrije trap voor Rijnsburg. 1,30 meter bij de goal vandaan. Kariou en Van Bohemen opnieuw. Het beproefde recept is dat. Achter de bal. De eerste vrije trap ging in de muur. Arantes Roep staat daar in zijn eentje. Van Bohemen neemt hem nu. Doet hij wat beter. Maar de bal opnieuw snel het 16 meter gebied uitgewerkt. IJsselmeervogels moet Rijnsburg opnieuw gaan proberen. Met Van Bohemen aan de linkerkant van de helft van IJsselmeervogels. Met Kariou bij zich. Kariou naar de Bruin. Nee, er zit iemand van IJsselmeervogels tussen. Zij dus weer terug in balbezit. Jurian van Eerde neemt over. En dan doet IJsselmeervogels even rustig aan. Wordt de bal achterin rondgetikt. Ja, en dan zijn er dus geen doelpunten gevallen tot nog toe in de eerste helft. Deze lange bal van IJsselmeervogels. Er zit misschien wat in. 2-2. Komt daar wellicht een kans aan. Jim Beers niet in de punt van aanval. Iets erachter. Rand 16. Bij hem komt de bal niet aan. Oh, wat een misser is dit, zeg. Boy Spijkerman. Alle geluk van de wereld dat die bal daar in de karambol bij hem terecht komt. Maar dan heeft hij toch wel een vrije doelkans hier. En die schiet hij naast. Weet hem niet te benutten. Het is de grootste mogelijkheid. Nou ja, weer een grote mogelijkheid. Buitenkant paal natuurlijk. Laten we zeggen, het was weer een mogelijkheid. Voor IJsselmeervogels, omdat Rijnsburg daar slordig is en de bal niet wegkrijgt. IJsselmeervogels wat dat betreft in kansen, toch in het overwicht in de eerste helft tegen Rijnsburg. Een minuutje nog in de extra tijd. Ruststand 0-0.
0: En dat is ook nog altijd de tussenstand bij Noordwijk-Zwaluwe. Maar, Hanif Harare, we moeten wel zeggen dat Lisse, gingen we niet naar Hanif? Oh, het is 0-1. Ja, nee, ik word even gecorrigeerd, sorry. We gaan helemaal opnieuw beginnen. Wacht even, we doen het even helemaal opnieuw. We gaan naar Hanif Harare. Die zit bij Noordwijk Zwaluwe. Daar is het 0-1. Dat hebben we natuurlijk meegekregen. De eerste tegengoal van Noordwijk in dit seizoen. En dan is ook nog het nieuws dat echt tegen Lisse gelijk gemaakt heeft, Hanif.
2: Kun je nagaan. Er zijn allerlei ontwikkelingen die de stand zomaar eens kunnen gaan beïnvloeden. Maar Noordwijk heeft vooral zichzelf als referentie. Krijgt een corner, die wordt niet binnengeknikt. Ook al gaat er een speler zwevend de lucht in. Maar komt hij net niet met zijn hoofd aan de bal. En zo staat het dus nog 0-1 na die goal van Zwaluwe. Prachtige aanval, voorzet vanaf links van Romano Villet. Teruggelegd met het hoofd door Kelen Muis. En binnengewerkt door Robert Bot. En nu Noordwijk weer gevaarlijk, maar niet doeltreffend. Zo gaat het van hot naar her en heeft Noordwijk zo 2 wissels in de maak. De eerste 2 van de middag, Sergio Tremoer, die vorig seizoen al redelijk op schot was voor de Noordwijkers. En een aanwinst, Nisi Lombaye komen zo binnen de lijnen. En ik vermoed dat ze allebei op een flank komen te staan, waardoor de twee huidige vleugelspelers het veld moeten gaan ruimen. Dat zijn Zandbergen en Oelers. Maar voorlopig is het niet zover, want de bal is nog steeds in het spel. Bij Zwaluwe op de helft van Noordwijk. Dat is op zich geen goed teken. En moet Noordwijk oppassen dat het dus niet naar een tweede tegentreffer wordt gespeeld. Maar zover komt het niet. Meeverdedigen van Zandbergen is goed en hij kan opruimen. Zo staat het 0-1. Is het uur verstreken aan de Duinwetering. En moet in het komend half uurtje dus Noordwijk zijn slag komen gaan slaan.
0: Regiodoelpunten zijn duur vandaag. Quick Boys Hardenberg is nog steeds 0-0. Daar is het rust. En dat geldt ook voor IJsselmeervogels tegen Rijnsburgse Boys. En Katwijk is inmiddels ook begonnen. Speelt uit bij AFC. Wedstrijd is om 3:15 begonnen. En daar is het ook nog 0-0.

0: Ike en Tina Turner hier op Radio West. Radio West Sport 5 voor 4. Kunnen we mooi nog eventjes naar Noordwijk Zwaluwe, waar Noordwijk de pot dicht heeft gehouden. Eigenlijk tot deze wedstrijd. Want het is 0-1. Maar Hanif, normaal gesproken scoort Noordwijk ook elke wedstrijd wel.
1: Dus heb je nog wel hoop als je door de Noordwijkse bril kijkt. Nou, misschien nu dan, voorzet scherp. Geen kans om tot gelijkmaker te komen. En de wissels zijn inmiddels doorgevoerd. Een dubbele bij VV Noordwijk. Niet beide buitenspelers, maar één van de twee heeft het veld moeten ruimen. Dat is Valentijn Zandbergen. Dat betekent dat Chevelli Oelers mocht blijven staan. Sander Bosma, aanvoerder, is ook gewisseld. Betekent een aanvaller voor een middenvelder. Dus toch al de eerste intenties op het veld van de thuisploeg om te laten zien dat de gelijkmaker het gewenste resultaat minimaal moet zijn. Voorzet naar de rechterzijde. Daar is Lombaye, de invaller. Lage bal voor het doel. Komt niet bij Latif. Tweede lijn is daar een speler van Noordwijk. Het zijn er twee die met pijn en moeite moeten proberen overeind te blijven. Maar Levi Volkers levert in. En zo kan Zwaluwe langzaam aan een counter gaan denken. En één man tegen vijf, dat wordt op voorhand al niks, zou je kunnen zeggen. 66 minuten op de klok. Drie kwart wedstrijd verstreken. Noordwijk achter tegen Zwaluwe. 0-1.
0: Andere wedstrijden waar we vandaag bij zijn is het rust. Quick Boys Hardenberg is 0-0. IJsselmeer Vogels Rijnsburgse Boys is ook 0-0. En Katwijk speelt bij AFC en ook daar is het 0-0. Nog even naar de Formule 1 dan. George Russell heeft de Grand Prix van Azerbeidzjan gewonnen. Een tiende voor Max Verstappen. En het was sowieso een Red Bull weekend. Want zijn teamgenoot Isaac Hadjar werd derde daar in Baku. Er waren twee safety car situaties. Dat kun je dan meenemen tijdens de gesprekken vanavond op verjaardag. Ik hoop dat wij ook nog wat leveren voor die verjaardag. Maar dat zal dan toch in onze drie wedstrijden moeten zitten. En meer van deze drie wedstrijden hoor je in het derde uur van Radio Westsport. Tot zometeen.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
6: Vergeet je niet in te smeren.
5: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
7: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
8: Zeg het!
7: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
9: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
10: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergse Hoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
11: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
13: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
12: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art déco.
6: In Sassenheim is het 19 graden, in Pijnakker ook. Het is vanmiddag droog en de zon schijnt, maar er zijn ook wolken.
8: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Het is 4 uur, ik ben Lotte Dekker met een overzicht van het regio nieuws. In Leiden is een landelijke mars voor Palestina bezig. Enkele honderden demonstranten lopen vanmiddag door het centrum van de stad. Het busverkeer is uit voorzorg aangepast tot 7 uur. Het OM eist 9 maanden cel tegen een man die wordt verdacht van het bedreigen en beschieten van de huismeester van de Erasmustoren in Den Haag, schrijft het AD. De politie vermoedt dat 5 mannen vorig jaar een motor wilden stelen daar. Tijdens de vlucht naar buiten zouden verdachten hebben geschoten met een alarmpistool. En buurtbewoners rondom het Reobos in Boskoop zijn niet blij. Ze betaalden mee voor de aanleg van het park in de buurt daar, maar het ligt er nu behoorlijk verwilderd bij, met brandnetels tot aan kniehoogte en onbegaanbare paden. De gemeente geeft aan nog niet te kunnen reageren op de situatie. Tot zover de hoofdpunten uit de regio. Nu het overige nieuws.
14: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook voltleider Dassen, met wie Pro sinds gisteren samen optrekt, is voorzichtig positief. De partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet. Al moet er volgens hem nog wel onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Eerder vandaag was ook de ChristenUnie redelijk positief na het gesprek met Jette en Heijnen. Bij de Place de la Concorde in Parijs zijn naar schatting 700.000 mensen aanwezig om de openluchtmis van paus Leo bij te wonen. De paus zelf kwam er in zijn pausmobiel naartoe en werd door een juichende mensenmassa ontvangen. De paus is voor 4 dagen in Parijs. Morgen gaat hij nog naar het bedevaartsoord in Lourdes. Feyenoord moet bijna €75.000 aan boetes betalen na wangedrag van supporters. Bij het Champions League-duel tegen Barcelona eerder deze maand gooide de Feyenoord-aanhang voorwerpen op het veld en bracht de vernielingen aan in het stadion. 3/4 van het boetebedrag legde UEFA op voor racistisch en discriminerend gedrag. In video's was te horen dat het Feyenoord-publiek apengeluiden maakte in de richting van zwarte Barcelona-spelers. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar hij kwam er niet langs. Omdat hij vanaf de 8e plek startte, was die tweede plaats al een verrassende prestatie. Het weer, zon en wat wolken, blijft overal droog en het is 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan nog wat warmer dan vandaag. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dan is er nog verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Erik Evengroen.
15: Vertraging in het westen van het land op de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Bodegraven en Knoop het Gouwen 6 kilometer met een kwartier extra reistijd. Staat daar een vrachtwagen met pech en de rechterrijstrook is dicht.
6: Na de reclame Radio West Sport. Meer nieuws? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
16: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
17: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
16: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
17: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
18: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober... wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit 2 afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
19: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij... Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
20: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
21: Nu bij Zeeman.
1: Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
21: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
22: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
21: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
23: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
24: Lees Verkeerde afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
25: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
26: Radio West Sport.
25: Dit is Radio West.
0: Goedemiddag, derde uur van Radio West Sport. We gaan gauw naar Jim van der Del, want de doelpunten waren duur. Maar nu in de aanbieding, Jim.
27: Ja, je weet het, hè? Als het nieuws loopt, dan scoren ze vaak. En Quick Boys doet dat 2 keer. De eerste werd door Leonard de beste gemaakt. Een schot vanuit de tweede lijn. En de tweede, seconde of 40 geleden, kwam van de voeten van Kilian van Meel. En wat voor een. Met rechts, hard, stijf in de kruising. Van een meter of 30. Het is absoluut het nakijken waard. Morgenavond 8 uur, TVV Sport.
0: Dan kijken we ook naar IJsselmeervogels, Rijnsburgse Boys. Maar dan moet het de opwinding toch uit de tweede helft komen, Gert Barnhorn.
28: Zeker, grote kansen wel gezien hoor in de eerste helft. Eentje voor IJsselmeervogels, een behoorlijke. En ook bij Rijnsburg toch wel de grootste kans van Bohemen. Oud IJsselmeervogels natuurlijk, maar aan beide kanten nog niet gescoord. Een wacht op doelpunt is het in de tweede helft. Die ondertussen 2 minuten onderweg is, nog altijd 0-0.
0: En in Noordwijk kijken ze op hun horloge, want het is tijd om te scoren tegen Zwaluwe. En tot nu toe scoorde in deze wedstrijd in de derde divisie alleen de ploeg uit Vlaardingen, Hanni Varara.
29: 12 minuten resteren er nog voor Noordwijk om in elk geval langs zij te komen. En misschien daarna nog meer, maar zover is het nog niet. Zwaluwe blijft gevaarlijk, kan in de nastoot voor het doel komen. Maar het lijkt met de schrik vrij te komen, Noordwijk in dit geval. 1-0 de voorsprong voor Zwaluwe. Noordwijk moet nog steeds aan de bak.
0: En dit is Radio West Sport met de wedstrijden van alle regioclubs natuurlijk. Nou, laten we dan maar gelijk even vertellen dat AFC tegen Katwijk om 3:15 is begonnen. En daar een 0-0 tussenstand kent. En in de derde divisie is Noordwijk niet in staat geweest om te scoren tegen Zwaluwe. En is het bij de achtervolger Lisse tegen Echt op dit moment 1-1.
26: Radio West Sport met Ronald van der Geer.
0: En met Jim van der Del, die gaat vertellen over Quick Boys Hardenberg. Jim, is dit die 2-0 ook wel een afspiegeling van de eerste 45 minuten?
27: Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Alhoewel de eerste 45 minuten best leuk waren om naar te kijken zonder dat er doelpunten vielen. Dat was misschien wel het probleem van de wedstrijd. Ik heb in de rust nog even de beelden teruggekeken. Ik ben nog steeds van mening dat Hardenberg een penalty had moeten krijgen. Terwijl er nu wat commotie op de tribune is achter mij. En dat heeft alles te maken met, ja, jij kent hem wel, jasje aan, jasje uit.
0: Jasje aan, jasje uit?
27: Ja.
0: Ken ik die?
27: Ja, nou ja, die persoon aan zich niet, maar je kent toch de oeroude voetbaldiscussie, Winstel, Bogarde, jasje aan, jasje uit.
0: Oh, ja, ja, tuurlijk, tuurlijk. Ja, ja, ja. Ja, die discussie ken ik wel. Ja, tuurlijk.
27: Die
0: ja.
27: is hier dus nu gaande. Oh. De vierde man, Marijn Pijnenburg, die heeft inmiddels 6 keer gewisseld. Jasje aan, jasje uit. Inmiddels is de situatie jasje aan, maar hij staat in de zon. Dus ik vermoed dat het jasje binnen 5 minuten weer uitgaat. En dat houdt de mensen nogal bezig. Zeker de Quickboys supporters die zojuist even op het puntje van hun stoel konden zitten toen Van Meel weer op doel schoot. Ja, als dat voor die vierde man ook geldt, dan gaat hij natuurlijk weer licht transpireren en dan voel je hem aankomen, dan gaat dat jasje vanzelf weer uit. Maar op dit moment is de situatie jasje aan voor meneer Pijnenburg. En dan staat 2-0 voor Quick Boys.
0: Ik heb nog één korte aanvulling op onze Joop. Die heeft ook nog Melle gewoon... Joop. Ja, Melle Joop heeft gewoon nog voor RKC gespeeld.
27: Zeker, ja, ja, ja. Na Heerenveen is hij naar RKC gegaan. En uiteindelijk heeft hij toch gekozen voor top amateurvoetbal. En is hij van Emmeloord nu 3 keer in de week naar Harderberg aan het reizen.
0: Ja, dus dat was, hoe heet hij ook weer van zijn achternaam? Mellioop?
27: Witteveen.
0: Witteveen, ja. Voor de mensen die denken, waar gaat dit over? We werden nogal getriggerd door een aparte naamcombinatie, zeg maar. Mellioop. En dat ga ik straks nog wel een keer uitleggen. We gaan naar over gekke naamcombinaties gesproken. Gert Barnhorn, IJsselmeervogels, Rijnsburgse boys.
28: Nog altijd 0-0. 49 minuten. En nou ja, als we het toch over jasje aan, jasje uit hebben, ga ik het toch maar even op voortborduren. Ik sprak voorafgaand aan de wedstrijd Stefan Nagel van het mediateam van IJsselmeervogels. Hij zei, ja, voor ons zit de tribune eigenlijk aan de verkeerde kant van het veld. En ik snap nu wat hij bedoelt, want daar staan de mensen met jasje uit. Aan de overkant heb ik het dan over. Ja. Omdat daar de zon op schijnt. En aan deze kant is het eigenlijk best koud in de schaduw. Als Rijnsburg een aanval opzet aan de linkerkant van het veld met Van Bohemen, het zag er even dreigend uit, maar de voorzet werd eigenlijk alweer vroeg geblokt. En dat betekent dat Rijnsburg helemaal opnieuw moet beginnen met Kariu achterin. Even mee teruggerend om mee te verdedigen. Om te voorkomen dat IJsselmeer voor ons in de counter toeslaat. Het is een lekkere bal. Brand de Bruin, althans, zo lijkt het. Linkerkant 16 meter. Gaat hij nu voorgeven. Dan staat daar geen spits. Geen Jeffrey Buitenweg. Die hem normaal gesproken wel binnen zou kunnen knikken. Daarachter staan Van Rooyen nog. Met aan de andere kant Kelvin Turij. De opgekomen rechtsback. Maar ook hij weet de bal niet op doel te krijgen. Het is een hoekschop die Rijnsburg mag gaan nemen aan de overkant van het veld. In minuut 51 van de wedstrijd. Van Bohemen zal hem voor gaan slingeren. Hij vervangt Mitch van Kempen. Vorige week geblesseerd geraakt. En hij dus Van Bohemen vandaag in de basis. Tegen zijn oude club. Dat is dan wel mooi. Hij de grootste kans van Rijnsburgse boys in de eerste helft gemaakt. Van zijn pantoffel kwam die in de korte hoek gekeerd. Wellicht kan hij nu een assist geven uit deze hoekschop. Aan de overkant genomen is het

0: verwacht. Dus 5 invallers. We wisten er al 2. We hadden al Tremoer en Lombaye voorbij laten komen. Daarna, vlak daarna kwamen ook nog Dirk Reinders en Tom van Duin. Een verdediger en een middenvelder. En als laatste, 10 minuten voor tijd, good old Axel Wendt. Het jongere broertje van Emiel. Zijn oudere broer deed het heel vaak net bollen namens Noordwijk in het verleden. De vraag of de jongere versie van Emiel, Axel dus, ook voor elkaar kan krijgen. Maar eerst Zwaluwe. 2-1 om het af te maken. Het is de numerieke meerderheid voor de bezoekers met Lamzia, maar die loopt zich vast op Volkers. En dan alsnog raak, omdat Volkers zich verkijkt. En dan tikt Lamzia de bal onder hem door. Vallen de spelers van Noordwijk op het kunstgras. En gaat Zwaluwe massaal met z'n allen het veld in om dit te vieren. Noordwijk, die dichtgemetselde muur achterin, wordt volledig afgebroken op één middag op de eigen duimwetering. Door toedoen van Zwaluwe, de reuzendoder in deze derde divisie. Vorige week lichtte het FC Lisse nog pootje op eigen veld. En nu gaat het wederom een koploper nederlaag toebrengen. Het is de vraag of Lisse daarvan kan profiteren. Maar feit is dat Zwaluwe in deze fase van de wedstrijd een ogenschijnlijk beslissende slag heeft geslagen. Via Mohamed Lamzia wordt het 0-2. Zwaluwe is in extase. En bij Noordwijk lijken ze zich te moeten gaan instellen op de eerste nederlaag van het seizoen. En het eerste puntverlies na de eerste tegentreffer. Feest bij Zwaluwe, mineur bij Noordwijk.
1: En dan komt Lisse natuurlijk in beeld. Lisse staat nu 1 punt achter, maar zou 1 punt kunnen halen. En dan staan ze samen 4 aan kop. Maar dan heeft Noordwijk nog wel een beter doelsaldo. Dus die koppositie die lijkt er nog wel in te zitten. Een plaatje wat past bij als je naar buiten kijkt. Bij deze toch wel herfstzaterdag die vol zonneschijn is. Love.

0: Het schijnt allemaal nog erger te moeten voor Noordwijk, Hanif, toch?
1: Nou, nee, juist niet.
0: Oh, juist
1: Noordwijk
0: niet.
1: Krijgt zelf een strafschop.
0: Oh, dan
1: met nog 4 minuten te spelen.
0: Excuus.
1: En dat betekent dat dit misschien wel de laatste kans is op een goed resultaat. En een goed resultaat zouden we dan ook een gelijkspel onderscharen voor Noordwijk. Zeker gezien de huidige tussenstand 0-2, 11 meter. Daar gaat de bal op gelegd worden. Volgens mij was het een overtreding op Axel Wendt. Dus heeft die joker toch nog zijn effect gesorteerd bij zijn korte invalbeurt. En de bal ligt op 11 meter. Ilias Latif heeft hem voor zich opgeëist. Dat mag geen verrassing heten. 6 wedstrijden gespeeld, 6 goals. Dit is duel nummer 7. En om op 1-1 te blijven, moet hij erin. Latif, ja hoor, keeper de verkeerde kant op. Rechterhoek. Keeper gaat naar links. Life is life wordt ingestart. En de hoop is weer helemaal terug in de Noordwijkse harten. Het kan opeens weer. Met nog ruim 3 minuten plus blessuretijd is het 1-2 bij Noordwijk-Zwaluwe.
0: Kijk, heerlijk deze muziek. Moet je toch denken aan Bayern München, Napoli en Diego Maradona. Maar we denken aan Jim van der Del en Quick Boys Hardenberg. En nou ja, de mooie voorsprong toch voor Quick Boys, Jim.
2: En daar komt de derde. Daar is de derde. Je bent er live bij. Maak hem maar. Doe het maar. En hij mist. Hoe is het mogelijk?
0: Joh.
2: Je bent de keeper voorbij. En dan uiteindelijk is het een heel laf intikkertje van Sloor. En die vergeet eventjes dat daar Fatima op de lijn staat. En ja,

0: houdt nu zijn handen en het shirt voor het gezicht. Ja, dat moet gewoon 3-0 zijn na een uur spelen. En dan beloon je jezelf, denk ik, volledig en ook terecht. Alleen, hij doet het niet. Hij doet alles goed, behalve het laatste. En dat is niet hard genoeg of geplaatst binnen de paal achter Jorik Maatschieten. De corner blijft wel staan. Die gaat genomen worden door Kilian van Meel. Hij kwam zojuist superlatieve tekort bij zijn doelpunt. Maar 5 minuten later mag ik toch ook wel een kritische noot kraken dat het een hele domme gele kaart is van de aanvaller. Die echt zo'n beetje aan de handrem trok. Terwijl de speler van Hardenberg op eigen helft nog niet eens gevaarlijk was. Er stond nog een restverdediging van heb ik jou daar. En dan toch het vergrijp. En ja, dan zie je dat daar die gele kaart komt. En dan is dat toch wel weer een beetje dommigheid in zijn voetbal. Waarvan je toch denkt, althans ik. En misschien mag je dat een beetje naïef noemen. Dat laat ik aan jou, Ronald. Maar dat die streken uit zijn spel zouden zijn. Maar dat blijkt dus
1: qua
0: niet
1: leeftijd
0: geval.
1: Zou je het verwachten. Maar ja, je kent het verhaal van de streken en de haren van de vos, hè?
0: Ja, ik weet het. Die zijn er dus nog niet af.
1: Nee, blijkbaar niet.
0: En dus geel voor hem. En Quick Boys op 2-0. En straks heb ik nieuws over een kandidaat notaris. Die geliefd is bij allebei de ploegen. Klein teasertje.
1: Nou. Ik vecht nu al tegen de tranen. Het is echt... Het is. We gaan... Nou. Ik kan bijna niet meer. We gaan gauw naar Hanif. Noordwijk-Zwaluwe. Dat is 1-2. En Noordwijk gaat nu toch voor een resultaat in die slotfase.
2: Maar moet het wel gaan doen met een mannetje minder. Want Chevelli Oelers vergrijpt zich aan een tegenstander. Zet zijn tackle te hard en te hoog in voor de dugout van Zwaluwe notabene. Daar springt meteen iedereen op om het veld in te rennen en om hem bijna aan te vliegen. Maar vanaf het moment dat scheidsrechter Erik van der Vaart, oorspronkelijk uit Maartensdijk, tegenwoordig woonachtig in Soesterberg, de rode kaart trekt. Daar heeft dan de voltallige bank voldoende aan om toch terug te lopen. En niet Chevelli Oelers allerlei toewensingen toe te doen. Of erger wellicht zelfs nog. Maar het gevolg is veel belangrijker. Noordwijk moet nog steeds minimaal 1 goal maken. Om niet op eigen veld onderuit te gaan tegen Zwaluwe. En moet dat dus doen met zijn tienen. Zonder Oelers. En met een vrije trap voor Zwaluwe die ontzettend slecht wordt uitgespeeld. Daar zit Franken tussen, Van Duin komt hem helpen. Maar Noordwijk kan er niet uitkomen op dit moment. Zwaluwe probeert weer de diepte in te gaan. Franken met de bal naar voren. Die de man is met de aanvoerdersband na het wisselen van Bosma. Hoge ballen vieren nu hoogtij. Vanuit de kant van Zwaluwe wordt naar voren getrapt. Interceptie van korte duur. Balbezit ter hoogte van de middenlijn voor de bezoekers in het zwart-wit. En een actie aan de rechterzijde. 1 man voor het doel, maar die moet wel in een langzame draf zich daar gaan melden. Als de actie nog steeds wordt ingezet vanaf de rechterkant door een van de invallers aan de kant van Zwaluwe, die makkelijk van de bal wordt gezet. En zo is er overname voor Noordwijk. Met Franken heeft veel tijd nodig. En kiest het zeker voor het onzekere. Kapt zijn tegenstander uit. Nog steeds op eigen helft. Paasje opzij naar Volkers. De enige overgebleven centrumverdediger, omdat Kik Groot naar de kant is gegaan om plaats te maken voor een van de aanvallers. Dat was Axel Wendt, de man die de strafschop versierde tussen aanhalingstekens. Dat was er gewoon een, hoor, volgens het boekje. Balbezit bij Noordwijk voor Frimpong, de rechtsback. Probeert een voorzet te geven. Daar zit iets te gemakkelijk een tegenstander tussen. En zo is het aftellen al een tijdje aan de gang. Is de blessuretijd begonnen? Is die zelfs al 1 minuut oud? En weten we natuurlijk in de derde divisie niet hoe lang een scheidsrechter aan de wedstrijd toe gaat voegen. Dus dat geeft een extra spanningselement aan deze wedstrijd. Met name voor degene die niet langs de lijn staan of zitten. Want die kunnen wellicht wat meer in contact met de arbitrage komen. Vrije trap voor Zwaluwe met keeper Juliana, die een goed optreden heeft gehad. 1 keer kansloos was bij die strafschop van Latif. Aan de overkant krijgt Van der Maten de bal in de armen geschoven. En kan die het spel verleggen voor Noordwijk. Reinders onder druk. Moeilijke bal aan de linkerkant naar niemandsland. In elk geval niet naar een ploeggenoot. En rechtstreeks over de zijlijn. Zo zitten we al in minuut 92 van deze wedstrijd. 1,5 minuut blessuretijd is bezig. Met een ingooi voor Zwaluwe aan de rechterzijde. Naar voren gegooid. Overname Reinders. Balbezit. Nee, het is Van Duin trouwens. Die zich daar meldt namens Noordwijk. Terug naar Frimpong. Hoge trap naar voren. Naar de vele spelers in het wit met rode broekjes. En van hen is het Van Duin, Tom van Duin, die opvangt. Ver buiten het 16 meter gebied. Dat wel aan de linkerkant een actie inzet. Voorzet komt niet bij Latif. Keeper zit mis. En dan kan er niet van geprofiteerd worden. Want er is een verdediger bij de les aan de kant van Zwaluwe. Zo gaan we nog even door. Hoe lang nog weet niemand. Het staat 1-2 bij Noordwijk-Zwaluwe. Maar de beslissing is nog niet gevallen.
1: Kunnen we mooi nog even bij Gert kijken. IJsselmeervogels, Rijnsburgse boys, Gert.
0: Uur op de klok. Mega kans voor Rijnsburg zojuist. Met een schot van Bram de Bruin van binnen het 16 meter gebied aan de linkerkant. Zijn schot spat uiteen op de rechterpaal. Komt vervolgens hard terecht voor de voeten van spits Jeffrey Buitenweg. Maar hij verwacht hem niet. Had de schoen niet helemaal goed staan. Waardoor die bal overging. Het was echt een grote mogelijkheid. Misschien ook wel de eerste echt grote in de tweede helft. Voor Rijnsburgse boys. Nog altijd de tussenstand van 0 tegen 0 op de Westmaat. Waar Rijnsburg het wel probeert. Maar er niet heel vaak langskomt bij de tegenstander. Bram Kaarscharen tot volgens nog niet de allerdrukste middag van zijn leven gehad hier op de Westmaat. Maar zoals gezegd, grote kansen beginnen nu te komen. Laatste was voor Rijnsburg. Helaas nog altijd wel die 0-0 tussenstand op het scorebord hier.
1: We gaan naar de absolute slotfase. Noordwijk Zwaluwe. Het is 1-2. En Hanif Harara begeleidt Noordwijk naar een resultaat.
2: Laten we het hopen. 93 minuten verstreken met buitenspel. Dat is het oordeel van scheids- en grensrechter. Dus geen aanvalsopzet van Noordwijk. Althans, eentje die niet uitgevoerd mag worden. Vrije bal door doelman Juliana ingeleverd bij Levi Volkers. Dan staat die keeper ver voor zijn doel, maar Volkers kan niet vanaf die kant op doel schieten. Of probeert hij het toch? Het is in elk geval, wat het ook was, een mislukte poging die via meerdere stuiten bij Kevin Juliana weer uitkomt. Die wipt dan de bal voor zichzelf op en springt over een inkomende tegenstander heen. Knap staaltje acrobatiek van de goalie van Zwaluwe. Eigenlijk een beetje onnodig. Hij had misschien wat meer zijn tijd kunnen nemen, maar hij heeft het voor elkaar. De hele middag al, zou je kunnen zeggen, met uitzondering van die minuten penalty van Ilias Latif. Nog een voorzet van Lombaye, keeper ver voor zijn doel. Die voorzet gaat over de verre kruising heen. En dan barst het gejuich los op de bank van Zwaluwe. Het laatste fluitsignaal heeft geklonken. Noordwijk krijgt dus niet alleen zijn eerste en zijn tweede tegentreffer van het seizoen, maar moet ook voor het eerst puntenverlies toegeven. En bovendien gaat het verliezen op eigen veld van Zwaluwe, dat voor de tweede week op rij een koploper in de derde divisie uit de Bollenstreek een pootje ligt. Na Lisse is nu Noordwijk het slachtoffer. Eindstand op de duimweek bij Noordwijk Zwaluwe 1-2.
1: En dan moeten wij straks even kijken of Lisse gelijk gespeeld heeft tegen Echt. Dat is nog wel zo. Daar is een gelijke stand. En dat zou dan betekenen dat beide in punten gelijk komen. En allebei dus aan kop staan bij de tweede divisie. De balans maken we op in het laatste uur van Radio Westsport.

0: ACDC en The Look of Love. We gaan weer terug naar het voetbal. We volgen de hele middag al Quick Boys tegen HHC Hardenberg. Quick Boys staat op een 2-0 voorsprong en weet dat die andere boys, die boys uit... die komen niet uit Kozakken. Werkendam. Daar komen ze vandaan. Die staan achter op dit moment nog altijd bij de Koninklijke HFC 0-1. Dus die 2-0 stand is verwerkt, Jim. En dan komen we tot... want mensen bellen al wanneer is Jim weer aan de beurt. Want ja. ze willen weten wie die notaris is natuurlijk. Die
1: kandidaat notaris.
0: Die bij beide ploegen een glimlach op de mond tovert.
1: Nou ja, het verhaal is dat ik afgelopen week op de burelen van Omroep West... Herman Nanninga aan de desk kreeg. En die zei, heb jij enig idee waar welke wedstrijd die gaat? Ik zei, jij hebt hem zelf ingedeeld. Ik moet naar Quick Boys Hardenberg.
0: Ja.
1: Hij zegt, ja, maar daar speelt Luca Prijic aan de kant van HHC Hardenberg. En dat was de afgelopen 2 jaar de aanvoerder bij Quick Boys tijdens het kampioenschap. En die is weer teruggegaan naar het noorden, naar het oosten van het land. Ligt er een beetje aan hoe je ernaar kijkt. En dat is natuurlijk wel een bijzonder verhaal. Nou ja, zo attent als ik ben, heb ik hem die wedstrijd aangeboden. Als je het leuk vindt, mag je daar zelf natuurlijk ook naartoe. Hij had al andere plannen met mevrouw Nanninga. Dus ik ben hier uiteindelijk naartoe gestuurd. En dan duik je er toch in. Want hij komt bij ACV Assen vandaan. Ja. Luca Prijic is vervolgens bij Quick Boys gaan voetballen 2 jaar. En is weer terug geëmigreerd naar de bovenkant van het land.
0: Ja.
1: Nou ja, daar wil ik niet al te veel over kwijt, over emigreren. Maar in ieder geval wil ik er wel mee zeggen dat ik dan vraag, waarom doet hij dat? Nou, hij heeft 2 jaar lang gestudeerd in Amsterdam. Is in die tijd ook griffier geweest als bijbaan. En is nu kandidaat notaris bij een notariskantoor in Hardenberg. En ja, als je dan in Zwolle woont, Hardenberg is een half uurtje bij je vandaan. Dan ga je natuurlijk ook gewoon daar voetballen. En dus draagt hij vandaag het zwart met oranje shirt van HHC Hardenberg. Maar is het nog altijd een zeer geliefd persoon hier op Nieuw-Zuid. De voormalige aanvoerder van de kampioen, de regerend kampioen.
0: Ik kan hem nog herinneren bij ACV. Want die promoveerde toen naar het hoogste niveau. Met hem als centrale verdediger volgens mij.
1: Nou, het is op zich ook best wel een talentvolle jongen. Hij is nu 26 en 11 jaar geleden speelde hij nog met het Nederlands elftal onder de 15. Onder andere in die lichting ook Sven Botman. Die we nu kennen als centrale verdediger van een Engelse club.
0: Newcastle.
1: Heeft daarna nog bij Jong Groningen gezeten. Jong PEC gezeten. Alleen op een goed moment lukte het niet meer in het betaalde voetbal. Heeft hij dus gekozen voor een andere carrière. Kandidaat notaris op dit moment. Maar wel in de top van het amateurvoetbal. En hij staat zijn mannetje achterin. Alleen heeft hij er wel 2 tegen moeten krijgen van zijn voormalig ploeggenoten. Maar dat is dus het verhaal wat Herman Nanninga graag wilde horen. En bij deze heb ik dat in de 70ste minuut ingelost.
0: Ja, nou, dan heb ik ook nog een leuke. Want ik zag net dat Jong Sparta scoorde via Gompel. En dan moet ik denken aan een oud-voetballer weer van ADO. Die ken je ook nog wel.
1: Ja, en die is nu de koning in Bali. Dat is Tijmen Goppel.
0: Ja, Tijmen Goppel, ja. En die speelde weer met die Kilian van Meel in het tweede elftal van ADO.
1: Ja, nou ja, dan is de cirkel weer helemaal rond.
0: Ik wilde het maar zeggen. En het is 2-0 nog steeds, hè?
1: Ja, daar verandert niks aan als wij je verhalen vertellen. Want eigenlijk is de wedstrijd een beetje gespeeld. Beide trainers wisselen er flink op los. Het komt de kwaliteit niet helemaal ten goede. Echt grote kansen, de laatste 10 minuten ook niet gezien.
0: Nee.
1: Aan de kant van Quick Boys komt nu Jesse Reinders. Als je dat dan toch over een jonge ADO hebt, dan maken we het cirkeltje helemaal rond. Want die zat in een lichting later.
0: Ja, die ken ik niet.
1: Nou, dat is trouwens de meest voorkomende naam in de tweede divisie. Als je het dan toch over feitjes hebt. Ik hoorde hem zojuist aan de kant van Hanif. Dat is overigens derde divisie bij Noordwijk. Dirk Reinders. Thomas Reinders aan de kant van HSC Hardenberg. En nu aan deze kant komt binnen de lijnen Jesse Reinders.
0: Oké, nou. Het is werkelijk ongelooflijk hoe leerzaam deze middag verloopt. We hebben leuke verhalen. Ja, het is jammer dat Gert Bern nog niks te vertellen heeft. Bij IJsselmeervogels Rijnsburgse Boys.
2: Ik had je het allerliefst verteld over doelpunten. Maar die zijn tot volgens nog niet gevallen na 71 minuten op de Westmaat. Er had er 0-0 bij IJsselmeer volgens tegen Rijnsburgse Boys. Waar voor de tweede keer iemand geblesseerd het veld heeft moeten verlaten aan de kant van Rijnsburg. Dit keer was het Shaheen Boheme, natuurlijk de man van IJsselmeer volgens. Hij ging op het gras zitten, het kunstgras, in het 16 meter gebied van de tegenstander. En dat op het moment dat Rijnsburg een hoekschop mocht gaan nemen. Schoof vervolgens op zijn billen zelf naar achter buiten de lijnen. Om ervoor te zorgen dat zijn ploeg verder kon gaan. Het geeft ook maar een beetje aan dat Rijnsburg wellicht wat meer haast wil gaan maken en naar voren wil gaan spelen. Met nog 20 minuten te gaan. Een resultaat is hier natuurlijk gewoon een overwinning voor de ploeg van René van der Kooi. Die wat zuchtend langs de lijn staat voor zijn duck-out nu aan de linkerkant. Omdat Rijnsburg op de helft van IJsselmeer volgens de balbezit heeft, kan hij het wat dichterbij aanzien wat er gebeurt. Nou ja, wat hij dan ziet is dat beide ploegen af en toe wat moeite hebben in de opbouw. Het is een vrij slordige wedstrijd in de tweede helft, waar Rijnsburg Gijsberg nu een aanval opzet. En met Kariou het 16 meter gebied van de tegenstander in is gekropen. Kariou op de achterlijn. Twee verdedigers in zijn rug. Is de bal niet uit geweest. Is dat goed verdedigd door de thuisploeg. Ploeg van Willem Leushuis. De trainer dus die het vorig seizoen overnam. Van Raymond Bronckhorst natuurlijk. En op zich een prima reeks heeft neergezet. Vorig seizoen was nog niet alles je van het. Maar via de na-competitie lijfsbehoud bedwongen. En dan nu nog een prima reeks aan de start van dit seizoen. Want IJsselmeer volgens moet ik zeggen. De nummer 5 van de competitie. Prima start. En dan zou hier bijvoorbeeld nog een 11e punt bijkomen in de competitie uit 6 wedstrijden. Prima cijfers. 3 overwinningen dan en 2 gelijke spelen. Maar laten we niet te ver op de zaken vooruit lopen. Want de laatste paar minuten heeft Rijnsburg wat meer de bal. En zoals gezegd, de intentie is er om wat meer naar voren te gaan. Om wat meer druk te geven op de defensie. De laatste linie van IJsselmeervogels. Als Rijnsburg daar wat gevaarlijk rondspeelt achterin. Het is al een aantal keer fout gegaan. Nou hier, Van der Klei levert zomaar in bij Matthijs Hardijk. Hardijk heeft wat moeite om de bal in één keer voor te brengen. Doet hij nu alsnog. Bram Ros kopt hem eruit. Ja, dit is al de misschien 5e of 6e keer dat dit gebeurt. Ook aan de andere kant is dat gedaan. Ja, dan komen beide ploegen telkens toch wel heel goed weg. Dat de tegenstander daar geen gebruik van maakt en vergeet te profiteren ervan. Ja, en dan heb je dus die 0-0 stand op het scorebord wellicht terecht. Aan de andere kant, beide ploegen, zoals eerder gezegd, ook grote kansen gekregen. Maar of er een winnaar komt, dat moet nog gaan blijken. Met 17 minuten op de klok en nog altijd die brilstand.
3: Je luistert naar Radio West Sport met Ronald van der Geer.

0: Love is all, Roger Glover en Guest. Het liedje was leuk, maar de clip was nog veel leuker. Laten we hopen dat de slotfase leuker is dan de rest van de wedstrijd bij IJsselmeervogels Rijnsburgse Boys. En dat hij doelpunten gaat opleveren, Gert Barnhorn.
1: Ja, dat zou toch wel heel erg fijn zijn. Aan de andere kant, ik moet wel zo eerlijk zijn, die tweede helft duurt voor mijn gevoel echt verschrikkelijk lang. Want het is ja, bij vlagen echt niet om aan te gluren deze wedstrijd. IJsselmeervogels Rijnsburgse Boys. Het is echt heel erg slordig aan beide kanten. Tot uitgespeelde aanvallen komt het ook nauwelijks. Dus in dat opzicht is het een taaie bedoeling. Zeker in de tweede helft. En nou ja, dan nog 14 minuten op de klok. Laten we inderdaad hopen dat daar wat meer vermaak gaat komen. Het moet wellicht van de Rijnsburgse kant komen. Want dat is de ploeg die de laatste paar minuten iets meer naar voren wil. Iets verder naar voren komt ook. Ja, en toch is het dan ook wel leuk dat IJsselmeervogels bij vlagen ook wel wat moois laat zien. Bijvoorbeeld met Jim Beers op het middenveld. Zojuist speelt die twee spelers van Rijnsburg voorbij door even op de bal te gaan staan. Een pirouetje te draaien erop en een medespeler te vinden. Af en toe zit er wel iets van schoonheid in deze wedstrijd op de Westmaat. Maar het is wel in hele kleine porties. Dus laten we hopen dat daar wat meer van komt. Nog 13 minuten op de klok. Vrije trap is er voor Rijnsburg op de helft van IJsselmeervogels. Aan de rechterkant gaat die genomen worden. Een meter of 10, 15 over de middenlijn heen. En dan gaan we kijken wie er allemaal op de rand van het 16 meter gebied staan. Waaronder, dus juist ingevallen, Sel Bastmeijer. Spits staat daar nu samen met andere spits, Jeffrey Buitenweg. En toch wel bijzonder dat ook deze vrije trap bij de tweede paal terecht komt, waar dan niemand van Rijnsburg staat. Iets wat gelukkig. Komt hij nog voor de pot? Dan is het Bastmeijer die zich daar meldt. Maar drie verdedigers van IJsselmeervogels ertussen. En dat wordt dan opgelost door Bram Kaarschagen, die de bal maar even hard naar voren trapt. En zo komt daar een inworp voor Rijnsburg aan de rechterkant van het veld. Snel genomen. Ook een invaller die hem daar mag aan gaan nemen. Dat is in dit geval Toerij. Nee, de voorzet in de handen van Bram Kaarscharen. Het wil allemaal niet. Nu IJsselmeervogels misschien een keer in aanval. Nog niet zo heel veel op de helft geweest. Of in ieder geval in de buurt van het 16 meter gebied van Rijnsburg. Zeker niet in de tweede helft. Hier is Rijnsburg opnieuw. Het is een slordige wedstrijd. Dus IJsselmeervogels de bal weer ingeleverd. Nu hetzelfde door Rijnsburg. En dan weer hetzelfde. Je hoort het aan het gemopper op de tribune. Door IJsselmeervogels. Dan heeft Rijnsburg het dus weer terug. Balbezit met Nino Klaver op het middenveld. Stef van Rooyen in de rug gelopen door een tegenstander. Geen overtreding. Drie man om hem heen. Doet hij dan nog best netjes. Jim Beers zat er namelijk heel erg in de buurt om die bal van hem af te snoepen. Goed verdedigd. Of goed gespeeld, liever gezegd, door Van Rooyen. Die nu ziet dat zijn ploeg 10 meter verder op het veld een vrije trap meekrijgt. Dat is halverwege de helft van IJsselmeervogels. We hebben nog 11 minuten te gaan in deze wedstrijd tussen IJsselmeervogels en Rijnsburgse Boys. En nog altijd op het scorebord die 0-0 tussenstand.
0: En dat is dan toch nog wel een beetje spannend. En dat is de spanning die bij Quick Boys Hardenberg ontbreekt. Jim van der Delma, wat kan ons het schelen eigenlijk?
2: Nou ja, het had wel een klein beetje spannend kunnen zijn. Het is eigenlijk een mirakel dat Hardenberg gescoord heeft. Invaller Maarten Pauwels, die stond bij de tweede paal, kon hem vrij binnenschieten. Maar op miraculeuze redding wijze pakte Lars Jansen deze bal nog van de doellijn. Hij tikte hem eigenlijk van de doellijn af. En in de rebound wist ook aan de andere kant de aanvaller van Hardenberg niet te scoren. Dus was Hardenberg eigenlijk wel dicht bij die 2-1. Dan had je toch wel een wedstrijd weer gekregen. Dat gevoel heb ik nu niet. Die Maarten Pauwels, dat is op zich wel interessant. Interessant verhaal. Die is 2 meter lang, is spits, zit op de bank, heeft een kiezelharde vrije trap. Die hebben we overigens nog niet gezien. Maar ook rondom hem is er wel het een en ander wat ik nog even moet gaan uitzoeken, Ronald. Hij is namelijk opgegroeid in Dalfsen, maar hij is geboren in Leiden-Dorp.
0: Oh.
2: En dan is het een regiogenoot. En dan vraag ik me af, waarom ga je als je in Dalfsen bent grootgebracht naar het ziekenhuis in Leiden-Dorp? Heb jij dat niet?
0: Nou ja, dat kan zijn. Ik ken iemand die bij ESPN altijd zegt, jullie schreeuwen altijd dat je in Amsterdam bent geboren. Hij is een echte Almeloer. Maar hij is echt in Amsterdam geboren omdat zijn ouders die avond daar een feest hadden. Dus dat kan, hè?
2: Dus eigenlijk is de vraag, hadden jouw ouders in 1998 een feest in Leiden-Dorp?
0: Waardoor ze met jou in de buiken terechtkwamen op de eerste hulp. Ja, dat is de vraag die je straks moet stellen. En ik denk dat je heel dicht bij de waarheid zit.
2: Gaan we zo meteen doen. 2-0 voor Quick Boys. En hij staat nog niet op het scoreformulier. Maarten Pauwels met OU.
0: Ja, oké. Nou, we gaan er meer over opzoeken zometeen. Het is een heel leerzaam programma al vanmiddag. Er komt een hoop uit zo'n Quick Boys Hardenberg-wedstrijd. Naast ook nog eens een keer de 3 punten natuurlijk. Eerder vanmiddag noteerden wij de eerste nederlaag voor Noordwijk. En die kwam hard aan tegen Zwaluwe. 1-2. Vooral ook omdat Lisse 1-1 gelijk speelde. En Noordwijk en Lisse nu de positie bovenaan. De competitie derde divisie B moeten delen. De reacties van de kant van Noordwijk natuurlijk volgen straks in het allerlaatste uur van Radio West Sports.

0: Het is ongelooflijk, Gert Baanhoorn, maar het is dan toch gebeurd.
1: Een doelpunt, maar wel vrij sommeervogels. Jurgen Matthijs opent de score uit de vrije trap vanaf de rechterkant. De thuisploeg op voorsprong tegen Rijnsburg. 1-0.

0: Denk ik niet, Gert Barnhorn, want daar is de tijd heel kort voor natuurlijk. Bij die 1-0 van IJsselmeervogels tegen Rijnsburgse Boys.
1: Ja, want die valt 6 minuten voor tijd. Misschien een tweede grote kansredding van Tobias van Arklei. IJsselmeervogels heeft het ineens gevonden. Volgens mij is steeds inzet opnieuw van Jeffrey van den Dikkenberg. Ja, want dat zat er lekker begin aan een bijdrage. Gelijk even een rectificatie. Het was namelijk niet Jurgen Matthijs met nummer 27. Maar met nummer 17 Jeffrey van den Dikkenberg. Die de score opende namens de thuisploeg. Hij is nu opnieuw gevaarlijk. Redding van Tobias van Arklei. Bal gaat over de achterlijn. Dat betekent dat er een hoekschop komt. Genomen vanaf de linkerkant. Dan opnieuw dus Alliance aan dek. Van der Klei zit mis. Niemand bij de tweede paal van IJsselmeervogels. Dat zien we aan de andere kant ook wel vaker bij Rijnsburg. Dat er niemand bij de tweede paal staat. Een positie dat als er iemand staat, er toch wel wat meer doelpunten hadden kunnen vallen vanmiddag op de Westmaat. Maar inderdaad voor Rijnsburg toch wel een late tegentreffer. En een flinke domper ook voor de ploeg van René van der Kooi. Met deze tegentreffer die dus 6 minuten voor het einde van het... Voor het einde van de wedstrijd valt hier opnieuw IJsselmeervogels met Renet invallen vanaf de rechter linkerkant. En dan weer Jeffrey van den Dikkenberg. Binnen 3 minuten 2 keer scoren. En Rijnsburg stort in na die openingstreffer. En dan is deze wedstrijd zo ineens gespeeld. En ik probeer even te kijken wat er allemaal gebeurt daar aan de overkant. Want alle spelers van IJsselmeervogels vliegen op elkaar. Iedereen hier op de tribune gaat staan. Dat is logisch. Het feest is compleet. Want de 3 punten zijn toch echt binnen voor IJsselmeervogels. Op het moment dat Rijnsburg wil gaan wisselen. Het had een aanvallende wissel moeten zijn om nog een gelijkmaker te kunnen scoren. Met Simo West die het veld inkomt bij Rijnsburg. Maar dat zal, om zo eerlijk te zijn, niet heel veel meer uitmaken. Kian Lever gaat het veld verlaten. Ook nog een andere speler die erin gaat komen. Manuel Francisco bij Rijnsburg. Maar zo eerlijk moeten we zijn, deze wedstrijd is gewoon gespeeld. En dat komt door 1 man, Jeffrey van den Dikkenberg, met 2 doelpunten binnen 4 minuten. Ja, dat is lekker invallen, want dat deed hij na 57 minuten. Wedstrijd in het slot. IJsselmeervogels gaat winnen. Dat durf ik wel te zeggen. 4 minuten voor het einde van de wedstrijd. 2-0.
0: Dan kunnen we nog even naar Quick Boys tegen HHC Hardenberg. Man had het door me heen. Bij Jim is het denk ik rustig. Daar zijn de meeste mensen al naar de kantine. Of niet?
2: Nou, nog niet. Want dat zijn toch altijd wel mensen die graag klappen en zingen als Quick Boys gewonnen heeft. En Quick Boys is onderweg met nog 2,5 minuten gaan naar een overwinning op HHC Hardenberg. Had zojuist zelfs 3-0 moeten maken met Leonard en Beste. Maar die had het niet helemaal zijn vizier op scherp staan. En dus schoot hij de bal naast haar waar hij hem heel simpel binnen had kunnen schuiven. Werd er daarna ook gelijk afgehaald. Kon dat waarderen. En voor hem kwam onder andere in de plaats Senna Westerveld. De man die dit seizoen ook het shirt van GVVV... aan had, maar daar tijdig is vertrokken voordat er eventueel een bankprocedure voor hem zou kunnen plaatsvinden. Want ze hadden hem gehuurd van ADO Den Haag. Maar ik heb begrepen dat de trainers niet zo onder de indruk waren van hem. In die zin, ze stonden ervoor open om hem te verhuren aan Quick Boys. En daar is hij nu terechtgekomen. En daar heeft hij nu de bal, lepelt hij hem voor richting Haman. Maar daar komt hij uiteindelijk niet uit. En die Senna Westerveld kennen we natuurlijk als doelpuntenmaker van VV Noordwijk. Wordt gehuurd van Jong ADO. Had weinig zicht op speelminuten in Veenendaal. En kon dus naar Quick Boys. Daar maakt hij nu, als ik het goed zeg, zijn debuut. Moet het vooralsnog doen met invalbeurten. Waarvan dus vandaag zijn eerste. En omdat het geen officiële wedstrijd was voor GVVV, maar een wedstrijd in de voorbereiding, is dat niet bindend. En kon hij dus verkassen naar Katwijk. En blijft hij in de Bollestreek actief. Hij staat nu in de punt van de aanval samen met Haman. Sloor is ook naar de kant. En zo is Quick Boys met 5 wissels flink aan het wisselen geslagen. En probeert Hardenberg er nog 1 keer uit te komen aan de linkerkant. Ja, een aardige mogelijkheid. Daar is het zoeken naar de spits. Die wordt niet gevonden. Dat is Zwickstra. Goed voor 4 goals al dit seizoen. Die kan niet bij de bal omdat Quick Boys dit goed uitverdedigt. En dan is uiteindelijk Jesse Reinders de man die de bal 16 meter gebied uitkopt. Druk nog altijd op de goal van Jansen. Nog steeds aan de linkerkant met de jou welbekende Melle Joop Witteveen. Die probeert de bal vol te geven. Ik las in het artikel met hem dat hij onder de tatoeages zit. Daar is hij al jong mee begonnen. Moest zelfs bij de eerste tato's nog toestemming van zijn ouders krijgen. Maar Witteveen senior tekende bij het kruisje en vond het prima dat zijn zoon Melle Joop dat dus deed. In de tijd dat hij bij Heerenveen als groot talent bestempeld werd. Maar uiteindelijk is dat er niet uitgekomen, mede vanwege een knieblessure. sturen. Nu duikt Lars Jansen katachtig op de bal. Mag hij hem daarna geven aan Daan Schaper. En die fluit af. Quick Boys wint de wedstrijd tegen de nummer 4 Hardenberg met 2-0. Prima overwinning door goals van de beste en van Van Meel. Die mooie van Van Meel is zeker het kijken waard. Morgenavond om 8 uur in TVV Sport. Quick Boys blijft koploper na de mispeer van vorige week. Hij herstelt dat zich nu prima door met 2-0 te winnen van Hardenberg.
0: Ja, en dan heeft Kozakke Boys, de nummer 2, eigenlijk lange tijd achtergestaan door een doelpunt van Ladan. Als we het toch al over oud-ADO hebben. Maar Kozakke Boys heeft gescoord in de, wat is het, 63ste minuut. Ja, en het is daar nu door Gartje Dame 1-1 geworden. Dus wat dat betreft loopt de Quick Boys niet heel veel verder uit van Kozakke Boys. Nou, hele slechte zaken. Vandaag doen de andere boys, die uit Rijnsburg, de Uien zoals ze mooi heten. Want ze gaan de Bietenbrug op tegen IJsselmeervogels, Gert Barnhorn.
3: Ja, en dat past wel bij de bijnaam dat het vandaag om te janken is, het resultaat voor Rijnsburg en René van der Kooi. Want ze willen natuurlijk een reeks neerzetten. Ja, dat komt er maar niet van. Natuurlijk die overwinning op Quick Boys vorige week en heel Rijnsburg in feeststemming natuurlijk. Sterker nog, ik las op de website de zin. De winst van afgelopen zaterdag tegen Quick Boys was voor geel-zwarte supporters bijna de heilige graal van hun voetballeven. Nou, dat is toch wel een behoorlijke uitspraak, maar een week later is het dus weer, huilen met de pet op. Het is verschrikkelijk. Het was sowieso geen goede wedstrijd om naar te kijken. De tweede helft duurde gevoelsmatig erg lang. En dan is daar in de slotfase ineens Jeffrey van den Dikkenberg met 2 doelpunten. En dan sta je ook nog eens met 2-0 achter en zonder resultaat op de Westmaat. Het is tot volgens nog echt een dramatische seizoenstart voor Rijnsburg. Dat tot volgens nog maar 7 puntjes uit 7 wedstrijden wist te verzamelen. 2 overwinningen, wonderbaarlijk genoeg dan weer goede wedstrijden. Dan een gelijkspelletje. Eigenlijk ook een goede wedstrijd. Alleen in de blessuretijd een doelpunt tegen. En ja, 4 nederlagen. 3 heel erg ruim. En dan deze natuurlijk niet om over naar huis te schrijven. Ik kijk even naar links. Daar is namelijk het uitvak met Rijnsburgse boys supporters. Daar wordt die teruggeduwd door de stewards die mee zijn gekomen. Daar is dan iets aan de hand. Nou ja, dat is dan niet heel erg verrassend. Want na de wedstrijd tegen Quick Boys is het uit de hand gelopen met de supporters van Rijnsburg. Het is na de wedstrijd tegen Kozakke Boys uit de hand gelopen met de supporters van Rijnsburg. Sterker nog, het is ook bij de wedstrijd tegen de Treffers na afloop uit de hand gelopen met supporters van Rijnsburg. Dus dan kan deze er natuurlijk ook nog wel bij. Het is echt verschrikkelijk als je kijkt naar de club en wat voor randzaken daar allemaal plaatsvinden. Want ook nu weer die stewards die het daar nog al te druk hebben. Ze hebben het nu wel aardig onder controle volgens mij. Er worden de supporters teruggeduwd. Aan de andere kant van het sportgebouw dat daar staat staan natuurlijk supporters van IJsselmeervogels die eigenlijk of er moet buiten mijn zicht iets gebeurd zijn, alleen maar feesten aan het vieren zijn geweest. Wat toch wel logisch is, lijkt mij, met 2 doelpunten in de slotfase van de wedstrijd. Daar lijkt alles onder controle, in ieder geval aan de linkerkant nu met die uitsupporters. Onder controle is het zeker niet in de ploeg van René van der Kooi, want zij staan met 2-0 achter. Oh, gaat nu wel serieus inderdaad wat los daar aan de linkerkant. Ja. Met wat supporters van Rijnsburg die zich nu over de hekken willen gaan melden. Stewards die het daar druk krijgen, wordt er gegooid met voorwerpen. Supporters van IJsselmeervogels bij een bus die daar staan. Zij smijten dingen op de supporters van Rijnsburg die daar in het vak nog staan. Ze willen daar natuurlijk uitkomen. Dat gaat niet gebeuren. Scheidsrechter ziet het nu en die legt het spel ook even stil. Want supporters van IJsselmeervogels die daar achter de hekken staan, die smijten ook met voorwerpen richting de supporters van Rijnsburg die daar staan. En dan betekent het dat de wedstrijd dus even stil ligt en het weer uit de hand loopt. En ik zie René van der Kooi nu ook zuchten en puffen en steunen. Want het is toch om gek van te worden. Het is om geschrift van te worden. Het is een dramatische seizoenstart, sportief gezien. Maar als je dan kijkt naar wat er allemaal langs het veld gebeurt, is het wel helemaal om te janken bij de Uien. Het is echt te schandalig voor woorden wat hier allemaal gebeurt. Wat laten ze zich daar kennen? En het zijn allemaal jonge gasten die daar staan. Ze zijn misschien 21 op zijn oudst. Het is echt te triest voor woorden. 94ste minuut zitten we. En Rijnsburg staat met 2-0 achter en heeft langs het veld voor de 4e keer dit seizoen nog meer verloren dan erop.
0: Ik zit wel eens te denken, hè, Gert, als je trainer bent, hè, van zo'n club. Het zou voor mij aanleiding kunnen zijn, maar goed, ik ben geen trainer, dus ik heb die passie niet. Maar je zou ook kunnen zeggen, daar heb ik helemaal geen zin meer in. Zou je dat kunnen voorstellen?
3: Ja. Nou, zeker. Als het elke week zo is en je moet elke week maar vragen beantwoorden over... Nou ja, wat vind jij van wat er is gebeurd? En het enige wat je kan zeggen is... Ja, ik verafschuw het. Ik vind het verschrikkelijk. Ja. Laten we ons op de wedstrijd focussen. Ja, en ja, daar word je natuurlijk stikstapelgek van. Nou, nu is alles gelukkig weer rustig daar in de linkerhoek. Laten we hopen dat dat zo meteen ook zo blijft.
0: Nou, zo klinkt het niet.
3: En dat betekent ook dat het spel zo meteen weer vervat kan worden. Nee, maar dit is vooral het gejuich en gezang aan de overkant van de tribune. Daar waar de supporters van IJsselmeer volgens de overwinning vieren. Daar waar het zojuist afspeelde, is het op dit moment gewoon weer rustig. Dus uiteindelijk is er met voorwerpen gegooid. Lijkt het er niet op dat er daadwerkelijk iemand gewond is geraakt. Laten we hopen dat dat in ieder geval zo is. En de wedstrijd, die is ondertussen weer hervat. René van der Kooi, die zojuist dus inderdaad ook met de blik die je wel kan voorstellen... Ja. Naar de dingen daar links in het stadion keek. Kan zich ondertussen ook weer op de wedstrijd focussen. Maar daar zal hij ook geen zin meer in hebben. De wedstrijd is gespeeld, is gelopen. 15 minuten extra tijd zitten we ondertussen. Ja, en dan gebeurt dat ook nog eens daar links in de hoek van het sportpark. Het is echt een dramatische middag opnieuw voor Rijnsburg. En ja, jeetje, we hebben twee weken terug... Nee, vorige week was dat nog de voorzitter van Rijnsburg bij Omroep West gesproken. En ja, je kan hem ondertussen gewoon elke week in de uitzending halen en vragen wat je wilt. 3-0 ook nog voor IJsselmeervogels als het gruwelijk fout gaat achterin. Het kan echt ongelooflijk instorten. Een kaarthuis is er niks bij. Het gaat fout achterin en zomaar is het dan een hat-trick van Jeffrey van den Dikkenberg, denk ik. Ja, dat is dan ook wel een invalbeurt natuurlijk. Voor hem fantastisch. Laten we dan ook even het positieve en leuke verhaal van deze wedstrijd belichten. Want voor hem is dat natuurlijk wel geweldig. Maar wat ik wilde zeggen over de voorzitter. Ja, je kan hem er wel weer bij gaan halen elke week. Maar het is echt een herhaling van zetten. Je wordt er helemaal gek van wat er allemaal gebeurt. En laten we hopen dat het dan na de wedstrijd wel gewoon goed gaat. En dat iedereen gewoon snel oprot bij dit sportpark vandaan. Dat zou toch wel heel erg fijn zijn. Wat ook fijn zou zijn, is dat de wedstrijd is afgelopen. Nou, daar zou Rijnsburg zeker tevreden mee zijn. Want in de slotfase is het volledig fout gaan. Een hat-trick van Jeffrey van den Dikkenberg betekent een 3-0 nederlaag voor Rijnsburg op het veld. En zojuist besproken een iets wat grotere aan de linkerkant van het veld. 3-0.
0: Gert Warnhoorn en de stem kwam van de emotie en ook van de bruiloft die hij gisteren had. Wij zijn er zometeen met het terugblikken. De laatste uur van Radio West Sport. Compleet zijn we dan.
4: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
6: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
8: Steen. Evenoud. Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
9: Hey,
7: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
12: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
14: Het gewone leven is weer begonnen. We kijken vooruit en we maken plannen. Maar voor kinderen met een zeldzame ziekte is een toekomst helemaal niet vanzelfsprekend. U kunt voor hen een blijvend verschil maken, ook als u er zelf niet meer bent. Door het Zeldzame Ziektefonds in uw testament op te nemen, financiert u cruciaal medisch onderzoek voor de generaties na ons. Geef de toekomst door. Kijk voor informatie over nalaten op zzf.nl.
9: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
15: In Warmond is het 19 graden, in Zoeterwoude-Dorp ook. Het is droog en de zon schijnt, maar er zijn ook wolken.
16: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
15: Het is 5 uur, ik ben Lotte Dekker met een overzicht van het regionieuws. Handhavers in Zoetermeer hebben sinds deze week een korte wapenstok. 4 jaar terug deden de BOA's in de stad al mee aan een landelijke proef. En dat beviel, maar het duurde nog jaren voordat er toestemming kwam om de korte wapenstok permanent toe te voegen aan de standaarduitrusting. In Leiden is een landelijke mars voor Palestina bezig. Enkele honderden mensen lopen door het centrum van de stad om te protesteren tegen de banden die organisaties hebben met Israël. Het busverkeer in de stad is vanwege de mars aangepast. En Den Haag start een proef met speciale kabelgoottegels, zodat de inwoners hun elektrische auto thuis kunnen opladen. Nu is het verboden om de kabels daarvoor over de stoep te leggen, omdat mensen erover kunnen struikelen. De proef moet volgend jaar van start gaan en is bedoeld voor een groep geselecteerde inwoners uit wijken waar de parkeerdruk niet te hoog is. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
17: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor de 10e keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is daar een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. ChristenUnie Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. Later vandaag volgen nog gesprekken met de SGP en JA21. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakke is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd voor hebben. Mensen worden steeds ouder en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt ze. Daarom heeft ze de raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar kwam er niet langs en moest genoegen nemen met een tweede plaats. Omdat hij vanaf de 8e plek was gestart, was dat al een verrassende prestatie. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dan is er nog verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Erik Evengroen.
18: Een korte file in het westen van het land op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland. Tussen Knoop het Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel 4 kilometer file met 5 minuten vertraging.
15: Na de reclame Radio West Sport. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
19: Wordt het in- en uit bed stappen steeds lastiger voor u? Een hooglaagbed van Royal Health Foam biedt uitkomst. U stelt eenvoudig de ideale hoogte in, zodat u makkelijker in- en uit bed stapt. Handig bij het opmaken, stofzuigen onder het bed en ook prettig bij mantelzorg. Kom proefliggen in onze showroom in Scheveningen of kijk op healthfoam.com.
20: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
21: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen, klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
20: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
21: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
1: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
2: Hans, waar liggen de regenjassen?
22: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
23: geeft ruimte.
24: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
25: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
26: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
27: Echt waar, joh?
26: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
28: Oma!
29: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
30: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
31: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
32: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
28: Hey, Remo!
31: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
33: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
0: Goedemiddag, het is 7:05. Het zit er zo goed als op. De wedstrijden dan. Tijd om na te beschouwen. We hebben wat uitslagen uiteraard. Als je net de radio aanzet, kunnen we je melden dat Quick Boys het heeft gedaan. Namelijk winnen thuis van Hardenberg. Plicht dus verricht, zeg maar. Rijnsburgse Boys niet. Die ging in de slotfase. De mannen van René van der Kooi gingen onderuit met 3-0 bij IJsselmeervogels. Dan hebben we ook nog Katwijk. Dat is wat later begonnen, dat duel tegen of met AFC. AFC Katwijk is 0-1 geworden. 8 minuten voor tijd is Giovanni Korte degene die trefzeker is geweest voor het elftal van Luigi Bruins. Nou, en Noordwijk, ja, Noordwijk stond 4 bovenaan in de derde divisie B. Had nog geen doelpunt tegen en had ook nog geen nederlaag dus geleden. Nou, dat is allebei gebeurd. Noordwijk is vandaag ten onder gegaan tegen Zwaluwe. Het is uiteindelijk 1-2 geworden. Dus ook de eerste 2 tegendoelpunten zijn genoteerd. We praten straks, nou ja, en straks is de komende 53 minuten met alle betrokkenen.
34: Radio West Sport met Ronald van der Geer.

Michael McDonald, James Ingram, Jano Bieder. Radio Westsport, het is 5:12. Kijk terug op de derde divisie B. Daar waar onze regio toch domineert op dit moment met Rijnvogel.

0: Of de druivenzuur, wat je wil. Ze hadden nog geen goal tegen en ze hadden ook nog niet verloren. Hanif Harara nu met een van de spelers van Noordwijk. En dat is Levi Volkers.
1: Noordwijk en tegengoals, die kenden we nog niet.
2: Nee, ja, we hebben deze week nog veel over gehad dat we 8 keer achter elkaar de clean sheet hebben. Maar ja, dan dat we nu 2 tegengoals krijgen, dat hadden we niet verwacht. En ja, geven het echt gewoon zelf weg, denk ik.
1: Hoe frustrerend is het om nu dat gevoel te krijgen?
2: Ja, sowieso nooit lekker om tegengoals te krijgen in de wedstrijd. Maar ja, ja, helemaal op de manier hoe we het vandaag 2 tegen krijgen is echt heel zonde.
1: Ja, loop ze eens langs?
2: Even kijken, die eerste. Zo, die eerste, ik weet die eerste niet meer. Ja, die tweede in ieder geval, dat is gewoon, dan worden we overlopen. Gaat iedereen hoog van ons om nog wat te proberen te forceren. Ja, dan komen we uit in 2-1 in hun voordeel. En ja, dan gaat hij op een rare manier, terwijl hij half op de grond ligt, gaat hij nog erin. Ja, ja.
1: Voor de duidelijkheid, jij stond met in je uppie tegen 2 tegenstanders. Ja. En jij leek er nog uit te komen.
2: Ja, ja, omdat we dan gewoon offensief proberen te spelen en we dekken allemaal door. En ja, uiteindelijk komen we niet echt verdedigend lekker uit. Ja, ik probeerde het nog. Ik dacht dat ik hem had, maar op de grond tikte hij hem nog door de benen.
1: Mocht niet zo zijn vandaag.
2: Nee, heel zonde. Heel zonde. We moeten gewoon deze week 24 uur teleurgesteld zijn en dan volgende week gewoon weer staan.
1: Ja, want wat moet je met deze nederlaag? Ja. De eerste.
2: Ja, gewoon snel overheen stappen. 24 uur zei de trainer net, mogen we ermee zitten. En dan maandag gewoon met een frisse blik weer richting zaterdag.
1: Want dit was een tegenstander die een stuk lager stond. Vorige week ook al FC Lisse pootje had gelicht.
2: Ja.
1: Mag dit, kan dit gebeuren een keertje?
2: Ja, je kan vast niet alle 34 wedstrijden winnen. Maar hoe we hem vandaag verliezen, dat absoluut niet nodig.
1: Wat zit je het meest dwars?
2: Ja, gewoon dat we in de eerste 30 minuten hebben we echt volledig de overhand voor mijn gevoel. Tikken we ze eigenlijk helemaal zo, creëren we kans na kans. Alleen gaat hij er niet in. En dan zie je die laatste 10 minuten dat we een beetje laconiek worden. En dat blijft gewoon hangen in de tweede helft. En dus meer dat de strijdlust dan verdwijnt en we gewoon laks worden.
1: Je was onderdeel van de minst gepasseerde defensie in ere, eerste, tweede en derde divisie.
2: Ja.
1: Dat is nu dan eventjes anders.
2: Ja.
1: Maar sinds jouw overstap gaat het je in elk geval zo te zien voortvarend. Sinds je overgekomen bent van ADO 20.
2: Ja, we hadden een hele goede seizoenstart, ook goede voorbereiding gehad. En het ging heel lekker. En dat we nu 1 keer een domper krijgen, ja, dat is allemaal wat het is. En dan moeten we, wat ik net zei, gewoon volgende week vol gassen staan. En ja, meer kunnen we niet doen.
1: Laten zien dat je koploper waardig bent.
2: Absoluut.
1: Dat zijn jullie in jouw ogen?
2: Ja, zeker. We kunnen zeker meedoen. Hoe we tot nu toe elke wedstrijd hebben gespeeld, is geen reden om te zeggen dat we niet mee kunnen doen voor kampioenschap.
0: Nee, Levi Volkers, we hoeven echt niet over een crisis te praten na 1 nederlaag. Dat is nog niet nodig. Want ze staan nog steeds aan kop, Noordwijk. Alleen Lisse is langzij gekomen. Dat na dus de 2-1 nederlaag die Noordwijk in eigen huis leed tegen Zwaluwe. Dat trouwens opklimt naar een 7e plaats. Hoe de coach in de wedstrijd staat, Roy van der Meijen, hoor je zometeen hier op Radio West. Eerst maar even lekker luisteren naar de Beatles. Dat kan eigenlijk nooit kwaad, denk ik.

0: The Beatles en Lucy in the Sky with Diamonds. Nou, het was geen juweeltje vandaag wat Noordwijk op de mat legde tegen Zwaluwe. Het elftal verloor met 1-2 en zag Lisse door een gelijkspel tegen Echt langzij komen. Beide nu aan kop in de derde divisie B. Maar het was de eerste nederlaag die Noordwijk leed dit seizoen. En ook de eerste twee tegengoals die het elftal kreeg. En dat zal even wennen zijn. Hanni Ferreira nu met de trainer van Noordwijk. En dat is Ron van der Meijen.
1: Hoe voelt het om weer eens te verliezen?
2: Ja, dat is nooit leuk. Verliezen is een kutgevoel. Dat neem je mee. Andere kant, 24 uur teleurgesteld zijn. En dan moet je weer doorgaan naar de volgende wedstrijd. Zo simpel is
1: het. Het ging vooraf heel veel over het feit dat jullie zo lang de nul hebben gehouden dit seizoen. Daar hechtte jij niet zoveel waarde aan. Hoe zit dat nu?
2: Nog steeds. Kijk, je wil wedstrijden winnen. En dat de tegendoelpunten krijgen, dat weet je. Dat is elk moment, als je wedstrijden speelt, dan kan dat gebeuren. Alleen vandaag spelen we de eerste 35 minuten. Heb je volledige controle over de wedstrijd. Je scoort de kansen die je krijgt, de mogelijkheden die je krijgt, die maak je niet af. En dan ontstaat er een beetje een hautaire houding, arrogantie vind ik zelfs, dat je heel hoog gaat spelen, posities worden niet meer bedekt, organisaties uit elkaar. En dan, als je dan ook nog eens heel dom balverlies weet te leiden, als je in een ondertal staat, dan maak je het zelf wel heel erg moeilijk. Daar hebben we orde op zaken gezet in de rust, dat dachten we. En uiteindelijk blijft dat eigenlijk de hele tweede wedstrijd ook een probleem.
1: Dus is dan de slotsom op zo'n dag dat jullie arrogantie is afgestraft?
2: Ja, dat vind ik wel. Dit is vandaag zeker afgestraft. En ondanks de hoop mogelijkheden, de kansen die we gecreëerd hebben, weet je gewoon, als je arrogantie hebt, dan speelt de duivel, zit op je schoudertje en die wacht tot je die fout maakt. En dat is vandaag gewoon gebeurd. En dan wint Zwaluwe gewoon terecht.
1: Maakt dat je boos als trainer of heb je er ook wel ergens begrip voor?
2: Nee, ik heb er geen begrip voor. Dat maakt me wel boos natuurlijk. Want ik vind dat je ten alle tijde van een gedegen organisatie uit moet gaan. En fouten op dit niveau worden gewoon afgestraft. Tegen welke ploeg in de derde divisie ook speelt. Dat mag gewoon niet gebeuren. Als je daar bovenin wil meedraaien en helemaal als je de eerste positie wil verdedigen. Nou, dan mag dit gewoon niet gebeuren.
1: Terugkomend op wat je vooraf zei. Die tegengoals, daar was jij niet zo mee bezig. Je zei ook, het is nog maar 6 wedstrijden dat we in de competitie bezig zijn. Ben je eigenlijk daarom in zekere zin net zo nonchalant over het feit dat we deze nederlaag daar niet al te zwaar aan moeten tillen?
2: Nee, ik ben zeker niet nonchalant erover, want het doet wel wat. Want ik vind het een onnodige nederlaag die je vandaag geleden hebt. Dus het doet wel wat. En helemaal de manier waarop. Dus dat moet gewoon verbeterd worden. En dan gaan we keihard aan werken deze week.
1: Zegt dat ook wat over jullie en jouw ambities?
2: Dat weet ik wel zeker. Mijn ambitie is gewoon in de top meedraaien. En dan kan je dit soort wedstrijden niet verliezen.
1: En dus moet je over een week weer bewijzen dat je misschien koploper waardig bent?
2: Ja, 100%. Geen andere keuze. Weet je, ik zeg het vaak. Als je een winnaar is gewoon een verliezer die niet opgeeft. Dus heel simpel. Je moet naar volgende week en dan ga je gewoon door. Klaar. Geen excuses.

0: Ever David, als je staat te stamelen en te stotteren omdat de situatie ervoor zorgt dat er geen woorden voor zijn of de woorden bij jou de juiste in elk geval niet naar boven komen. We gaan over de juiste woorden eens kijken of er de juiste woorden gevonden kunnen worden door de spelers van Quick Boys. Dat zal vast, want Quick Boys was vandaag op eigen veld te sterk met 2-0 voor HHC Hardenberg. De twee doelpunten vielen ook kort na rust en ook kort achter elkaar. En Quick Boys blijft daardoor vier aan kop natuurlijk in de tweede divisie. Tevredenheid troef, zou je zeggen. Ook bij een van de doelpuntenmakers, Kilian van Meel.
1: Hey, ik kwam superlatief tekort bij die goal.
2: Ja, het was een goede goal. Hij zat er lekker in, dus daar was ik blij mee.
1: Dat is erg bescheiden.
2: Ja, ja, wat moet je zeggen dan. Hè? 2-3 weken geleden tegen GV deed ik hetzelfde. En dan vandaag goede bal van Toer in de as. Veel ruimte. Toen zeiden die jongens schieten. Dus ja, ik denk probeer het maar.
1: Voel je dan gelijk dat hij erin gaat?
2: Nou ja, op het moment dat hij vertrekt kan het ook wel zijn dat hij misschien achter in de duinen belandt. Maar nu vloog hij weer heel lekker. Dus toen, ja, schot was hard. Dus voordat je zeg maar zelf kan denken, dan ligt hij er al in.
1: Was dan voor jou het genietmoment?
2: Ja, het moment dat hij over de keeper heen gaat en erin vliegt.
1: Ja, oké, maar dat is het moment dat je hem schiet en dat hij erin gaat. Maar ik kan me ook voorstellen dat je vanavond op de bank nog eens rustig op je telefoon
2: gaat. Ja, dan zou het misschien meer komen. Denk het moment daarna. Misschien morgen. Van als mensen het doorsturen of je kijkt zelf de wedstrijd terug. Ik denk dat je dan op dat moment meer geniet dan op het moment zelf dat hij erin gaat.
1: Is die Instagram waardig?
2: Ja, denk ik wel, toch of niet? Ja? Jij mag het zeggen.
1: Ja, dat ik zou het doen. Ja, ja, ik zou hem in de show doen.
2: Ja, ik heb wel eens lelijke goals op de Insta gezet. Laten we daar
1: wel. Ik weet niet of je nog naar, weet ik veel, Bali United wil, maar dat is wel lekker om te laten zien, toch?
2: Misschien Den Haag, misschien Den Haag.
1: Hey, één puntje van kritiek moet ik je wel meegeven. Ik dacht dat het uit je spel was, maar die gele kaart die je dan toch pakte. Hè? Ik denk, hey.
2: Ja, ik denk dat ik vroeger die gele kaart op andere manier zou pakken. Misschien met een hardere overtreding. Ik denk als je dat bedoelt, maar ja, het was toch een counter. Ik denk een gevaarlijk moment. Ik hoorde volgens mij iemand zeggen, hou hem even vast. Dus dat is misschien een slimme counter om
1: alsof je twee boodschappentassen ging hangen.
2: Ja, ja, de jongen was ook redelijk snel, dus ik moest wel even om hem heen hangen.
1: Is het genieten voor jou hier met Quick Boys?
2: Ja, het is een prachtige club, weet je. Als je ziet met alle mensen eromheen, met de supporters, wat er mee uitgaat. Ja, grasveld, ook prachtig natuurlijk, dus ja. Het is wel de mooiste amateurclub van Nederland. Ja? Ja, weet je, kijk, als je goed. Ik heb natuurlijk een paar mooie clubs op mijn naam ook. En als je dan hier ziet hoe groot het is, hoe erg het leeft ook. Ja, is echt prachtig om te zien.
1: Maar hoe doodziek ben je dan na vorige week?
2: Ja, natuurlijk, weet je, ten eerste, er mogen geen uitsupporters mee. Dan zit er daar van hun, zit er ook bijna niemand. Weet je, dus de hele sfeer valt dan ook weg. En ja, als je dan ook nog eens verliest met 3-1. Ja, dat is natuurlijk wel heel klote. Maar goed, ik denk dat we hebben maandag ook tegen elkaar gezegd, jongens, weet je, koppen bij elkaar, snel vergeten, we moeten door. En ik denk dat we dat vandaag zeker hebben laten zien. Ja,
1: prima antwoord, toch?
2: Ja, zeker. Weet je, ik ben heel dominant geweest, vooral de eerste helft. Hun hebben weinig kansen gehad. Eén grote kans, denk ik, die last goed pakt. Maar voor de rest hebben hun niet veel uitgespeelde kansen gehad. Dus ik denk dat we heel dominant en zeker na vorige week hebben laten zien dat we heel goed zijn.
1: En nu snel naar het mediateam en dan op je Instagram zetten.
2: Ja, ook nog. Ik heb gevraagd om door kunnen sturen. Dan kan ik even snel online.
0: Ja, dus kijk gauw even op de social media van Kilian van Meel. Want daar staat hij op. Dadelijk het doelpunt. Zo snel mogelijk wordt hij doorgestuurd. En morgenavond 8:00 kun je hem ook zien op TV West. En misschien wel iets eerder op de socials. Maar goed, we moeten even kijken. Dit is Alba en SOS.

0: Radio Westsport, ABBA, SOS. Zeker geen SOS vanuit Katwijk gekomen. Aan beide kanten niet trouwens, want het duel tussen AFC en Katwijk is afgelopen. 0-1 is het geworden, het enige doelpunt van de wedstrijd. Dus van Giovanni Korte, dan terug naar Quick Boys. Hardenberg 2-0. Twee doelpunten die kort naar rust vielen. En Quick Boys blijft dus gewoon aan kop in de tweede divisie. Jim van der Del zag de wedstrijd tegen Hardenberg, die dus in 2-0 eindigde. Sprak met Rogier Veenstra, dat is de coach van Quick Boys. Maar ja, toont zich ook wel een echte speurneus.
1: Ik stond net in de catacomben, maar er werd flink feest gevierd.
2: Ja, zeker, zeker. Ja, dat hoort denk ik ook wel bij deze wedstrijd. We wisten van tevoren dat dit gewoon twee ploegen zijn die bovenin mee willen draaien. En dan moet je een hele goede dag hebben om te winnen. Ik vond dat we die vandaag hadden, ja.
1: Ja, jullie speelden een prima wedstrijd, maar toch zijn er momenten in de wedstrijd dat je hem ook tegen kan krijgen. Zij missen de tweede helft de grote kans als je die penalty krijgt die zij misschien hadden moeten hebben. Is dat dan iets wat je zorgen baart, waarvan je zegt, jongens, daar moeten we scherper zijn, want je bent gewoon de bovenliggende partij?
2: Ja, als trainer moet je volgens mij altijd kritisch blijven. Eigenlijk wil ik zeggen van, nee, daar maak ik me echt totaal geen zorgen over. Omdat het niveau wat ik vandaag heb gezien van Quick Boys, en dan vooral aan de bal, ja, het leek op een gegeven moment een beetje vanzelfsprekend. Maar wij hebben dus 70 minuten bepaald wat er gebeurt. Tegen, vind ik, een hele goede tegenstander. En na een week die we gehad hebben, na een slechte wedstrijd tegen Rijnsburgse Boys. Dus ja, dat vind ik heel erg knap. En de manier hoe zij spelen en de individuele kwaliteiten die ze hebben, ja, dan kan er wel eens een bal goed vallen en kunnen ze een keer een kans krijgen. En ja, wat je zegt, er zijn twee momenten geweest. Wij hebben een handsbal gemaakt, ik denk dan in de 16, anders kan het geen penalty zijn. Daar komen we misschien goed weg. En Lars Jansen kan ook wat met zijn handen. Ja. Ik wist dat hij met zijn voeten heel goed was, maar ja, die pakte een fantastische bal. Voor de rest, ja, is het volgens mij eenrichtingsverkeer geweest. En ja, dat... Dat was heel mooi om te zien vanaf de zijkant.
1: Moet je er eigenlijk meer maken, toch?
2: Ja, 100%. Ik zei gekscherend van doelsaldo is ook een punt. Althans, als dat positief is. Maar ja, we moeten ook niet overdrijven. We hebben een fantastische reeks gehad. We waren wel eens kritisch over het voetbal. Je speelt vorige week een wedstrijd waarin je denkt van ja, wat is hier allemaal gebeurd? En iedereen negatief en teleurgesteld. Vervolgens ga je weer een week keihard trainen en leg je dit op de mat. Ja, dan moet je soms niet al te kritisch zijn als trainer.
1: In hoeverre heeft dat jullie wat gedaan al, die nederlaag van vorige week?
2: Nou, blijkbaar niks.
1: Nee, maar goed, in aanloop, want je haalt het wel aan, ja. Hè, de week die je gehad hebt.
2: Ja, dat doet wel iets. Iedereen heeft het erover. We hebben genoeg mensen die met elkaar werken uit beide dorpen. Dus alleen ja, intern, ja, het enige wat wij konden concluderen is dat wij gewoon een hele slechte wedstrijd hebben gespeeld. Maar, ook al ligt het gevoelig, het zijn wel maar 3 punten. Maar het legde misschien ook een aantal dingen bloot. Van ja, hoe willen we nou voetballen? En wat doen we nou als de tegenstander A doet of B doet? Dus misschien werden we met beide beentjes weer even op de grond gezet. En ja, dat heeft goed gedaan, want ze hebben keihard getraind. En we hebben donderdag best wel veel aandacht aan de inhoud gegeven. En dat heb je vandaag gelukkig wel kunnen zien.
1: Hoe heb jij hem beleefd, die wedstrijd vorige week? Los van het resultaat?
2: Ja, ik vond het een beetje tegenvallen. Ik wist dat er geen supporters mochten komen. Ik wist niet hoe druk het daar normaal gesproken was. Ik snap best wel als heel dit complex vol staat en er is in het verleden wat gebeurd. En je moet een plekje zoeken voor je bezoekende toeschouwers. Dat je zoiets hebt van, ja, hoe gaan we dat doen? Maar ik heb ja, een wedstrijd lang naar 22 spelers gekeken en de overkant was helemaal leeg. Dus dat vond ik een beetje teleurstellend. Maar goed, misschien is het altijd zo.
1: En hoe reageerde jouw omgeving? Want jij voelt natuurlijk niet die pijn die ze in Katwijk wel voelen als buitenstaander bij jou in je dorp. Leeft dat dan ook daar?
2: Ja, tuurlijk. Ja? Ja, maar meer omdat ze willen dat ik het hier heel goed doe. Ja. Want ze weten dat ik het enorm naar mijn zin heb hier. Maar zij inmiddels, of van mij, of omdat ze gewoon van voetbal houden of er verstand van hebben, weten ook wel dat het om die wedstrijden gaat. Dus dan moest ik een beetje downgraden. En uiteindelijk ben ik er ook om juist weer dat goede gevoel terug te krijgen, hoor. Dus we hebben gewoon eerlijk getraind. En ja, het zegt genoeg dat we het nu nog steeds over die wedstrijd hebben. Terwijl we ja, gewoon 10 minuten geleden van een misschien wel titelkandidaat gewoon echt meer dan terecht hebben gewonnen.

0: Bombastisch, dat is misschien wel van toepassing op Direct en My Friend. Het is 6:10. We zijn al een tijdje klaar met het voetballen. En we hebben vandaag een pittige nederlaag gezien van Rijnsburgse boys bij IJsselmeervogels. IJsselmeervogels blij, hoewel ook maar met mixed emotions. Want het ging mis met de supporters van Rijnsburg en die van IJsselmeervogels. Ja, hoe die verdeling nou precies zat, dat kan Gert Barnhorn ons vertellen. En die is nog altijd daar in het Vissersdorp. Gert, goedemiddag.
1: Ja. Ja, Ronald, hallo, goedemiddag. Nou ja, het is nog niet helemaal duidelijk wat er nou precies is gebeurd. Want de een zegt het waren supporters van Spakenburg. De ander zegt het waren supporters van IJsselmeervogels. Ze werden uitgedaagd. In ieder geval lijkt het erop neer te komen. Hun hier hebben het gedaan. Hun zijn begonnen, zoals dat dan wel vaker gaat natuurlijk. Het meest opvallende aan alles is nog, die wedstrijd is ondertussen toch al even afgelopen. Toch al een flink half uur terug. Ik denk misschien wel langer zelfs. En nog altijd staat die supportersbus voor het sportpark bij IJsselmeervogels. Met daarom de nodige politieauto's en ook coördinatoren van de veiligheid van Rijnsburg die mee zijn gekomen, wat stewards. En ook de supporters van Rijnsburg, die worden zelfs uit de bus gehaald. Nu schijnt het zo te zijn, dat is mij verteld door een collega van RTV Katwijk, dat er een van die supporters in de bus van Rijnsburg gewond zou zijn en een flinke hoofdwond zou hebben opgelopen. Maar dat er wordt getwijfeld of ze wel naar binnen moeten in die bus. Omdat die natuurlijk vol zit met gasten die 40 minuten geleden nog met stenen aan het gooien waren naar anderen. Yeah. En dat is, nou ja, denk ik, een logische overweging die je dan moet maken. Moet je dan die bus niet gewoon lekker zo snel mogelijk wegsturen om te voorkomen dat er wellicht opnieuw iets gebeurt? Of moet je gewoon diegene eerst maar even verzorgen voordat dat weer wat erger afloopt? Dus ja, dat is een overweging die op dit moment gemaakt wordt. Ik zie nu een groepje van, ja, wat is het, 15 supporters misschien buiten die bus staan. Het is nu wel, zo eerlijk moet ik ook zijn, wat rustiger geworden daar. Het lijkt er wel op dat er wat supporters zijn die zeggen, nou, kan je alsjeblieft niet een beetje haast maken? We zijn er nu ook wel klaar mee, we willen weg. We worden nu wat dingen geroepen naar wat veiligheidscoördinatoren. Maar verder is de taak qua geweld even wat rustiger geworden. Zijn er wel wat veel pottenkijkers gekomen. Het zijn vooral jonge gasten. En dan heb ik het echt over 1 jaar of 8 natuurlijk. Die het allemaal heel interessant vinden wat hier gebeurt. Die net klaar zijn met een potje voetbal op veld 6 hier op de Westmaat. En dan toch maar even op het fietsje langs gaan. En even kijken wat er nou precies gaande is. Maar goed, hier nu even wat rustiger. Ja, dat was dus 40 minuten wel anders. En weer een wedstrijd van Rijnsburg overschaduwd door incidenten met supporters, zoals gezegd, zojuist dus ook met stenen gegooid op dit sportpark door wat supporters over en weer. De supporters van Rijnsburg stonden natuurlijk binnen het sportpark, binnen de hekken. En er werden wat dingen gegooid van buiten de hekken over en weer door supporters van, in ieder geval, laten we zeggen, van een andere club. Als we nu ook wat politie weer richting die bus zien gaan, steeds meer supporters die eruit komen. En ze mogen volgens mij de bus in met z'n allen. Er wordt wat gejuicht, dus dat is dan positief.
0: Korretje.
1: Voor de supporters die nu inderdaad al zingend de bus weer ingaan. Nou, dan zal dat betekenen dat zij ook weer richting Rijnsburg kunnen gaan reizen. Maar ja, weer overschaduwd dus. Weer dingen die alles weghalen bij het sportieve aspect van Rijnsburg. En wij zijn er klaar mee. Laat ik vooral voor mezelf spreken. Ik ben er klaar mee. En dat geldt ook voor René van der Kooi. Mocht je nu luisteren met jonge kinderen, is het misschien even handig om de radio wat zachter of uit te zetten. Want hij was vrij stevig in zijn antwoord.
2: René, wanneer kunnen we het na een voetbalwedstrijd eindelijk eens over voetbal hebben?
3: Zal ik even omdraaien, dat je niet die beelden ziet. Maar ik krijg dat helemaal niet mee. Dan hoor ik weer dat Spakenburg supporters verhaal kwamen halen. Ik merkte aan mezelf dat ik er een beetje, ik zeg niet verdrietig van werd, maar het ontneemt wel een beetje bepaalde plezier. En dan helpt dat natuurlijk ook niet, maar wordt er gewoon scheidsziek.
2: Ja, want ik zie ook die kant op kijken, lopen, zuchten. Van, ja, het is de Treffers uit, Kozakkenboys uit, naar Quickboys gebeurd, nu weer bij IJsselmeervogels. Je wordt er toch scheidsziek van?
3: Laten we gewoon eerlijk zijn. En nou ga ik voor het eerst iets zeggen, denk ik, dat ik misschien mijn eigen club een beetje naar beneden haal. Als je godverdomme nog weet wie het zijn, hè, en het zijn er echt niet zoveel, dan ga je er gewoon wat mee doen. En dan is het gewoon op zout, op donder en nooit meer een sportpark op. En volgens mij, als we iedere keer maar weer gaan hopen dat het vanzelf goed komt, gaat het echt nergens over. Dus ik vind echt, en dat is geen verwijt alleen aan ons, want ik denk dat dat voor heel veel andere clubs ook zo geldt. Het zijn er 20, het zijn er 15, het zijn er misschien, er staan heel veel goede gasten tussen. Gooit die 15 of 20 er gewoon uit, klaar. En we weten in zo'n klein dorpje echt wel wie het zijn.
2: Is het als trainer van de club niet verschrikkelijk vermoeid? Ja, je zegt het al, maar als je dit nu 4 keer op rij hebt, En is het dan niet zo dat je als trainer ook een keertje denkt van... ja, weet je, fuck it, ik ben er klaar mee en ik ga het ergens anders op zoeken?
3: Nee, want je zou bijna zeggen, na een 3-0 en dan dit. Ik ben het wel met je eens, hoor. Ik ben het wel zat, maar iedereen is het zat, weet je. Dus het geldt niet voor mij alleen natuurlijk. Het is gewoon... Ik vind dat ik hier met mijn billen bloot zou moeten eventueel over de wedstrijd wel of niet. En niet over dit. Maar ik vind echt dat we met z'n allen moeten beseffen dat we, het is collectief wat we moeten doen. En als ik opstap of als ik zeg ik doe het niet meer, dat heeft toch allemaal geen zin. Je moet collectief wat doen. En dan weet ik zeker dat we er wat mee kunnen. Want dit is, dit wordt lastig.
2: Het leidt dan toch ook weer een beetje af van de wedstrijd. Wat maak jij van de wedstrijd? Want het gaat in principe 80 minuten lang... goed is overdreven, maar prima. En dan krijg je in de laatste 10 minuten van de wedstrijd weer 3 doelpunten tegen.
3: Door die tweede en derde, dat kan ik dan nog wel accepteren. Die eerste kan ik niet accepteren. Vanaf 5 meter inkoppen vind ik kut. Maar ik vind ook als je dominant aan de bal bent, en dat ben je, dan moet je ook slimmer zijn om ze kapot te spelen. We hebben wel veel meer kansen gehad. We waren ook veel beter. Krijg je weer hetzelfde verhaal. Ik hoor heel vaak dat mijn team voetbalt altijd goed. Mooi. Uiteindelijk vind ik wel dat we aan de bal geen slimme dingen hebben gedaan om nog meer kansen te creëren. En dat betekent dat je nog vaker van links naar rechts moet spelen. Nog langer hun moet lokken, uit moet stappen en dan pas je ruimte moet pakken. Nu doen we dat steeds veel te snel. Raken we hem toch weer kwijt. Moeten we weer op de omschakeling. We hebben hem wel weer snel. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, in de 80ste minuut op een gegeven moment kwamen ze helemaal niet meer in de 16. En toen dacht ik gewoon, nou, deze wedstrijd ga je in ieder geval nooit meer verliezen. En verdomd, uit een dode spelmoment is het 1-0. Ja, dat we dan er alles open gooien en het wordt 3-0, dat is prima. Maar... het kan gewoon niet, punt.
2: Nee, want als we dan toch weer even die seizoenstart erbij pakken... 7 wedstrijden, 2 gewonnen, 1 gelijk en dan weer 4 verloren. Het is niet wat je ervan gehoopt had, zei ik met gevoel voor een statement.
3: Ja, dat heb je goed. En volgens mij zei ik ook, van na zo'n overwinning op Quick Boys... dan heeft het alleen maar zin als je het doorpakt... dan had je ook van die achterlijke serie afgekomen... dat we niet zo makkelijk uitverliezen, winnen. En dan kan je ook doorpakken. En nu ga je toch weer... nou ga jij dit soort vragen weer aan mij stellen... en zitten we weer in dat andere hoekje. Dus en dat doen we zelf.
0: En dat waren de woorden van René van der Kooi... die gelukkig wat dat betreft geen meel in de mond had... en heel duidelijk vertelde wat hij vond van de situatie met supporters... en dat het dus moet gebeuren met z'n allen... en dat hij er zeker niet over denkt om op te stappen... maar er wel dood en doodziek van is. Nog laatste blik die wij richten op de Westmaat... want Gert Barnhorn is daar nog altijd. Is die bus weg, Gert?
1: Yes. Okay. Ja, zeker. Je hoorde net de supporters al juichend de bus ingaan. En ze zijn nu eindelijk op weg naar Rijnsburg. En dat ging natuurlijk met het nodige gebonk op de ramen. Maar ze zijn weg en dat betekent ook dat de rust op het sportpark lijkt teruggekeerd. Nog wel op politieauto's, maar dat zal verder niets met die gasten te maken hebben. Want die zitten in de bus naar Rijnsburg. Hetzelfde als dat ik de auto inga naar Den Haag. Toch wat later dan gehoopt. Oh, moet ik wat ophalen onderweg?
0: Nee, maar wij vinden het wel handig dat je nog even een uurtje of 3 blijft wachten... om te kijken of er geen mensen uit Rijnsburg terugkomen. Dus dat vinden wij, wij zitten bovenop het nieuws tenslotte.
1: Kan ik dan de restaurantbon indienen bij je?
0: Dag Gert, goede reis naar huis hè. En dankjewel voor alles.
1: Doei.
0: Gert Barnhorn was dat, hier op Radio West. Oh, we kunnen ook nog even praten met een speler. Dat heeft Gert ook gedaan. Want we hebben het natuurlijk nu met de trainer vooral gehad... over de randzaken, ook wel over de wedstrijd. Maar met Bram Ros gaan we nog even praten. Dat deed Gert Barnhorn trouwens. En daar kun je nu naar luisteren.
2: Ja, Bram, moeten we het er toch weer over hebben? Iets anders dan het voetbal.
4: De supporters bedoel je? Ja, weet je, ja. Het gebeurt na 4 keer op rij, je wordt er een beetje moedeloos van. En ja, je weet niet wat er nu gebeurd is, hè. Dus ja, eigenlijk heb ik het er liever niet over. Ook omdat ik niet weet wat er gebeurd is. Maar je naam staat er weer niet lekker op. Nee, dat klopt.
2: Ja, het is ondertussen wel een patroon geworden natuurlijk. Dat is toch ziekmakend.
4: Ja, je ziet het bij heel veel clubs gebeuren. En ik word er zelf heel moe van. En het verpest het gewoon voor een hele grote groep. Want er staan ook genoeg gasten tussen die het wel leuk vinden om naar die uitwedstrijden te gaan. En het zal vast weer aan de anderen liggen vandaag. En
2: want wat voor actie zou jij als aanvoerder graag genomen zien worden om dit te voorkomen?
4: Nou ja, weet je, het heeft ook gewoon met een stukje veiligheid te maken. Er lopen allemaal gezinnen hier rond, kinderen. En ik zie spullen over hekken vliegen. En weet je, al zijn het anderen nu. Als er elke keer iets ontstaat, omdat wij er zijn al, dat er dan wat gebeurt, los van wie er dan begint. Ja, dan is het gewoon niet veilig, denk ik. En ik ben altijd heel blij als ze er zijn en iedereen, de hele selectie. Maar er moet wel iets gebeuren, want ik kan zo niet.
2: Want ik denk je dan ook niet af en toe van, ja weet je, ik ben er klaar mee. En laten we gewoon lekker stoppen en ophouden hiermee.
4: Ja, dat denk je wel. Maar ja, dan speel je vorige week speel je zo'n derby en dan is er geen uitpubliek. En dan zie je gewoon wat een verschil dat is in beleving in een wedstrijd en hoe zonde dat is. Je hoopt gewoon dat het kan met elkaar en dat mensen een beetje normaal gaan doen. En, ja, ja, ik zie het op mijn werk. Je ziet het overal, joh. Het is gewoon ontzettend ziek van te worden.
2: Het overschaduwt ook een beetje de wedstrijd. Of dat nou een voordeel of een nadeel is, dat leg ik even bij jou neer. Maar dan stort het in die laatste 10 minuten weer volledig in.
4: Ja, weet je, kijk, eigenlijk de tweede helft speel je prima wedstrijd, denk ik. En zij zakken in en wij hebben de bal en een paar goede kansen gecreëerd, denk ik. En dan krijgen zij een vrije trap en die vliegt erin. En dan zijn we gewoon niet scherp. En kijk, daarna dan, dan ga je druk zetten, is het open huis. Maar we missen ook wel een stukje volwassenheid, lijkt het. Of echte scherpte om echt zo'n wedstrijd te killen.
2: Ja, want als je kijkt naar die seizoenstart nu, 7 wedstrijden, dan maar 2 gewonnen en een gelijkspelletje en de rest verloren. Dat is toch, Het lijkt erop dat alle ambities al heel snel de koelkast in kunnen.
4: Ja, het is voor Rijnsburg begrip een dramatische start natuurlijk. En ambities. Ik denk dat de ambities voor ons nu moeten zijn om even gewoon een stabiele ploeg te gaan worden. En de ranglijst, dat telt op dit moment niet. En kijk, een seizoen is heel lang, maar ik denk dat we genoeg zelf hebben te doen voordat we naar andere dingen kunnen kijken.
0: Bram Bos in gesprek met Gert Barnhorn. Dit zijn de uitslagen in de tweede divisie. Speelronde 7. GVVV in Volendam 3-2. IJsselmeer Vogels Rijnsburgse Boys. Daar ging het net over met Bram Bos. Werd 3-0. Quick Boys Hardenberg 2-0. Jong Sparta wint met 3-0 van Hoek. Kloetingen Roda Raalte. Dat heeft zelfs 1-3 gestaan. Roda Raalte heeft op een dikke voorsprong gestaan. Is 3-3 geworden. Jong Almere. BVV Barendrecht 1-4, Kozakken Boys Koninklijke HFC 1-1 en AFC Katwijk werd 0-1. De goal daar van Giovanni Korte. Om 8 uur, of om 6 uur moet ik zeggen, hebben we nog de treffers tegen Spakenburg. En dan zit die 7e speelronde erop. Maar Quick Boys mag een foto maken van de stand, want ze staan bovenaan met 18 punten uit 7 wedstrijden. Dat zijn er 4 meer dan Kozakken Boys. IJsselmeervogel staat met een wedstrijd minder, bekend op 13 punten. Dat zijn er 5 minder dan Quick Boys. En treffers moeten dus nog spelen en kan uiteindelijk stijgen naar die tweede positie. Jong Sparta, Hardenberg, Barendrecht, Katwijk. Het staat allemaal heel dicht bij elkaar. Roda Raalte haalde een punt. En dat is het eerste punt wat ze binnenslepen in deze competitie. En Jong Almere heeft 3 punten meer en staat op een 17e plaats. Opvallend toch ook de plek van Kloetingen. Dit was hem voor vandaag, de sportuitzending. We zijn er volgende week weer. Dank voor het luisteren en veel plezier vanavond bij alles wat je dan ook gaat doen. En blijf lekker luisteren naar Radio West, want genoeg te doen.

0: Elke zaterdag op TV West, het West Vandaag weekoverzicht. Een samenvatting van het belangrijkste, opzienbarendste of leukste nieuws uit de regio van de afgelopen week. Elke zaterdag vanaf 7:30 ochtends en daarna in de herhaling. Het West Vandaag weekoverzicht. In 20 minuutjes ben je weer helemaal bij.
1: Alleen op TV West.
2: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
3: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
4: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
6: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
7: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
8: Interessant. Wat verdien jij dan?
7: Zo open bedoelen ze vast niet.
9: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
11: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
12: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
13: Alles moest geverfd, nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
14: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
15: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
16: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met de opmerking reageert de ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. De ChristenUnie, Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. In België zijn 2 klanten van een supermarkt lichtgewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in een supermarkt in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er een aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten los konden komen. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
18: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
20: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit twee afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
21: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
22: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
23: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
24: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
25: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
26: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
27: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
28: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
27: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
28: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
27: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
28: Oké, ga ik op letten.
27: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
28: Doe ik.
27: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
29: Je kunt nu luisteren naar Spuigasten. Vanmorgen tussen 11 en 12 uitgezonden op Den Haag FM.
30: Tot 7 uur, Spuigasten. Dit is
31: Radio West. Leuk dat je luistert naar Spuigasten, het politieke radioprogramma op Den Haag FM, Omroep West en natuurlijk als podcast. Mijn naam is Liewe van Sloten. Deze week was Den Haag een groot thema in de internationale politiek. Tijdens de algemene ledenvergadering van de VN in New York gaat het de hele week al over het internationaal strafhof in Den Haag, gelegen aan de oude Waalsdorperweg bij Benoordenhout. Amerika wilde vanaf, tot ergernis van onder meer onze eigen premier Jette. We praten er deze uitzending over, want het gaat ook de lokale politiek aan. En dat doen we met Willem Post, Amerika-deskundige. Goedemorgen.
32: En Hagenaar, hè?
31: En Hagenaar, dus inderdaad, het gaat jou ook...
32: Of Hagenees.
31: Hagenees, ja. Het gaat jou ook persoonlijk aan, hè?
32: Dan. Absoluut. Ja. Dus heel erg zelfs, ja.
31: Milene Tabernal van Volt, raadslid, yes. Ook Hagenaar.
33: Ook Hagenaar,
31: en,
33: ja.
31: Ja, je hebt vragen gesteld over deze kwestie. Je hebt het dus eigenlijk lokaal gemaakt.
33: Ja.
31: Gaan we het zo over hebben. Eerst even dat we het allemaal helder krijgen. Hè? Want dat internationaal strafhof. Willem, ben jij daar wel eens geweest?
32: Ja, zeker.
31: Wat doen ze daar? Wat gebeurt daar?
32: Wat ze doen, dat zijn de misdaden tegen de menselijkheid. Genocide, andere vreselijke zaken die worden begaan in oorlogssituaties, onderzoeken. En uiteindelijk ook het berechten van mensen. En dat is ongelooflijk belangrijk, want dat is voor het eerst in de wereldgeschiedenis, je hoort het goed, de wereldgeschiedenis, dat we zo'n hof hebben wat de hele wereld bestrijkt. En de bedoeling is dan dus, als we even naar de VS kijken, als bijvoorbeeld in Afghanistan Amerikaanse militairen destijds oorlogsmisdaden zouden hebben begaan, ik druk me voorzichtig uit, dat moet natuurlijk ook, het zijn hele ernstige beschuldigingen, dan moet eigenlijk de Amerikaanse rechtspraak dit zelf oplossen. En dan heeft het strafhof er verder niks mee te maken. Maar als ze dat niet doen, bijvoorbeeld Afghanistan is lid van het strafhof, ja, dan mag het, of dan moet het strafhof dat ook onderzoeken. Ja. En dat is gebeurd. Het is nu een beetje in de ijskast gezet, bevroren. Men vond Hamas onderzoeken en IS, dat vonden ze eigenlijk belangrijker bij het strafhof, zei de openbaar aanklager vorig jaar. Dus nee, het is echt ongelooflijk belangrijk. En laat ik er nog even één ding aan toevoegen. We zijn niet naïef, hè? We zien wat er in de wereld gebeurt. Internationaal recht, dat wordt nog steeds geschonden. Dan zou je heel cynisch kunnen zeggen, ja, wat heb je er dan aan? Nou, een wereld zonder internationaal recht. Gun jij dat de komende generaties? Ik ben al wat ouder dan jullie twee hier. Hè? Ja. Ik hou mijn hart vast. En iedereen die nu luistert, vrijwel iedereen, daar weet ik zeker van dat ze zich grote zorgen maken om wat er in de wereld gebeurt. En dan hoort dit er natuurlijk wel bij. Dus ik ben hartstikke, ja, toch ook trots dat we het internationaal strafhof hebben. En 500, zelfs nog meer, hè? Ik geloof 520.
2: 520, ja.
32: 520 internationale organisaties in onze stad.
31: En maak je je dan ook ontzettend zorgen over die druk die daar nu, dus nu op staat op dat internationaal strafhof?
32: Ja, want
31: vanuit Amerika.
32: Trump heeft gezegd, kijk, we zijn een hoop gewend van Trump. Hè? Hij gebruikt nou eenmaal die hele grote woorden. Maar als je zegt dat die rechters in Den Haag, die uit de hele wereld komen, hè, die indrukwekkende juridische carrières achter de rug hebben, vaak wat oudere mensen, dat een stelletje schurken zijn die showprocessen opvoeren. Ja, kom op. Eigenlijk moet toch ieder, want ja, Den Haag, het is Nederland natuurlijk, hè. Dan moeten wij natuurlijk allemaal, en ook internationaal,
31: opstaan. Even in de huid kruipen van Trump, waarom zegt hij dat er showprocessen worden gevormd? Wat heeft hij tegen dat internationaal strafhof? Is dat inderdaad dat voorbeeld dat je net geeft van Afghanistan, hè, waar Amerika dan bij betrokken is?
32: Ja, Trump heeft sowieso niets op met internationale organisaties. Hè, maar dat er dan zo'n strafhof is, ja, wat eventueel Amerikaanse militairen kan berechten. En natuurlijk, juist de VS heeft over de hele wereld, met al die militaire bases en al die brandhaarden, hè, we zijn natuurlijk ook militairen. Dus de kans dat een Amerikaanse soldaat, wat vaker in het nieuws komt wat betreft dit, dat is aanwezig. Maar los het dan met je eigen rechtspraak op. Je mag toch niet martelen? Dan moet je voor de rechter komen. Ja. In buitengewoon ingewikkelde, moeilijke situaties in oorlogen. Maar je hebt wel je grenzen. Je hebt wel het internationaal oorlogsrecht. Ja. Het zou een mooie bende worden als de hele wereld maar gewoon een beetje doet wat hij zelf wil. Dus ja, de Amerikanen hadden het zelf moeten oplossen. En dat vinden trouwens ook verreweg de meeste Amerikaanse juristen.
31: Ja, maar Amerika is ook niet aangesloten nu, hè, bij dat internationaal strafhof.
32: China ook niet.
31: Nee.
32: Rusland ook niet.
31: India ook niet. Nee. Wat betekent het dan nog in de wereld? Als best wel een aantal grote landen zich daar niet bij hebben aangesloten.
32: Dat is een vraag die ik deze week vaak heb gekregen. Nou, 125 landen zijn wel lid. En ja, kijk, weet je, we zien nu, Nederland kan het niet alleen. Want als we zeggen Den Haag, hebben we het over Nederland natuurlijk. Hè. Den Haag is gaststad. Ik bedoel, het gaat natuurlijk eigenlijk vooral ook om Nederland. En we horen nu van Japan, dat daar progressieve en conservatieve partijen in het parlement, hè, die staan pal achter de Japanse regering, die deze week heeft gezegd, we zijn lid van het strafhof, maar nu moeten we nog meer steunen, want dit kan natuurlijk niet. Australië, Nieuw-Zeeland doet allemaal hetzelfde afgelopen week. Groot-Brittannië, Frankrijk, Canada. Dus wij kunnen als, we noemen ons er langzamerhand middenlanden. Hè. Je hebt natuurlijk de grote drie, Amerika, China, Rusland. Maar daaronder zitten wel zo'n 40, 50 landen. Ja, die niet zo machtig zijn als die drie. Maar die ook tezamen vooral.
31: Ja.
32: Canadese leider Carney reist de hele wereld over. Hè, om een soort van coalitie nu te smeden tussen die landen op handelsgebied. Maar de tijd is ook rijp om dat op veiligheidsgebied te doen. Dus ja, ik vind dat ongelooflijk belangrijke ontwikkelingen.
31: Ja, Milene, ben jij wel eens bij dat strafhof geweest? Dat gebouw?
2: Buiten, nog niet binnen.
31: Nog niet binnen?
2: Nee, je kan daar dus wel naartoe. Veel van de zittingen zijn openbaar.
31: Ja, jij bent er nog niet binnen geweest.
2: Nee.
31: Ik kan me voorstellen dat heel veel andere Hagenaars daar ook nog niet binnen zijn geweest. Misschien hebben ze er helemaal niks mee, is het gewoon een gebouw. Waarom is het dan zo belangrijk dat het hier in Den Haag staat? Wat is het belang voor de stad van dat gebouw?
2: Nou, het is niet alleen maar een gebouw. Wat Willem net heel mooi uiteenzet natuurlijk is... het is echt, ja, het raakt in de kern van het internationaal recht. En dat we dat als Den Haag... dat wij gaststad zijn van zo'n organisatie is ontzettend belangrijk. En we hebben ook als stad natuurlijk een hele lange geschiedenis... hè, met die internationale organisaties. Ik geloof in 1899 was de eerste Haagse Vredesconferentie. Ja. Nou ja, hè, de bouw van het Vredespaleis op een gegeven moment. Het Joegoslavië-tribunaal was hier. En je moet echt niet onderschatten. Ik denk dat het verkeerd is om te stellen dat het, hè, het ICC een soort apart iets is. Het is onderdeel van onze stad, van onze democratische stad. Deel van onze identiteit. Nou ja, het haalt natuurlijk het haalt heel veel andere internationale organisaties ook hier naartoe. Werd net al genoemd, we hebben hier in 2025... zaten hier 520 internationale organisaties. Nou ja, dat zorgt voor iets van, ik geloof uit mijn hoofd, iets van 45.000 banen in de regio, waarvan bijna 30.000 hier in Den Haag. Dat zijn lang niet allemaal alleen maar rechters.
32: Dat je dit zegt, hè? Want ook de meeste banen zijn juist ook van, laten we even zeggen,
2: scholden,
32: zijn gewone banen.
2: Ja.
32: Ja, en het is natuurlijk, kijk, de afgelopen 25 jaar, het is ik noem het vaak een stille revolutie die zich in Den Haag heeft afgespeeld. In 25 jaar tijd is geen stad ter wereld die in zo'n korte tijd zo veel internationale organisaties binnen heeft gehaald. Want natuurlijk zit er ook een economisch belang.
2: Precies.
32: En moet je eens voorstellen, de overheid bezuinigde de afgelopen 25 jaar de ministeries. Hè, die vertrokken deels ook uit Den Haag. En ik kan me nog goed herinneren dat, ik zeg maar even, wij Hagenaars toen hadden zoiets van, jeetje, dat betekent grote werkloosheid.

0: Maar ik denk ook dat het heel veel kansen biedt voor kennisuitwisseling. Nou, banen hebben we het net al gehad. Maar hè, stel je voor, er zijn initiatieven, bijvoorbeeld Just Peace, waarbij de internationale organisaties hun deuren openstellen. Maar ik denk dat we hier als Haagse inwoners ook veel meer aan kunnen hebben. Ten eerste zijn alle mensen die daar werken, zijn gewoon inwoners van Den Haag. Maar ik denk ook dat het juist kansen biedt. Hè. Stel voor studentenrechten om daar bijvoorbeeld uitwisselingen te doen, stages te lopen. Geef jongeren uit Zuidwest de kans om daar mee te lopen. Dat soort dingen. Ik denk dat we die band tussen de internationale organisaties en de internationale gemeenschap in Den Haag veel sterker kunnen maken met de rest van de stad. Want het is onze identiteit. We zijn de internationale stad van vrede en recht. Dus daar mogen we ook werk van maken.
1: Dus economisch en qua aanzien geeft het de stad heel veel. Jij wil een actieplan, Milène. Ja, wat moet er dan in dat actieplan komen? Want het is wel, we hebben allerlei lagen hier. Hè? We hebben de internationale laag, we hebben de nationale laag. En dan ben jij raadslid van de gemeente.
0: Dat klopt.
1: Wat is dan die rol van de gemeente hierin?
0: Nou, ik denk dat we... Allereerst denk ik dat er natuurlijk een ontzettend grote rol ligt voor het Rijk en het EU om via diplomatieke middelen het ICC te helpen. Maar ik denk dat wij als gemeente ook echt wel het een en ander kunnen doen. Wat ik net zei, dit zijn ook Haagse inwoners. We kunnen als gemeente... kunnen we in ieder geval in kaart brengen wat er nou, wat zijn nou de gevolgen van die sancties voor de mensen, voor de medewerkers, voor het hele ecosysteem om het ICC heen en om de internationale organisaties heen. Wat is nou het risico wat we zelf lopen, fysiek, digitaal, economisch. En in zo'n Haags actieplan kun je samen met de betrokken partijen kijken wat is er nodig om de gevolgen van die sancties zo min mogelijk te maken. En ervoor te zorgen dat onze stad nog steeds veilig is en nog steeds een goede gaststad is voor die internationale
1: organisatie. Even over die sancties, Willem. Want inderdaad, Amerika heeft sancties opgelegd aan de medewerkers van het internationaal strafhof. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Nou, heel veel. Het is buitengewoon treurig. Want we hebben al de ervaring, helaas, met zo'n 13 medewerkers, onder 11 rechters, die de afgelopen jaren, en aanklagers moet ik zeggen, die allerlei sancties opgelegd hebben gekregen. Want weet je, de Amerikanen domineren het geld, internationale geldverkeer. En die mensen komen uit de hele wereld, die bijna 900 mensen die daar werken op het strafhof. Dat betekent gewoon dat je niet meer kan pinnen, dat je niet meer kan reizen. Ja. Digitale verkeer kan worden lamgelegd. Ja. Want Amerikaanse bedrijven zitten ook in jouw en mijn computer. Ja. Dat betekent dat je voor je toetsenbord zit en niks meer kunt. Dus die mensen zijn wanhopig. En overigens vind ik, jij bent van Volt, hè?
0: Ja, ja, klopt.
2: Ik vind dat alle politieke partijen in onze Haagse gemeenteraad pal achter... nou ja, achter deze protesten moeten staan.
1: Staan ze daarachter?
0: Een meerderheid van de partijen staat erachter.
1: Oké, maar dus niet allemaal.
2: Weten wie niet. Ik kan me dat...
1: Ja, even man en paard.
0: Ik heb schriftelijke vragen ingediend. Daar staan DENK onder, D66, de SP, PRO, Partij voor de Dieren en de ChristenUnie SGP.
2: Nou, ik weet zeker dat de VVD en Richard de Mos, dat die ook allemaal vinden dat internationaal Den Haag beschermd moet worden. Hè?
1: Ja, maar ik neem aan, je hebt ze ook wel gevraagd, toch? Onder die vraag. Waarom staan ze niet bij jouw vragen?
0: Dat zou je denk ik aan de partijen zelf moeten vragen. Wat ik wel weet, in het coalitieakkoord staat... dat ze in de Haagse raadzaal het liefst niet over geopolitiek willen.
2: Ja, maar de geopolitiek. Praten. Meneer Trump zit in de raadzaal.
0: Nou, dat
2: zit
0: is,
2: in de
0: dat
2: raadzaal,
0: is wat ik ook
2: Trump.
0: Vind. Hè.
2: Echt.
1: Leg uit hoe.
0: Wat mij betreft kun je niet zeggen, we gaan het niet over Haagse of over geopolitiek hebben in de Haagse raadzaal. En tegelijkertijd zeggen, we willen investeren als in Den Haag als internationale stad van vrede en recht en veiligheid. Kijk, op het moment, we zijn die internationale stad. Dat willen we versterken. En op het moment dat de geopolitiek de Haagse Raad binnendendert, kun je niet zeggen, sorry, maar we zijn er niet.
1: Nee.
0: En we hebben... Dit zijn onze mensen, dit zijn onze burgers, dit is onze stad en daar hebben we verantwoordelijkheid
2: voor. En we hebben ook nog zoiets als stadstrots, hè? Maar dat is ook nog wel wat, hè? Want ik weet nog...
1: Hey, maar Willem, Trump zit in de raadzaal, hoe bedoel je dat?
2: Nou ja, omdat hij pakt het strafhof aan. Ze willen het steen voor steen afbreken. Ja. Mm-hmm. Heb je dan als Haagse Raad collectief niet een soort verantwoordelijkheid om toch iets te zeggen? Kijk, we zijn natuurlijk gaststad. We zijn niet de baas over het strafhof. We faciliteren. En het is eigenlijk een Nederlandse zaak. Sterker nog, het is een internationale zaak.
1: Ja. Ja.
2: Dus we moeten natuurlijk wel onze grenzen weten.
0: Ja, zeker.
2: Maar dat je als raad hier ook door geraakt wordt... Ja, ik zou het eigenlijk schaamteloos vinden als mensen zeggen... ja, hier heb ik helemaal niks mee te maken. En bedoel, waar komen we vandaan? We waren ooit een failliete stad. Als je alleen al aan de economie denkt.
0: Ja.
2: Laten we dan die veilige businesspet even opzetten. We waren een failliete stad. En ik weet nog heel goed in 2001, 2002. Ja, opeens kwam hier het Joegoslavië-tribunaal. Ja. Honderden, misschien wel duizenden mensen die daar werkgelegen.

0: een baan doorkregen. Ja. En Europol kwam er wat later aan. En Sierra Leone-tribunaal.
1: Ja.
0: En ik ben zelf ook betrokken geweest.
2: Maar de economie, dat spreekt inderdaad een partij als de VVD en Hart voor Den Haag toch ook
0: aan. De bakker
2: aan.
0: En de slager en de loodgieter en de taxichauffeur.
1: En het risico is natuurlijk ook dat op het moment dat je nu je niet uitspreekt... Hè, tegen deze sancties en tegen de dreiging en de druk op het ICC... dat andere internationale organisaties zich ook gaan afvragen van... hey, zijn we hier in Den Haag wel veilig?
2: Heb jij daar al signalen voor? Of...
1: Ik heb daar zelf nog geen signalen van. Maar ik kan me zo voorstellen dat het risico groter is... als we niets doen en niets zeggen, ook als gemeente. Onder andere voor die andere internationale organisaties... dan als we dat wel doen.
0: Ja. Nou ja, dat is waar. Want Amerika heeft zich teruggetrokken van UNESCO bijvoorbeeld. Hè, een VN-organisatie die heel belangrijk is. Hè, mensenrechten en onderwijs en zo. Waar zitten ze in Nederland? Ja, uiteraard zitten ze in Den Haag.
1: Ja.
0: Ik bedoel, niet dat die organisatie nou wordt aangevallen. Of neem het Vredespaleis, maar het Internationaal Gerechtshof. Ja, daar zaten altijd ook Amerikaanse rechters. Volgens mij zitten er nog... Eén, hè, want ze worden nogal onder druk gezet. Hè. Het zou zomaar kunnen als de internationale gemeenschap. Hè, want alleen kan Den Haag het natuurlijk niet. Nogmaals, we hebben ook niet de rol van we zijn eigenaar. Hè, maar Nederland heeft natuurlijk een grotere verantwoordelijkheid. Als de internationale gemeenschap niet achter ons gaat staan... dan zou het zomaar kunnen. Want Trump houdt van, houdt er niet van... maar heeft ontzag voor tegenmacht.
1: Ja.
0: Dus als alleen maar in de Raad van Den Haag wat gezegd wordt... En de Nederlandse regering doet bijna niks... En de internationale gemeenschap is stil... dan heeft Trump zoiets van, ja, dat is een niemendalletje, dat Den Haag. Wat is dat nou?
1: Ja.
0: Maar, bedoel, de Haagse gemeenteraad, jij zit hier. Ja. Ik weet zeker nogmaals, de hele raad gaat je binnenkort steunen. Kan niet anders. Onze burgemeester
1: speelt
0: ook een hele belangrijke rol. Premier Jette, die heeft... een ferme toespraak gehouden.
1: Zeker.
0: Blijf met je poten van het strafhof af. Hij zei het iets netter. Hij zei handen. Ik maak op poten.
2: Zullen we anders gelijk even naar Jette luisteren?
0: Jette,
2: ik heb weer een fragment
0: heel
2: van hem.
0: Daar op de VN. Ja, de wereld.
2: Ja. Kort fragmentje. In het Engels spreekt hij inderdaad in New York deze week.
3: And now with the ICC under attack, the writing is truly on the wall. After all, how can you possibly be opposed to prosecuting the very worst crimes? And I believe... there can be only one response, to say hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
2: Willem, is dit feller dan je had verwacht dat hij zou doen?
0: Ik vond hij moest wel iets zeggen. Als de president van Amerika dit soort dingen zegt... dan moet je natuurlijk wel vrij pittig zijn. Hij noemde Trump niet, dat is dan toch een beetje de matiging. Maar dit was
2: En is dit fel genoeg geweest?
0: Ik vond dat iedereen begreep dat het om Trump ging.
1: Ja.
0: En de Amerikaanse regering. Dus hij moest dit doen. Ja, en weet je, hij haalde ook Anne Frank aan. In het begin van zijn toespraak en op het eind. En een hele korte passage uit het dagboek van Anne Frank... waarin Anne in de... meest vreselijke omstandigheden die je kunt voorstellen. De Tweede Wereldoorlog zegt van... en toch, we moeten een betere wereld maken. En we kunnen vanaf nu, kan ieder wat doen. Ik heb een pen en ik vertaal het maar een beetje mijn eigen woorden ook... maar ik heb een pen en een dagboek. Hè. En ik vond dat interessant. En misschien mag ik er nog even aan toevoegen. Ik heb in Amerika, en ook wel hier in Den Haag... ooit de geestelijk vader ontmoet van het strafhof. De man is... 3 jaar geleden overleden, op 103-jarige leeftijd. Ben Ferencz. Hij was de langst levende openbaar aanklager van het Nuremberg-tribunaal. En die man, die vertelde mij, ons daar, meer mensen bij... Hij zei, ja, weet je, toen ik... want hij was jurist bij het Amerikaanse leger eerst... toen wij Dachau bevrijden... hij zegt, de stapels lijken zie ik nog voor me... had ik nooit kunnen denken dat er ooit een strafhof zou komen... voor de hele wereld. Ja, het Nuremberg-tribunaal, maar goed, dat ging over de Tweede Wereldoorlog. Maar wat die schofte van oorlogsmisdadigers... soms ook brave huisvaders met 4, 5 kinderen... Hè, die tienduizenden doden op hun geweten hadden... Hè, dat die ooit een keer berecht zouden kunnen worden... door een hof wat de hele wereld bestrijkt. En hij zei toen ook, eigenlijk vlak voor zijn overlijden... natuurlijk gaan dingen ook wel verkeerd. En is het misschien wel eens een beetje te bureaucratisch? Het kan altijd beter. Maar ik ben er zo trots op dat mijn stad Den Haag, zei hij, zo'n hof heeft. En bij het Vredespaleis hebben we een... ik was er zelf ook een beetje bij betrokken, met vele anderen... hebben we een pad naar hem kunnen vernoemen. En een bankje vlak voor de tuin van het Vredespaleis. Heeft hij zelf nog mogen onthullen. Dus als je aan zulke mensen denkt, die zulke vreselijke dingen hebben meegemaakt, die zo trots zijn op onze internationale stad. Ik bedoel,
2: het lijkt een beetje alsof het maatschappelijk geheugen dat een beetje kwijtraakt. Hè? Dat soort geschiedenis.
0: Voor de uitzending tegen jou. Ik kom wel eens op televisie. Hè? En dan word je wel eens aangesproken. Ik ben wat ouder. Hè? Dus de afgelopen 20, 30. Ik ben het wel een beetje gewend. Dat mensen je dan aanspreken. Ik heb nog nooit meegemaakt in mijn eigen stad Den Haag. Als ik bij de bakker sta, gisteren nog. Hè, dat mensen zeggen van, maakt u zich ook zo'n zorgen om de wereld? Gisteren stond naast me een nogal stevige Haagse vent. En zei, u bent van de televisie. Ik zei, tv, af en toe kom ik op televisie. Hij zei, vroeg aan mij, maakt u zich zorgen? En ik stel hem gelijk de vraag. Zei, ik maak me zorgen, maar u? Hij zegt, meneer, ik heb kleinkinderen van 5... Ik heb nu weer de rilling over mijn rug. 5, 7, 8 jaar. Hij zegt, ik stond laatst gewoon met tranen in mijn ogen. Hij zegt, mag je best weten, een beetje plat Haagse. Hij zegt, wat moet er met die kinderen nou gebeuren? Met wat voor zootje het in de wereld is. Hè? En hij noemde zelf ook het strafhof. Wat die gekke man in Washington nou gezegd heeft over het strafhof. Dat kan toch gewoon niet? Dus ja, weet je, dit leeft. Iedereen die nu zit te luisteren, nou, vrijwel iedereen zal dit beamen.
1: Ja. Hè?
2: Zullen we ook nog even luisteren naar Van Zanen en Milène?
1: Ja, zeker.
2: Kan je daar ook op reageren? Van Zanen, overigens, die was in New York voor die VN-top. Dus daar had hij een top met allemaal burgemeesters over de hele wereld.
0: Heel belangrijk, ja.
2: En daarna, dus hij sprak ook met de burgemeester van New York, onder andere, zei hij. En daarna nam hij nog even een filmpje, een boodschap op via zijn social media. En dat is eigenlijk zijn oproep geweest. Overigens, nog even belangrijk om te vermelden, we hebben Van Zanen ook uitgenodigd hier in de studio, maar hij kon niet. Dus daarom dat we hem even zo laten horen.
4: Vrede en recht hebben onderhoud nodig. Dat mogen we niet vergeten. Ik deed eerder al de oproep om het internationaal recht te verdedigen. Samen met de mensen en de instituties die het beschermen. En ik sprak daar dit weekend over met Soren Mamdani, burgemeester van New York, en met 35 burgemeesters van andere grote steden uit de grootste economieën ter wereld op de zogenaamde Urban 20. Gezamenlijk roepen wij de G20, de wereldleiders van de 20 grootste economieën, de Europese Unie en de Afrikaanse Unie op om op te komen voor de internationale rechtsorde, voor mensenrechten en onze democratische waarden. En om te blijven werken aan vreedzame oplossingen voor conflicten. Ik zei ooit tegen mijn vader toen hij me vroeg waarom ik een internationale samenkomst bijwoonde. Zolang we praten, pa, en niet schieten, is het alle moeite en energie waard. En ik hou me daar ook dit weekend in New York maar weer aan vast.
1: Ja, dat heeft hij heel mooi gezegd, natuurlijk.
2: Is dit genoeg, zo'n oproep, zo'n boodschap?
1: Ik denk dat een oproep heel belangrijk is. Hè, want de positie van Jan van Zanen als burgemeester, zeker van Den Haag, is gewoon ontzettend sterk. Dat moeten we echt niet onderschatten. Maar ik denk dat er daarnaast ook concrete stappen moeten worden gezet om het ICC te beschermen, om de mensen te helpen, hè, die nu in zwaar weer zitten door die sancties, hun families, de banen eromheen, de mensen eromheen. Maar ook om naar onszelf te kijken van hoe zorgen we er nou voor dat we niet zo in die greep zitten van Amerika, van Amerikaanse tech vooral. Hè, dat soort dingen. Dat we ook goed kijken naar hoe kunnen we onafhankelijker worden, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we veilig zijn, veilig blijven.
2: Nog één vraag, Milène, ook van, je hebt schriftelijke vragen gesteld.
1: Klopt.
2: Het is een groot onderwerp, het gaat ons allemaal aan. Is dit ook iets om een spoeddebat of een debat voor aan te vragen? Overweeg je dat al?
1: Ik ben daarover na aan het denken. Ik ga eerst natuurlijk de antwoorden op de schriftelijke vragen afwachten.
2: Ja, dat kan 6 weken duren.
1: Dat kan 6 weken duren. Op dit moment wacht ik daarop en houden we natuurlijk in de gaten wat er gebeurt. Kijk, het is wel heel wispelturig natuurlijk. Want het ene moment wordt er gezegd, er staan sancties klaar die direct opgelegd worden. Het volgende moment blijven die uit wel of niet. Hè? Dus dit is iets wat nog gaat blijven spelen en ik blijf er heel scherp op.
0: Maar een spoeddebat, begin volgende week zouden die sancties al kunnen worden afgekondigd. Hè? En dan lijkt me toch dat de Raad, ik ga er uiteraard niet over, maar je brengt het nu even naar voren. Ja, als burger van Den Haag zou ik zeggen, het lijkt me heel goed. Nog eventjes over burgemeester.
2: Ja.
0: Hij burgemeester van een belangrijke stad, die nu zo vaak in het nieuws komt. Maar hij is ook co-president, ik moet het goed zeggen, van UCLG. En dat is het grootste stedennetwerk ter wereld. Ze vertegenwoordigen bijna 1000 steden, waaronder de grote jongens ook. Hè? Parijs, Tokio, New York, ga zo maar door. Ik zag de burgemeester, of tenminste, ik zag burgemeester Mandami op CNN.
1: Ja, het overdragen hebben. Ja.
0: Complimenteerde ook onze burgemeester dat hij voor het recht zo duidelijk opkwam. Nou, dat wordt even via CNN zo de wereld ingezet.
2: Ja.
0: Hè?
2: Ja.
0: Dus ik denk dat UCLG als co-president, als je dan een stem in New York laat horen, ja, je vertegenwoordigt eigenlijk al die steden en lokale stedennetwerken en kleinere gemeenten. Ik geloof dat ze, ik heb het opgeschreven, ik moest het even opzoeken, 240.000 lokale overheden worden vertegenwoordigd. Het zijn ook de kleine dorpjes dan, alles bij elkaar. Nou, dat, ik vind het hartstikke goed dat de burgemeester in New York dat heeft gezegd. Want dan heb je natuurlijk wel een enorm netwerk achter je. En de meeste mensen wonen in steden, ja, hè, tegenwoordig in de wereld. Ja. Dus goed dat onze burgemeester die verantwoordelijkheid neemt. Hè.
2: Ik wil hem nog één ding ook even inbrengen. Want Trump, deze houding tegenover het internationaal strafhof, hij is niet de eerste Amerikaanse president, hè?
0: Zeker.
2: Onder Bush was er ook al kritiek op het strafhof.
0: Klopt.
2: Hoe ging dat toen? Onder meer met die Hague Innovation Act.
0: Ja, de Hague Innovation
1: Act.
0: Ik weet dat nog heel goed, zoals Hillary Clinton heeft voorgesteld. Ja. Want kijk, dat is dan de politiek, hè? Want ja, kijk, dat was natuurlijk, of is natuurlijk ook wel iets Amerikaans, van wij zijn de grote supermacht. En de rest, ja, die moet ons niet zo lastig vallen. Dus nogmaals, zelfs Hillary was toch een beetje een havikje in de politiek. Stemde daar als democraat ook voor. Maar we hebben toen die Hague Invasion Act als lachwekkend neergezet. Van ja, helikopters, militaire helikopters van de Amerikanen in Scheveningen.
1: Ja, het werd onlangs nog aangehaald in de Senaat, volgens mij.
0: Ja, dat is natuurlijk. Maar
2: voor de mensen die het niet weten, wat is de Hague Invasion Act?
0: Ja, dat betekent dus dat
2: de
0: Amerikanen het recht zouden hebben dat als er ooit een Amerikaanse militair in de gevangenis is van het strafhof in Scheveningen, hè, in de cellen, zou zitten, dat dan de Amerikaanse overheid, de regering, het recht heeft ze te bevrijden. Maar dat, wij zijn natuurlijk, ik weet nog dat ik dat zelf ook in de media zei, we zijn natuurlijk een hele trouwe bondgenoot van Amerika. Dat gebeurt natuurlijk ook nooit. En ook op dit moment ga ik er echt vanuit dat dat nooit zal gebeuren. Maar ja, we hebben een onvoorspelbare Amerikaanse president. Ja, die tegengehouden zal worden als hij ook dit soort gedachten zou willen realiseren. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Maar nou ja, het, wat hij van de week heeft gezegd, bedoel, ik blijf nog steeds zeggen, ondanks alle gekkigheden die Trump eruit gooit, we moeten de woorden van een Amerikaanse president, ja, toch altijd wel serieus nemen. Hè? Ik bedoel, heel vaak komt hij ergens op terug. Mm-hmm. Als hij een tegenkracht ziet, dat zou hier dus ook kunnen gebeuren. Ja. Hè?
2: Dan moet die tegenkracht er wel zijn.
1: Precies.
2: Nou ja, we beginnen bij de lokale politiek.
0: In Japan weten ze het, hè? Ja. En al die andere landen. En
1: het zit hem in de naam. Het heet niet de Europe Invasion Act. Het heet niet de Netherlands Invasion Act. Het heet de Hague Invasion Act. En dat laat wat mij betreft ook zien hoe verbonden het ICC en de andere internationale organisaties zijn met de stad.
2: Tot slot nog één iets aanstippen, Willem. Den Haag maakt zich ook warm voor het agressietribunaal. Ja. Hè? Dus dat is een tribunaal om de misdadigers rondom de oorlog in Oekraïne te berechten. Moeten we dat nog wel onze kant op halen? Want straks krijgen we ook nog Rusland op onze hals.
0: Ja, maar kijk, angst is een hele slechte raadgever. Hè? En als je ergens voor staat in het leven, hè, dat klinkt heel moralistisch, maar ik denk ook dat het echt zo is. Ja, dan moet je dat ook doen. Maar dat kunnen we natuurlijk nooit alleen als Nederland, hè? Trek het toch even wat breder. Nogmaals, Den Haag is gaststad. Hè?
2: Ja.
0: Als de internationale gemeenschap daarachter staat, ja, dan.
2: Hoe groot is die kans dat nu onze kant opvalt? Want voorlopig is het nog maar een idee.
0: Ja, het is wel goed. Kijk, die juridische processen die moeten altijd heel ruim van tevoren natuurlijk worden voorbereid. En je moet eerst het idee toch wel planten tussen de oren van mensen en lobbyen en ga zo maar door. Dus ja. Het is de stad die we zijn, de stad van vrede en recht. En ik merk ook, ik kom ook nog wel eens op scholen, hè, middelbare scholen ook. Als je met jongeren hierover praat en je legt het uit, dan zijn ze eigenlijk best wel heel erg trots erop dat wij wat doen aan die verdomde wereld waarin zoveel fout gaat.
1: Ja.
0: Heel veel jonge mensen maken zich druk.
1: Zeker.
0: Het klimaat, maar ook zeker hierom.
1: Ja, en ik ben er ook echt trots op dat wij de stad zijn waar we ook onze bondgenoten verantwoordelijk kunnen houden.
0: Nou, ik heb ooit het programma Haagse Brug voorgesteld hier in Den Haag. Om Hagenaars veel meer te verbinden, experts ook.
1: Ja.
0: Met dat profiel van vrede en recht. Ja, en je merkt toch, tuurlijk zijn mensen nog wel eens negatief. Dan zeggen ze, ja, die experts, ze verdienen allemaal zoveel. Nou, dat geldt voor een heleboel experts niet, hebben we al gezegd. Maar ik merk wel in de stad dat mensen ook een zekere trots hebben. En zeker ook jonge mensen.
5: Den Haag een beetje als lichtpuntje in een donkere wereld.
0: Nou ja, ik zeg
1: wel als middelpunt van de internationale
0: gezondheid. Ja, een wereld die steeds donkerder wordt. Is Den Haag eigenlijk nog meer een lichtbaken. Ik denk dat dat voor... dromen zijn ook belangrijk. En dat je die waarmaakt. Dat je... kinderen met name, maar ik denk wij allemaal wel dromen toch van wereldvrede. Met al die ellende die je ziet. En als we dat van ons afzetten, dat we zeggen, ja, maar dat hoeft allemaal niet meer. Nee, kom op, dan ben je wel heel cynisch en negatief. Dus er is hoop. En die hoop die zit in Den Haag. En dat zien steeds meer mensen.
5: Willem Post, Amerika-deskundige, Milene Tabernal, raadslid van Volt. Dank jullie wel voor dit gesprek. Je luistert nog steeds naar Spuigasten, waar we het hebben over Den Haag als internationale stad. En het gaat ook over veiligheid. Niet in de laatste plaats de digitale veiligheid. Deze week lanceert Den Haag het plan Digitaal Veilig. De Haagse Cybersecurity Blauwdruk. Ik praat erover met Arash Ramani. Hij is expert op het gebied van digitale veiligheid en geen onbekende in de politiek. Zo stond hij op de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen namens de VVD. Maar, even voor de duidelijkheid, die pet heeft hij nu niet op. Goedemorgen, hoe is het?
6: Goedemorgen, heel fijn om hier te zijn. En ook heel fijn dat Den Haag FM hier aandacht aan besteedt.
5: Ja, want digitale veiligheid in een politiek programma, dat is vaak niet dat je die twee dingen heel snel in één adem noemt. Hè? Digitale veiligheid en politiek. Merk jij dat ook?
6: Ja, absoluut. Terwijl het een hele belangrijke politieke onderwerp kan zijn. Hè. Het heeft zoveel impact op onze economie, op onze maatschappij, op onze mensen. En toch is het qua politiek nog helaas niet een onderwerp wat heel erg leeft.
5: Hoe kan dat, denk je?
6: Nou, kijk, dat zie je met heel veel onderwerpen. Hè. Dus neem de stroomnetwerk. Daar wordt al 15 à 20 jaar voor gewaarschuwd van, hey, als je veel meer elektriciteit gaat gebruiken, dan moet je daar rekening mee houden. Moet je vooraf het netwerk uitbreiden. Mm-hmm. Nou, wat doet politiek? Die wacht tot het een crisis is. En dan is het ineens een politieke thema. Dus ik verwacht, als het gaat om digitale veiligheid, als het gaat om digitale weerbaarheid, dat het pas een politieke thema wordt zodra we een crisis hebben. Ja, dan zijn we veel te laat.
5: Want met de elektriciteit is het ook wel nu een soort concreet te maken. Er moeten allemaal van die huisjes bij in de stad. Nou, dan zien mensen dat voor zich. Oh ja, in mijn straat komt een huisje. Dus ik zie wat er moet gaan gebeuren. En dan wordt het misschien inderdaad concreet. En dan gaat het leven.
6: En het gaat leven, ja.
5: Bij andere onderwerpen rondom digitale veiligheid, dat zien mensen misschien niet?
6: Ja, ik denk dat dat wel een rol speelt. Hè? Want kijk, neem hacks. Criminele organisaties breken in systemen. En ik noem ze bewust geen hackers, maar criminelen, want dat zijn ze. Mm-hmm. Die stelen data. En of het nou bij particulieren is, of bij bedrijven, of bij de overheid, mensen merken het niet. Kijk, als je bij jou thuis wordt ingebroken, je komt thuis, ineens is je tv weg, je laptop weg, dan zie je dat iets weg is. Dan voel je, dan merk je, dan schrik je. Maar als het gaat om digitale hacks, of als het gaat om aanvallen daar, dan wordt er iets gestolen. Alleen je merkt het niet, want er wordt een kopie gestolen. Dus daardoor leeft het veel minder. Het hangt in de lucht.
5: Ja.
6: Mensen kunnen het niet zien, kunnen het niet aanraken. En daardoor leeft het wat minder. Terwijl het zo ongelooflijk belangrijk is. Want we zitten hier in de stad van vrede. City of Justice zijn we onder andere. En in Den Haag zijn er meer dan 500 internationale organisaties, waarvan tientallen zeer kritisch. Hè. NAVO zit hier, Internationale Gerechtshof zit hier, Europol zit hier. Maar er zitten ook allerlei landelijke organisaties die zeer kritisch zijn, zoals allerlei ministeries. Dus voor Den Haag is digitale veiligheid en digitale weerbaarheid essentieel.
5: Ja, dus nog wel belangrijker dan een andere stad. Ik noem maar even wat dan bijvoorbeeld een Delft. Waar die internationale organisaties niet zitten.
6: Absoluut. Ik denk dat het de belangrijkste stad is. Want als er hier in Den Haag iets gebeurt, dan heeft het een ripple effect.
5: Mm-hmm.
6: Dat niet alleen Nederland raakt, maar Europa en zelfs deel van de wereld. Dus het is ongelooflijk belangrijk dat we hier aandacht aan besteden.
5: Want hoe zit dat dan? Dus we hebben het er nu over. Den Haag is dan belangrijk om digitaal veilig te zijn. Maar ja, die digitale dreigingen, die komen niet per se. Hè, als we het weer over die inbreker hebben, of die crimineel, die zit niet per se in Den Haag. Die kan zelfs gewoon ergens anders in Nederland zitten, of zelfs buiten Nederland. Misschien wel aan de andere kant van de wereld.
6: Absoluut. En dat maakt het wat uitdagender. Hè? Want je kan als stad kan je heel veel dingen willen. Je scope om het ook werkelijk te doen is beperkt. Want je hebt de landelijke eenheden heb je nodig. Je hebt de landelijke organisaties nodig. Je hebt internationale organisaties nodig. Want criminelen beperken zich niet tot grenzen. Die kunnen overal zitten. En sterker nog, vaak zitten ze op heel veel plekken tegelijk. En zeker met AI kan je dat allemaal automatiseren. Mm-hmm. Waardoor je vanuit verschillende landen, vanuit verschillende locaties, tegelijk wordt aangevallen. Dus er is niet een beperking, een regionale beperking.
5: Nee. En je kan ook niet een soort muur rondom de stad, een firewall rondom de stad zetten eigenlijk.
6: Tot een hoogte.
5: Ja, hoe werkt dat dan?
6: Tot een hoogte kan je wel zeggen van, hey, ik blokkeer een aantal dingen. Ja. Ik bescherm mijn stad door een aantal maatregelen te nemen. Maar ik denk dat het veel interessanter is om niet na te denken over blokkade, maar te nadenken over weerbaarheid. En ik zou even de auto-industrie als voorbeeld gebruiken, want auto's hebben meegemaakt wat wij nu in de digitale wereld meemaken. Als je even 100 jaar teruggaat, waren auto's helemaal niet veilig. Auto's waren heel dom. Heel basis, een gordel, een knipperlicht, een airbag, dat bestond allemaal niet.
5: Geen cameraatje als je achteruit rijdt?
6: Niks. En de infrastructuur omheen was ook niet ingericht. Dus de wegen waren niet geschikt, er waren geen stoplichten, er waren allerlei verkeersregels waren er niet. Maar ook de ziekenhuizen waren niet op ingericht. Er was geen eerste hulp voor auto-ongelukken. Iets als ANWB was nog of er niet of vrij nieuw. Dus al het hele ecosysteem eromheen moest gecreëerd worden om weerbaar te zijn. Aan de ene kant wil je voorkomen dat je een auto-ongeluk hebt. Maar als het gebeurt, wil je zorgen dat je heel snel geholpen kan worden en dat de schade beperkt is. Nou, dat is eigenlijk digitaal weerbaarheid ook. Hè? Dus aan de ene kant wil je die veiligheid, dus je wil die schade vooraf beperken. Je wil allerlei maatregelen nemen om te voorkomen dat iets gebeurt. Maar als het gebeurt, wil je vervolgens heel snel kunnen reageren en de schade achteraf kunnen beperken. En die twee gaan hand in hand. Dus het is niet alleen de veiligheid wat belangrijk is, maar ook de weerbaarheid. En Den Haag als stad kan heel veel doen aan weerbaarheid.
5: En dat is dan ook wat in dat plan, wat deze week gepresenteerd wordt, die cybersecurity blauwdruk, wat het voor de burgers, wat burgers kunnen doen?
6: Ik weet de details niet van wat burgers kunnen doen. Maar ik denk dat het altijd goed is om daar aandacht aan te besteden. Maar de praktijk is dat burgers relatief weinig kunnen doen.
5: Want hoe kan de gemeente stimuleren dat inwoners van de stad weerbaarder worden op dit gebied?
6: Ja. Dus als het dan gaat om weerbaarheid, dan heb je een aantal elementen. Eén is gewoon technologisch. Technologisch kan je wat dingen inbouwen. De gemeente heeft daar heel weinig invloed. Dus de gemeente kan dat doen voor eigen systemen en zeggen, hey, we gaan ons systeem technologisch veiliger maken. De andere is eigenlijk gedragsverandering. Dus je kan mensen opvoeden om bewust te maken van, hey, dit moet je wel doen of dit moet je niet doen. Mm-hmm. Daar kan je allerlei campagnes voor doen. Hè. Vroeger hadden we de Postbus 51 campagnes. Dat kan je lokaal doen om mensen te helpen. Maar wij zitten hier in het prachtige bibliotheek in Den Haag. En de bibliotheek heeft een digitale informatiepunt overheid. Ik weet niet of het exact zo wordt genoemd, maar zo noem ik het. Mm-hmm. Die mensen bewust kan maken. Dus wat ik altijd zeg is, als persoon wees heel alert. Wees bewust van wat er om je heen gebeurt. En valideer wat gedaan wordt. En wat bedoel ik daarmee? Ik zou even een voorbeeld geven. Mm-hmm. Je hebt al die hacks. Hè? Je hebt de Odido-hack, is een hele bekende. 6,2 miljoen mensen zijn daar slachtoffer van geworden. Dat voedt criminele organisaties om aanvallen te doen op mensen. Om mensen te proberen op te lichten. Daarvoor gebruiken ze heel veel AI. Want dan kunnen ze het geautomatiseerd en versneld kunnen doen. Dus moet je eens voorstellen. Jij bent een oma. Jouw kleinkind is op vakantie in Spanje. Dat weten de criminelen. Want ze hebben data vanuit social media om te zien dat zij in Spanje is. Vervolgens krijg je een telefoontje. Met haar stem. Van oma, ik heb je hulp nodig. Ik zit in Spanje, ik zit in een hotel. Mijn bankpas is gestolen. Kan je alsjeblieft €300 overmaken aan het hotel? Want anders neemt de politie mij mee. Haar stem, haar telefoonnummer, alles lijkt te kloppen. Wat doet oma? Die maakt het geld over, want die houdt van de kleinkind. En wat blijkt, daar zitten criminelen achter. Die doen wat heet spoofing, die kopiëren het nummer. En met AI klonen ze een stem. Nou, dat zijn bijvoorbeeld schade wat ontstaat na zo'n hack van bij Odido, omdat die data wordt gestolen. Ja.
5: En in hoeverre ligt hier de verantwoordelijkheid bij de gemeente? En in hoeverre ligt die bij de inwoners zelf? Want je zou ook kunnen zeggen, ja, hier moeten mensen zichzelf tegen wapenen.
6: Ja, het is een gedeelde verantwoordelijkheid. De gemeente kan heel veel doen om eigen systemen en eigen infrastructuur te beveiligen. De gemeente kan heel veel doen om te zorgen dat het als stad weerbaar is. Maar de gemeente heeft heel weinig invloed, behalve een stukje opvoeding en communicatie, bewustheid creëren, bij wat de mensen zelf doen. Daar zit weer de verantwoordelijkheid bij de mensen zelf. Dus die hebben ook de verantwoordelijkheid om te zeggen van, ja, maar wacht eens even, de wereld verandert, technologie verandert. ik moet niet alleen bewust zijn van alle leuke dingen wat ik kan doen met technologie, maar welke risico's neemt het nou mee? En dat begint eigenlijk al bij opvoeding. Dat begint al bij de basisschool, ja. Te leren. En, ja, en de invloed van de gemeente is daarin beperkter. Daar zit wel weer je eigen verantwoordelijkheid.
5: Ja, ja, want de gemeente kan misschien moeilijk zeggen tegen alle inwoners van, nou, doe even een cursus digitaal veilig.
6: Ja, ja, dat zou de gemeente kunnen doen. Dat zou de gemeente heel veel geld tegenaan kunnen gooien om hoeveel inwoners hebben we inmiddels? 550.000?
5: Ja, iets meer.
6: Ja, iets meer. Ja, ja, ja. Om ze allemaal een training te geven. Maar ik weet niet of dat de meest efficiënte manier is om het geld te besteden.
5: Nee, nee, nee. Hey, ook nog eventjes over al die internationale instellingen.
6: Ja.
5: Kijk, bijvoorbeeld, we hebben hier de NAVO-top gehad. Nou, dat ging eigenlijk, digitaal gezien, hebben we daar volgens mij niks van gemerkt.
6: Juist dat laatste, je hebt er niks van gemerkt.
5: Maar er is op de achtergrond veel gebeurd? Of?
6: Ja, er gebeurt bij dit soort dingen op de achtergrond heel veel.
5: Ja.
6: Er is ook altijd een optisch element. Je wil natuurlijk niet dat alles naar buiten komt, tenzij het werkelijk voor een verstoring zorgt. Ja. Er zijn wat incidenten geweest met stroomuitvallen. Ik geloof dat OV wat problemen had. En wat andere incidenten die openbaar bekend waren. Maar reken er maar op dat er hele grote teams bezig zijn geweest om de aanvallers tegen te houden. Dus er gebeurde heel veel.
5: Okay.
6: Ze zijn alleen niet altijd even succesvol.
5: Ja, goed, we zijn al met al redelijk goed gegaan allemaal. Maar eerder is er ook in Den Haag, hè, dat is ook in deze stad, een aanval geweest op het OPCW.
6: Absoluut.
5: En dat is wel echt naar buiten gekomen.
6: Ja, ja.
5: Die aanval, ja, is dat dan eens een soort trigger geweest? Want dat was daarvoor. En misschien nog even goed, hoe ging dat? Hè? Want ik heb het even opgezocht voor deze uitzending. Russen in een busje vlakbij dat OPCW.
6: Ja, ja, klopt. Dat waren dus Russen die hadden apparatuur meegenomen. Die zijn met de auto daarheen gegaan. Dus fysiek. Om via allerlei apparatuur toch om een systeem in te breken. En dat is iets wat, denk ik, zwaar wordt onderschat. In Nederland zijn we daar wat dat betreft heel naïef. En in Den Haag zijn we een hele internationale stad. Er zijn hier tienduizenden expats die eigenlijk niet worden gescreend. Dus we weten eigenlijk niet wat we binnenhalen, maar we geven ze wel toegang tot het systeem.
5: En als zij met een diplomatiek paspoort, zoals deze Russen dus deden, komen zij zonder screening het land binnen?
6: Maar ook zonder diplomatieke paspoort kom je heel zonder screening het land binnen. De diplomatieke paspoort beschermt je voor het geval dat je wordt opgepakt. Maar de Russen gingen dus echt ook fysiek aan de slag. En dat zie je steeds vaker als het gaat om aanvallen. Ja, je kan van afstand proberen aan te vallen. Als je echt doelgericht als staatsacteur ergens in wil komen. Maar het is veel efficiënter om iemand te embedden, zoals dat heet. Dus werkelijk iemand in de buurt te hebben of zelfs iemand binnen de organisatie te hebben die daar werkt en al toegang heeft. Want dan ben je minder verdacht.
5: Ja, juist. Ja. Maar goed, gelukkig tijdens de NAVO-top is dat, zover we weten, niet gebeurd. Over die internationale instellingen nog even ook. Hè. Er komt ook weer een grote instelling bij in Den Haag. Voor de zomer heeft de gemeenteraad daartoe besloten. Het House of Cyber. Dat komt in het voormalige Egon-gebouw bij station Mariahoeven. Kennis wordt daar gebundeld. Zo'n House of Cyber. Wat voor invloed gaat dat hebben op de stad?
6: Ja, ik denk dat het heel veel invloed kan hebben. Ik denk sowieso in Mariahoeven dat het veel invloed kan hebben. Want Mariahoeven is vaak een onderschat wijk.
5: Mm-hmm.
6: Dus het is een wijk die toegankelijk is. Hè? Dus zowel qua...
5: Ja, dit ligt vlakbij het station ook.
6: Juist, het ligt letterlijk naast het station. Oude Egon-gebouw. Dus ik denk dat het lokaal een impuls geeft. Maar ik denk ook dat het echt de kans heeft om Den Haag werkelijk neer te zetten als de cyberhoofdstad van Nederland. Zeker als het gaat om kennis en innovatie. En als je ziet bij zo'n House of Cyber, dan heb je dus overheidsinstellingen. Je hebt onderzoeksorganisaties, TNO zitten bij. Je hebt wat private partijen. Wat ik nog wel mis, is veel meer betrokkenheid van universiteiten. Want we hebben hier Leidse Universiteit in Den Haag.
5: Ja.
6: De Haagse Hogeschool.
5: Ja.
6: We hebben allerlei andere instellingen. In de buurt hebben we TU Delft. Leiden hebben we. En niet te vergeten, als daar MKB ook nog eens bij wordt betrokken. Want wij vergeten vaak MKB. En MKB heeft ook ongelooflijk veel innovatiekracht. Heeft het heel veel potentie. Als je kijkt naar vergelijkbare initiatieven. In Frankrijk is er in 2022 zo'n initiatief begonnen. Dat heette, geloof ik, de Cyber Campus. En ik denk dat we heel veel van hun fouten kunnen leren. Tegelijkertijd.
5: Heb je een voorbeeld?
6: Nou, wat daar dus fout ging, daar was de gedachte, een gedeelde adres betekent gedeeld samenwerking.
5: Ja.
6: Dat is niet zo. Dus als je mensen gewoon toevallig in dezelfde gebouw zitten, betekent niet dat ze gaan samenwerken. Je moet het echt organiseren met een gezamenlijke doel. gezamenlijke boodschap en echt samenwerking integreren.
5: Ja, want hier heet het natuurlijk ook het House of Cyber, het huis.
6: Ja.
5: Dus, en inderdaad, daarbij is het doel ook kennis bundelen door het onder één dak te brengen. Maar dat wil dus nog niet één op één zeggen dat dat dan ook echt daadwerkelijk gebeurt.
6: Ja, dus wat je moet vermijden, en dat is minder goed in Frankrijk, wat je moet vermijden is dat er silo's ontstaan in één gebouw. Je moet echt actief samenwerken. En als je goede voorbeelden wil, Israël doet het heel goed. CyberSpark heet het. Dat hebben ze in 2014 opgezet. Dat is vele malen groter, want dat is bijna zo groot als de hele wijk Mariehoeven. Maar het is klein begonnen. En die doen het heel goed, daar kunnen we heel veel van leren. Maar waar we echt heel veel van kunnen leren zijn de Chinezen. De Chinezen hebben dit in bijna elke grote stad, met een zeer sterke samenwerking met overheid, onderzoeksorganisaties, heel veel universiteiten en de private sector. En die zijn daar een voorloper in. Dus ik zou zeggen, kijk ook zowel naar Israël als China als Frankrijk om lessen te leren.
5: Ja, ja, ja. Nou, ben benieuwd hoor, hoe dat eruit gaat zien. Kijk jij denk ik ook wel als tech...
6: Ja, ik ben heel benieuwd. En ik vind het heel gaaf dat het in Den Haag plaatsvindt.
5: Ja.
6: Want ja, wij zijn eenmaal de stad van veiligheid. We zijn een doel. En ik denk dat het heel mooi is dat we samenwerken juist om onze burgers, onze prachtige stad, maar ook Nederland als prachtige land, te blijven beschermen, veilig te blijven en weerbaar te blijven.
5: Ja. Den Haag, stad van vrede en recht en dus van digitale veiligheid. Ja, die voeg jij er even aan toe.
6: Ja, dat zo, want je kan geen vrede hebben zonder veiligheid.
5: Zo is het maar net. Hey, Aras Rahmani, heel erg bedankt voor je komst naar de studio. En dan gaan we nu plaatsmaken voor Marcel Verrek. Die staat alweer te popelen natuurlijk.
7: Ben ik in beeld?
5: Ja, dat is altijd de vraag bij de radio, hè?
7: Ja, dat is de nieuwe radio, hè? Ze zien het allemaal.
5: Nee, ik zal zeggen...
7: Overal wordt afgeluisterd, overal wordt gekeken.
5: Inderdaad, ben ik in beeld voor de digitale veiligheid. Je bent helemaal in beeld, zoals een beetje een zonnetje op je bolletje.
7: Nou, heerlijk toch?
5: Ik zou zeggen, brand los.
7: Ik bedoel, de zomer houdt nooit meer op.
5: Oh. Oh ja, dan moet je je blaadjes wel bij je houden, blaadje, Marcel. Ja, dit is...
7: ja, dat is de herfst, hè? Dat is de herfst, lieve. Dan vallen de blaadjes, dat is logisch. Stadgenoot, de wereld lijkt steeds meer het strijdtoneel van cowboys met de schietgrage opper Outlaw uit Amerika als uithangbord. Komt hij met zijn possie naar onze stad om het internationaal strafhof met de grond gelijk te maken? Of zijn al zijn raketjes opgeraakt in de roekeloze strijd tegen alle handen, laten we zeggen, niet cowboys in het Midden-Oosten? Maar nu geldt zijn toorn dus dat vermaledijde strafhof. Als hij echt overgaat tot een vernietigende actie, heeft zijn vriend Mark Rutte, die om de hoek woont, ook meteen uitzicht op zee. We mogen bij deze gek niets uitsluiten. En met deze gek bedoel ik natuurlijk Donald Trump, voor de duidelijkheid. De kans dat Old Shatter Trump zich laat afschrikken door het hier ter stede geldende vuurwerkverbod acht ik ook vrij klein. Wat dat betreft verschilt hij ook weer niet zo heel erg van de gemiddelde Haagenees. Want dit kunnen we in deze onzekere tijden wel voorspellen. Wij gaan in Den Haag een knallende nieuwjaarsnacht krijgen als nooit tevoren. Waardevolle plekken worden ook in onze stad permanent bedreigd en lang niet altijd door vreemde of nog vreemdere voormalige bevriende mogendheden. Uiteindelijk gaat het altijd om geld. De Hollandse koopman heeft de dominee allang overvleugeld. Wat hebben wij ervoor over om waardevolle dingen te conserveren en te behouden? De consumptiemaatschappij drijft ons telkens maar weer naar nieuwe verlokkingen, maar ondertussen roesten in het hele land de bruggen onder onze reten vandaan. Misschien wel met het idee dat de rivieren door de klimaatopwarming langzamerhand steeds verder opdrogen. Dus ja, heb je dan nog een brug nodig? Jullie horen hoe besmettelijk het debiele simplisme van Trump en de zijne is. En ja, wat we nu nog als satire zien, kan in de nabije toekomst een algemeen geaccepteerde waarheid worden. Want ook het geestelijk onderhoud laat te wensen over. Dan heb ik het over de geringe lees-, schrijf- en rekenvaardigheid van de jeugd, maar toch ook over de opkomende achterlijkheid in sommige opvattingen. Steeds meer jongens en meisjes die moeite hebben met homoseksualiteit. Het zijn schrikbarende getallen. En hoewel sommigen dat graag opperen, komt dat echt niet alleen door mensen uit zogenaamde niet-Germaanse culturen, die ook deel uitmaken van onze samenleving. Alles van waarde is weerloos, zei de dichter, en de wetten van de markt zijn genadeloos. Nu is er gedoe over Duindicht. We zijn gewend de naam van de legendarische renbaan uit te spreken met het accent op de eerste lettergreep, Duindicht. De vraag is of de nadruk niet steeds meer op de laatste lettergreep begint te vallen, Duindicht. Of nog Duindichter. Daar heb je die dichter weer. Weliswaar met CH en niet met een G, maar dat verschil wordt in de woestijn der hedendaagse spellingsvaardigheden toch nauwelijks meer gevoeld. Behalve dan de paarden zelf is Duindicht al jaren aan het sukkelen. Geldtekort, gokken kan inmiddels overal. En er is in de hedendaagse situatie maar één manier om zieltogende locaties nieuw leven in te blazen. En dat is huizen bouwen. Zie hoe Kijkduin, dankzij de bewoonbare beleggingsobjecten met zeezicht, een magistraal tweede leven heeft gekregen. Ja, ja, wanneer gaat satire over in tragische acceptatie van het onvermijdelijke? Het plan om Duinlicht te redden voorzag uiteraard in de bouw van woningen. Waarschijnlijk geen sociale woningen. Maar nu blijkt dat dat niet zonder tussenkomst van de gemeente kan. Opgewonden gebries en gehinnik alom. De vraag is dus weer, wie draaft daar uiteindelijk door? En komt het überhaupt nog tot draven? De woningnood is altijd weer een fijn excuus. En in Den Haag zitten blijkbaar een hoop rijken te springen om een passend stulpje. En wie weet komt er dus binnenkort weer een kavel bij aan de Van Alkemadelaan. Om naar Trumpiaans voorbeeld, wellicht in samenwerking met de ervaringsdeskundige uit een bepaald land, dat toch net als Nederland inmiddels aan het Songfestival blijft meedoen, van puin en vertrapte menselijke waarden een klatergoud resort weet te boetseren. Zou het zover kunnen komen in onze stad? Anno 2026 is het nog macabere satire. Vernieuwing moet, huizen bouwen voor iedereen ook, maar ook goed omgaan met onze geschiedenis en markante plekken. Misschien moet het bouwverbod van de Akte van Redemptie worden uitgebreid. Dat kennen we van Malieveld en Haagse Bos. Daarover zo dadelijk meer in Haagse Praatjes om 12 uur na deze uitzending. Hou je Haags, geniet van het goede en waardevolle. Sta daar pal voor en tot snel.
5: Dankjewel, Marcel. En dat was Spuigasten voor deze week. Volgende week zijn we er weer. Tot dan.

0: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, piekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
2: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echts, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
2: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.
3: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
4: Opgelost, autotaalglas.
5: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
6: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
7: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
5: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
8: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
9: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
10: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
11: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
13: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
12: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
13: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
14: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
15: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
16: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met de opmerking reageert de ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof dat in Den Haag zit beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en ze werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij het asielzoekerscentrum. De demonstratie was vooraf niet aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. Eén persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. In België zijn twee klanten van een supermarkt lichtgewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten naar beneden konden komen. Het weer vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon en dan wordt het 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
18: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
19: Soms moet je het gewoon even laten zien. Met reclame op TV West breng je jouw bedrijf letterlijk in beeld bij mensen in onze regio. Ook gezien worden door jouw klanten? Kijk voor de mogelijkheden op westreclame.nl.
20: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
19: Jouw bedrijf prominent in beeld? Ontdek TV West op westreclame.nl.
21: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

word je ziek. Er is maar weinig tijd, dus leef nu kort maar krachtig.

Klassiek op West, elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9. Muziek in allerlei stijlen en concerttips, gepresenteerd door Aad de Been. Heb je een verzoek of een muzikale suggestie? Stuur dan een mail naar klassiek@omroepwest.nl. Klassiek op West, elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9.

0: Eigenlijk is de slechte band ontstaan vanuit de straat eigenlijk. En later zijn we pas versterkt gaan optreden. En de straat is ook de allereerlijkste plek om te spelen. Want als mensen het niet leuk vinden, lopen ze door.
1: In 1999 werd de slechte band opgericht in Leiden. Na een kwart eeuw voortploeteren is het tijd voor een documentaire.
2: Als iedereen keihard meezingt, dat is toch wel een hoogtepunt. Daar krijg je gewoon kippenvel van soms.
3: We scheppen zo weinig verwachtingen met de naam. Dat maakt het alleen nog maar veel beter. Je kan alleen nog maar omhoog vanaf dit punt.
1: Je ziet het in De Slechte Band. Tijd voor een feestje. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in herhaling.
4: Alleen op TV West.

0: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
1: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen. Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. JA21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Ze gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel JA21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakkee is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd meer voor hebben. Steeds meer stellen zijn 60 jaar getrouwd en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt de burgemeester. Daarom heeft ze raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk ook het slachtoffer van een seriemoordenaar. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden. En zojuist wordt bekend dat bij de WK wielrennen in Canada Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen heeft gewonnen en dus het goud heeft gepakt. Het weer vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
7: Elke dag luisteren duizenden mensen naar Radio West. Thuis, onderweg en op het werk. Wil jij met jouw bedrijf ook tussen de oren komen bij onze luisteraars? Adverteer op Radio West. Ontdek de mogelijkheden op westreclame.nl.
8: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
7: Ook jouw bedrijf laten horen in de regio? Kijk op westreclame.nl.
3: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
1: Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Kumana.
0: Maar ook van deze eeuw.
2: Here we go. On this rollercoaster life we know.
0: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail. 070 307 8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
3: Op 89.3 Radio West.

0: Eigenlijk is de slechte band ontstaan vanuit de straat eigenlijk. En later zijn we pas versterkt gaan optreden. En de straat is ook de allereerlijkste plek om te spelen. Want als mensen het niet leuk vinden, lopen ze door.
1: In 1999 werd de slechte band opgericht in Leiden. Na een kwart eeuw voortploeteren is het tijd voor een documentaire.
2: Als iedereen keihard meezingt, dat is toch wel een hoogtepunt. Daar krijg je gewoon kippenvel van soms.
3: We hebben zo weinig verwachtingen met de naam. Dat maakt het alleen nog maar veel beter. Je kan alleen maar omhoog vanaf dit punt.
1: Je ziet het in De Slechte Band. Tijd voor een feestje. Vandaag vanaf 5 uur. En daarna in herhaling.
4: Alleen op TV West.

0: Eventstudio Rotterdam-Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam-Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
1: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
2: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Dit seizoen had ze ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. JA21 en SGP zijn niet enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel JA21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV Venlo waren niet meer welkom in Volendam. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politie-eenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. Het weer, droog en lokaal kan vannacht mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
8: Nieuws checken op je mobiel, de app openen of even kijken op de website? West is de hele dag dichtbij en jouw bedrijf kan daar ook zichtbaar zijn. Bereik jouw doelgroep met West Online. Meer weten? westreclame.nl.
9: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
10: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
8: Online opvallen bij jouw doelgroep? Kijk op westreclame.nl.

0: Radio West is op zondag niet te missen. Tussen 7 en 9 is het lekker wakker worden met A te Been in Klassiek op West. Daarna vertelt Rogier van der Zanden wat je kunt doen op zondag in Uit.
1: Goedemorgen, 9:10. Fijn dat je weer luistert naar het Uit-programma voor de regio.
0: Om 10:00 verzoekplaten in Muziek van alle tijden. Tussen 12 en 2 Adres Onbekend met Ron Kas.
2: Met familie en liefde en vriendschap die voelt als familie.
0: Van 2 tot 5 Als de dag van toen met Bernard ter Horst.
3: Met muziek uit de 60s, 70s en 80s. Het muzikale rad en de ode aan.
0: Om 5:00 de herhaling van Muziek van alle tijden. Om 7:00 de herhaling van Klassiek op West. En tussen 9 en 11 doen we het rustig aan in Romantiek op West.

0: Eigenlijk is de slechte band ontstaan vanuit de straat eigenlijk. En later zijn we pas versterkt gaan optreden. En de straat is ook de allereerlijkste plek om te spelen. Want als mensen het niet leuk vinden, lopen ze door.
1: In 1999 werd de slechte band opgericht in Leiden. Na een kwart eeuw voortploeteren is het tijd voor een documentaire.
2: Als iedereen keihard meezingt, dat is toch wel een hoogtepunt. Daar krijg je gewoon kippenvel van soms.
3: We scheppen zo weinig verwachtingen met de naam. Dat maakt het alleen nog maar veel beter. Je kan alleen nog maar omhoog vanaf dit punt.
1: Je ziet het in De Slechte Band. Tijd voor een feestje. Vandaag vanaf 5 uur. En daarna in herhaling.
4: Alleen op TV West.

0: grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
1: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
2: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
1: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. JA21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel JA21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week uit haar huis werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters krampen naar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer, droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar dan zijn er ook wolkenvelden bij 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
7: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
8: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
9: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
8: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art déco.

0: Zoals u van ons gewend bent, iedere zondagavond de samenvattingen van het afgelopen weekend.
1: Elke zondagavond, TV West Sport.
2: Dit is een snoeiharde kopbal van een van die nieuwe spelers bij VBSB.
1: Met de top amateurvoetbal uit onze regio.
2: En hij maakt dan de 3-2. Spanning terug, nee.
1: TV West Sport, zondagavond vanaf 8 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: te horen op Radio West.
1: Alleen maar liefde van ons naar jullie.
2: Ja, oké, nou mag ik jullie hartelijk danken van... ben je van West?
3: Wij zijn van Radio en TV West.
2: Oh, TV. Jij bent Jim van de...
3: Nou, je zit live bij Menno in de middag. Menno, wij waren laatst bij hem in zijn kamer.
2: Nou, kijk, ik had liever gehad dat Menno die prijs had draaien.
3: Waarom?
2: Ja, Menno is een topgozer.
3: Nou, zoek het lekker uit.
2: Nee,
3: maar jij luistert altijd naar Menno, hè?
2: Altijd.
3: Jij bent een fan.
2: Ja, ik wou dat mijn vriendin zo naar mij luisteren, zoals ik naar Menno luister.
4: Ik bel vanwege die vraag die gesteld werd.
5: Ja, zeg maar, waar staat Bob?
4: Ik denk op het Binnenhof.
5: Op het Binnenhof?
4: Oh, maar het wordt al gezegd, hoor ik ook.
5: Nee, dat ben jij zelf op de radio op de achtergrond.
4: Oh, ben ik verteld?
6: Nou, heel goed dat je dan gemaild hebt, want hier ben ik.
5: Ja, daar ben je, de rennende engel met de klusbus van Omroep West. Heb je uurtarief er trouwens al verteld? En ook over de voorrijkosten, heb je dat al...
6: Nou ja, ik durf het eigenlijk niet meer te zeggen wat mijn voorrijkosten zijn.
5: Doe maar. Oh nee, doe maar niet.
7: Ja, nou, die zal ik best betalen hoor.
6: Nee, dat hoeft niet.
5: Dat is een grapje.
6: Allemaal service. Ja. Eddie, blijf lekker zitten. Je zit lekker een sigaretje te roken op de bank.
7: Niet erbij zeggen.
6: Oh, sorry. Nee, je zit helemaal niet te roken op de bank. Een boeketreeks, zit je te lezen, die ligt hier ook op de bank.
7: Ja, maar ik heb ook goede boeken, hè?
5: Goed.
7: Het is om even gelukkig te worden.
6: Ja.
0: Radio West. Altijd dichterbij.

0: Eigenlijk is de slechte band ontstaan vanuit de straat eigenlijk. En later zijn we pas versterkt gaan optreden. En de straat is ook de allereerlijkste plek om te spelen. Want als mensen het niet leuk vinden, lopen ze door.
1: In 1999 werd de slechte band opgericht in Leiden. Na een kwart eeuw voortploeteren is het tijd voor een documentaire.
2: Als iedereen keihard meezingt, dat is toch wel een hoogtepunt. Daar krijg je gewoon kippenvel van soms.
3: We scheppen zo weinig verwachtingen met de naam. Dat maakt alleen nog maar veel beter. Je kan alleen nog maar omhoog vanaf dit punt.
1: Je ziet het in De Slechte Band. Tijd voor een feestje. Vandaag vanaf 5 uur. En daarna in herhaling.
4: Alleen op TV West.

0: slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
1: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
2: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Het is 11 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel JA21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Opnieuw is in Zuid-Afrika het lichaam van een dode vrouw gevonden. Het is vermoedelijk het 10e slachtoffer van een seriemoordenaar. Alle lichamen zijn gevonden in de buurt van het vliegveld in Johannesburg. De slachtoffers zijn half naakt en toegetakeld. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week haar huis uit werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is niet bekend. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. En deze in Delft deed daar niet aan mee. In een supermarkt in Sint-Niklaas in België is flinke schade ontstaan toen er plafondplaten naar beneden kwamen. 2 klanten raakten daarbij licht gewond. Er staat een plas water in de winkel en ook zijn er kabels naar beneden gekomen. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters krampen naar benen kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Dit seizoen had ze ook al de Tour de France, de Giro, de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer dan nog, droog en lokaal kan vannacht mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ster. Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
7: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
8: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
9: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
10: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
11: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
12: Voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.
11: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
13: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.

0: Ende. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 12 graden, binnen zit Elisabeth Steins. Frankrijk is in de ban van het bezoek van paus Leo. En voor de openluchtmis in Parijs vandaag, waar 1 miljoen mensen werden verwacht, waren 500.000 hosties besteld, las ik. Iedereen een halve hostie dus. Is dat nou wat je noemt katholieke krimpflatie? Goedenavond en welkom bij het Oog op deze zaterdag. We beginnen straks in Zuid-Afrika, waar gevreesd wordt dat er een seriemoordenaar actief is. Akwasi is hier ook. Hij heeft een serie gemaakt over Mohammed Ali. Verder een tentoonstelling over kinderen die opgroeien in oorlog. Het beroemde draaiorgelbedrijf Perlée uit de Amsterdamse Jordaan stopt er na een eeuw mee. En Ingmar Heitse is voor ons in zijn boekenkast gedoken op zoek naar gedichten over wielrennen. Maar eerst het nieuwsoverzicht van vandaag.
2: Zaterdag 26 september.
1: Ja, Prinsjesdag is al even geleden, maar nu heeft het kabinet Jette weer tijd voor begrotingsonderhandelingen.
3: Nou, we komen even op de koffie bij de ChristenUnie.
1: En dat was een positief gesprek.
4: Ik zie wel een kabinet wat echt de urgentie nu voelt, de eenheid heeft.
1: Ook de premier noemde het een goed overleg.
5: Dus ik heb alle vertrouwen in dat we met hen ver kunnen komen.
1: De premier had het druk.
5: Snel door naar de volgende.
1: Want Pro en Volt stonden ook nog op zijn programma.
6: Ik heb voor het eerst echt bereidheid gezien bij het kabinet om tegemoet te komen aan de eisen van Pro.
1: En dan gaat het over het van tafel halen van de bezuinigingen op de WIA en de WW. Toch heerst er bij Pro nog geen feeststemming, zegt fractievoorzitter Klaver.
6: Nee, ik heb bereidheid gezien. Hier moeten we echt over doorpraten.
7: Dus een deal met u is wel te sluiten?
6: Wij zijn bereid om door te praten over, om door te praten.
1: En honderdduizenden Fransen waren dus naar het centrum van Parijs gekomen om een mis van paus Leo bij te wonen.
8: Merci. Merci à Dieu. Merci à vous.
1: De opvolger van Franciscus wordt gezien als
9: een megaster.
1: Ook onder jongeren, zoals gisteravond te merken in Stade de France. Tienduizenden jongeren scandeerden zijn naam. En je moest geluk hebben om erbij te kunnen zijn, want
9: de kaartjes waren binnen een uur uitverkocht.
1: Zo.
9: En zelfs dat heeft Bruno Mars zelfs niet gepresteerd. En ook Celine Dion niet.
1: Wielrenster Demi Vollering had alles al bereikt wat ze wilde, behalve de wereldtitel. Dat lukte maar niet. Tot vandaag. Al was het wel spannend tot het einde.
10: Daar gaat ze, links van de weg.
11: Oei.
12: Zij aan zij, Nibia Doma lijkt het iets beter te hebben nu.
10: En dan moet Vollering mee, op de tanden bijten.
12: Vollering komt terug, gaat er overheen.
11: Yeah.
10: Nibia Doma geeft op.
12: Demi Vollering wordt wereldkampioene in Montreal in Canada.
13: Deze gaan ze niet meer afpakken. Dit laat ik niet gebeuren.
14: Ze heeft hem gewoon.
13: Moest uit de tenen komen.
1: En Burendag, dat lijkt populairder dan ooit.
15: Fijne Burendag allemaal!
1: Want nog nooit waren er zoveel activiteiten, meer dan 10.000. Volgens deze organisator is de kracht van Burendag
16: dat de mensen met elkaar naar buiten komen. Dat de mensen samen met elkaar rond de tafel gaan en gezellige leuke dingen doen.
1: En dat geldt ook voor kinderen.
17: Gewoon leuk dat je ook nieuwe vrienden kan maken en mee kan spelen en zo.
1: Maar niet in elke buurt was het feest. Zo begon de dag in de Haagse wijk Loosduinen met een illegale straatrace.
18: Nou, dit bijvoorbeeld, dat zou gewoon niet moeten kunnen.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
19: Als het zo door blijft gaan, daar ben ik ook heel eerlijk in, dan blijf ik hier niet wonen.
1: Ja, dan gaan we naar Zuid-Afrika. Daar is opnieuw het lichaam van een vermoorde vrouw gevonden in de buurt van Johannesburg. Het is al het 10e geval in de afgelopen 3 maanden. En daardoor onderzoekt de politie of er een seriemoordenaar actief is. Correspondent Alice van Gelder, goedenavond.
20: Goedenavond.
1: Ja, zijn er op het eerste gezicht ook inderdaad overeenkomsten tussen die 10 moorden?
20: Nou ja, wat sowieso heel erg opvallend is, is het geografische gebied waar ze allemaal gevonden zijn. Het is allemaal ten oosten van Johannesburg, niet ver van het internationale vliegveld af. Dus dat zorgt er al voor dat het eigenlijk verdacht is, zoveel vrouwen in één gebied. Maar daarnaast zegt de politie ook dat er wel eens degelijk overeenkomsten zijn. Dat het allemaal vrouwen zijn die toch ook wel mishandeld zijn, soms half ontkleed gevonden zijn. Dus ja, de politie kijkt daar absoluut naar of er inderdaad misschien dezelfde dader is, of zoals ze zelf zeggen, misschien ook een groep daders is.
1: Hmm. En wat kun je verder zeggen over de slachtoffers? Wat voor vrouwen waren dat en waar kwamen ze vandaan?
20: Ja, ze kwamen eigenlijk allemaal, voor zover we weten, want niet van alle vrouwen is de identiteit bekendgemaakt, uit dat gebied. En dat is wel een beetje sociaal-economisch een gemengd gebied. Je hebt daar zowel middenklasse wijken als townships, als industriële gebieden. Dus het is niet zeg maar één homogeen gebied, maar het waren eigenlijk allemaal zwarte Zuid-Afrikaanse vrouwen. Vooral van in de 20, 30 jaar. Ja, ik denk dat één moord op één van de vrouwen, je heeft het toch vooral een gezicht gegeven. En dat is het lichaam wat ze 2 weken geleden vonden. Dat ging om een 38-jarige vrouw, Elisabeth. Zij ging een rondje hardlopen, wat ze eigenlijk heel vaak deed. Haarzelfde rondje. Liet haar 8-jarige dochter thuis en kwam dus nooit meer thuis. En werd enkele dagen daarna gevonden dood achter een hotel. En dat heeft wel heel wat ook in beweging gezet in Zuid-Afrika. Ook onder heel veel vrouwelijke hardloopclubs. Van ja, in hoeverre zijn we nog veilig op straat, en vooral natuurlijk in dat gebied waar dus steeds meer lichamen gevonden worden.
1: Ja, en nou zijn er al verschillende verdachten opgepakt. Dat zou dan wel weer niet wijzen op één seriemoordenaar. Is bekend hoe sterk de aanwijzingen tegen die arrestanten zijn?
20: Ja, klopt. Ja, het gaat om de eerste moord. Of de eerste lichaam dat gevonden is. Dat was in juli. Daar is een verdachte, maar natuurlijk nog niet veroordeeld. En afgelopen week is er voor een van de moorden zijn 2 vrouwen opgepakt. Dat gezegd hebbende, we weten eigenlijk niet hoe sterk het bewijs is tegen die daders. En ja, wellicht kan het ook zo zijn, en daar kijkt de politie natuurlijk ook naar, dat misschien die moorden wel door anderen gepleegd zijn, maar de andere 8 niet. Hoe dan ook, ja, natuurlijk gewoon een schrikbarend aantal.
1: Ja, en nou is geweld tegen vrouwen overal, maar zeker ook in Zuid-Afrika, een heel groot probleem. Volgens mij is er onlangs bij jullie ook nog tegen geprotesteerd. Worden deze moorden dan in dat licht misschien nu ook serieuzer genomen?
20: Ja, nee, het geweld is gigantisch hoog. Überhaupt het geweld. We hebben dus over 60 moorden per dag in Zuid-Afrika. Vooral mannen zijn slachtoffer. Maar ja, dagelijks hebben we het ook over 6 moorden op vrouwen en 12 pogingen tot moord. Dat is toch wel echt veel meer dan in andere landen. Zo'n zaak als dit, ja, zet dat eigenlijk weer even in beeld. Onder het voetlicht, ook in Zuid-Afrika zelf. Maar ja, heel veel vrouwen voelen zich eigenlijk dagelijks onveilig, durven de straat niet op en voelen zich ook heel vaak onveilig in eigen huis. Want heel veel van de daders zijn ook gewoon bekenden van de vrouwen zelf. Dus het is een gigantisch probleem hier. Vorig jaar is het nog zelfs uitgeroepen tot nationale ramp. En heeft de regering ook gezegd, hier moeten we meer middelen naartoe. We moeten meer op inzetten om dit te gaan oplossen. Maar eigenlijk is het nog onvoldoende gebeurd.
1: Maar betekent dat wel dat de politie er nu dan extra werk inzet om dit op te lossen?
20: Ja, deze zaak wel. Natuurlijk wordt er nu meteen gezegd van dit heeft de hoogste prioriteit. Maar over het algemeen worstelt de Zuid-Afrikaanse politie echt met capaciteitsproblemen. Er zijn veel te weinig agenten. De bevolking groeit. Tegelijkertijd zien we dat het aantal agenten afneemt. En dus zeggen vrouwen ook van we hebben gewoon meer bescherming op straat nodig. En ook schort het heel erg als je kijkt bijvoorbeeld naar detectives om dit soort zaken te onderzoeken. Er zijn er veel te weinig van in Zuid-Afrika. En daders weten dat ook wel. Niet alleen voor deze misdaad, maar ook voor andere criminaliteit. Dat het dus ja toch eigenlijk redelijk makkelijk is soms om met dingen weg te komen in Zuid-Afrika.
1: En je zei net van dat femicide is aangemerkt als een nationale ramp eigenlijk in Zuid-Afrika. Laat de president dan bijvoorbeeld ook van zich horen nu?
20: Ja, die heeft deze week nog een toespraak gehouden. En die heeft vooral gezegd dat mannen naar zichzelf moeten gaan kijken. Hij zegt, daar zit toch het probleem. En hij heeft ook gezegd dat hij later, misschien aankomende week, nog het land gaat toespreken. Echt via een toespraak op de televisie om ze in te lichten hoe het nu staat met deze zaak. Maar tegelijkertijd is er ook wel heel veel frustratie als het juist gaat om de president. En omdat er gewoon eigenlijk te weinig gedaan wordt. Natuurlijk komt dit ook voort, al het geweld, door diepe sociaal-economische problemen die heel erg lastig zijn om op te lossen. Ik heb het over ongelijkheid, werkeloosheid, waardoor heel veel mannen heel erg gefrustreerd zijn. Toch ook een gewelddadig verleden. Heel veel mannen en jonge jongens die opgroeien zonder vaders. Heel veel eenoudergezinnen, waardoor ze ook nooit een goed rolmodel krijgen. Ja, dat krijg je natuurlijk niet allemaal 1, 2, 3 opgelost. Nee. Maar de vrouwen eisen nu wel in Zuid-Afrika dat er toch gekeken wordt naar praktische oplossingen. Zoals bijvoorbeeld betere straatverlichting, camera's op straat. Waardoor ze zich hopelijk toch wat veiliger gaan voelen.
1: Dankjewel, Alice, voor je toelichting.

0: Blij.
1: Ja, dit was Frans Kalf met Nou En. Opgroeien tijdens een oorlog. Helaas overkomt het wereldwijd veel kinderen. En dat heeft grote impact. Het internationale War Childhood Museum, met vestigingen in Sarajevo en Kiev, verzamelt verhalen van deze kinderen en wil nu ook naar Nederland komen. Achter dit project zit de Bosnische Alma Mustafic, genocide-overlevende en verantwoordelijk voor die nieuwe locatie hier in Nederland. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Een eigen museum hier is nog in de voorbereidende fase, maar er komt sowieso een tijdelijke expositie in Den Haag. Wat gaat daar tentoongesteld worden?
2: Ja, wij zijn op dit moment bezig met een grote tentoonstelling. Die dus gaat over Nederlanders die als kind een oorlog hebben meegemaakt. Wij zijn net begonnen met het project met het verzamelen van verhalen en objecten van dus nieuwe Nederlanders die hiermee in hun jeugdjaren te maken hebben gehad.
1: Ja, en dan gaat het met name om die objecten, hè? Wat zijn dat voor spullen waar jullie dan naar op zoek zijn?
2: Ja, kijk, dit zijn dus museum. Die verzamelt aan de ene kant objecten, omdat via objecten een verhaal makkelijker verteld kan worden. Maar we verzamelen ook methodologisch getuigenissen van kinderen. Waar moet je aan denken? Nou, we hebben bijvoorbeeld een prachtig voorbeeld van een koffertje van een meisje, inmiddels een volwassen vrouw, dat in Nederland woont. En toen de oorlog in Bosnië uitbrak, hebben haar ouders tegen haar gezegd van, goh, wij gaan naar zee. Want ze wilden hun kind niet bang maken. En ze heeft haar koffertje ingepakt met bikini en dat soort dingetjes. En waar moet je dan aan denken? Zo'n koffertje wat we allemaal krijgen als we naar de bibliotheek gaan. Mm-hmm. En voor het eerste keer een pasje krijgen. En dat heeft ze toenertijd meegenomen. En een paar maanden later is zij in Nederland aangekomen. En ja, hier is ze blijven hangen. En toen ze hoorde over deze museum, is ze teruggegaan naar Sarajevo om dat te schenken. Terwijl zo'n object eigenlijk ook heel erg hier thuis hoort. En zij is niet de enige. Wij hebben in Nederland honderden duizenden mensen die een oorlog hebben meegemaakt. En vaak hebben zij het gevoel, of hebben wij het gevoel, dat ons verhaal er niet mag zijn. Of ons verhaal is er gewoon niet in onze nieuwe maatschappij. Ja. Dus die gat proberen we nu op te vullen met deze grote tentoonstelling.
1: Ja. En u roept dan ook mensen op, hè, om de spullen ook in te sturen. Heeft u daar al veel reacties op gekregen?
2: Ja, we hebben al redelijk wat reacties gekregen. Maar we willen natuurlijk heel veel verhalen en veel objecten verzamelen. Wij zien bijvoorbeeld dat wij al objecten binnen hebben gekregen. Of in ieder geval reacties vanuit de Afghaanse gemeenschap. Ook vanuit Gaza, Irak, Rusland. En zo kan ik even doorgaan.
1: Ja. Maar wat zijn het dan voor spullen? Want ik stel me voor dat kinderen, mm-hmm, vaak als ze moeten vluchten, bijvoorbeeld een knuffel of zo meenemen.

0: Klopt. Dat is ook een vaak gehoorde item, een knuffel. Maar ja, dat kunnen ook kinderboeken zijn. Of stukken die ze geschreven hebben als kind zijnde. Flesjes water hebben we voorbij zien komen die tijdens de vlucht gebruikt zijn. Dat hoeft ook niet iets heel erg groots te zijn. Want onze museum richt zich op alle kinderervaringen. En vaak denken mensen, oh, het moet te maken hebben met dood. Het moet heel ernstig zijn. En die verhalen zijn er ook. Maar eigenlijk gaat het leven ook gewoon door tijdens een oorlog en een conflict. En kinderen zijn super vindingrijk. En via hen krijgen we een inkijkje in hoe is het eigenlijk om tijdens zo'n gewelddadige periode op te groeien.
1: Ja, en u noemde net een aantal voorbeelden van mensen die dus uit andere landen naar Nederland gevlucht zijn. Maar we hebben hier natuurlijk ook een oorlog gehad, de Tweede Wereldoorlog, waar ook kinderen zijn opgegroeid die waarschijnlijk nog leven. Is daar ook een plek voor?
0: Heel goed dat u dat zegt. Daar is natuurlijk ook plek voor, want dit is unieke museum in de wereld eigenlijk, die dus vanuit een kindbeleving vertrekt. En het maakt niks uit of het over de Tweede Wereldoorlog gaat of over Syrische oorlog, Oekraïne, Bosnië en noem het maar zo op. Waar het om gaat is dat mensen een oorlog, gewapend conflict meegemaakt hebben als kind. En wij proberen juist verbindend te zijn, doordat we dus kijken naar beleving en ervaring van kinderen. Dus ja, bij deze willen wij ook mensen oproepen die Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt en misschien items of objecten hebben die uit die periode, om dat met ons te delen. Ja.
1: En het gaat dus dan over heel veel verschillende oorlogen in verschillende tijden. Merk je dan ook dat de verhalen heel uiteenlopend zijn?
0: Nee.
1: Of zit er toch meer een soort?
0: Nee, dat zijn wat wij merken is dat het universele verhalen zijn en thema's die terugkomen. Dan gaat het niet meer over welke oorlog, wie is de dader of slachtoffer. Nee, waar het om gaat is honger. Hoe is het om gescheiden te zijn van je ouders? Hoe is het om zo'n vlucht mee te maken? Hoe is het om dierbaren te verliezen? Dat zijn eigenlijk thema's die we steeds terug zien komen.
1: Ja. Nou bent u zelf ook opgegroeid tijdens een oorlog, de oorlog in Bosnië. Heeft u er ook over nagedacht om een eigen object tentoon te stellen?
0: Heel kort misschien. Maar ik vind niet dat dit over mij moet gaan. Ik ben projectleider. Dus ik ben vooral benieuwd naar andere verhalen.
1: Ja, maar u heeft vast over
0: objecten
1: nagedacht. Van het, of misschien heeft u zelf gewoon thuis nog iets bewaard uit die tijd waar u veel waarde aan hecht.
0: Nou, als we echt objecten tekort komen, ergens achteraan is mijn verhaal. Maar op dit moment wil ik vooral mensen oproepen om naar onze site te gaan. En dat is www.wordchildhood.org. En daar hebben we ook in het Nederlands een projectsite ingericht waar ze dus hun gegevens kunnen achterlaten.
1: Okay. En na Sarajevo en Kiev is dus nu de beurt aan Nederland. Waarom is het nou juist hier naartoe gekomen?
0: We hebben eigenlijk al een office in Nederland. Dus dat is een beetje een logische vervolgstap. Den Haag is de stad van vrede en gerechtigheid. Dus ja, dat vonden we een logische plek om te kijken in hoeverre kunnen wij hier een internationale grote tentoonstelling neerzetten. In Sarajevo zie je dat objecten heel vaak te maken hebben met de oorlog daar. Dat vraagt ook publiek. In Kiev zien wij dat het vaak gaat over oorlog in Oekraïne. Maar wat wij ook merken is dat steeds meer kinderen over de hele wereld ons weten te vinden. Dus we hebben meer dan 6000 objecten uit meer dan 22 gewapende conflicten. Mm. Dus dat is echt een podium voor kinderen die zoiets hebben meegemaakt. En dan willen we niet alleen maar die objecten hier tentoonstellen die we al hebben. Nee, we willen juist dat nieuwe Nederlanders zich ook gezien en gehoord voelen.
1: Dus ja, deze dus dat proces is nog gaande.
0: Willen wij juist aanvullen met deze verhalen. Klopt.
1: Ja. Nou, ik wens u daar succes mee met het verzamelen van meer objecten voor die tentoonstelling. En met het samenstellen daarvan dan. Heel hartelijk dank voor uw komst naar de studio, Alma Mustafic. Dank u wel.
2: Change your heart. Look around you.

0: Everybody's Got to Learn Sometime van Tessa Rose Jackson. 10 jaar na het overlijden van de legendarische bokser Mohammed Ali heeft Akwasi een documentaire over hem gemaakt. In een tweeluik onderzoekt hij wat er over is van de erfenis van wat hij noemt Ali de vechter, in de ring dus, en Ali de strijder, daarbuiten met woorden. Goedenavond, Akwasi.
1: Goedenavond.
0: Jij bent dus een bewonderaar.
1: Een bewonderaar, een liefhebber, een fan. Ja, zeker.
0: En hoe lang al? Wanneer kwam hij op jouw pad?
1: Mohammed Ali kwam op mijn pad niet zozeer als bokser, maar eerst als echt spreker. Ik hoorde hem vooral door zijn kunst in woorden. Ik liep een keer met een earcheck naar de Fame op de Kalverstraat. De goede oude Fame, mm-hmm. In tijden dat je nog platenwinkels had. En ik zag Cassius Clay pronken op de plaat. Dat was een plaat, dat heette The Greatest. Dat was voordat hij Muhammad Ali werd. En het was een hele mooie compilatie van allemaal spoken word, met instrumentatie uiteraard. Teksten waarbij hij verbaal zijn aanstaande concurrent Sonny Liston kapot maakte.
0: Ja.
1: En echt de draak aan het steken was. Het was heel grappig en ik moest heel erg hard om lachen. En ik had nog nooit van zoiets gehoord. Maar ik had wel een keer van Muhammad Ali gehoord. En later zag ik steeds meer dat hij maatschappelijk betrokken was op YouTube met alles wat hij zei over sociale ongelijkheid wat er is in de wereld. En pas daarna ontdekte ik hem als bokser natuurlijk.
0: Ja, ja. Ja. En hij was natuurlijk iemand die niet alleen maar namens zichzelf sprak, ook eigenlijk voor een groep, hè?
1: Klopt.
0: Ja. Ja, is dat iets misschien waar je jezelf ook in herkent?
1: Als het gaat over een strijd tegenover ongelijkheid die je ervaart, als je merkt dat er onrecht is, dan ga je uit van je overtuigingen. En blijkbaar is dat dan ook een strijd, een struggle die je dan hebt in en met de wereld. Maar al eerst heb je het wel in en met jezelf, in je binnenste. En als je overtuiging zo diep geworteld is en je weet waar je voor staat en je durft je rug daarbij in recht te houden, en datgene wat in jou leeft, dat leeft ook nog in een groep. Ja, dan resoneert dat zeker. Dus er zijn zeker wel punten die ik herken in Muhammad Ali. En daarom zie ik hem ook absoluut als een rolmodel.
0: Ja, dus dat is voor jou inspirerend. Nou, in de documentaire ontmoet je allerlei mensen die zich ook door hem hebben laten inspireren. En dat begint eigenlijk in Nederland, in een boksschool. We hebben even een klein stukje, een fragment.
1: Zou er iemand kunnen bestaan, net als Muhammad Ali vroeger vandaag de dag?
2: Ik hoop het. Maar nu tegenwoordig, we kijken naar oorlog. Nou, als je kijkt wat voor statement hij heeft gedaan in de Vietnamoorlog. Nou, dat zou deze tijd geen enkele bokser doen. Dat durf ik met zekerheid te zeggen.
0: Ja, ik vond het een mooi moment. Want dit was een jonge moslima in die bokschool.
1: In Den Haag, Schilderswijk.
0: In Den Haag. Ja, blijkbaar spreekt Mohammed Ali dus ook echt die jongere generaties nog aan.
1: Absoluut. En we zijn in Louisville gaan draaien, in Kentucky, in Amerika, zijn geboorteplaats, maar ook in New York. En daar zijn we naar boksscholen gegaan. Maar daar kennen de verschillende jonge boksers Mohammed Ali vooral vanuit het boksen. Maar deze jonge dame uit Den Haag, die kende hem vooral vanuit het feit dat hij buiten de ring ook zo uitgesproken was. En die vertaalde dat ook naar nu, naar het hier en nu. Wie vandaag de dag zou zich zo uitspreken zoals Muhammad Ali dat deed? Ja. Wie zou er een Muhammad Ali voor desnoods één dag kunnen zijn?
0: En daar klinkt ook een soort verlangen uit van was die er maar.
1: Misschien is zij het wel, misschien is zij wel.
0: Nou, ik zag haar spreken. Ik dacht, het zou zomaar kunnen.
1: Dat voelden we ook. Dat voelde regisseur Oliver en ik zeker ook. Ja. Absoluut. Ja.
0: Maar jij bent dus ook naar Louisville gegaan, waar hij vandaan kwam. Nou, nu heeft hij daar een heldenstatus. Er staat overal afgebeeld op gebouwen.
1: Ja, maar straatnamen, musea.
0: Dat was natuurlijk zeker niet altijd zo. Want zelfs toen hij al goud gewonnen had, mocht hij vanwege de segregatiewetten die er toen golden helemaal niet overal komen.
1: Klopt.
0: Wat deed dat met hem?
1: Nou kijk, als je Olympisch goud wint en de burgemeester die zegt tegen je van je hebt nu de sleutels van de stad en je hoort dat, dan betekent dat vrijheid. Dan betekent dat je zelfs in tijden van segregatiewetten dat je een bepaalde privilege krijgt en dat je toch overal mag komen, want de hele stad is trots op je. Maar de waarheid doet pijn. En daarin zie je dat die segregatiewetten nog steeds van kracht waren en dat hij echt niet overal mocht komen. Dus er is een moment dat hij dan naar een restaurant wil met vrienden en daar mag je niet binnenkomen. Waarom niet? Omdat hij gewoon een zwarte man is. En in Amerika werkt dat niet zo.
0: Ja.
1: En in andere staten wel. En dat is waar hij dan nog steeds die onrecht voelde.
0: En dat maakt hem woedend.
1: Dat vormt hem ook, absoluut. Dat vormt hem ook nog meer. Waardoor hij ook denkt van, nee, maar wie is Cassius Clay? En wat zegt het over mijn overtuiging? En waar wil ik bij horen? Ik wil hier niet bij horen. Dit past niet bij mij, dit hoort niet bij mij. En hier volgt weerstand.
0: Ja, en weerstand, maar hij was echt boos. Want hij heeft zelfs toen zijn medaille in de rivier gegooid.
1: Ja,
0: hè?
1: Hij heeft zijn medaille op een gegeven moment in de Ohio River gegooid. Omdat het hem niets deed, omdat het hem niets voor hem betekende inderdaad. Maar dat is ook wel een belangrijke sleutelmoment voor hem geweest. Om nog meer, nog sterker in zijn schoenen te staan. En ja, dat vormt je nog sowieso als mens.
0: Ja, en ook misschien om die woede ten goede te gaan gebruiken.
1: Om dat te transformeren, om veerkrachtig te zijn. Daarin. Ja, zeker.
0: Maar is natuurlijk een heel belangrijk moment in zijn leven geweest dat hij zijn naam veranderde van Cassius Clay in Mohammed Ali.
1: Ja.
0: Dat is een radicale keuze om jezelf een andere naam te geven. En dus ook om eigenlijk op een andere manier naar jezelf te gaan kijken. Wat dreef hem daartoe?
1: Het zijn verschillende factoren. Het heeft ook vooral te maken met het feit dat hij zijn naam... Hij associeerde zich niet meer, of hij identificeerde zich niet meer met een naam wat op hem is geplakt als label, bestempeld in een tijd van onderdrukking. Als het gaat over tot slaafgemaakte. En hij was toen...
0: Want die naam was hem, of zijn voorouders gegeven.
1: Ja, zeker. Zeker als het gaat over de naam Clay. En hij voelde heel erg dat hij... Hij kwam veel meer tot een spirituele transitie. Omdat hij ook een van de leden was van de Nation of Islam. En hij is daarin ook door Malcolm X en door Elijah Muhammad geïntroduceerd op een gegeven moment. Waardoor hij dacht van oké, ik wil veel meer gaan naar wie ik echt van binnen ben. En dat werd Muhammad Ali.
0: Ja, het was natuurlijk ook wel het moment dat... Nou ja, het heeft wel gevolgen voor hem gehad ook. Hè? Dat hij zich ook dus op die manier meer als een activist gezien werd.
1: Hij maakte zichzelf daar niet populair door. Nee, het ging heel goed in de ring. En heel veel mensen kwamen naar zijn gevechten toe. Maar veel mensen... Hij was ook heel erg uitgesproken. Maar hij plaatste wel de vinger op de zere plek. Want het was ook niet oké in die tijd. Het is nog steeds niet oké. Hij kaart de punten aan, maatschappelijke thema's aan, die in Amerika nog steeds niet aan de haak zijn. Dus hij was echt zijn tijd vooruit. Dat klopt nog steeds.
0: Ja.
1: En dat is de pijnlijke waarheid die je nu ook ervaart. Er is nog steeds police brutality. Het is nog steeds buitensporig. Het is nog steeds excessief. En daar maakte hij zich hard voor. Je kon niet overal wonen als iemand die zwart was. Ik weet niet zo goed of dat nog steeds zo is. We'll never know. Maar Muhammad Ali had dat daar wel over. Mm-hmm. Omdat hij dat echt ervaarde. En er waren ook journalisten die er moeite mee hadden om hem gewoon Muhammad Ali te noemen. Zelfs boksers. Dus er is ook een bokswedstrijd geweest waarbij er iemand weigerde hem Muhammad Ali te noemen, maar Cassius Clay. En hij won. Maar hij zei ook in de ring, what's my name?
0: Ja.
1: What's my name? Ja, genadeloze pak slaag krijg je dan ook in de ring als iemand je dan ook nog zo kleineert.
0: Ja. Ja. Hij was een ontzettend opvallend figuur sowieso natuurlijk. Ook gewoon als bokser heeft hij het boksen veranderd. Maar alles daaromheen met name. Hoe die was in interviews. Want eigenlijk die andere boksers die waren altijd een beetje zwijgzaam. Die gingen op een weegschaal staan, zegt iemand in de film ook.
1: Ja.
0: En zeiden verder niet zoveel, maar hij wel. Er was nog iemand die zei, hij was een zwarte man met een grote mond. En daar hield gewoon niet iedereen van.
1: Klopt.
0: Toen dacht ik, ja, is dat misschien eigenlijk nog steeds zo? Dat vaak gewoon niet gewaardeerd wordt.
1: Wat is je vraag? Ja, nou, een vraag stellen is een beantwoorden dergelijke.
0: Nou ja, dat vraag ik aan jou. Jij schetst net allerlei parallellen die je nog steeds ziet. Is dit er ook een van?
1: Zeker, kijk, er is een reden dat ik dit ook doe, omdat ik dit ook zelf heb ervaren. Dus het hoort er gewoon bij. Dat is een part of the game als je uitgesproken bent. En ik denk dat dat sowieso ook speelde voor hem in die tijd. En er waren heel veel mensen die naar Muhammad Ali wedstrijden kwamen kijken. Maar omdat ze hem heel graag een paar klappen op zijn bek hadden gezien. Maar dat gebeurt dan niet. Want dit is iemand die 3 keer wereldkampioen zwaargewicht is geworden. Dat is ongeëvenaard tot op de dag van vandaag. Dus hij werd de GOAT, the greatest of all times genoemd, voordat andere atleten zoals Federer... De eerste echte GOAT. Ja. De nieuwe generatie heeft het over na de WK, over Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Ik hoorde laatst iemand praten over Federer. Johan Cruijff, Fanny Blankers-Koen, noem maar door. Maar Muhammad Ali was echt de pionier als het gaat over the goatiest of the goatest.
0: Ja.
1: Ik weet niet of dat een term
0: is. The goatiest of the goatest.
1: Ja, ja.
0: Dat is die en
1: laten
0: dat blijft die.
1: Je
0: hebt een hele mooie film gemaakt, dankjewel. En ook voor je komst naar de studio.
1: Ja, en 30 september dus, NPO 2, 11:15.
0: Het staat genoteerd, dankjewel.

0: Johnny Cash, I Won't Back Down. De draaiorgels van het Amsterdamse familiebedrijf Perlee zijn al meer dan een eeuw een begrip en al generaties lang te horen. Bijvoorbeeld elke zaterdag op de markt in de Amsterdamse Jordaan. Maar ze houden ermee op. En vandaag was er een grote veiling van alle spullen. Goedenavond Leon van Leeuwen, laatste erfgenaam van dat draaiorgelbedrijf.
1: Goedenavond.
0: Dat moet een emotionele dag voor u geweest zijn.
1: Ja, dat kun je wel stellen. Want ja, je bent met die je bent ermee opgegroeid. Ja, ik heb het niet alleen over de orgels, maar alles wat er ook omheen hoort. Mm-hmm. De hele familie is in dit gebouw geboren ongeveer.
0: En dit gebouw is op de Westerstraat in Amsterdam?
1: Op de Westerstraat, 119 in de Jordaan.
0: En daar zat de bouwplaats?
1: De orgelwerkplaats.
0: Ja.
1: Waar alles gebeurde. Waar alles altijd gebeurde voordat een orgel is.
0: En is het nou zo dat alle orgels in de verkoop zijn gegaan?
1: Nou, het waren niet alle orgels. We hadden nog een aantal orgels hier staan. Maar we hadden in 2008 hebben we al een verkoop gehad naar het Orgelmuseum in Utrecht. Museum Speelklok. Mm-hmm. Waar we 13 orgels aan hebben overgedaan. Dus, en wat hier nog stond, dat hebben we nog voor eigen liefhebberij gehouden. Maar ja, op een gegeven moment er komt toch een ding aan eind. En nou ja, we hebben dan besloten om dat middels een veiling te doen.
0: Ja, en hoe ging dat? Was er veel interesse?
1: Ja, het was wel veel interesse. Vanaf de hele wereld vandaan. Maar er zijn ook spullen die toch blijven staan. Dan denk je, nou ja. Maar dat is met elke veiling.
0: Ja, en misschien ook niet zo heel erg om gewoon toch nog wel iets voor jezelf te houden. Want het zijn tenslotte uiteindelijk ook familiestukken.
1: Ja, maar ook niet alles is weggegaan. Ik ga toch nog wel door met de orgels, maar op een andere schaal.
0: Ah, oké.
1: Dus ik heb ook al wat instrumenten gehouden, ook mijn gereedschappen. Ook de machines waar je de boeken op maakt, waar je de gaatjes mee maakt.
0: Ja.
1: Dus ik blijf toch wel
0: met het fijne mee bij. Nou was het grote pronkstuk dat u nog had en wat dus vandaag geveild is, de zogenoemde Pipo. Daar kunnen we even naar luisteren hoe die klonk of klinkt. Ja. Nou, we zitten allemaal meteen mee te wiegen. Waarom heet hij eigenlijk de Pipo, dat draaiorgel? Is hij vernoemd naar de clown?
1: Ja, letterlijk. In 1962 heeft mijn oudste oom het orgel opnieuw opgeschilderd. En toen heeft hij bij die gelegenheid Pipo in de buik van het orgel. Dat is het middenstuk waar boven de fluit zichtbaar zijn. Mm-hmm. Heeft hij Pipo de clown geschilderd. Vanuit een zwart-wit foto heeft hij wel een kleurenportret gemaakt.
0: Ja. Ah, en... okay. Dus hij staat er echt ook op afgebeeld, de Pipo.
1: Ja, Korwitsen als Pipo dus.
0: Ja, en dus uw familie die maakt dit soort orgels al, nou ja, 100 jaar, zei ik net in de introductie. En hoe bent u daarin terechtgekomen? Wanneer bent u daarmee begonnen?
1: Dat wordt me wel vaker gevraagd. En ik zeg altijd, nou, van voor de conceptie nog. Dus
0: in de buik?
1: Echt, ja, letterlijk.
0: Ja, waarschijnlijk hoorde u in de buik wel die muziek de hele tijd op de achtergrond al.
1: Zonder meer dus.
0: Maar het was dus eigenlijk voorbestemd dat u dit ging doen.
1: Ja, en ik heb ook eigenlijk nooit iets anders gewild. Het greep me als kind al en het heeft me ook nooit losgelaten.
0: En wat greep u dan?
1: Alles, zoals de orgels eruit zien in alle verschillende hoedanigheden, stijlen en wat dan ook. Maar ook de klanken van de orgels. Want dat is heel gemêleerd. Niet elk orgel klinkt hetzelfde. Door die verscheidenheid is het ook zo ontzettend leuk en boeiend. Want als je dan hoort wat de ene fabriek hebt gedaan of de andere, het is alle twee mooi, maar alle twee weer anders.
0: Maar en kunt u dat uitleggen? Want we hoorden dus net de Pipo. Hoe klinkt die? Hoe zou je die klank omschrijven?
1: De Pipo is een in België gebouwd orgel. In Hoboken. Dat ligt tegen Antwerpen aan, dus het echte Hoboken. Door de firma Bursens in 1920-21. En de klank die de Pipo heeft, de samenstelling is dat van een klein Belgisch dansorgel. Maar er waren meerdere fabrieken die dit soort type orgels maakten. Met nagenoeg gelijke pijpenbestand. Maar toch lag het aan de intonatie van die fabriek. Hoe zo'n orgel dan uiteindelijk ging klinken. En dat verschilt dan, maar het kan alle twee even mooi zijn.
0: Ja. En u blijft het ook gewoon mooi vinden, ook die muziek. Want er zijn natuurlijk ook best heel veel mensen die helemaal gek worden van die muziek. Volgens mij mag je in Amsterdam ook niet heel lang op dezelfde plek blijven staan, of wel?
1: Er is altijd een regel geweest, 10 minuten spelen en dan loop je weer door. Maar omdat vroeger de volkswijken nog altijd vol zaten overdag met moeders en kinderen. Die gingen niet naar een baan toe en de kinderen in de crèche. Dus het was heel levendig. Was dat ook een gewone normale gang van zaken. Maar later moesten vader en moeder noodgedwongen allebei gaan werken. Om het huishouden te kunnen doen. Dus dan was het lucratiever om in de binnenstad langer op één plek te staan. Want er kwamen meer mensen langs.
0: Ja.
1: En dat is oorzaak en gevolg.
0: Ja, ik snap het. Maar nou is wel mijn vraag, want u bent dus duidelijk, houdt u nog heel erg veel van die orgels. En waarom stopt u er dan mee?
1: Op een gegeven moment komt dan alles een eind. En er zit ook nog wel een ander verhaal aan vast. Ik ben nou 64. Ik heb me altijd ingezet voor de zaak. Samen met mijn moeder, mijn broer ook. Maar ik heb een aantal jaren geleden een leuke dame leren kennen.
0: Mm-hmm. En die houdt niet van orgels?
1: Die is gek op orgels.
0: Oh, dat wel.
1: Ja, maar die woont ver weg.
0: Aha.
1: Juist.
0: U moet verhuizen?
1: Nou, we moeten niet, want dat kan ik nog altijd zelf voor kiezen. Maar ik wil dat ook. Ik wil ook niet tussen die vier muren hier in mijn eentje als een kluis naar mijn einde komen. Dus. En dat.
0: Dus dan maar weg van de orgels. Maar u zei net, ik heb niet verkocht. Nee. En ik ga er nog wel mee door. Dus u neemt er wel eentje of een paar mee. Hoe zit dat?
1: Ja, ik neem een aantal mee. Wat niet zo groot als de Pipo. Maar wat kleinere modellen. En mijn gereedschappen. En mijn boekenkapmachines. Waar je de gaatjes mee in de boeken maakt.
0: En tot slot gaat u dan ook wel heel naar een land waar dit soort muziek ook gewaardeerd wordt. Want volgens mij is dit een heel Hollands fenomeen, toch?
1: Het is een wereldwijd fenomeen eigenlijk. Draaiorgels, mechanische muziekinstrumenten, zijn in wezen regelrecht hi-fi apparatuur. Maar dat was voordat je de radio's kreeg en andere apparaten waar je stekker in de muur kan steken. Het is beeld en geluid. Okay. Dus de orgels.
0: Dus dat valt overal wel goed. Daar hoef je niet voor in Nederland te zitten om dat om te waarderen. Meneer Van Leeuwen, ik ga u heel hartelijk danken voor dit gesprek. En dan wens ik u ook heel veel succes daar in de liefde. In dat verre andere land en ook met de orgels. Dank u wel.
1: Ik dank u van harte. Groet aan de luisteraars.
0: Yes.
2: Het oog van Heidse.
0: Ja, het WK wielrennen in Montreal beleeft dit weekend zijn hoogtepunten. Vandaag voorover de Demi Vollering, de regenboogtrui bij de vrouwen. En morgen zijn de mannen aan de beurt. En daarom hebben wij huisdichter Ingmar Heidse gevraagd om de mooiste wielergedichten uit te zoeken. Is wielrennen een inspiratiebron voor dichters of gaat hun werk vooral over fietsen? Dat is even de bovenliggende vraag hier van dit gesprek.
3: Ja, goedenavond.
0: Denk gewoon even rustig die gedichten langs en dan komen we op het laatste wel tot de conclusie.
3: Zeker.
0: Het eerste gedicht dat jij gaat voorlezen.
3: Ja, Masseurs van Gerry Kneteman. Daar moet ik al mee aftrappen. Hij heeft niet heel veel gedichten geschreven, maar heeft de Nederlandse taal verrijkt met heel veel uitdrukkingen.
0: Ja.
3: Hij kan natuurlijk bijvoorbeeld het snot voor de ogen rijden. Het was van hem. Doorkachelen. Of ik reed met vierkante wielen. Het zijn allemaal vondsten van Kneteman. En ik vond een gedicht van hem in een bloemlezing. Masseurs heet het. Hij wrijft ze zachtjes aan. De benen. Glijdt iets harder langs gladgeschoren schenen. Even knijpen hier, even schudden daar. Aandacht geven doet wonderen, echt waar. Het hoofd zit aan het lichaam vast. Voor renners vaak een ondraaglijke last. Even schudden hier, even knijpen daar. Zo snel ben je met het hoofd niet klaar. Wrijven, kneden en masseren, dat is allemaal te leren. Het hoofd, dat moet je eens proberen. Er zijn hele slechte en ook hele goede benen. Komt dat allemaal nou echt vanuit hun tenen? De echte macht zit tussen de oren, als je bij de winnaars wil behoren.
0: Nou, het rijmt in ieder geval.
3: Ja, het rijmt, dat scheelt. En hij kon het weten. Ja, toch met nou, ik vind het van binnenuit. Het is een blik van binnenuit en dat is interessant. Ik ken misschien wel betere gedichten in het algemeen. Maar ik ben wel heel blij dat het bestaat.
0: Ja. Nou, je tweede keuze is Bob den Uyl. Ja. Die is vooral bekend van de reisverhalen.
3: Maar was dol op fietsen zelf en schreef er ook heel leuk over.
0: Oké.
3: En heel angstig. Dus ook een ontzettende zenuwenleier. En nou ja, dat zit ook wel in dit gedicht. Dood op de fiets. Deze zomer onder Groesbeek, de Sint-Jansberg afdalend, de zuidelijke steile helling, oordeelde ik het nodig te remmen. Maar mijn remmen schoten door. Het effect was of ik een geweldige duw in mijn rug kreeg. Heel merkwaardig. Het naarste ogenblik van mijn leven. Hoewel, wat is het naarste ogenblik? Ik herinner me ineens hoe ik door een technische onvolkomenheid tijdens een keeloperatie uit de narcose bijkwam. Ik geef het je te doen. Nu, na 17 jaar, raak ik nog in paniek als ik toevallig een dokter tegenkom. Goed, je moet dood. Maar waarom moet je eerst tientallen malen sterven? Ja. Aldus Bob den Uyl.
0: Ja. Nou ja, inderdaad. Een wat angstige indruk geeft hij wel.
3: Ja, ik herken dat wel. Kan er veel mee.
0: Ja, ik kan me ook wel voorstellen op zo'n fiets trouwens.
3: Zeker.
0: Dan Sjoerd Kuiper. Ja, die is nog maar 4 dagen geleden overleden natuurlijk.
3: Ja, dat was een grote schok.
0: Jij kende hem persoonlijk?
3: Ja, ik heb hem wel gekend en ik bewonder hem ook al heel lang als onder andere dichter, maar natuurlijk ook als kinderboekenschrijver. Nou, hij heeft zoveel gedaan. Dat is echt iemand om vreselijk te missen. En ik vond een heel mooi gedicht dat over fietsen gaat, onder meer. Het heet Geluk en hij heeft het opgedragen aan Thomas Verbocht. Ook zo'n leuke schrijver. Ik zag een jongen fietsen in een zomer die zo oud was dat het lente leek. Zo fietste ik vaak toen ik jong was. En mijn god, ik was gelukkig volgens mij. Ik wou dat ik daar fietste toen. Maar was de jongen wel gelukkig? Was hij niet liever een man in een trein? Met een tol 5 en een mooi huis. Geld op de bank en boeken op de plank. Een kaartje eerste klas, kop koffie in zijn hand. Beetje staren naar de polders en hun gras. Beetje denken aan wat was. In een zomer, nog zo jong, dat het herfst leek. Ja. Zo'n man wou hij wel zijn. En ik, die altijd dacht dat het geluk wat later kwam of diep in het verleden werd bewaard voor mij en leefde van verlangen. Ik ben die man, die zomer in die trein.
0: Mooi.
3: Sjoerd Kuiper.
0: Ja. Nou, je hebt nu 3 mannelijke dichters laten horen.
3: Ja.
0: Zeker op een dag als vandaag dat Demi Vollering wereldkampioen is geworden, vind ik toch dat we ook wel vrouwen willen horen, toch?
3: Zeker. Ik heb bij mijn vrouwtje Tuinman het mysterieuze, maar ook prachtige gedicht Onderhandelingen schreef. Iemand vindt dat ik iets in mijn leven mis en daarom krijg ik elke week een fiets. Stipt op woensdagochtend als ik wakker word, staat er 1 klaar tegen de lantaarnpaal. De eerste week een kleine witte die je vouwen kan. Daarna een groter exemplaar voor een vrouw met sterke handen. De remmen werken, merk ik als ik hem iets verder zet. Week 3 is er een groene mountainbike die dagen aan mijn eigen rijwiel vastgeklonken blijft. Nu kan ik niet meer weg.
0: We moeten vanwege de tijd al naar je laatste gedicht toe. Naar Boksbal van Adriaan Bontebal.
3: Adriaan Bontebal, de Carmichelt van de Haagse Schilderswijk genoemd. Groot wielerfan, fantastische dichter. Boksbal. Wanneer ik buiten fiets, ik fiets altijd buiten, ik ben klein behuisd, en de regen me doorweekt, terwijl ruk- en valwinden op me inbeuken, zodat ik slalom als een beschonkene, bedenk ik me, zolang ik tegen de elementen vecht, vecht ik niet tegen mezelf.
0: Ja, dat is natuurlijk ook een beetje de romantiek van het wielrennen, hè? Die fysieke strijd.
3: Ja, en in dit geval is het ook de romantiek van het fietsen in een stad. En ook wel voor een man die, zoals Adriaan Bontebal, maar 1 been had. Dus dat maakte het fietsen waarschijnlijk nog lastiger.
0: Hey, jij hebt nog een ultrakorte van Tjitske Jansen.
3: Ja.
0: En dan halen we toch even dat vrouwenquotum een beetje omhoog.
3: Inderdaad, dat is een goed idee.
0: Pak hem erbij.
3: Alleen
0: kan je hem vinden?
3: Nu de paparazzen door elkaar.
0: Oh jee.
3: Ja, ik heb hem. De stad is nog stil. Tegen elkaar en een muur, slapen twee fietsen. Tjitske Jansen.
0: Ja, nou, daar is altijd ook tijd voor. Ja. Goed, dankjewel Ingmar. Voor het heb je er zelf wat mee trouwens? Ga je morgen kijken naar die...
3: Nee, ik ga lekker zelf fietsen. Want het is best lekker weer morgen.
0: Oh ja, want anders moet je toch ook weer uren binnen zitten.
3: Ja, het is niet zomaar ding, kijken naar fietsen.
0: Oké. Nou, wel lezen over fietsen. En dank dat je dat even met ons wilde delen. We zijn aan het einde gekomen van dit oog. Morgen zit hier Mieke van der Wij. Straks gaat de ongelofelijke radio op deze zender verder. En ik wens u dan een fijne nacht.
4: Vrienden, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1.
1: In OVT, de opening van de Maand van de Geschiedenis. Live vanuit Forum Groningen. Met Stine Jensen over haar boek We moeten het over Groenland hebben. Susanna Jansen over haar essay Project Rust.
2: In de jaren 50 en 60 waren er best veel vrouwen die uitvielen door wat toen overspannenheid werd genoemd.
1: Dominee Gremdaad houdt een troostende preek. En Paul Hane blikt terug op 50 jaar Bert en Grover.
3: Ik supergrover, met mijn superverstand, los dit probleem op.
1: Dat en meer in OVT. Morgen van 10 tot 12.
0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
4: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Skipas inbegrepen?
8: Nooit gedacht.
7: Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
9: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
10: Interessant. Wat verdien jij dan?
9: Zo open bedoelen ze vast niet.
11: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
12: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
11: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
5: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson.
13: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
14: Rustig, adem in,
13: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
14: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
0: NPO Radio 1.
15: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een buurtfeest in het Groningse dorp De Wulp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf heeft gegooid. Daardoor ontstond een explosie met vliegend vuur, wat leidde tot paniek. Meerdere mensen zouden gewond zijn geraakt. Volgens de getuigen zijn er 2 mensen zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Op het buurtfeest in De Wulp waren enkele tientallen mensen. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn 2 mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Gilserijen 5 verdachten aangehouden. Duizenden mensen hebben in Spanje gedemonstreerd tegen de wooncrisis. Ze willen onder meer dat huurders beter worden beschermd. Aanleiding voor het protest is de uithuiszetting van een vrouw van 87. Ze kon de huur niet meer betalen en is symbool geworden van de wooncrisis in Spanje. Het Spaanse voetbalelftal heeft zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League-duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. In totaal werden er de afgelopen dag 10 wedstrijden gespeeld. De grootste overwinning was voor Finland, dat won met 7-0 van San Marino. De komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Zoals u van ons gewend bent, iedere zondagavond de samenvattingen van het afgelopen weekend.
1: Vanavond, TV West Sport.
2: Dit is een snoeiharde kopbal van een van die nieuwe spelers bij VVSB.
1: Met de top amateurvoetbal uit onze regio.
2: En hij maakt dan de 3-2. Spanning terug, nee.
1: TV West Sport. Vanavond vanaf 8 uur. Elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
1: Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Kumana.
0: Maar ook van deze eeuw.
2: Here we go. On this rollercoaster life we know.
0: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail. 070 307 8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
3: Op 89.3 Radio West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn twee mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug bij Gorkum weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond voor 3 dagen dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt. Daarom wilde Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Het werk zou ook de hele zondag duren, maar het nieuwe asfalt is nu al klaar. Er kunnen dus weer personenauto's over de brug. De maximumsnelheid is verlaagd naar 70 km per uur. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het Spaanse voetbalelftal heeft in zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League-duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. Komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Dierendag komt eraan en als jij je huisvriendje extra wil verwennen, dan moet je volgende week bij Radio West zijn. Doe mee met de Radio West Beestenboel en win een waardebon van €50... om te besteden bij de grootste dierenspeciaalzaak van Nederland in Den Haag. Volgende week wordt het een beestenboel, natuurlijk op Radio West.

0: Eerder te horen op Radio West.
1: Voorzitter Michel Verbeek was dat van de Stichting Luilaak Voetbal Boskoop.
2: Ja, in Delft dus ook.
1: In Delft ook.
2: Word je er dan nog wakker van? Is het echt veel lawaai?
1: Het is een beetje bij mij ergens in de buurt. En er zijn buren van mij die al hebben gezegd in de groepsapps, de buurtapp, van we pakken een hotelletje.
2: Ja. Die gaan er vandoor.
1: Nou, als je het niet weet, dan denk je, nu vergaat dus de wereld. Dit is waar we altijd bang voor waren. Als je het wel weet, dan, ja, weet je, slippende motoren en zo. En echt een, ik zeg nooit teringherrie, maar het is echt een teringherrie.
2: Ja, maar ja. Dat Lisette dan zo uit de bol gaat, jouw vrouw, in zo'n nacht.
1: Nou, dat is wel fijn, want door die luilak hoor je dat dan niet. Je hoort haar dan één nacht niet.
2: Ja, Jordi Bloem. Oh, ik hoor dat trouwens Bob hier ook heel erg om moet lachen. Hoor je dat? Ja. Op locatie Bob.
3: Sorry. Ja. Ja. Ik wist niet dat ik al open stond.
4: Ja, oké. Okay. Tot gaat het, Bob?
3: Jezus, ze zijn dicht, jongens.
2: Ik zat van mijn tijd op ongeluk de verkeerde schuim open.
1: Dat is echt geen grap. Dit gaat van mijn tijd af, vond ik Jordi zeggen.
2: Nou, Jordi, wordt het lekker weer.
5: Ja, het kunnen ook kort zijn, hoor. Prachtig weer voorlopig. Ja. Nou, tot ziens.
0: Radio West, altijd dichterbij.

0: Wij zijn een ondernemende gemeente. Dat zit in onze genen. We weten niet beter. En daarbij maken we ook gebruik van arbeidsmigranten.
1: In 2004 waren ongeveer 20.000 Polen in Nederland. Nu zijn meer dan 250.000.
2: In onze regio wonen en werken veel arbeidsmigranten uit andere Europese landen. Die hebben woonruimte nodig en dat zorgt voor problemen. Hoe los je dat op?
3: En als de baan kwijtraakt, dan hebben ze ook geen huis meer.
4: Draait een sector op uitbuiting, dan is er geen plek voor die sector hier in Nederland. Ook niet in de rest van Europa. Kunnen we het op een betere manier doen, dan vind ik het goed.
2: Je ziet het in Brussel in de buurt. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond in Ermelo een man van 63 aangehouden. Die is doorgereden na een ongeluk eerder op de dag. Hij raakte een bestelbus die daardoor meerdere verkeersborden omverreed en van de weg raakte. De twee inzittenden raakten gewond. Een van hen zat klem en werd door de brandweer bevrijd. Naast het zwarte busje lag een witte BMW-bumper. De politie dacht erom dat de veroorzaker van het ongeluk in een witte BMW reed. Maar de bumper bleek uit het busje zelf te komen. Dat was van een autoschadebedrijf. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Het gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. De Merwedebrug bij Gorinchem is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Dat scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Ruim 23.000 mensen hebben gisteren een kijkje genomen in een asielzoekerscentrum. Ongeveer 160 AZC's en andere opvanglocaties openden hun deuren vanwege Burendag. Bezoekers konden meedoen aan rondleidingen, luisteren naar muziek en proeven van allerlei lekkernijen. Een van de drukste locaties was het AZC in Nuenen, waar meer dan 700 mensen kwamen kijken. Met de open dagen wil het COA het contact tussen asielzoekers en omwonenden verbeteren. Met in totaal 23.000 bezoekers was de opkomst ongeveer de helft hoger dan vorig jaar. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.